Een hele goede nacht. Nadat de avond ons in Nederland al van behoorlijk wat astronomisch natuurschoon heeft voorzien, heeft de nacht ook nog wat spektakel in petto vanuit Brazilië. Hier Belo Horizonte, het Mineirão Stadion. Thuishaven van Cruzeiro. Cruzeiro dat zich opmaakt voor de achtste finale in de Copa Libertadores. En vandaag komt niet de minste ploeg op bezoek. Flamengo, de titelhouder, gaat hier vandaag hopelijk de eerste stap zetten naar prolongatie. Zo zien ze dat bij Flamengo op bezoek bij Cruzeiro. Dus een Braziliaans onderrondje in de achtste finale van de CONMEBOL Libertadores. Het is het enige Braziliaanse onderrondje dat ertussen zit. Alle zes de Braziliaanse ploegen die zich geplaatst hadden voor het hoofdtoernooi zijn ook door naar de knock-outfase. Zes van de laatste 16. Dus afkomstig uit Brazilië. En daaronder dus het Flamengo van onder andere Jorginho. Van Saúl, van Darascaita en zo nog een aantal grote namen. Het Flamengo van deze man, Leonardo Jardim. In het verleden nog werkzaam bij de thuisploeg, bij Cruzeiro. Maar vandaag gaat hij dus met zijn toch tamelijk nieuwe werkgever hier op bezoek. Op jacht naar een overwinning. Op jacht naar een goede uitgangspositie voor de return volgende week in Rio de Janeiro. In het Maracanã, maar eerst vandaag in een ander prachtig stadion. Mineirão in de Belo Horizonte. Kleine 65.000 passen erin en die zullen er zitten vandaag. Want dit is een wedstrijd voor de mensen in Belo Horizonte. Voor de mensen in het blauw, maar zeker ook voor de meegereisden in het rood met zwart. Het is een kilometer of 450 van Rio de Janeiro naar hier. Dat is voor Braziliaanse begrippen heel goed te doen. Twee ploegen die elkaar ongelooflijk goed kennen dus. Vanuit de nationale competitie natuurlijk. Vorig seizoen eindigde Cruzeiro en Flamengo respectievelijk als nummer 3 en 1 van de Braziliaanse competitie. Flamengo kende een geweldig seizoen. Met de winst in de nationale competitie dus. Maar natuurlijk ook de winst in de Copa Libertadores. Het geweldige seizoen 2025, dat wil Flamengo graag opvolging geven in 2026. Een seizoen dat even onderbroken is geweest door het wereldkampioenschap. Maar inmiddels is de nationale competitie in Brazilië alweer een paar weken bezig. En gaat dus ook de Copa Libertadores door met de knock-outfase. Spelers van Cruzeiro en Flamengo betreden het veld. Zien bij Flamengo onder andere Leo Pereira ook het veld opkomen. Hij een van de vier internationals van Brazilië. Om maar eens even aan te geven hoe succesvol Flamengo in deze fase is. Vier spelers bij de nationale ploeg. De nationale ploeg die toch een beetje teleurstelde afgelopen zomer. Maar het ging bij de laatste 16 tegen Noorwegen. En dus willen ze in Brazilië, dus willen ze bij Flamengo vooral gewoon heel graag door. Door met het seizoen. Door met de Copa Libertadores. En dan moet eerst deze horde genomen worden. En dat is best een taaie.

Dat is dan het voordeel van een Braziliaans onderrondje zo in de achtste finale. Dan kan er ook nog wel een volkslied van af. En ook nog een volkslied waarbij echt iedereen in het stadion meezingt. We hebben voor de gelegenheid in ieder geval niet voor de korte versie gekozen. Gelukkig voor deze wedstrijd had de scheidsrechter Jael Vakon wel besloten om op tijd de catacombe uit te komen. En dus zou het zomaar kunnen dat we ondanks dat intermezzo van het volkslied nog gewoon op tijd gaan aftrappen zometeen. Dat maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. Als dat niet gebeurt kunnen wij nog even extra genieten van de sfeer die er hangt in het Mineraal. Hier goed te zien. Als we kijken naar de opstelling van de thuisploeg waar Otavio in de goal staat. Omdat Cassio al een tijdje geblesseerd is. Achterin Fabrizio Bruno en Jonathan centraal. En op het middenveld is het vooral opletten op Matheus Pereira met nummer 10. Goed voor 4 van de 8 goals van de Cruzeiro dit toernooi tot nu toe. Spits Caio Jorge, die zit ook op doelpunt te maken. Vorig seizoen maakte hij er nog 22 in de competitie. Cruzeiro kan dus wel wat. Op papier is Flamengo natuurlijk wel de favoriet. Scheidsrechter uit Argentinië, Jael Vakon. Niet de minste, hij floot afgelopen zomer nog op het WK. 3 wedstrijden onder zijn hoede, waaronder eentje in de knock-out fase. Vandaag geassisteerd onder andere door Hector Paletta in het VAR-centrum. Vakon floot Zweden-Tunesië, Tsjechië-Mexico. Dat waren groepswedstrijden en toen bij de laatste 32 nog Zwitserland-Algerije. Aanvoerders van beide ploegen met William Furtado aan de ene kant en Bruno Henrique, een ware spits van Flamengo, op links. Hij krijgt de voorkeur vandaag boven Pedro. Pedro die is heel goed op schot in de competitie, maar Bruno Henrique is dat dan weer in de Copa. En dus kiest Jardim vandaag voor de routinier. Bij Flamengo de Argentijn Rossi in de goal. Vertrouwd gezicht achterin. Alle nodige grote namen met Pereira en Emerson Royal, die we natuurlijk ook nog kennen van zijn tijd. Onder andere Tottenham Hotspur. Jorginho schiet eruit, vormt altijd het centrale duo op het middenveld met Pulgar. Georgian, de Arrascaeta, geweldenaar uit Uruguay. En voorin dus deze Bruno Henrique. Kwaliteit genoeg op het veld. Kwaliteit genoeg ook nog eens op de bank bij Flamengo. Want kijk u maar eens. Daar zit onder andere Saúl Ñíguez. Danilo, Pedro dus. Maar ook nog eens Lucas Paqueta. Paqueta die voor een recordbedrag kwam in de winter van West Ham United. Team van Flamengo dat echt overloopt voor kwaliteit. Zeker voor Braziliaanse, Zuid-Amerikaanse begrippen. Het is een trend geworden dat de grootste club uit Brazilië toch wel steeds grotere spelers naar zich toe weet te trekken. Niet alleen maar spelers die al op hun retour zijn. Echt grote namen strijken neer in Rio de Janeiro bij Flamengo. En dus weet ze bij Cruzeiro dat ze hun handen vol gaan hebben aan de bezoekers vandaag.

traditiegetrouw wordt deze wedstrijd in de Copa Libertadores voorafgegaan door een moment om respect te vragen, om aandacht te vragen voor respect in het voetbal. Het zou officieel gepaard moeten gaan met stilte, maar dat gaat hier echt niet lukken in Belo Horizonte. De spelers waren wel keurig stil. Ze stonden dus ook keurig om en om opgesteld. Laten we hopen dat er van dat respect in de wedstrijd ook nog wat overblijft. Al mag een klein beetje Braziliaanse passie natuurlijk ook niet ontbreken. In dit toch een heerlijk duel. Twee topploegen uit het Braziliaanse voetbal. Zeker de laatste jaren tegenover elkaar. Vandaag afgetrapt in het heenduel. Over een week op 20 augustus. Dan is dus de return in Rio de Janeiro. Maar eerst vandaag dit duel. Cruzeiro tegen Flamengo. Met de bezoekers die als eerste in de aanval gaan. En Bruno Henrique laat hem lopen. Want hier is Ayrton Lucas. Lucas met de voorzet. En daar is bijna meteen de kopkans. Maar Plata gaat er uiteindelijk net onderdoor. Stoppen zich niet. Jorginho. Bal ziet er tussendoor mislukt. We hebben de bal alweer. Met hier weer Jorginho. November 28. Montevideo, Uruguay. Dat is het doel. Montevideo. Het decor voor de finale van de Copa Libertadores 2026. Plata zocht naar een voorzet. Had daar net te weinig ruimte voor. Hier komt hij alsnog. Kan worden verlengd, maar niet meer dan dat. Door deze Samuel Lino. Lino, toch ook een van de grote namen bij dit Flamengo. Ook een speler die misschien iets te licht is voor de absolute top in Europa. Maar bij Flamengo echt van grote klasse is. Arthur Jorge is de coach van de Cruzeiro. De Portugees werd halverwege maart aangesteld als opvolger van Tite. Tite die op zijn beurt dan weer de opvolger was van Jardim. Manager van de Flamengo. Die dat nu dus is. Zijn controle bij Lino.

Pereira. Arroyo doorgelopen. Dan kan de voorzet nu komen. Dat is een lage. Kan worden verwerkt door Jorginho. Dan komt Flamengo weer. Pas 3 minuten onderweg, maar die eerste 3 minuten zijn veelbelovend met twee ploegen die lijken te willen voetballen. Twee ploegen waarvan we weten dat ze kunnen voetballen. Bezoekers die dat ook dit seizoen in de Copa Libertadores alweer hebben laten zien. Zoals het de titelhouder betaamt. Soeverein door de groep heen gegaan, 16 punten. 6-2 doelpunten tegen, doelsaldo van plus 12. Hier moet Flamengo opletten. Als Caio Jorge er met de bal vandoor is en die gaat maar eens uithalen. Dat kan nu zeker. Schiet hem dan tegen een uitstekend blok op van Leo Ortiz. En dan gaan ze bij Flamengo nog maar eens bij Falcon vragen of daar geen overtreding aan vooraf was gegaan. Die vindt van niet. Hier Leonardo Jardim. Vorig seizoen dus de hoofdcoach van Cruzeiro. Werd daarmee derde in de Braziliaanse competitie. Dat is een prestatie van formaat achter het grote Flamengo en achter het grote Palmeiras. Maar besloot toch om te vertrekken. Dat Cruzeiro hier dus vandaag staat, dat Cruzeiro meedoet aan deze editie van de CONMEBOL Libertadores, is dus voor een deel te danken aan Jardim. Die zelf geen voetballer is geweest, wel op veel plekken coach. Net als zijn collega aan de andere kant, Arthur Jorge, dus bij Cruzeiro. Maar daar houdt de vergelijking nog niet op. Beide Portugees. Beide werkte als coach bij Braga. Beide werkte als coach bij Al Rayyan in Qatar. Werkte nooit echt samen, Jardim en Arthur Jorge, maar wel... waren ze tegelijkertijd bij Braga actief toen Jardim de hoofdcoach was. Arthur Jorge, coach bij de jeugd. De twee kennen elkaar dus. Dit gaat net goed. Net ten koste van Linworp. Tot frustratie van Daraskaita.

speler in het doel en de bal bijna. Maar Wesley weet een deel van zijn lichaam er net niet helemaal lekker tegenaan te krijgen. Het moet uiteindelijk dan maar met de borst. Het wordt een beetje half met de schouder. Is het moeilijk nikken. En dat ondervindt Wesley hier ook. Hij stond echt op 2 meter van de goal. Maar vanuit die positie, zoals hij de bal aangespeeld krijgt, toch nog moeilijk om hem erin te krijgen. Gevaarlijke voorzet was het natuurlijk absoluut. Eentje waar ze zich bij Flamengo toch op verkeken. 2 tegengoals dus slechts in het toernooi tot nu toe. Maar hier was bijna nummer 3. We zijn pas 6 minuten onderweg. Wesley bij iedereen aan de aandacht ontglipt.

schrikmomentje voor Flamengo, zeg maar gerust schrikmoment. Het loopt wel goed af voor de bezoekers. Dus kunnen ze nu weer doen waar ze goed in zijn. Zelf gaan aanvallen, zelf op zoek naar goals.

Pereira. Daar gaat Bruno Henrique. Nou, excuus, Plata was het. Veel snelle spelers op het veld bij Flamengo. Die haal je nog wel eens door elkaar. Veel bewegende spelers ook. Waaronder dus deze Gonzalo Plata. Houdt Carrascal op de bank. Veel spelers bij Flamengo die actief waren op het WK. Dat geldt voor Plata. Hij voor Ecuador. Speelde alles. Liep dat toernooi voor Ecuador dus ook een beetje teleurstellend af uiteindelijk. Met de laatste 32 verloren van Mexico. Voorzitter Emerson Royal.

zoals gezegd, veel in beweging. Leo Pereira. Onderweg in Belo Horizonte. Dus Flamengo dat probeert te domineren. Maar Cruzeiro dat is het te gevaarlijkste is geworden tot nu toe. De scheidsrechter die tot nu toe veel door laat gaan wilde ik zeggen. Maar hier doet hij dat niet. Sterker nog, er wordt zelfs een kaart getrokken. En dat lijkt me een overduidelijk, alleen de kleur van de kaart. Die moeten we denk ik nog even gaan bepalen. Daar heeft hij Paletta voor. Want Mateus Enrique komt hier ongelooflijk gevaarlijk in op het been van Bruno Enrique. En dus is die gele kaart in ieder geval meer dan terecht. Maar is de vraag toch ook, is dit heel misschien niet meer dan geel? Van Kon. Had het er meteen gezien. Ging er gedecideerd op af. Ja, op de bank bij Flamengo willen ze dat natuurlijk.

dan nog eens zien, dat moment. Wat doet Hector Paletta hiermee? Videoscheidsrechter mag toch meteen aan de bak. Geldt ook voor deze man, Pedro. Want zijn normaal gesproken grote concurrent in de spits. Die ligt voorlopig nog even op de grond. Mogen duidelijk zijn waardoor dat komt. Echt een nare tik die hij hier krijgt van Matheus Henrique. Die vervolgens ook nog aangeeft dat Bruno Henrique zich aanstelt. Het is moeilijk te zeggen of er echt opzet in het spel was. Maar die reactie van Matheus Henrique slaat toch helemaal nergens op. Er is erg weinig sportiviteit bij de middenvelden van Cruzeiro. Als je het mij vraagt, gewoon blij mag zijn dat hij nog op het veld staat. Duidelijke rode kaart, dus geen ingreep van de VAR. We gaan met 11 tegen 11 verder. En met een vrije trap voor Flamengo, Darascaeta. Niemand bereikt. Dat was ook niet mogelijk met een bal zoals deze.

Fabrizio Bruno. Jaagt hem naar voren. Goede tussenkomst van Pulgar.

Clemson Royal. Sterk gedaan van Plata. Ruimte lag daar wel. Maar aan de rechterkant wilde Emerson Royal hem ook heel graag terug. Flamengo mag het nog eens proberen. Daar is Keita. Naar Ton Lucas. Jorginho met wat ruimte. Jorginho durft er niet aan om te schieten. Ja, dat is niet helemaal zijn stijl. Maar daar had Jorginho toch echt de ruimte. De bal lag lekker. Er was wat ruimte. Een meter of 20. Het schot bleef uit. En daarmee dus ook de kans voor Flamengo. Bruno Henrique. Het spel voor de spits, die hier dus weer loopt. En gewoon prima door kan met deze wedstrijd, zo het lijkt. Dat is in ieder geval goed om te zien.

Savio moet daar oppassen. Met de bal naar voren gaat dat prima. Bruno Henrique worstelt zich voorbij de verdedigers van Cruzeiro. Daar komt hij een heel eind mee. Niet ver genoeg.

een kwartier spelen. Blijft het nog altijd bij die ene kans. Die ene grote kans voor Wesley. Een minuut of zes. Meer kansen blijven voorlopig uit. Maar je hebt toch het gevoel dat dat niet zo gaat blijven deze wedstrijd. Beide ploegen verstoppen zich niet. Flamengo dat het eigenlijk sowieso aan de stand verplicht is. En aan de kwaliteit die het heeft verplicht is om hier iets van te maken. Cruzeiro zal ook weten dat dit het moment is om een goede uitgangspositie neer te zetten. Volgende week wordt het allemaal nog een tandje moeilijker. Gerson. Gerson met wat moeite blijft hij aan de bal. Ja, dan wil hij de vrije trap. Dat is iets te makkelijk gedacht, maar de inworp gaat wel naar de thuisploeg toe. Hij kwam ook voor veel geld in de winter. Gerson. Gehaald van Zenit. Voor ruim 25 miljoen euro. Dat is een hele hoop geld in Brazilië. Al gaan de bedragen wel echt steeds verder omhoog. Dus is bij Matheus Henrique. De dader van een paar minuten geleden het masker af. Arroyo. Arroyo. Aardige actie. Schot miste wat van Nijman, maar wordt wel onderweg aangeraakt. En dus de hoekschop nog. Is er wel gemakkelijk langs bij Samuel Lino. Die toch in zijn tijd bij Atletico ook echt verdediger is geweest. Niet de allerbeste overigens. Zijn kwaliteiten liggen echt wel meer in het aanvallen. Dat laat hij bij Flamengo bijna wekelijks zien. Rojas, niet de beste. Opgepikt door William. Fabrizio Bruno brengt terug. En daar uit de tweede lijn is dat een lekker schot van Matheus Henrique. Net niet helemaal lekker geraakt. Maar je moet het maar proberen. Weer ligt het gevaar bij de tweede paal. Weer is er daar iemand een beetje aan de aandacht ontsnapt van Flamengo. Deze keer levert het minder gevaar op. Lino. Jorginho. Jorginho. Veel, heel veel via hem. De as van dit elftal. De motor van dit elftal. De man die het spel verdeelt. Jorginho. 34 jaar. Maar als je hem hier ziet rondlopen, echt nog lang niet klaar. De Italiaans international. Kwam een jaar geleden en had een half jaar na binnenkomst meteen twee hele mooie prijzen te pakken. Een nationaal kampioenschap en dus de Copa Libertadores. 2025 was een heel mooi jaar voor Flamengo. En dat kan het dit jaar weer worden. Overal nog voor in de race. Bruno Henrique. Bruno Henrique kiest voor een voorzet. Waar eigenlijk niemand voor de goal was. Daar had hij dan zelf moeten staan. Schot op doel was misschien logischer geweest. Hier zat echt wel wat in voor Flamengo.

Wesley daar opgejaagd door Emerson Royal. Jorginho. Plata. Veel via die rechterkant bij de bezoekers. Pulgar. Flamengo dat echt wel dynamisch probeert te voetballen. We staan weinig stil. Samuelino probeert het maar eens. Aardig schot. Prima save van Otavio. Die had er goed het oog in. En vanaf die afstand zal Samuelino toch van nog betere huizen moeten komen. Het is een aardig schot. Was wel naast gehobbeld. Maar hij dwingt. In het kader van zekere voor het onzekere Otavio toch tot een save. Die verwerkt hem tot hoekschop. Dus kan er wellicht nog een kans komen voor Flamengo. Zeker met Georgian Arrascaeta achter de bal. Arrascaeta. De eerste paal gaat hij omhoog. Dan moet hij voor Otavio zijn, maar die mist de bal. Raakt alleen zijn teamgenoot. Zag de keeper van Cruzeiro er niet lekker uit. Matheus Pereira naar de grond. Die staat gelukkig weer. En een nieuwe hoekschop. Daar is Keita. Weer bij de eerste paal. Weer verdedigd. Deze keer iets succesvoller.

Ja, het is een graad of 20. Het is ook later op de avond in Belo Horizonte. Inmiddels bijna 10 uur. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niet gepasseerd gaat worden. Ook hier in Brazilië is de hydration break helemaal geland. En dus gaan we even pauzeren in de eerste helft. En dat geeft Leonardo Jardim en zijn collega Arthur Jorge even de tijd om wat aanwijzingen te geven. Kunnen ze met name bij Cruzeiro toch wel tevreden zijn over het verloop van deze wedstrijd tot nu toe. Zij kregen ook de grootste kansen, de enige kans eigenlijk. Beraad zijn. Hoe gaan we wel tot kansen komen? Ik nodig de sprekers van Portugees vooral uit om zich te melden met de vertaling van wat Arthur Jorge zojuist tegen zijn spelers heeft gezegd. Eerlijkheid gebied wij te bekennen dat mijn Portugees wat roestig is. Maar hij zal er toch op gehamerd hebben om toch ook wel vooral zo door te gaan. Want bij Cruzeiro ziet het er allemaal best wel aardig uit. Ondanks dat Flamengo qua balbezit, qua spelbeeld natuurlijk een beetje de dominante ploeg is. Dat viel te verwachten. Maar zolang de thuisploeg weinig weggeeft, liggen er echt wel kansen vandaag. In de wedstrijd tussen twee ploegen die elkaar logischerwijs al een keer eerder tegenkwamen dit seizoen in de competitie, won Flamengo thuis met 2-0. En daar zorgde toeval ervoor dat volgende week, 3 dagen na de return, ze weer tegen elkaar spelen. Dan weer hier in Mineirão. Het zijn sowieso drukke weken voor Cruzeiro dat ook nog in de beker actief is. Het speelt alleen in augustus al 9 wedstrijden. En dan zijn we op veel plekken in Europa nog niet eens echt begonnen.

Jonathan. Kuijzer. De aansluiting is er met hier William. Arroyo. Weinig controle. Leidt even weg. Denk weer aan. En dan is het dus zoeken naar een nieuw begin van de aanval. Gerson heeft zich een beetje in de problemen gewerkt daar. Maar hij werkt zich toch ook keurig uit. Geholpen door Falcon. Die zag dat de Braziliaan daar even vastgehouden werd. Deus Pereira. Verlengen is prima van Wesley. Want hier is Gerson nog. Voorzet Gerson op het hoofd bij Samuelino. Maar die verwerkt hem niet heel lekker. Arroyo frommelt zich erdoor. Arroyo. En dan belandt hij niet voor de voeten bij Caio Jorge. Maar daar was het toch eventjes hachelijk. Theus Pereira. Wesley. Dan belandt hij bij Caio Jorge. Die gaat naar de grond. Veel te makkelijk natuurlijk. Ziet ook Falcon Perez. Protest is er niet echt van de spelers van Cruzeiro. Ook niet van de coach. De enige die dacht dat het een penalty was. Of dat in ieder geval wilde doen geloven. Was Caio Jorge zelf. Wanneer hij echt geen uitweg meer ziet. Dan maar naar de grond. Dan is er natuurlijk veel te weinig. Zo niet niks aan de hand. Schreeuwt en spijt. Maar zo is het eigenlijk toch de thuisploeg die het gevaarlijkst is in deze wedstrijd. Waar de openingsfase veelbelovend was. Tempo wel hoog ligt. Maar we nog niet heel erg verwend worden sindsdien. Op het WK, de Uruguayaan. Zou er normaal gesproken ook altijd minuten maken. Dat was in dit geval niet zo. Hij miste de eerste twee wedstrijden door een blessure. Bleef vervolgens in de laatste groepswedstrijd van Uruguay tegen Spanje de hele wedstrijd op de bank. Voor Uruguay verliep het WK natuurlijk echt bijzonder teleurstellend. Uitgeschakeld in de groepsfase. Daar was absoluut meer van verwacht.

losse tackle hier van Darnes Keita. Slachtoffer is de man die eerder nog dader was in deze wedstrijd, Matheus Henrique. Het komt de Uruguayaan op een gele kaart te staan. En die lijkt mij, zeker na het zien van deze beelden, ook terecht. Hij is niet zo smerig als die van Henrique zelf. Maar ook dit. Een harde tackle op de enkel. Hij houdt wel een beetje in. Maar een overtreding is het. En een kaart is het ook. Het is nog niet zijn wedstrijd van de spelmaker. Ongelukkig aan de bal. En nu dus ook ongelukkig zonder bal. Wesley. Wesley tot bij Matheus Pereira. Een stekend blok van Ayrton Lucas daar. Dat was nodig. De grimas op het gezicht bij Pereira, want die weet dat dit een serieuze kans was. Had kunnen worden, waren het niet dat Lucas daarvoor gleed. Pereira is goed voor de halve productie. De halve doelpuntenproductie van de Cruzeiro dit toernooi. Dat was bijna zijn vijfde. Bijna is misschien ook wat overdreven. Arroyo weet het zeker. Die inworp moet voor hem zijn. Maar voor iemand die het zo zeker weet, heeft hij het wel gewoon bij het verkeerde eind. Het is de Matheus zelf die er met zijn knie het laatste aan zit. Zal hij toch ook wel gevoeld hebben. Poging om de assistent scheidsrechter te misleiden is mislukt.

weggedraaid, maar wel de moeilijkheden in. En dan is hier de kans voor Arroyo. Nou, zo zie je, denkt zich lekker weg te draaien bij Pereira. Maar dan stond er nog eentje. Caio Jorge bedient dan Kenny Arroyo. Arroyo schuift hem voorlangs. En een schot dat de echte overtuiging mist. Maar weer is daar Cruzeiro. Nog altijd geen echte kans te noteren voor Flamengo.

gaat niet vanzelf bij de bezoekers. Het is allemaal niet zo strak, niet zo scherp als ze het zouden willen. Zowel in aanvallend opzicht als achterin. Rieke. Samuelino komt er niet aan. Daar zie je veel vragende blikken. Spelers van de ploeg van Jardim. Veel momenten van elkaar niet begrijpen. Van miscommunicatie misschien. Van net even een verkeerde kaats. Jonathan Jesus. Lekkere loopactie. Een veel minder lekkere paas, maar hij komt er uiteindelijk mee weg. Want hier is Pereira alsnog aan de bal. Caio Jorge. Enrique. Rojas. Gerson. Rojas doorgelopen. Die komt er bijna nog aan. Is het uiteindelijk de Argentijn zelf die hem als laatste geraakt heeft. En hem over de achterlijn heeft doen belanden. Even kijken naar dat schot van Arroyo even eerder. Had de ruimte. Raakt hem net niet helemaal lekker. Daardoor hobbelt hij voorlangs. Besef bij Arroyo hoe groot die kans misschien was. Daar Arrascaeta aan de andere kant. Bruno Henrique. En daar is toch echt de eerste serieuze mogelijkheid voor Flamengo. Bal zelf net over de lat. Het gaat mis bij Matheus Henrique. Goed de bal afgepakt door Arrascaeta. Die ziet dan Bruno Henrique. En die bal die raakt de lat zelf nog. Lekkere uithaal. Otavio was kansloos geweest. Maar Bruno Henrique mikte net iets te hoog. Bovenkant van de lat geschampt. Nou zijn we dan los. Met kansen aan beide kanten. De grootste en de meeste voor de thuisploeg. Maar zojuist was het Bruno Henrique die dus het dichtstbij is geweest. Aluminium geraakt. En is een Royaal. Ja, waarom ook niet? Krijgt alle tijd, alle ruimte. Ayrton Lucas. Doorgelopen was Lino, die krijgt hem niet. Nou, Lucas kiest voor een andere optie. Het loopt helemaal nergens op uit. Hier alsnog Lino. Ayrton Lucas daar eigenlijk een beetje in de weg. In de as van het veld. Kan Cruzeiro nu weer komen. Pereira. Het gaat bij de thuisploeg wel in een wat minder tempo naar voren dan wanneer Flamengo dat probeert. Maar die zijn alweer wat minder precies. Voor een goede voorzet. En een goede voorzet komt er. Kan wel worden verlengd door Ortiz. Daardoor Caio Jorge er net niet aan. Die heeft er wel een applausje voor over. Want dat was een prima bal van William Furtado. Prima bal die ze net kon worden verdedigd.

laatste 7 jaar kennen de Copa Libertadores, een Braziliaanse winnaar. Met als laatste vorig jaar dus Flamengo. Het kan dus voor het 8e jaar op rij gaan gebeuren. Daarmee zouden de Braziliaanse clubs de Argentijnse ineens voorbij gaan. Van de 66 edities van de Conmebol Libertadores, voorheen natuurlijk Copa Libertadores, hebben er 50 gewonnen door een ploeg uit Argentinië of Brazilië. Samuelino, schot geblokt. Zet op het hoofd bij Bruno Henrique. Carlos Plata. Even kijken naar die kans van eerder met Daras Keita. Die daar Matheus Henrique afdroeft. En dan is daar Bruno Henrique. Die haalt echt heerlijk uit hoor. Had een prachtige goal kunnen worden. Maar hij mikt hem dus net iets te hoog. Moeten ze bij Cruzeiro dus ook wel oppassen in de opbouw. Rojas. Emerson Royal afgefloten. Iets gezien dat niet door de beugel kan. Vrije trap inmiddels wel genomen. William.

Gerson. Matheus Henrique.

driehoekjes lopen aardig. Bij de blauwe. Nu even een langere periode van balbezit. Jonathan. William. William doorgelopen. Komt er niet voorbij bij Arthur Lucas. Sowieso. Verdedigt Flamengo. Gedecideerd. En met veel man achter de bal. Hier Hens gezien van Bruno Henrique. Theus Pereira. Deze voorzet. Wat te optimistisch. Niet te halen voor William. Ja, er is dus wel wat werk aan de winkel voor Jardim tegen zijn voormalig werkgever. 0-0 is een uitslag waar waarschijnlijk Cruzeiro het eerder voor zal doen dan dat Flamengo dat zou. Het is een onmogelijke bal toch van Ortiz. William kan hem oppakken. Hier gaat het achterin ook mis. Die bal die komt er waarschijnlijk tegen een hand aan. Maar daar kon Pereira dan niet zo heel veel aan doen. Geen strafbaar hits. Maar het is rommelig bij Flamengo. Aan alle kanten.

achter een van de Cruzeiro bij gaan liggen. Zou een duel met Jorginho zijn gebeurd. Het spel gaat door. Jorginho hier. Pulgar. Matheus Pereira ligt nog altijd. Pulgar haalt maar eens uit. En die schiet hem heerlijk binnen trouwens. Goed, dat was al gefloten. Door Falcon. Ik denk ook niet dat als er niet gefloten zou zijn, dat de Pulgar dan alsnog geschoten had. Maar de manier waarop hij hem afrond, mag er zijn. Hier is dat moment daarvoor, als die bal al tegen de arm aankomt van Leo Pereira. Dan is dat waarschijnlijk eerst nog via een ander lichaamsdeel. En zoals gezegd, in de heat of the moment, hier kan de Pereira vrij weinig aan doen. Ondertussen ligt er een andere Pereira, zoals er een hoop naamgenoten zijn vandaag, nog altijd op het gras. In duel met Jorginho ging hij naar de grond. Leek zelf te vinden dat er ook absoluut sprake was van een overtreding. Daar wilde de arbitrage niet aan. Of het is zo ontgaan. Het moment van Matheus Pereira lijkt niet vastgelegd te zijn door de Braziliaanse registratie. Dat geeft ons wel nog eens de kans om te kijken naar die actie van Leo Pereira. Die daar die bal echt wel met de hand zal hebben aangeraakt. Maar hier gaat nooit een strafschop voor gegeven worden als het goed is.

Kijk, Lullig zag het er wel uit daar achterin. Samolino. Laatste minuut van de eerste helft loopt. Gaat natuurlijk wat bijkomen. We hebben immers een drinkpauze gehad. Hier lijkt het ook op Hens. Laten we dat dan ook maar door laten gaan. Dit was ook nog eens buiten het strafschopgebied. Lekker doorvoetballen. Misschien nog één kans voor Flamengo. Bruno Henrique, verdedigd door Fabrizio Bruno. De wedstrijd maakt de hoge verwachtingen deels waar. Er kan nog wel een tandje bij. Zou je denken, een doelpunt zou natuurlijk enorm helpen. Daar hebben we in de eerste helft nog 3 minuten de tijd voor. Die 3 minuten die gaan erg snel voorbij op deze manier als dit keer Plata op de grond ligt. Zo ligt het spel in de slotfase veel stil en Plata lijkt serieus last te hebben. Wisselgebaren bij aan te pas. Hier het moment als Rojas in komt glijden. Dat is aan de felle kant, absoluut. Er zit niet zo heel veel bal bij als het om de actie van Rojas gaat althans. Die lijkt de Plata vooral te raken. Het gebeurt allemaal buiten het strafschopgebied. En dit lijkt mij ook geen rode kaart. En dus kan de videoscheidsrechter hier zijn vingers ook niet echt aan branden. Plata landt dan uiteindelijk wel fors in het 16 meter gebied. Tackle van Rojas was echt daar buiten.

anderhalve minuut nog. Al kan het zijn dat Van Konden nu natuurlijk nog wat bijtelt. Dit is een beetje zoals de eerste helft van de bezoekers is verlopen. Maar dit keer is het Cruzeiro dat niet scherp is. En dan in het bijzonder Gerson. Toch niet de minste speler op het veld. Zo zit er echt wel wat amusementswaarde in deze achtste finale. Maar qua kwaliteit doet het toch onder voor wat je eigenlijk zou mogen verwachten van deze twee ploegen. Twee van de betere die overgebleven zijn in de Copa. Maar het is slordig. Slordig aan beide kanten dus. En dan is een rust van een kwartiertje misschien helemaal zo'n slecht idee niet. Even de kopjes weer op scherp krijgen. Even de manschappen toespreken ook misschien. Kijken wat er aan strijdplan veranderd kan worden. Eerst dit nog. Laatste moment van de eerste helft waarschijnlijk met Kenny Arroyo. Arroyo, dat is goed gedaan. Pereira krijgt hem net niet lekker voor zijn voeten. En dan kan Flamengo er nog een keertje uit. Bruno Henrique er voorbij bij Jonathan Jesus met wat geluk. Geen ploeggenoot gevonden. Maar de aanval nog in leven met Emerson Royal. Die bal ook weggewerkt. En zo zitten er inmiddels 3,5 minuut op. Al 3 minuten toegevoegde blessuretijd, maar we voetballen nog steeds. We mogen nog altijd even doorgaan, maar moet Leo Pereira wel haast maken. Dat doet hij. Actie buitenom van Emerson Royal, maar geen medespeler gevonden. Plata nog. Het zal toch echt het laatste moment gaan worden. Combinatie met Jorginho. Plata. Dan moet de bal sowieso naar voren. En dat gaat niet snel genoeg naar de smaak van Nigel Falcon. Dat betekent dat we gaan rusten in Belo Horizonte. En dat gaan we doen met de stand waar we deze wedstrijd dus ook mee begonnen. Omdat ook Matheus Pereira hier de bal niet helemaal onder controle krijgt. Is ook geen sprake van een overtreding natuurlijk. Geen overtreding. Geen strafschop. Geen doelpunten in de eerste helft. In deze Braziliaanse achtste finale die nog een klein beetje tegenvalt. Maar dat kan in de tweede helft zomaar anders zijn. Over een kwartiertje zijn we weer terug. U kunt in de rust nog even gaan genieten van de highlights van PEC Zwolle tegen Ajax. Heel graag tot zometeen. Van Cruzeiro en ook die van Flamengo betreden het veld weer in Belo Horizonte. Dat betekent dat de tweede helft in het eerste duel van deze achtste finale op punt staat om weer te gaan beginnen. Halverwege 0-0 in het Braziliaanse affiche. Dat is een tussenstand die misschien een beetje tegenvalt. Een eerste helft gezien die ook leuker kan. Zeker wetende welke ploegen er meedoen. Zeker aangezien de titelhouder Flamengo. Braziliaans kampioen die toch absoluut leuk kan voetballen. Goed kan voetballen. Maar hetzelfde Flamengo valt dus nog een klein beetje tegen tot nu toe. In de jacht op titelprolongatie. Dat is dan nog heel ver weg. Hij zijn halverwege heeft nog eventjes met de scheidsrechter Real Falcon in conclaaf. Over wat er allemaal eventueel anders had gekund. Argentijn heeft een prima eerste helft gefloten. Geen gekke dingen gedaan. Twee gele kaarten getrokken die allebei absoluut terecht waren voor Matheus Henrique en Georgian Darascaita. Daar komen ook zij van Cruzeiro. Ploeg van Arthur Jorge die het dus vrij prima voor elkaar heeft. In deze wedstrijd tot nu toe halverwege 0-0. Is vanuit het oogpunt van de thuisploeg helemaal prima. Daarmee afreizen naar Rio. Maar het is zeker niet de mindere ploeg. Cruzeiro
en Flamengo samen goed voor 6 Copa Libertadores zegens. 2 voor de thuisploeg, 4 voor Flamengo voor het laatst dus. Vorig jaar. En daarmee is de ploeg uit Rio de Janeiro titelhouder. Maar dat zie je er vandaag nog niet echt aan af. Het heeft het lastig in Belo Horizonte. Op voorhand misschien wel te verwachten tegen de competitiegenoot. En dus zal zeker Flamengo in de tweede helft een beetje uit een ander vaartje moeten gaan tappen. Het is hier in ieder geval wat feller. Twee spelers van de thuisploeg op de grond. Falcon laat het beide gaan. Cruzeiro won dus ook 2 keer dit ongelooflijk prestigieuze toernooi. Voor het laatst was dat in 1997. Toen stond bijvoorbeeld Dida nog onder de lat hier. 1997 klinkt dus misschien niet zo heel gek lang geleden. Maar om toch maar even aan te geven. Hoe de selectie er toen bij. Bijna 30 jaar terug. Dan Jesus goed ingegrepen tegen Darascaita. Nou, zo weten ze bij Cruzeiro over het algemeen de spelmakers van Flamengo best wel goed onschadelijk te maken. Darascaita heeft het moeilijk. Jorginho met wel een lekker balletje hier. Daar is de San Molino. Heerlijke bal van Jorginho. Controle van San Molino is goed. Er zit net geen arm bij, zo geeft Falcon aan. Daar waar de controle dus uitstekend was, schort het een beetje aan de afronding uiteindelijk. De corner komt van Plata via Darascaita. Plata krijgt hem terug. Nou, dit is dan een variant waarvan je je kunt afvragen, was dit echt beter dan die corner in één keer inslingeren? Want uiteindelijk wil Plata hem alsnog voorgeven. Vanuit een moeilijkere positie en dat lukt dan niet.

Wesley. Naar de grond gaat Plata. Die zou dan door Wesley zijn aangetikt. Uiteindelijk de linksbuiten die zelf naar de grond gaat. Dat levert wel een vrije trap op. Plata wil dus doen geloven in ieder geval dat hij in het gezicht is geraakt. Hier Wesley. Arm naar achter. Ja, hij heeft er sowieso weinig erg in. Raakt het gezicht van Plata zeker. Geen theater bij de Ecuadoraan. Een beetje wellicht, maar wordt wel degelijk geraakt. Al kan Wesley daar misschien niet zo gek veel aan doen. Die heeft Gonzalo Plata nooit gezien. Nu Plata weer de dader. Het is Rojas die ligt.

0: Anton Lucas, Samuel Lino, Bruno Henrique en Lino weer. Schiet kans voor Pulgar. Springt daar niet al te zuinig mee om, de Chileen. We hebben wel het eerste wapenfeit voor wat schoten betreft in de tweede helft. Maar deze hopen we ons toch niet meer te herinneren morgen. Wesley en Caio Jorge. Kan de 1 tegen 1 opzoeken, maar het wordt nu een 1 tegen 2. 1 tegen veel. Teus Pereira. Krijgt hem terug. Emerson Royal. Een van die grote namen. Die bij Flamengo neergestreken is. Een grote, een klein beetje tussen aanhalingstekens natuurlijk. Een speler die in Europa net niet de absolute top heeft weten aan te tikken. Succesvol bij Betis, maar niet bij Barcelona. Soms succesvol bij Tottenham Hotspur, maar weer minder bij AC Milan. Veel meer op zijn plek terug in Brazilië. Over het been. Het wordt volgens mij slechts een inworp. Emerson Royal doorgelopen. Met die grote passen heeft Wesley bij zich. Emerson Royal niet aangetikt, zegt Falcon. Ervoor kiezen om de rechtsback eventueel nog elkaar te geven voor theater. Want dat is er toch zeker wel bij hier. Zover komt het niet. Maar Emerson Royal terecht hier geen gelijk gekregen in zijn duik. Wesley. Verlegt het spel naar de rechterkant. Uitstekend. En dat is ook de aanname daar. Kenny Arroyo met een hoogstandje. Ja, een wedstrijd die nog niet bol staat van de grote kansen. Nog niet bol staat van het spektakel. Moeten we het misschien ook maar een beetje van dit soort kleine dingetjes hebben.
1: Cruzeiro leidt met 1-0. En nu moeten ze bij de bezoekers echt aan de bak.

heeft Flamengo in gedachten. Wat voor antwoord heeft het in petto? In ontketend mineraal inmiddels. Ja, die blauwe hier op de tribune, die willen het weten. Het grote Flamengo komt hier op bezoek. Kampioen van Brazilië. Aardig nummer 2. En bovenal natuurlijk de ploeg die de Copa vorig seizoen won. Arroyo met nog maar weer eens een onnodig hoogstandje. Wekte de nodige frustratie daarmee. Ja, hij kan even niet meer stuk. Ayrton Lucas was daar niet van gediend. Hij geeft de man uit Ecuador even een zet. Geselecteerd voor de WK-selectie van Ecuador, Kenny Arroyo. Dat komt onder andere door de man die bij Flamengo op het veld staat, Gonzalo Plata. Een ware concurrent voor de positie rechtsbuiten. Royal heeft aangetikt daarvoor. Dus de vrije trap voor Flamengo.

deed ons allemaal wel eventjes glimlachen. Een paar minuten voordat hij die bal zo prachtig binnenschoot met die aanname. Een aanname die we niet meer hebben teruggezien. Maar dan liet Kenny Arroyo al even zijn klasse zien. Al heel even een glimp doorschemeren van wat hij kan. Om vervolgens een minuut of twee later heel dik even over te doen. Beweging perfect. Afronding perfect. Je keuzorge bijna gevonden, Arroyo. Kan hem nog binnenhouden. Niemand voor de goal nu. Dus is het even wachten. Cruzeiro lijkt los. Ja, daar is Arroyo weer. Arroyo weet hem nog tot bij Wesley te krijgen. Zijn schot geblokt. Even alle hens aan dek toch bij Flamengo.

Jardim dan ook ingrijpen zometeen. Heeft echt nog wel wat kwaliteit op de bank zitten natuurlijk. Noem hem Saúl, noem hem Pedro. Maar absoluut niet te vergeten Lucas Paqueta. Die dus voor heel veel geld kwam van West Ham United. Ruim 40 miljoen euro, duurste ingehaalde transfer in Zuid-Amerikaanse geschiedenis. Paqueta. Die heeft wel een blessure op het WK. In de wedstrijd tegen Japan en dus speelde hij nog weinig. Maakte zijn echte debuut voor Flamengo afgelopen zondag als invaller. Als het zo doorgaat mogen we toch verwachten dat we Paqueta zo meteen ook weer gaan zien. Jorginho. Bruno Henrique. Terug naar Jorginho. Met een schot. Met een schotje. Goed geplaatst, weinig kracht. Dat is natuurlijk een beetje Jorginho in een notendop. En dus de redding van Otavio.

schuldbewust. Is alweer teruggespeurd, de centrale verdediger. Kajorzen wil wegdraaien. Handig gedaan, slim gedaan. Precies daar waar hij het been neerzet, komt Leo Pereira ook in vliegen. We zagen even het overleg van Leonardo Jardim. Die toch ziet dat het niet loopt vandaag. Het plan van Cruzeiro klopt. Volgende tikje. Dit is allemaal hoe de thuisploeg het wil. Af en toe het spel maar een beetje vertragen. Waar mogelijk op de grond liggen. Waar mogelijk nu al wat tijd winnen. Zoals te zien, iets minder van de bal. Dat zien we terug in de wedstrijd. Maar hoeft geen enkele voetbalfan uit te leggen dat je met balbezit geen wedstrijden wint.

grote kansen is Cruzeiro gewoon de betere ploeg geweest vanavond. De ploeg van Leonardo Jardim heeft nog een half uur om daar toch verandering in te brengen. Een half uur en misschien de nodige wissels dus. Die iets extra's kunnen brengen in deze wedstrijd. En dat lijkt wel hetgene te zijn waar Flamengo behoefte aan heeft. Want daar is Keita, alleen lukt het vandaag niet. Hij kan veel, de Uruguayaan. Eigenlijk altijd goed voor assists, voor doelpunten. Flamengo tot nu toe een beetje creativiteit tekort. Ayrton Lucas. Maar eens proberen met zijn rechter. En Otavio heeft er heel even moeite mee. Maar om uiteindelijk toch te pakken. Tot zijn eigen opluchting. Linksback heeft ook een aardig rechterbeen dus. In ieder geval genoeg om de keeper voor heel even te verontrusten. Niet altijd een even zekere indruk. Otavio Costa. Het is Cruzeiro dat toch echt voor het eerst gaat wisselen.

van die nu. Toch nu. En ook twee map aan de kant van Flamengo. En het zijn de te verwachten namen, de grote namen. Eerst Cruzeiro. Wesley wordt bedankt. Kreeg de voorkeur. Boven kijken Kenji. In diezelfde kijken Kenji. Komt nu alsnog voor Wesley in de ploeg.

half uur. Met een nieuwe linksbuiten. En dan is hier ook met nummer 9 Pedro. Maar met nummer 20 Lucas Paqueta. Speelde al een aantal minuten dus afgelopen zondag in de nationale competitie. Maar hier is ook Paqueta in de Copa Libertadores. Samen met doelpunt te maken Pedro. Om het tijd te keren voor Flamengo in deze wedstrijd. Pedro meteen naar de grond. En hij krijgt zo waar de vrije trap mee. Tot ongeloof van Gerson, maar die zou volgens Falcon zijn hand hebben gebruikt. Gerson is het niet. Wel Fabrizio Bruno met de zwaai in de arm naar achteren. In het gezicht bij Pedro. Genoeg volgens Falcon om voor te doen fluiten. En zelfs een kaart te geven aan de centrale verdediger. Die nog niet klaar is met Pedro. Ja, en Arthur George is dat ook niet. Maar zo heeft de nieuwe spits dus in ieder geval direct impact op deze wedstrijd. Hij snapt er helemaal niks van. Hij gelooft er helemaal niks van. Maar het is toch echt zo. En nu moet Cruzeiro deze vrije trap zien te verdedigen. Lino stapt eroverheen. Ayrton Lucas. Bij de tweede paal is daar de kopbal op de lat. En uit de rebound de gelijkmaker. En het is Lucas Paqueta die hem binnen schiet. Hij staat koud in het veld. Maar Lucas Paqueta lost een deel van die ruim 40 miljoen die hij heeft moeten kosten hier meteen in. Kopbal van Leo Ortiz. Die belandt nog op de lat, maar dan landt hij voor de voeten van Paqueta. En de Braziliaan zit de national. De spelmaker, de vedette die hij weer moet worden hier bij Flamengo, maakt zijn status meteen waar. De blik naar boven. Paqueta. Die aanbiedingen had vanuit de Engelse top. Op het moment dat West Ham United in zwaar weer verkeerde. Maar Paqueta koos ervoor om terug te gaan naar zijn Flamengo. Kende een moeilijke start nadat hij dus op het WK een blessure opliep. Daarmee terugkwam. Afgelopen zondag maakte hij voor het eerst weer minuten in de competitie tegen Vitoria. Hersteld van die spierblessure en nu is Paqueta er ook bij in de Copa Libertadores. En hoe? Flamengo is langs zijn. Ja, hij zal nog wel eventjes wat te klagen hebben. Arthur George was het absoluut niet eens met die kaart. En met die vrije trap die gegeven werd. Hij gaat er niks meer aan veranderen, ben ik bang voor hem. De overtreding van Fabrizio Bruno is zeker aan de lichte kant. Vrije trap komt er toch. De kopbal van Ortiz. En dan is daar Paqueta. Hoe lang staat hij in het veld? 1-2 minuten. Met het eerste balcontact zorgt Paqueta meteen voor vreugde bij Flamengo. En ongeloof dus bij Cruzeiro. Helemaal verdient ze die gelijkmaker niet. Maar daar zullen ze bij de bezoekers helemaal niks om geven.

Matheus Henrique. Heeft Cruzeiro dan weer een antwoord? We hebben in ieder geval absoluut een wedstrijd gekregen in de tweede helft. Gerson. Cruzeiro zal zich bestolen voelen, benadeeld voelen. In een wedstrijd waar ze met een goed strijdplan aan begonnen zijn. Waar ze goed in zitten. Waar ze misschien wel meer verdienen dan een punt. Pedro Emerson Royal. Maar het momentum ligt bij Flamengo op dit moment. Paqueta.

Jardim zal zijn sterspeler toch ook rustig willen brengen. Na die blessure. Op deze manier, als je Paquetá nu ook hier zit voetballen. En ziet wat voor elan. Wat voor frisse energie die brengt. Mag je ons bijna aannemen dat hij volgende week gaat starten.

brengt ons wel in een situatie dat het misschien ook een beetje schaken wordt. Wat is nu het slimste om te doen? Met die returnwedstrijd in het achterhoofd. Natuurlijk voor beide ploegen geen verschrikkelijke uitgangspositie. Vooral Flamengo zal op dit moment het gevoel hebben dat er meer in zit. Dat hier nog wat weg te slepen is. En de Mineirão dat echt redelijk stilgevallen is.

Puga, Pedro, Pugar er goed tussen. Combinatie net niet tot bij Plata uiteindelijk.

Met hem kon het niet meer goed. De rest van de avond. Ze moeten er nog drie inschieten bij Cruzeiro. Dan kan Arthur Jorge misschien nog met een lach van het veld.

Pereira. Rojas. Voorzet Rojas is helemaal niet verkeerd. Geen controle bij Caio Jorge. En die laat hem dan, zo denkt hij, bewust lopen voor een hoekschop. Het wordt een doeltrap. Ja. Het begint bij zijn eigen aanname, die natuurlijk niet goed is. En het is inderdaad de spits zelf die hem op zijn knie krijgt. Wederom uitstekend gezien door de arbitrage. Die zijn nog niet zo heel veel fouten te betrappen. Was dat tussen aanhalingstekens een discutabele moment. Een vrije trap waar Flamengo de 1-1 uit maakte. Maar er was gewoon een hand in het spel. Die kwam in het gezicht bij Pedro. Een vrije trap die je kunt geven.

achter zet. Reglementair. Falcon is niet kinderachtig. Dat was hij niet. Dat blijft hij niet. Flamengo heeft hem alweer. Plata. Volgende staat klaar bij Cruzeiro om erin te komen zometeen. João Costa. In ieder geval een aanvaller. En dus lijkt Arthur Jorge niet van plan om gas terug te nemen. Nu ook Zé Lucas zich erbij voegt.

Jorginho, die zich wat meer laat zakken nu. Echt een beetje vanuit tussen de centrale verdedigers uit beeld. Heeft natuurlijk met Paqueta. Nu iemand voor zich die het spel ook iets meer verdeelt. Iets meer terugzakt dan dat Araiskaita dat misschien doet. Hier is plots de kans toch. Een enorme kans. Emerson Royal duikt zomaar op voor de neus van Otavio. Maar het is diezelfde neus. Of de borst. Of wat dan ook. Aan lichaamsdeel van Otavio. Die deze bal er wonderbaarlijk uithoudt. Emerson Royal met de kans op de 2-1 toch voor Flamengo. Otavio met de redding van de wedstrijd. We zijn de wedstrijd voor de man die de matchwinner hoopt te zijn. Kenny Arroyo, maker van de 1-0, maakt plaats voor João Costa. En wie ook gaat is Matheus Henrique. Man die bijna misschien wel een rode kaart had moeten krijgen in de eerste helft voor hem. Zé Lucas, 18 jaar pas. Verdedigende middenvelder voor de toekomst. João Costa is nog jong, 21. Jeugd international voor Portugal, had ook voor Brazilië kunnen kiezen. En Arroyo, ja, zit nu met een teleurgestelde snuffert op de bank. Had het toch anders voor zich gezien. Op dit moment moet Cruzeiro nog maar zien dat ze überhaupt een punt overhouden aan deze wedstrijd. Want Flamengo wordt sterker. Het hebben van meer balbezit weten ze nu ook de kansen te creëren.

Gerson over het been. En dan wordt daar uiteindelijk uiteraard nog voor gefloten. Pereira. Doorgelopen. Daar is João Costa voor het eerst. Prima verdedigd door Ayrton Lucas. Wordt gehuurd van het Saoedische Al-Ittifaq. João Costa. Hier gaat Matheus Pereira over een been. Niet volgens Falcon. Dan is er altijd de Paletta nog om naar te kijken. En Matheus Pereira zegt, doe dat maar eventjes, meneer de videoscheidsrechter. Want dit had volgens mij een penalty moeten zijn. Daar gaat hij. Er is contact. Maar Matheus Pereira gaat natuurlijk heel gewillig naar de grond. Ja, die valt al voordat Paquetá dat been echt heeft uitgestoken. Hier moeten we ze niet voor gaan geven. Ze zullen kijken, Matheus. Ze zullen kijken. Je gaat het vanzelf horen. Maar ik mag toch hopen dat Paletta ook ziet dat hier sprake was van een beetje drama vanuit Matheus Pereira gezien. Hij heeft gekeken. Falcon heeft het gehoord. Het is geen strafschop. Voldoende voor de Argentijnse arbitrage blijft staan. Zelukas, de invaller voor het eerst. Kenji.

Bovendien gaat Carrascal nog brengen. Hier is Rojas. William. Met een vuurpijl, maar dan recht vooruit. Die kunnen behoorlijk gevaarlijk zijn. Dit loopt goed af voor de Flamengo. Goed gedaan door Pedro. Pedro kan door.

Se Lucas. 18 jaar. Maar toch wel zelfverzekerd aan de bal, zo kunnen we zien. Rojas. Bal is dan uiteindelijk buiten en dat is via de Argentijn gegaan. Doeltrap Flamengo. Wat weer tijd geeft voor de volgende wissel. Dat is ook wel een logische. Nieuwe buitenspeler aan de rechterkant waarschijnlijk. Of excuus, aan de linkerkant waarschijnlijk. Dat is waar Samuel Lino natuurlijk vandaan komt. Voor hem komt de Colombiaan Jorge Carrascal. Bezig aan zijn tweede seizoen bij Flamengo. En een soort van actief op het afgelopen WK. Dat wil zeggen, hij was er. Zat bij de selectie van Colombia, maar kwam geen minuut in actie in de 5 wedstrijden die Colombia speelde. Meteen de combinatie met Carrascal. Caio Jorge kan niet nog een keer aan de bal komen. Gaat dichtgelopen door Ayrton Lucas. Die krijgt eigenlijk veel felicitaties voor. Het was even nodig, want hier zit Ortiz mis. En dan Jorge samen met Kenji. Is Ayrton Lucas de raste kippen bij. En daarmee is hij er op tijd bij. Opletten geblazen nu weer voor de Flamengo als Rojas trapt. Kopbal, een hele vrije kopbal. En Caio Jorge realiseert zich nadat hij die kopbal afgeleverd heeft hoe groot deze kans was. Want hij mag helemaal vrij inkoppen. Niemand van Flamengo die hier de spits in de gaten houdt. Vrije kopkans voor Caio Jorge. En dan moet je dat in zo'n situatie beter doen. Die bal moet op doel. Zo naderen we het einde van deze wedstrijd. 1-1 op het scorebord, maar deze wedstrijd nog lang niet gespeeld. We lijken te maken te hebben met twee ploegen die hem echt wel willen winnen.

João Costa. Overal op het veld. Invallers maken ook echt wel een impact. Costa, Kenji, Zelukas. Het is de jeugd ook. Die in de ploeg is gekomen bij Cruzeiro. Als dit de toekomst is, dan ziet hij er best aardig uit. Dan zijn ze dus niet allemaal eigendom van de ploeg zelf.

Geen controle nu bij Costa. Nou, welke kant gaat deze wedstrijd nog opvallen? Als die überhaupt nog een kant opvalt natuurlijk. Voorlopig 1-1. Voorlopig een puntendeling. Dat is geen gekke afspiegeling van hoe de wedstrijd is geweest. Het zal voor beide ook een beetje teleurstellend voelen. Flamengo zal sowieso met meer verwachtingen naar deze wedstrijd toegegaan zijn. Toch de favoriet. Niet alleen in dit duel, maar voor het hele toernooi. Niet alleen de titelverdediger, ook gewoon de ploeg met de meeste kwaliteit. Grootste spelers. Kan, als het dat wil, het beste voetbal spelen. En dus zullen ze altijd favoriet zijn in het restant van de Copa Libertadores, hoe ver ze ook komen. Maar Cruzeiro zal in deze wedstrijd het gevoel hebben gehad dat er meer in zit. Costa. Buitenom. Nog altijd aan de bal, João Costa. Tot daar. Carrascal, Plata en Pedro voorin. Op rechts is er ook veel ruimte voor Emerson Royal. Emerson Royal, die voorzet te hoog, maar belandt voor de voeten van Carrascal. En daar is weer Otavio. De doelman van Cruzeiro, die in de eerste helft er een paar keer een beetje ongelukkig uitzag, die kan zich in de tweede helft toch onderscheiden. Houdt zijn ploeg hier op de been. Houdt zijn ploeg hier op een punt. Mocht het daarbij blijven, dan kan Cruzeiro wel teleurgesteld zijn. Maar dan hoeten er toch ook een paar bloemetjes naar Otavio Costa. Einde wedstrijd voor Plata. Ja, Varela nog in zijn plaats. Dat is toch ook wel een duidelijk signaal van Jardim. Rechts buiten eruit. Rechts back erbij. Puntje is misschien ook genoeg. Nou kunnen zowel Varela als Emerson Royal ook echt wel wat verder naar voren spelen natuurlijk. Teus Pereira. William. João Costa gaat weer naar Matheus Pereira. Die verlengt hem nog gevaarlijk. Rossi zit er niet aan. Ziet tot zijn opluchting dat deze bal net naast hobbelt. Hier nog eens die poging van Carrascal op de vuisten bij Otavio, die hem niet ziet. Wel stopt. Ja, komt wat recht op hem af. Maar dit is een prima redding. Tweede helft absoluut leuker geweest dan de eerste. Een spektakel waar we misschien op gehoopt zouden hebben. Het mooie affiche dat deze wedstrijd op papier is, is het in de tweede helft ook in de praktijk geworden. Niet altijd goed voetbal. Maar de kansen zijn gekomen, de doelpunten zijn gekomen, bovenal spanning. Varela. Hij nog vers. Varela kan terugleggen. Paqueta, geen controle. Gerson, dan moet Paqueta nu een achtervolging. Die komt te laat. Dat komt Pulgar ook. Pereira terug naar Gerson, was de bedoeling. Dan wil Pereira natuurlijk weer een strafschop. Die gaat er niet komen. Althans, voorlopig niet. Maar Gerson die wijst naar het scheenbeen. Die zegt, jongens, hier ben ik geraakt. En we gaan meteen kijken. Paletta mag het gaan beoordelen. Daar zit een beetje bal bij. Daar zit genoeg bal bij, toch? Bij die tackle van Pulgar. Ja, Gerson over het been. Natuurlijk gaat Gerson over het been. Natuurlijk vraagt hij om een strafschop. Strafschop zou alles veranderen.
Een strafschop zou niet voor het eerst deze wedstrijd te veel zijn geweest. En dus komt hij er niet. Twee minuten van de vijf extra zijn verstreken. Een wedstrijd die doorraast. In een wedstrijd die niet meer stil ligt. Maar ook nu niet. Paqueta. Iedereen wil nog. Iedereen wil nog voor die drie punten gaan. Dat is mooi om te zien. En ook niet erg als dat niet lukt. Hè? Dan hebben we gewoon volgende week nog om naar uit te kijken. Nacht van woensdag op donderdag. Zelfde tijd. Zelfde zender. Andere plek wel. Dan vanuit het Maracanã in Rio de Janeiro. Eerst deze 2,5 minuut nog. Een dubbeltje op zijn kant. Waarvan het er steeds meer op lijkt dat het niet gaat vallen.

Gascon. Lekker gedaan. Weg bij Zé Lucas. Lucas Paqueta. Gascon. Zoeken nog naar de opening. Naar die ene opening. Die ene opening die deze wedstrijd helemaal om kan gooien. En we zien de tijd op de klok de uitslag van deze wedstrijd kan bepalen. Daar heeft Flamengo nog een minuut voor. Ayrton Lucas. Varela, Lucas doorgelopen. Hier zit nog wat in, maar goed verdedigd. Gerson, dan gaan we nog een keer de andere kant op. Caio Jorge is voorlopig alleen. Pulgar komt eraan. Caio Jorge tussen drie man in. En dat zijn er toch wel twee te veel. Varela. Kijkt zich daar een beetje op. Het is een onnodig weggegeven inworp toch. Weet Cruzeiro daar nog iets mee te doen met dat mini-cadeautje. Toch nog het balbezit in de laatste 10 seconden. Falcon kijkt op zijn klok. En ziet dat daar nu 90 plus 5 op staat. Dat betekent dat Cruzeiro en Flamengo deze wedstrijd gaan afsluiten. Met een 1-1 gelijkspel. Man van de wedstrijd is natuurlijk Lucas Paqueta. De grote man van Flamengo. De grote man van Flamengo, die er even uit was, maar weer terug is. En hoe zorgt ervoor dat die grote club uit Rio de Janeiro toch met een punt teruggaat. En met een prima uitgangspositie wat dat betreft voor de return over een week. In Maracana als Flamengo Cruzeiro ontvangt. De Braziliaanse ploegen zullen het beide met één punt moeten doen. Beide met één doelpunt moeten doen. Kenny Arroyo brak de wedstrijd open met een schitterende goal. Maar Paqueta zorgde een kwartier later dus voor de aansluitingstreffer. En daar zijn ze net bij Cruzeiro nog altijd niet mee eens. Maar dat is wel de eindstand die er op het bord staat. Cruzeiro tegen Flamengo. Na 90 minuten 1-1 over een week. De return in Rio de Janeiro. En dan gaat alles beslist worden.

0: Opnieuw goedenavond, voetballiefhebbers. Van harte welkom opnieuw bij AVS en in de Planet Group Arena. Zometeen trappen we af in K-Gent tegen IFK Göteborg. Terugwedstrijd is dat van de derde voorronde van de UEFA Conference League. De Buffalo's hebben de beste papieren om zich te plaatsen voor de play-offs, voor de laatste voorronde dus, want A-Gent heeft de heenwedstrijd in Zweden vorige week donderdag met 0-1 gewonnen. Een zegen vooral te danken, zoals Wim de Koning net zei, aan een dominante en goede eerste helft en een winning goal na een afgeweken schot van Hilarion Goré. En Wim, goedenavond nog eens, wat mij betreft. We hebben het nog niet gehad over een belangrijke factor misschien vanavond, en dat is de hitte. Want het is geweldig warm. Oké, het veld ligt grotendeels in de schaduw, maar supporters hebben ook een t-shirt grotendeels thuis gelaten, zoals we kunnen zien. Het zal heel erg warm zijn er op de grasmat, ook nu nog.
1: Ja, zeker, en het zal warm blijven. Dus beter niet naar verlengingen gaan, zou ik zeggen, want anders gaan er krampen opkomen. Misschien komen die zelfs wel vroeger. Het zal toch wel zaak geweest zijn om gedurende de dag heel erg veel water te drinken en ook een soort sportdrank. Heel veel zouten binnen te krijgen, want er zal ferm gezweet worden. En hopelijk niet te veel bij de supporters, dat die ook nog een steentje kunnen bijdragen en wat vocaal gaan steunen. Want ja, die Zweedse supporters, die maken wel een hels kabaal.
0: Dat is het uitvak van de Zweden. Dat zit zo goed als helemaal vol, als ik het van hieruit kan zien. En die Zweden die spelen vandaag dus niet in blauw en wit. Blavit is hun bijnaam naar de clubkleuren. Maar vandaag is het gewoon geel en wit. De uitshirts zijn dat. En Larsson met een nummer 8. Dat was vorige week eigenlijk de beste man. Die kunnen ze ook maar beter in de gaten houden. Die heeft afgelopen weekend ook gescoord. Trouwens, al vond ik zijn strafschop.
1: En had hij niet zo goed genomen.
0: Niet echt overtuigd, inderdaad. Maar heeft wel 3 goals gemaakt in de laatste 3 wedstrijden voor Göteborg. De recente aanwinst. Maar oké, ook Gent heeft aanwinsten zoals Bashir N'Gom. Ook die heeft het al goed gedaan de voorbije wedstrijden. En zoals beloofd, net voor de reclame gaan we ook eens kijken nog naar de line-up van de Buffalo's.
1: Roef en dan achterin Van der Heijden, buiten zijn kom. Thiago Araujo zal linker wingback spelen. Volkaart doet dat dan op de rechterkant. Driemans middenveld met Benes, De Lorze, De Vlieger. En dan Vergara en Goré voorin. Goré, die ook wel heel erg graag van die linkerkant komt, zich daar beter voelt dan op die rechterkant, maar eigenlijk op papier als tweede spits vanavond.
0: We hebben een Portugese scheidsrechter, Gustavo Correa. Er is ook VAR aanwezig en een vrouwelijke assistent, scheids, lijnrechtster dus langs de lijn. De captains zijn Davy Roef en Erling Mark, die laatste terug in de basis. Vorige week was dat niet het geval. Dit is de basis van Göteborg.
1: Ja, met Andersson en dan Diallo en Tolf. Dezelfde flankverdedigers, Hermansson en Erling Mark. Centraal achterin, middenveld met Larsson, Kruse en de hele jonge Mansson. Voorin Heinz Clemensen van die rechterkant. Toch wel technisch betere voetballer. En Wieberg, een gevaarlijke spits. Beetje rudimentair, maar altijd op de loer.
0: En dus geen Yeboah meer achterin bij de Zweden. Die is verkocht intussen tijd. Die is officieel naar Osasuna. Die zou de 1,3 miljoen voor hem betalen. Hij viel ons niet per se op. Rokson Yeboah vorige week. Maar oké, daar zal Gent geen last meer van hebben.
1: Nee, inderdaad. Nochtans, ook in de vorige wedstrijd een paar keer tegen Tallinn in de fout gegaan. Maar toch, de Spaanse scouts opgevallen. En dus naar Osasuna.
0: En er is nog een transfer die intussen officieel is. Want ik zag net op de social media van Al Fateh dat de komst van Wilfried Kanga daar officieel is aangekondigd.
1: Dus, dat is een goede zaak voor Gent.
0: Ja, als dat bedrag klopt, meer dan 4 miljoen, 4,5 werd gezegd, werd geschreven, dan is dat zeker een goede zaak voor de Buffalo's. Ze hebben spitsen genoeg in principe. En Kanga die is dus officieel vertrokken naar Saoedi-Arabië. En deze wedstrijd is officieel op gang getrokken door de scheidsrechter Gustavo Correa. En we zijn benieuwd of Gent het hier succesvol kan afronden tegen IFK Göteborg. Die zitten in een iets betere periode in eigen land. Hebben onder de nieuwe trainer Joachim Björklund de prestaties toch wat op orde gekregen. Maar het belangrijkste voor Gent is uiteraard dat er vorige week wel werd gewonnen daar in Zweden. En die bonus die pakken ze vandaag mee. Maar, dat zei Rick de Mil, daar mogen ze niet te veel op speculeren en aan denken. Wat vond je van de wedstrijd tegen Malinois trouwens afgelopen weekend, Wim?
1: Ja, winst tegen een gehavend Mechelen dat zelden gevaarlijk was. Het is niet dat het was een relatief makkelijke zege met vooral twee geweldige goals. Dat onthouden. En ook het feit dat Kadri en Sonko bijvoorbeeld aan de aftrap kwamen, was toch goed voor het vertrouwen van die jongens. Want die gaan ze dit seizoen zeker nog nodig hebben.
0: Van der Heijden. Dus gewoon dezelfde ploeg, Wim, als vorige week in de heenwedstrijd. Laszlo Benes staat er ook weer bij. Ja. Die kwam afgelopen weekend niet in actie. Uitkijken hier naar misschien een eerste mogelijkheid. Ja, een eerste doelpoging in elk geval van de Zweden.
1: Niet toevallig Larsson. Ja, ze gaan toch vrij offensief van start gaan. Ook met die Maansson op het middenveld. Die hele jonge gast. Dat is eigenlijk een soort zeer offensieve nummer 10.
0: Dus, dat is deze kerel, dat, 17 geworden.
1: 17 jaar.
0: Minder dan 10 dagen geleden. Dus dat is een piepjong ventje. Maar hij mocht afgelopen weekend tegen Kalmar ook starten. Dus dat is echt wel iemand met veel talent. We zijn benieuwd naar wat hij kan laten zien. Ook al ingevallen vorige week, maar dat was kort.
1: Zeker. En af en toe al een titularis positie gekregen ook bij Göteborg. Dus in de gaten te houden. En Larsson, die kruipt echt wel heel erg dicht naast Wiberg.
0: Dus ze gaan hier niet terugkruipen?
1: Nee. Ze gaan echt wel heel snel proberen om die achterstand goed te maken.
0: Hoge bal van Tolf. Burgess met het hoofd, maar meteen gerecupereerd door Göteborg. Balbezit voor Erling Mark. 28-jarige centrale verdediger die 200 wedstrijden al heeft gespeeld bij dit Göteborg in twee verschillende passages. Kruispaas hier tot bij Clemensen. Technisch begaafd, dat hebben we inderdaad vorige week al kunnen vaststellen. Cello heeft weer de voorkeur gekregen op Eriksson op de rechtsachter. Deze tackle, niet onaardig van Volkaert, gaat voor de bal en voor het duel.
1: Ja, Gent toch echt wel met 4 achterin. Araujo naar Clemensen, durven het niet man op man te spelen met hun 3 centrale verdedigers tegen die 3 spitsen van Göteborg. Dus waardoor Mathijs Volkaert daar eigenlijk als een soort hangende rechtsbuiten moet gaan voetballen.
0: Dat is even aanpassen, neem ik aan.
1: Ja. Vorige week durfden ze het aan om man op man te spelen. Waardoor ze echt wel met wingersbacks konden spelen hier. Dat is toch wel een klein beetje zekerheid inbouwen. Ja. En toch even bekijken wat er offensief mogelijk is in de omschakeling.
0: Ja, met Goré die dus wat meer naar links uitvalt. En Vergara die echt centraal.
1: Als de Lorenzen zich laat vallen tussen Van der Heijden en Beurtjes.
0: 3 wissels waren er afgelopen weekend tegen KV Mechelen doorgevoerd door Rick de Mil. En het zijn diezelfde jongens die nu terug in het team zijn gekomen. Dus vrij logisch. De wijzigingen. Niet te ver zoeken, niet te veel wisselen om te wisselen, denkt Rick de Mil. En het is ook wel duidelijk op basis van de teams die hij in de Europese matchen opstelt. Ja, hoe belangrijk dit is, hoe belangrijk die kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League voor de club kan zijn. Nou, voorlopig wordt Gent wel teruggedrongen op de eigen helft door de Zweden. De eerste 5 minuten en de Buffalo's nog niet echt in balbezit geraakt over de middenlijn.
1: Nee, want Rick de Mil vroeg om toch te beginnen met een soort 0-0 en proberen de wedstrijd te winnen. Het is iets behoudender. Het is niet voluit de aanval kiezen. Verre van.
0: Nee, ja, de Mil sprak in het interview bij Tineke ook over de ruimte in de rug van de verdedigers. Dus daar ligt volgens de coach van Gent ook ruimte en liggen mogelijkheden op de tegenaanval. Maar als we iets hebben geleerd van Gent de voorbije maand bijna in die wedstrijden die we al hebben gezien, ja, dan is het dat ze zeer goed georganiseerd staan en dat het allemaal zeer bedachtzaam gebeurt. Dat heeft voor- en dat heeft nadelen. Defensieve zekerheid bijvoorbeeld. Dat hoort daar zeker bij. 4 clean sheets na elkaar. Dat is echt wel straf.
1: Maar niet te veel offensieve... Ja.
0: Flitsen.
1: Ja, en risico's welke ze nemen. Blijft altijd wel met heel veel restverdediging.
0: En daar valt het voor te zeggen in het seizoensbegin. En ook zeker tegen een team dat dus meer ritme heeft dan de Buffalo's. Al mag je wel zeggen, dit is intussen toch ook al de 5e wedstrijd. Dat ritme er stilaan zal komen bij Gent. Maar onderschat dus ook de temperatuur niet. Dat kan ook een verklaring zijn vandaag voor een tragere balcirculatie. Burgess wel nog met een ingepakt rechterbeen, zoals u kunt zien. Gisteren meetrainen, dat lukte, maar verluidt niet. We zijn natuurlijk niet de hele training mogen blijven. Journalisten krijgen alleen het openingskwartier mee. Maar vandaag heeft hij wel de training kunnen volmaken. En vandaar alsnog de Engelsman in de basis. En Wim over Max Dien hebben we het ook nog niet gehad. Maar die zit wel degelijk op de bank na een niet-selectie afgelopen weekend.
1: Tegen Mechelen, ja. Was de keuze van Rick de Mil omdat hij... Ja, wat Noors rondliep op training, omdat zijn transfer nog niet geregeld is, heeft blijkbaar in de training op maandag, dinsdag en woensdag betere inzet getoond en wordt daarvoor beloond met een plek op de bank.
0: Ja, er is ook een gesprek geweest tussen Rick de Mil en Max Dien. Eerlijk langs de beide kanten. En dat heeft dus tot een oplossing van het conflictje geleid. Hij is er weer bij. Alleen Bolton had naar verluid een bot gedaan dat zeer laag was. Dus ja, ze moeten Max Dien ook niet laten gaan voor een appel en een ei. Zelf een 2 miljoen voor betaald.
1: Ja, natuurlijk wil hij spelen, maar dat wil iedere profvoetballer. Alleen moet het wel een beetje redelijk zijn, dat bot.
0: Nou, Vergara heeft zijn plaatsje al meteen veroverd in dit elftal. Alweer aan de aftrap. Kruispaas was niet simpel voor een goal om daarmee om te gaan. Goed van Volkaert. En nu is er ruimte voor de goal. 2-3 jongens opgevangen. En Binnens die het probeert. Hij mocht wel in één keer. Maar zijn doelpoging, de eerste van Agent in de 9e minuut, gaat ruim naast.
1: Goed, Volkaert. Uiteindelijk zelf vrijgespeeld door dit hooggeheven been. En dan ja, is er wel 3 man voor het doel en had die bal door de lucht mogen komen. Maar goed dat hij daar die positie op die rechterkant voorlopig uitstekend invult. Nadat Goré daar moest beginnen als een soort noodoplossing. Ze zagen het blijkbaar niet in Mathijs Volkaert, maar vorige week en ook tegen KV Mechelen uitstekende wedstrijden gespeeld.
0: Het is een teamplayer puur sang. En dat kan je altijd wel gebruiken, zeker als iemand zo polyvalent is. Daar gaat een gom. Nieuwe aanval van Agent. Volkaert kan hem voor doel gooien. Dit keer wel in de lucht. En Benes die kan niet knikken. Wel nog binnengehouden deze bal door Hilarion Goré. Gaat op zijn tegenstander af. Is er langs, maar loopt op met de bal over de achterlijn. Een nieuwe aanvalsgolf. 2 keer over de rechterkant. Volkaert opnieuw betrokken.
1: Nu in 1 tijd geweldige voorzet. Binnens, ja, moet deze toch krachtiger aanvallen.
0: Dit is een goede kans, hè?
1: Dit is zeker een kans, goed.
0: Het is de verkeerde man op die plek misschien.
1: Ja, inderdaad. Vergara hadden we daar liever gezien, want dat is wel een kopbalspecialist.
0: Of zelfs Goré, dat was ook nog een betere optie.
1: Ja. Maar oké, weer Volkaert daar op die rechterkant.
0: Ja, dit was echt een goede cross.
1: Ja, centrale verdediger. Die wat noodoplossing leek, omdat er centraal verdedigers uitvielen vorig seizoen. En ik had hem niet meer in de basis verwacht, maar heeft zich toch gaandeweg het seizoen in het elftal geknokt. En nu op een positie die helemaal de zijne niet is, zie je toch ook wel andere kwaliteiten. Voor doel komen tegen KV Mechelen deed hij ook een aantal keer. Had zelfs een aantal mogelijkheden, dus heeft ook wel... Dat liet hij vorige week zien, een hele grote actieradius.
0: Ja, absoluut. Als je zo'n volume aan de dag kunt leggen, dan heb je ook wel aanvallend potentieel. Want ja, dan kun je daar komen in die offensieve zone, waar veel spelers misschien daar fysiek moeten afhaken. Hier is Agent opnieuw. Araujo, Benes werd naar de spelmaker. De vlieger die heeft veel ruimte, krijgt veel ruimte tussen de lijnen. Gorelieve. En dan de voorzet over de grond. Vergara in duel. Is er iemand die tot een schot kan komen? Hier zijn ze wat aan het knoeien, de Zweden. En daar zag je nu toch in die fase, Wim, wat we vorige week ook hebben gezien. Bij momenten geven ze in de defensie, in de defensieve zone, te veel ruimte weg aan de tegenstander.
1: Ja, verdedigen, dat is niet hun grootste kwaliteit. Ondanks het feit dat ze met heel veel volk teruggetrokken zijn, kan Gent toch heel erg lang die bal rondspelen en proberen tot de kansje te komen.
0: Een nieuwe voorzet kan, maar een goal geeft hem aan Volkaert. Die gaat niet met links de bal brengen. Dus kiest voor de kruispaas naar Araujo. Goeie bal. De controle is ook perfect. Araujo, jammer. Hij heeft hier afgelopen weekend de bal fantastisch geraakt. En zo ging die bal heerlijk binnen tegen Malinois. Dit was een mindere baltoets, want er was wel iets mogelijk, denk ik, voor Doel.
1: Ja, goede cross weer van Volkaert. Van wingback naar wingback kan je bijna stellen. Zijn controle was degelijk, maar dan had hij er nog een moeten pakken. Waardoor die bal op de grond lag. Ja, was heel erg moeilijk in een soort drop toch die bal voorzetten.
0: Maar we zijn 12 minuten bezig en Agent heeft de orde, het evenwicht hersteld. Balbezit nu wel volop op de helft van de Zweden.
1: Ik denk dat deze bal voor Gent was. Benes raakt inderdaad die bal niet, maar ze mochten toch niet gooien. Toch benieuwd naar de prestatie van Benes.
0: Ja, hij moet zich bewijzen, want hij heeft een beetje krediet verspeeld in de eerste 3 wedstrijden die hij speelde. Oké, wel de assist vorige week, dat nemen we mee. Maar zoals jij terecht al aanhaalde, dat was geen heel zuivere baltoets. Had daar een beetje meeval. Maar Kadri en Sonko, zo zei ik de mil, die boeken, die kloppen op de deur. Zij stonden wel allebei in de basis tegen Mechelen.
1: Ja, waar Benes niet in viel.
0: Dat zegt iets.
1: Ja, ja, en dus heel fit aan deze wedstrijd zou moeten kunnen beginnen.
0: Clemensen. Jello doorgelopen. Erling Mark. Naar Hermansson en zo bij Dolf. Zij hebben vooral gewisseld op de backposities. Göteborg in de competitie. Jello en Dolf die kregen rust. Seydou en Eriksson die speelden, maar die eerste, Seydou, zit volgens ons wedstrijdblad vandaag niet op de bank. Dolf, zeer offensief, vorige week ook al vastgesteld. Het was doorgelopen, maar goede actie van Ngom. De Lorge onder druk, dat was niet simpel, krijgt de overtreding mee. Hij heeft een tik gekregen, want het is blijven liggen, Matthias De Lorge.
1: Kroeze. Ja. Maar je ziet het wel. Het feit dat het zo warm is, ja, laat bijna niet toe dat je hoog druk gaat zetten. De ploeg die de bal heeft, die speelt er tussendoor. En dan trekt de ploeg die de bal niet heeft, gewoon terug in blok tot voor de baklijn. Dat gaan de Zweden nu ook wel doen. Hoog druk zetten, ja, dat is...
0: Dat zelfmoord in dit geval, zeker in de eerste helft, als je daar al mee begint. Maar ik denk dat het nog altijd wel rond de 30 graden moet zijn beneden.
1: Gevoelstemperatuur zeker.
0: We zitten net onder het dak, hier zal de warmte iets meer blijven hangen misschien. Hier is maar net een half uurtje geleden, Wim, zei ik tegen jou, er is wat windopkomst.
1: Maar die is weer weg. Ja. Ja.
0: Goed Wim, het is een beetje traditie geworden ook, dat ik jou in het begin van de wedstrijd altijd vraag... Wat is jouw pronostiek? Want je bent er al een paar keer helemaal op geweest. Helemaal juist. Dus zeg het maar, na een kwartier. Wat gaat het worden?
1: Het is beginnersgeluk, hè? Ja, was het altijd al geweest.
0: Wij vertrouwen jou nu stil.
1: Ja, goed, als ik naar de wedstrijd kijk, durf ik toch hopen op een droge 2-0.
0: Kunnen we mee leven?
1: Ja. En zeker omdat ze weer de nul houden. Ja, komen er geen verlengingen, hè?
0: Nee, tegen Cherkasi hebben we die gekregen, inclusief strafschoppen. Dat had je toen dus helemaal juist voorspeld. Geen kwaaie bal dit van Tolf. Losjes de overzijde bereikt. Vergara, die een vrij makkelijk neerging, leek me. Maar misschien was het wel degelijk een overtreding. Krijgt de vrije trap ook mee.
1: Ja, ik moet zeggen dat inderdaad goed gedaan van hem. Maar was wel weer toch wel wat vastgehouden. Maar dat mag tegenwoordig allemaal. Het is zelden in het voordeel van de aanvallers.
0: Vrije trap voor de Buffalo. 16 minuten bezig. De grote jongens zijn mee. Burgess, Van der Heijden. Daar komt die vrije trap. Die is zwak, laten we eerlijk zijn. Veel te laag. En nu opletten voor de tegenaanval. Het kan 4 tegen 3 zijn als het snel gaat. Ah, ze zijn nog niet allemaal terug hoor. Jello is mee. De overlap. Clemensen. Agent met de defensieve omschakeling. Dat komt wel goed, lijkt me. En een goede tackle van de vlieger. Maar nee, die vrije trap is de oorzaak van die tegenprikken met de traptechniek die Delorge in principe heeft. Mag dit niet gebeuren?
1: Nee, heel erg zwak aangesneden. Gelukkig is Tibi de Vlieger terug om Clemensen af te stoppen. Ook niet overdreven goed uitgespeeld.
0: Te traag.
1: Ja. Maar Delorge moet die bal beter trappen.
0: Wel een hoekschop nog met Noah Tolf, 20-jarige linksback. Zijn tweede seizoen bij Göteborg. Er zou interesse zijn vanuit de Serie A in hem. De Zweedse competitie blijft ook een doorverkoopcompetitie. Ze wijzen naar elkaar. En dan kijken hier. Ah, dit is moeilijk. Araujo moest iets te veel. Maar zijn tik vooruit uitwijken naar de zijkant. En op die manier was die bal bijna niet meer tot bij een ploegmaat te krijgen.
1: Nee, er was ruimte nogthans als hij die bal tussen de laatste verdediger en keeper speelde. Want daar was Benes. Maar zoals je zei, Nicola, het was bijna onmogelijk om die bal daar ineens te leggen.
0: Het was vooral nog proberen de bal binnen te houden in eerste instantie. En dan zien waar hij uitkwam in tweede instantie. Dat is jammer, dat had ook beter uitgespeeld kunnen worden.
1: Na een afgeslagen hoekschop.
0: Mark. Opletten. Aanvaller daar, Menson was het, die jonge kerel. Die probeerde weg te lopen uit de dekking, maar we zitten intussen op links bij Larsson. Sam Larsson. Heeft de traptechniek om die ballen perfect tot bij een ploegmaat te leggen. Dat doet hij nu ook. Dit is goed gespeeld. Uitkijken voor de kans van Göteborg. Ze glijden met z'n tweeën naar de bal. En dat is met succes. Schot afgeblokt.
1: Rijden en de vlieger, het was nodig hoor.
0: Nou, er was even wat ruimte. Even te veel ruimte voor Tobias Heinz. Ook een goede speler is dat. Hoogste marktwaarde van alle spelers op het veld bij Göteborg vandaag. Tolf, Volkaert, een goal. En nu dan? Goed, tot bij Vergara. Kunnen ze in balbezit overtreding, zegt de Portugese scheids, Gustavo Correa. Is iemand blijven liggen bij Göteborg? Maar die staat weer recht.
1: Ja, de knie geraakt blijkbaar in dat duel. In die botsing eigenlijk.
0: Dat was Hermansson.
1: Ja, het was ook geen perfecte bal van Vergara naar Benes. Die daar een moeilijke controle had. Er lag nogthans wel wat ruimte voor een transitie. Zoals Rick de Mil dat altijd heet. De tegenaanval.
0: Vrij evenwichtige wedstrijd dus, na zo'n 20 minuten.
1: Ja, waarbij de balcirculatie bij de Zweden beter is dan vorige week.
0: De vlieger die de bal even in de ploeg wil houden. Burgess en Gom. Christian Burgess natuurlijk iemand die, als het moet, zijn kop voor de bal zou leggen, dus als hij ook maar enigszins kan spelen, dan gaat hij dat doen. Dat is in het verleden ook al gebleken, heel weinig wedstrijden gemist bij Union. Nee, deze kruispaas van Simon van der Heijden over de zijlijn, toch een bedankingsduimpje van Volkaert. Hier nog eens kijken naar de poging van Heinz.
1: Ja, geweldige tackle. En ook de vlieger was nog in dekking. Ze waren er met twee. Twee die er wel makkelijk een kop voor leggen natuurlijk. Alleen ja, als hij kapt, dan ben je alle twee uitgespeeld. Ja. Deed het gelukkig niet.
0: Oh, dit valt even tegen. En uitkijken nu, Araujo in de rug. Daar is Göteborg en daar is de save van Davy Roef. Ola, die was nodig. Ze waren met z'n tweeën voor de goal. Davy Roef met een zeer cruciale tussenkomst. En ja, waar Gent het evenwicht de voorbije minuten leek hersteld te hebben, is dat nu toch weer weg. En is Göteborg weer gevaarlijker.
1: En een tweede goede tussenkomst van Roef. Geen makkelijke bal, maar geweldig hanker gewisseld. Clemensen is nu op links gaan spelen en Heinz op rechts. En onmiddellijk komt er gevaar. Bal met een gelukje was Clemensen erdoor. En ze waren met twee voor doel om hem binnen te schuiven. De bal ging er niet in. De twee spelers van Göteborg wel. Die lagen alle twee in de netten. Een geweldige tussenkomst van Roef.
0: Nou, en toch een waarschuwing voor de Buffalo's. Zo ongeveer halfweg in de eerste helft. Goré, ja, tikken naar Araujo was een optie. Met wat vertraging gaan toch naar de Portugees. En die geeft hem meteen aan Goré. Voorzet snel, iets te snel misschien. Laag over de grond. Araujo gaat goed druk zetten in voor Göteborg. Maar dankjewel Davy Roef. Dat is wat Gent en wat de fans mogen zeggen.
1: Ja, beurt is uitgespeeld door de deviatie van een gom. En hier, kijk, met twee, zit het in het doel. Ja, ja, maar de bal niet, gelukkig. Ja, bal net iets te dicht nog bij de keeper. Had hij hem nog een halve meter verder achteruit getikt, ja, dan kon Roef er waarschijnlijk niet bij. Maar geweldige save.
0: En zo zijn we bij de eerste drinkpauze beland. Rick de Mul heeft toch wel het een en ander op te merken, denk ik. De eerste vijf minuten waren voor Göteborg, dan kwam Gent beter in de wedstrijd. Was er onder andere die kopkans voor Benes. Maar de voorbije vijf, zes minuten is het weer Göteborg dat aanvalt.
1: Dat een betere balcirculatie heeft dan vorige week, dat is duidelijk. En een veel betere indruk later ook dan in de eerste helft, vooral vorige week. Dus nee, ze zijn hier nog niet thuis. Maar dat had Rick de Mil voorspeld. En dat is ook wel logisch, want niet vergeten, ze zijn na een thuisnederlaag zijn ze wel gaan winnen in Tallinn met 1-3. Dus ja, ze kunnen ook wel een doelpunt maken, dat is duidelijk.
0: Daar zien we dat ook Joachim Björklund allerlei instructies meteen aan het meegeven is. Het doet ons terugdenken aan het WK. Deze drankpauzes, maar vandaag is die wel meer dan welkom. We zien de bloedhete temperaturen waarin we spelen. De Mil ook met Benes vooral individueel 1-op-1 aan het praten. Die nieuwkomers die hebben nog de meeste instructies nodig. Met Vergara zal dat vandaag tijdens de wedstrijd nog lastig zijn om te communiceren, hebben we gelezen. Die heeft de Engelse taal nog niet zo goed onder de knie. En dus komt er nog vaak een hulpmiddel zoals Google Translate of eender wat qua AI aan te passen om alles vertaald te krijgen. We gaan er weer aan beginnen.
1: Een mogelijke tegenstander van Gent in de volgende ronde. Mogelijke, hè? Want ze moeten dan wel doorgaan. Hibernian of Scandia, daar staat het 0-0.
0: Ja, en Hibernian had de heenwedstrijd gewonnen met 1-2. Dat zijn schotten voor alle duidelijkheid, Hibernian. En die hebben afgelopen weekend gewonnen tegen de Glasgow Rangers.
1: Ja, ja.
0: Op het veld van de Rangers, 1-2. Dus dat gaat ook geen simpele klus worden als het zover komt. Burgess haakte daar in elkaar met een van de...
1: Blokte vooral Heinz af. Ja. Goeie bal van Roef.
0: Elders in België is ook Anderlecht aan het spelen. Die staan intussen 1-0 voor. De Franse centrale verdediger Petro heeft daar de goal gemaakt. Dus dat ziet er goed uit voorlopig voor Paars-Wit. Want zij hebben hun heenwedstrijd ook gewonnen met 0-1. Dat is allemaal interessant ook voor de Belgische Europese coëfficiënt. Goed paasje van Araujo richting Goré. Doelpuntenmaker van vorige week is vanavond nog niet tot een doelpoging gekomen. Araujo met de schijnbeweging. En dan moet hij even achteruit. Ja, dit is te simpel en te doorzichtig.
1: De vlieger goed opgelost. Toch belangrijk hoor, tegen de vlieger in die positie.
0: Het is eigenlijk al niet meer uit de ploeg weg te denken. Hè. Hij begon nog op de bank in de eerste wedstrijd tegen Cherkasi, maar dat is nu gewijzigd. Lopez da Silva, het kind van de rekening. Ngom kan de bal wel brengen, dat hebben we al gezien in zijn vorige match. Doet hij ook niet slecht. Dennis gaat het nog eens proberen. De Lorge opent tot bij Araujo. Vier man in de 16 meter. Nu een goede bal. Daar is hij. En daar is de goal van Mathis Volkaert. Die kan dus ook een offensief opzicht zijn rol spelen. Koppen kan hij sowieso, dat wisten we. Maar dit is een goede goal van A-Gent. Een beetje op het ideale moment misschien wel. Wanneer Göteborg de voorbije minuten sterker leek te gaan worden. Maar de Buffalo's openen de score. Dankzij een uitstekende voorzet van Araujo. En een Tito kopbal van dichtbij van Mathis Volkaert. De Buffalo's op voorsprong 1-0 is de stand.
1: Veel ruimte en tijd en veel mensen voor doel. En als je Araujo tijd geeft en als die bal op de grond ligt, ja, dan weet je dat je een geweldige voorzet kan verwachten. Kijken, perfect aangesneden, geweldig ingekomen door Volkaert. En die kan koppen. Kijk maar, komt goed voor zijn man, voor Tolf. En tussen de benen van Andersson maakt hij de 1-0. En we zagen het al tegen KV Mechelen, dat hij echt wel een neus heeft. Heel erg raar. Wat heeft dat waarschijnlijk in de jeugd en bij Racing Gent en bij Jong Gent nooit gedaan. Die of zo offensief gaan voetballen. Maar ja, dat is het intellect van Mathis Volkaert. En geweldig voor die gast dat hij deze goal maakt hier. Prachtig.
0: En perfect voor de wedstrijd en de kwalificatiekansen ook natuurlijk. Want nu moet Göteborg al twee keer gaan scoren om hier verlengingen af te dwingen. Meer dan welkom en een heel goede voorzet. Prachtige assist. Hij heeft het vertrouwen wel te pakken nu. Araujo, een geweldige goal tegen Malinois. En dit doet evenveel deugd, denk ik, voor een wingback. Want dat is toch waarom je op die positie ook staat.
1: Ja, en eigenlijk is hij meer linksachter vandaag dan wel wingback. Terwijl hij dat beter kan en liever speelt. En daardoor is Mathis Volkaert eigenlijk rechtsbuiten. Maar rechtsbuiten in geweldig mee verdedigd. Dus dat is ook een wapen. En heeft zich in de ploeg gespeeld. Heeft zich echt in de ploeg gespeeld. Ook met zijn invalbeurt al hier tegen de Oekraïners.
0: Heel mooi moment voor Mathis Volkaert. Ja. Want ja, een strafverhaal is het inderdaad. Hè. Via Racing Gent en dan
1: zijn job opgezegd. Opgezegd. Zijn job opgezegd om hier wat te combineren.
0: Wat zou jij doen als je toch weer in het voetbal terecht kunt?
1: Ja, inderdaad. Maar het was toen een jaar of 23, hè? En was al eens weggestuurd hier naar Racing Gent. Ja, dat
0: een sprookje.
1: Dat belooft. Gaat een goede, mooie carrière maken op deze manier.
0: Inderdaad intussen. En 28 wedstrijden vorig seizoen, dat was zijn doorbraakseizoen. Daarom zijn contract verlengd in april tot 2029. En het is ook zo iemand die, hebben ze er intussen wel veel. Echt een teamplayer is, een strijder is. Ze hebben Van der Heijden, ze hebben Burgess, ze hebben Volkaert, ze hebben De Vlieger.
1: Boré, kan je ook zeggen. Boré, ja. Vandaar, als Kotsi zei het vandaag in de krant. Ja, de nul houden, dat is niet van de verdediging. Daar zit vooral ook De Vlieger en noem ze maar op. En Volkaert en Goré, die zitten daar ook mee voor.
0: Dat was een pittige tackle. Er is ook iemand in de 16 meter blijven liggen van Göteborg. Dus er zijn er twee geveld. Heinz was degene die het slachtoffer was van die tackle van een goal. Gaan we nog eens naar kijken, maar wat is daar in de 16 meter dan gebeurd?
1: Hier is Heinz, hier komt de tackle, draait weg en dan met het rechterbeen. Ja, en komt dan op de tackle in de tweede been. En hier is het met Wieberg. Ja, de zwaaiende arm van Tibe de Vlieger. Ja. Achterwaarts, heel ongelukkig. Heel ongelukkig, niks aan.
0: Die hebben we eigenlijk nog niet vernoemd, denk ik. Nee? Bergmark, Wieberg. Hij zei, het is nogal rudimentair soms. Het is ook een laadbloeier. Ik heb het vorige week al gezegd. Het is voor hem zijn eerste seizoen op het allerhoogste niveau. Is 29. Goed, we hebben even tijd. Dus we gaan nog eens kijken naar het doelpunt.
1: Met de lagere camerapositie. Ja, prachtig. Goed gedaan. gedaan. Goed voor de man gekomen. Geweldige voorzet.
0: En Araujo, ook mooi om hem nog in beeld te zien komen. Alweer aan het vieren. Maar het heeft ook even geduurd voor alleen de Portugees zich hier komt doorzetten. Misschien is dit wel zijn doorbraakseizoen waarin hij echt ook statistieken levert aan de lopende band.
1: Heeft veel, heeft snelheid, heeft een geweldige linkervoet. Moet in het goede systeem spelen. En als je die, iemand voor hem heeft die ook veel werkt, zoals Goré. En hij heeft zo'n drietand achter zich met een Koon Burgess en Van der Heijden. Ja, dan kan je hem op zijn beste kwaliteit uitspelen.
0: Ja, Clemensen ging wel vrij makkelijk liggen, vond ik.
1: Liet zich vallen.
0: De ref, de Portugees, fluit dan toch. Even trekbeweging, ja, wat wel.
1: Nee, laat zich vallen. En voor de Lorsche en Benes blijft het wel zoeken.
0: Kreeg een zetje mee.
1: Vandaar een corner.
0: Ja. Ja.
1: En kijk die ogen. Slim van Larsson.
0: Absoluut. Er zijn mensen die vinden dat hij op Carlos Forbes van Club Brugge lijkt. Vind jij dat ook?
1: Weet je wel, met die ogen. Met die ogen. Ja. Die is zo heel erg boos kunnen kijken.
0: Dat wel. Hoekschop voor Göteborg. Met Larsson. Minuut 33. En daar is Van der Heijden. Voorlopig in de lucht zijn ze moeilijk te kloppen, die verdedigers van Agent dit seizoen. Kruse. Ja, de jonge Mensel is zeker niet bevreesd om de bal te vragen. Augustus. Toen was hij jarig. Dat is toch straf.
1: Kijk wie daar is. Om die bal op te ruimen in de eigen 16. Onze rechtsbuiten van vandaag.
0: Nou, de vlieger is momenteel de populairste. Bij de supporters opletten hier toch. Maar ik wil zeggen, Volkaart zal aan het stijgen zijn in
1: stijgen
0: de 18
1: in de
0: fans.
1: In de ranking, dat is zeker.
0: Schotje dat naast gaat.
1: Kruse. Dat had Roef goed gezien.
0: Die scoorde afgelopen weekend, Kruse. Ze kwamen eigenlijk heel vroeg op achterstand tegen Kalmar. Na 8 minuten was het al 0-1. Maar er kwam ook een snelle gelijkmaker. Een kopbal van die Kruse dus aan de tweede paal. En dan uitgelopen tot 2-3-1. En in het slot nog een iets te makkelijke tegengoal. Binnengekregen 3-2 de winst. En zo zijn ze over Kalmar gesprongen, zoals je al zei, weer naar de tiende plaats. Kijk eens.
1: Goeie cross nu wel van de Lorsche.
0: Goed loopwerk van Volkaart. En Gom brengt de bal in de kopbal van Vergara. En dat was verre van slecht van de Panamees. Korte hoek, maar daar staat ook de doelman van de Zweden, Andersson. Op de goede plaats. Misschien zelf verrast dat hij die bal heeft.
1: Ja.
0: Recht op hem.
1: Is heel blij,
0: denk ik. Moet hem toch weer lossen. Hè?
1: Ja, maar goed. Hier ook toch wel Vergara sterk in die 1 tegen 1. En ook Ngom heeft een goede voorzet. Er zijn toch wel wat extra kwaliteiten bijgekomen. Er is, zeker als je wat tijd hebt op die flanken, is er veel mogelijk met die voorzetten.
0: Ja, dit wordt een terechte gele kaart voor Jello na de overtreding op Goré. Komt te laat.
1: Ja, heeft het moeilijk met de scheidsrechterlijke beslissing in zijn nadeel, zagen we ook vorige week. Hij excuseert zich dan toch. Ja, iets te fel ingaan.
0: Eerste geel van de wedstrijd. Ja, kopkansje voor Vergara. Voorlopig dus 1 doelpunt voor hem bij zijn nieuwe club bij de Buffalo's. Kreeg hier tegen

0: veel verdedigers durven daar dan slecht terugkoppen, te kort of te ver. Maar Burgess deed dat piekfijn en precies tot in de handen van Davy Roef.
1: Klein beetje trekken benen, heb ik de indruk, doet hij.
0: Ja, en dat Vergara wel. Ook nu, die was even gaan zitten.
1: Ja, misschien even een tik gekregen zou kunnen.
0: Ja, Burgess, het zou niet onlogisch zijn natuurlijk, hè, dat hij wat last nog heeft.
1: Nee, maar...
0: Maar het is toch goed dat hij erbij is. Corré, Araujo is mee. Krijgt hij hem? Nee. Verloren inspanning, maar oké. Okay. Afleidingsmanoeuvre is ook altijd interessant.
1: De vlieger was al de hele tijd vrij op de 16. Had zeker 10, 15 meter ruimte. Corré zag het niet. Overzicht bij Hilarion Corré durft nog wel eens te mankeren.
0: Een gom. Volkaart was afgehaakt en vrij. Dan moet het maar naar Simon van der Heijden gaan, zeker. Een gom, nee. Zegt.
1: In de opbouw met 3 en dan die afhakende Volkaart. Daar heeft Tolf echt wel moeite mee.
0: Volkaart, ja, werd Corré daar niet bij het shirt getrokken. Araujo van top. Wie is er aan speelbaar? Wel voor handspel, nee, dat denk ik niet. De bal is binnengebleven, opletten Thiago Araujo.
1: We willen hem laten buitenlopen om de VAR te laten kijken. Maar dat is te licht.
0: Corré. Ja, dit is de slechte paas van Corré, jammer genoeg. En dan, ja, een slimme valbeweging van Jello. Die voelt een licht compact en gaat liggen. Tolorje.
1: Iets te fel. Zet hij goed tussen tegenstander en bal. En hier? Nee. Nee. Arm tegen het lichaam.
0: 38 minuten gespeeld. We gaan wellicht wel minstens 2 à 3 minuten toegevoegde tijd nog krijgen straks door die drankpauze. Voorlopig gaat alles naar wens. Op de cruciale momenten goed verdedigd. Achterin, Gent.
1: En zoals je zei, Nicola, op het goede moment gescoord. Er zijn geen slechte momenten om te scoren natuurlijk. Maar ja, dat hadden ze wel nodig. Dat
0: op een kantelmoment misschien wel. Ja.
1: Ja.
0: Als je onder druk komt te staan en zelf krijg je wat kansen tegen om dan net die openingsgoal te maken, dan ja, zakt de moed toch wel in de schoenen bij de tegenstander die dus nu, zoals gezegd, 2 maal moet scoren. En 3 keer willen ze doorgaan. Binnen de 90 minuten, althans. Dus ik zei het al, de Zweedse competitie blijft een doorverkoopcompetitie. En ze gaan al wisselen, zo te zien. Ja.
1: Spits, denk ik.
0: Coimbra staat klaar.
1: Voor die Wieberg, denk je dan? Of?
0: Ja, die komt er wel echt niet aan te pas. Dus het zou straf zijn, maar het kan. Is er iemand met een blessure?
1: Het kan ook Clemensen of Heintje zijn.
0: Dat is toch opvallend. Ik dacht dat het nummer 14 was.
1: Ja, dan is het Heintje.
0: Zou het Heintje zijn?
1: Ja.
0: Jello. Thiago Coimbra, Portugese aanvaller, heeft nog niet gescoord voor Göteborg. Wel een sterke been. Misschien hebben ze begrepen dat ze weinig ruimte hebben daar.
1: Ik denk
0: dat ze hoge ballen moeten sturen richting die sterke spits.
1: Ja, vooral omdat hij ook de spits is. Als ze met 2 spitsen gaan spelen, dan gaan ze het systeem een beetje aanpassen. Dat zou kunnen. Gaan kijken.
0: Het zal voor zometeen zijn. Eerst nog balbezit voor Göteborg. Mensel tussen de lijnen, maar daar is oh zo weinig ruimte. En Burgess heeft ook een tik gekregen. Daar houden ze het zo goed dicht, Wim.
1: Ja, en dat kan Burgess heel erg goed. Hè? Die bal wegtikken en toch die overtreding meekrijgen. En dan komt er ademruimte. Want ja, ze hadden nu toch wel heel erg lang balbezit weer, die Zweden.
0: Heinz gaat eraf.
1: Ja, ja. Heeft denk dat hij zich niet lekker voelt. Ja, ja, trek een beetje.
0: Ja.
1: Dus het is wel degelijk voor een overtreding, voor een blessure. En met 2 spitsen, ja, denk ik wel, gaan ze het op die manier doen in een soort 4-4-2 dan.
0: Volkaart, kan hij daar nog bij? Dat wordt moeilijk tegenover centrale verdediger Jermansson.
1: 5 seconden, jongens. Snel. Ja. Beweging.

0: slotfase van de eerste helft. Voorlopig gaat alles naar wens. Buffalo's hebben weer balbezit. Al bij al vrij efficiënt afgewerkt.
1: Ja, ene kantje van Vergara was er ook nog wel die kopbal.
0: Ja, en de kopbal die er niet kwam van Benes, dat had ook een goede kans kunnen worden. Maar ja. Ja, een mogelijkheid of drie in zijn geheel, in totaal. En daaruit één goal gemaakt, dat is zeker niet slecht. Eén gekadreerde bal. En een doelpunt meteen dus. Ja, twee gekadreerde ballen, sorry. Vergara, dat was er ook één. Benson daar even verrast. Met een mindere controle. En nu Gent, Coré. Tikje is wat ver voor de vlieger. Wat kan de vlieger doen? Zoek steun bij Volkaert. Die krijgt veel tijd om voor te brengen. Dit was nu een iets mindere. Weer van wingback naar wingback. Maar dit was niet de bedoeling.
1: Nee, maar wel goed opgepikt. We krijgen wel veel ruimte op die flank.
0: Ja.
1: En veel tijd.
0: Wat is er gebeurd? Overtreding?
1: Ja, Coré had Jallo blijkbaar vast.
0: Okay.
1: Of dat zag Correa. Alles zit zo.
0: Het is toch evenveel omgekeerd dan?
1: Ja,
0: dreeft het.
1: Ja, spitsen worden niet altijd beschermd wat dat betreft.
0: Maar Wim, ik had je vorige week verteld over die scheidsrechter Bandic die zo graag kaarten trok.
1: Ja,
0: deze Portugees is eigenlijk nog een stuk straffer.
1: Ja.
0: In de Portugese eerste klasse 93 wedstrijden geleid. 48 penalties gefloten en 44 keer rood getrokken.
1: Ja.
0: Opletten hier, daar komt Davy Roef met de vuisten, goed gedaan. Coimbra was al meteen in de buurt, de invaller. Kroeze. Göteborg probeert kort voor de rust nog even naar voren te trekken. In groep, in blok. Aanvallen maar.
1: Goeie dekking en goal.
0: Het is natuurlijk wel zo, Wim, de Portugese eerste klasse, je wou misschien net ook zeggen. Ja. Daar gaat het er wel iets te fel aan toe bij momenten. Veel harder dan in België nog. Dus dan moet je ook op je strepen staan, maar toch. Vallende cijfers. En goal.
1: Ja, goed hoor.
0: Zeker, uitstekend uitgevoetbald. En dan zijn ze weer mee met veel. Araujo die is enorm veel energie aan het verbruiken met die offensieve runs op de tegenaanval. En dan moet hij nu snel terug. Maar dat is echt wel een deel van het gameplan, Wim. Snelle omschakeling, transitie, zoals de Militus noemt. Alleen heeft het nog niet geleid tot heel veel kansen.
1: Nee, vooral omdat Coré vandaag in zijn keuze om die eindpas te geven, ja, het niet zo goed doet als vorige week bijvoorbeeld. En hij een beetje zoekend is. Het is de verkeerde man aan de bal om de verderzetting te doen.
0: Daar is Göteborg nog een keer. Wijken, maar goed verdedigen. Niet laten trappen. Larsson vooral niet. Larsson. En die gaat een overtreding, denk ik, Larsson. Kijk eens naar hem. Ja, die speelt met bijzonder veel vertrouwen al. Nog even gaan kappen in de eigen 16 meter en nu de tegenaanval.
1: Moet door van de vlieger en hij wacht.
0: Nou, valt iets voor te zeggen. Op slag van rust en je mag ook wel eraan toevoegen dat ze al met 7 achter de bal weer stonden, Göteborg. En dat Gent eigenlijk in ondertal was.
1: En dat er nog een tweede helft komt en dat die ook fysiek goed aangekunnen worden.
0: Ja, en dat het warm is, inderdaad.
1: Zo is nog aan het recupereren van die déboulé van 70 meter.
0: Dat is echt een straffe sprint, maar helaas werd hij er niet voor beloond. Nu misschien wel. Daar is hij. Meteen voorbrengen. Waarom niet? Goré niet. En dan wel nog Benes. Die tikt hem naar Goré, maar die stond. Vond hij zelf of dacht hij zelf offside. Het zou wel kunnen kloppen.
1: Ik denk het wel. Alleen als je hem laat lopen, ja, dan kan je het. Ja,
0: maar is er niks
1: van komen? Ja. Vooral omdat er geen ploegmaat in zijn rug stond. Of hem kon krijgen.
0: AW Weer een licht contact trekfoutje. Jello die is van chocolade gemaakt. Mocht hij het zelf doen bij een aanvaller en die gaat neer, dan zou hij klagen en zagen. Maar ja, zo gaat het zeker. Dit was knap hoor, van een goal.
2: Ja hoor.
0: Die geeft een zeer goede indruk. De eerste helft tegen Cherkasy, daar stelden we ons een beetje vragen bij sommige keuzes.
1: Hier in de thuiswedstrijd.
0: Ja. Ja.
1: Van Ginder was hij ook al goed.
0: Voor de rest.
1: Geweldige aanwinst.
0: Sterk. Krachtig. Snel. En een goede paas in de voeten. Dus dan is dat bedrag van iets meer dan 2 miljoen. Een koopje.
1: Zeker.
0: Dit is er één voor Roef. Kan hem al beurtjes geven.
1: Nog een minuutje.
0: Een duw in de rug, maar hij blijft wel staan. En Vergara, nu doorspelen. Goed van de Lorge. Goré, nou, is moeilijk te halen. Hermansson was eerste bij. Goede tussenkomst van de verdediging. Nou, wie moet Araujo bereiken? Dit is niet zo evident, maar het pakt goed uit.
1: Ja,
0: de vlieger, of wie was het? De Lorge,
1: ja.
0: Tikte, hè?
1: Ja. Benes was vrij.
0: Die zou de bal nog iets meer mogen opeisen, die Laszlo Benes. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar we gaan naar de kleedkamer met een applausje hier van de thuisaanhang. Want de Buffalo's staan voor. Met dank aan Mathies Volkaert. Die kopte de puntgave assist van Araujo tegen de netten. Door de benen van doelman Eriksson van Göteborg. En op die manier de voorsprong. En over twee wedstrijden bekeken, Wim, is dat een dubbele voorsprong. Dit mag Gent niet meer weggeven.
1: Nee, maar we gaan de tweede helft van vorige week niet vergeten.
0: Dat is waar.
1: Toen Göteborg een heel ander gezicht toonde en heel erg sterk voor de dag kwam. Dus goed beginnen in de tweede helft zal ook wel nodig zijn. En die tweede maken. Die tweede maken, waardoor mijn pronostiek min of meer
0: goed, dat is goed.
1: Goed komt.
0: Wij gaan naar reclame zo meteen. Gaan we nog eens kijken naar de hoogtepunten en het doelpunt uit de eerste helft. Tot zo. Opnieuw welkom voetballiefhebbers bij AVS en in de Planet Group Arena, waar de Buffalo's op 1-0 staan bij de pauze tegen IFK Göteborg. En de heenwedstrijd, Wim, werd ook gewonnen met 0-1. Dus het voorgevoel is gunstig, maar je hebt mij toch al gewaarschuwd. De tweede helft vorige week was ook lastig.
1: Ja, zeker. En hadden we het gevoel van, we gaan het hier vandaag al afmaken. Maar we zijn Ginder nog goed weggekomen. Ja. Dus ja, dat gaan ze wel meenemen. Rick de Mil zal daar zeker op wijzen. Maar niet terugkruipen, niet terugkruipen. Ik denk, proberen toch wel die tweede te maken.
0: Ja. Wie was voor jou de speler van de eerste helft bij de Buffalo's?
1: Mathies Volkaert.
0: Kijk, dat treft, want die hebben we geïnterviewd. Ik wist dat je dat ging antwoorden.
1: Niet afgesproken.
0: Niet afgesproken, maar we kennen elkaar. Ja. En het is uiteraard ook de doelpuntenmaker, dus zo moeilijk was het niet. We gaan luisteren naar het interview dat Tineke van der Velde met hem heeft gehad zo net.
3: Mathies Volkaert, jij zit perfect in de match. Hoe belangrijk is dat doelpunt voor jouw vertrouwen?
4: Oh, we wisten dat we een doelpuntje voorsprong hadden, maar ik denk dat we als team zegt hadden om deze match met 0-0 te starten. En het is denk ik het ideale scenario om nu terug 1-0 op voorsprong te komen. En ik denk dat het nu gewoon de bedoeling is om ons blok compact te houden. Niet geholteerd krijgen en dan op naar de volgende.
3: Die rechterflank draait ook heel goed, hè, met jou en een gom.
4: Ja, ik moet zeggen, mijn begin was te zoeken. Want het was lang geleden dat ik daar gestaan heb. Maar je ziet inderdaad na een match of 2-3 dat dat wel vloeiender begint te worden. Dus positief inderdaad.
3: Is dit nu het perfecte scenario? En hoe willen jullie de tweede helft aanpakken dan?
4: Ja, zoals ik daarnet zei, het is inderdaad het perfecte scenario. Het is, we hebben nu eigenlijk 2 doelpunten voorsprong, maar oké. Ik denk dat we de tweede helft gewoon moeten naar buiten komen, terug 0-0. Dezelfde aanpak denk ik en dat komt wel goed.
3: Veel succes nog.
4: Dankjewel.
0: Het is simpel, Wim, in het hoofd van de voetballers is het altijd 0-0 en moet er altijd gescoord worden. Dat is de beste insteek misschien.
1: Ja, maar zeker als je voor staat. Hè. Ja. Als je achter staat, dan is het geen 0-0.
0: Nee, maar oké. Wat de Mil zei voor de wedstrijd, wat Volkaert nu aangeeft, is wat jij net ook al zei, niet terugkruipen, niet speculeren op die voorsprong, die dubbele voorsprong die je nu hebt.
1: Hoe moeilijk dat ook is, want je hebt wel de neiging, je zag je ook al naar het einde toe, om toch in je baklijn te kruipen. Ja.
0: Goed, we gaan de hoogtepunten er nog even bij halen uit de eerste helft. Er waren nogal wat interessante fases met een zeer goede start van Göteborg in de eerste twee minuten al.
1: Ja, Larsson met het afstandsschot, niet gekadreerd, maar toch al een eerste verwittiging. Ze zijn daar met heel veel op de helft van Gent. En dan de ballen van de Lorsche richting de zijkant. Ja, deze was misschien net iets te hard, maar een goal maakte er nog iets van. En de Volkaart helemaal. Deze bal komt nog langs de grond, wordt weggewerkt door Erlingsson. Maar Benes te snel, meer tijd nemen. Hij moet, ja, ik weet het niet, is wat onrustig aan de bal. Hier, geweldige interventie van Van der Heijden. En ook Tibi de Vlieger lag klaar om die bal die toch wel gekadreerd was van Heinz. Met zijn minder goede voet dat wel, want... is eigenlijk een rechtsvoeter. En ze deden goed mee, die Zweden. Vandaar eer de grootste kans en de geweldige tussenkomst. Goed gelezen van Roef. Eén handje. Gelukkig zijn de twee, alle twee, in het net gevallen. En is er geen ene bij de eerste paal opgedoken. Want ze komen alle twee eigenlijk richting tweede paal.
0: Ja,
1: ja, want anders trappen ze deze hier misschien wel binnen, die rebound. Maar geweldig van Roef.
0: Dan nog eens Benes.
1: Te snel. Te snel. Ja, ja, bal rustig controleren, kijken. De goal komt er wel door. Niet toevallig Mathijs Volkaert en ook Araujo met die geweldige voorzet.
0: Ja. Hier maken de Zweden de fout. Hè. Daar geven ze Araujo te veel ruimte. Dat doen ze met Volkaert aan de overzijde ook soms.
1: Zeker weten, zeker weten. Maar goed, je moet het belopen. Hier is Clemensen, hun rechtsbuiten, die dat moet proberen komen afstoppen. Maar Jallo, als rechtsachter, heeft daar toch ook wel positioneel.
0: Een perfecte voorzet.
1: Ja, geweldige goal. En Gom kan dat ook. Deze is ook perfect. Goed voor de man gekomen van Vergara.
0: Het is eigenlijk bijna copy-paste. Ook daar te veel ruimte, ook daar een goede cross.
1: Alleen kan hij die bal niet aanvallen. Hij staat.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus hij moet erop wachten. Als hij hem echt wel kan aanvallen zoals Volkaert deed, had hij hier meer kans om hem harder binnen te tikken. En dan toch ook nog eens Göteborg met Clemensen en Roef met twee vuisten goed ertussen.
0: Ja, ook weer belangrijk. Hè, dat
1: en
0: hij
1: goede
0: daar,
1: communicatie, ja. Want je ziet ook wel Burgess, die hoort Roef komen, want hij zal wel geroepen hebben en bukt zijn hoofd om daar geen botsing te krijgen. Belangrijk.
0: Mm-hmm. Volkaert, de beste man misschien wel inderdaad. Op inzet, op enthousiasme, op karakter. Leuk interview ook met hem. Hij zegt het is even geleden, maar ik vind daar wel beter en beter mijn draai nu.
1: Ja, zeker. En heeft een hele goede achter zich. Speelt daar eigenlijk een beetje de positie van Samoise. Hè? Heeft daar ook gedepaneerd vorig seizoen, maar daar speelde ook Skoras regelmatig. Niet vergeten. En die gaat nu Champions League spelen met Lens. Hè? Ah. Dus Volkaert. Heel erg blij voor die gast. En een openbaring. Was hij al als verdediger. Waar hij goed zijn plan trok. Centraal achterin, op de rechterkant. En nu als wingback en ook als rechtsbuiten. Ja. Want vandaag speelt hij eigenlijk rechtsbuiten.
0: Maar even naar de toekomst kijken, Wim. Ze hebben Wilson al gehaald. Dat is een speler voor die positie. Moet je nu Volkaert daar op die plek meer kansen gaan geven? Of is deze wedstrijd daar nog niet voldoende voor qua bewijsmateriaal en die van vorige week? Of zeg jij, speel hem daar het hele seizoen maar uit op die plaats?
1: Maar er gaan nog mensen nodig zijn op die plaats. Ja. Er werd geen rekening gehouden met hem. Want Goré speelde daar, hè, als noodoplossing. He, er werd niet aan Volkaert gedacht en hij is maar ingevallen hier in de verlengingen tegen de Oekraïners.
0: Sarkazi, ja.
1: Tegen Sarkazi. En kwam goed in, zeiden we ook op die moment. En ook aanvallend, dat we dachten van tja, heel goed gedaan. Hij heeft daar mogelijkheden. En blijkbaar had de Mil dat ook nodig om dat te zien. Om hem dan vorige week daar het vertrouwen te geven als wingback. En ook en vooral omdat Dean en Kanga het als twee spitsen niet zo goed deden naast Vergara. En dus Gorée noodgedwongen van die rechterkant weg moest. Ja. Dus het was een noodoplossing. Maar je ziet, nood breekt soms wet. En zo doe je ontdekkingen.
0: Dat is waar. Even inpikken misschien hè, op Max Dean en op Kanga. Kanga, dat is intussen officieel een uurtje geleden vlak voor de wedstrijd bekendgemaakt door Al Fateh uit Saoedi-Arabië dat Kanga vertrekt. Ze gaan daar ook nog een mooi bedrag voor krijgen normalerwijze.
1: Kun je nog iemand aantrekken?
0: Dat is een win-win situatie. Maar moeten ze nog iemand aantrekken voorin?
1: Ja, tuurlijk. Denk het wel.
0: Je hebt ja, Vergara, je hebt
1: Het is allemaal heel jong. Ja. Je kan misschien, als er nog ergens een opportuniteit is... maar dan ga je die jonge gasten misschien blokkeren. Dat kan wel zijn. Maar met jeugd word je geen kampioen, zei Tronsoliet altijd. Hè? Niet dat Gent moet kampioen worden. Maar als je nog iets meer ervaring daarvoor in centraal... Als dat nog een opportuniteit zou kunnen zijn op de transfermarkt, ja, en voor die 4,5 miljoen misschien wel.
0: Oké, Max Dean die zou ook misschien nog kunnen vertrekken, maar zit wel op de bank. Misschien zien we die zometeen nog wel invallen. Daar is de doelman Andersson intussen al terug. Coimbra die is al ingevallen daarnet na die blessure, zo leek het toch bij Heinz. Waarvoor moet Gent voetballend uitkijken nog bij dit Göteborg?
1: Voor een start zoals vorige week, toen het zo makkelijk ging dat ze, kan niet zeggen, ongeconcentreerd uit de kleedkamers kwamen. Maar het leek wel zo, want na, wat was het, 17 seconden lag de bal in het net. Er was wel een overtreding gefloten op Siebe van der Heijden. En een gom speelde dan niet echt helemaal door. Maar Rick de Mil, ik denk, het zou niet slecht zijn, moest hij... Ja, een beetje boos zelfs ze terug het veld opsturen. Zo van, jongens, dit willen we niet meemaken zoals vorige week. En er komt een nieuwe.
0: De rechtsachter, Eriksson, staat klaar. Jello had al geel en gaf ook niet de allerbeste indruk verdedigend. Dus dat zou goed kunnen dat hij gewoon in de kleedkamer is gebleven. Felix Eriksson, 22, speelde afgelopen weekend. Speelde ook al 13 van de 16 wedstrijden in de Zweedse competitie mee.
1: En ze staan al klaar, hè? En die van Gent daar... Nee. Zij zijn al op weg gestuurd om heel scherp te beginnen. Alleen, ja, de temperatuur is in hun nadeel. Want hoog druk zetten is weer heel erg moeilijk in deze weersomstandigheden.
0: Ja, de Zweedse supporters, Wim, hebben ze initieel heel vaak gehoord. Maar ook zij zijn toch een klein beetje stilgevallen, hè? Ja. Door de tussenstand. Hier is overigens Max Dean. Bolton, als de geruchten waar zijn, zou 1 miljoen euro hebben geboden. Dat is wel heel erg weinig.
1: Dat is heel erg weinig voor iemand die er 2 heeft gekost en toch wel wat doelpunten heeft gemaakt. Oké. Sedert zijn kruisbandoperatie en zijn revalidatie, moet ik wel eerlijk zeggen, is het niet meer dezelfde Max Dean als voordien. Maar dat zou nog wel kunnen terugkomen. Ik heb de indruk dat hij daar toch wel... hinder van ondervindt en niet meer zo soepel en snel is. Kan de perceptie van mij zijn naar hem toe, maar het is wel zo. Alleen is het iemand, en dat voel je ook wel, als hij niet speelt... Ja, dan is het wel een haantje in de kleedkamer, denk ik.
0: Is wel sympathiek en populair bij de ploegmaats in elk geval.
1: Ja, en ook bij de supporters. Maar dat verandert snel natuurlijk als je je broek verslijt op de bank.
0: Dat is waar. En zoals gezegd, Vergara, maar ook Cissé. Ja. Mooie dingen laten zien. Dus we gaan eens zien wie er...
1: Correa, hopen we toch ook nog altijd op dat hij zich blijft ontwikkelen. Vandaag valt hij mij, kan niet zeggen, tegen. Maar heeft hij een moeilijkere dag dan wat we al gezien hebben van hem.
0: Geef even mee dat als Gent doorgaat, daar ziet het nu op dit moment wel naar uit, dat ze dan meer dan waarschijnlijk dus tegen Hibernian gaan spelen. Die staan bij de Noord-Macedoniërs van Skendia Tetovo nog altijd op 0-0, maar hebben wel de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen, liever thuis. En dus nu in de uitwedstrijd zijn ze dat voorlopig over de streep aan het trekken. Dus dat wordt dan een tripje richting Schotland, maar eerst thuis wel. Dat zou betekenen volgende week donderdag al.
1: Ja.
0: Een thuiswedstrijd tegen Hibernian.
1: En wat zei je? Gewonnen van Glasgow Rangers?
0: Ja, afgelopen weekend hebben ze 1-2 gewonnen bij de Rangers.
1: Ja, dat wordt dan, als het zover komt, een ander paar mouwen. Zeker omdat je dan eerst thuis moet spelen.
0: Ja, twee keer tot dusver eerste uitwedstrijd. Mogen afhaspelen. Nu zou het dus anders zijn. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Over 10 minuten is die wedstrijd, pak misschien 15, is die wedstrijd daar afgelopen. Anderlecht, daar intussen zou het 1-1 staan, heb ik begrepen. Dus de voorsprong van Parswit, die staat niet meer op het bord, maar de virtuele kwalificatie nog wel. En dus bevestiging van het feit dat Jello vervangen is. Oei, goede kruispaas richting Clemensen. Maar daar hoeft Araujo eigenlijk niet zo fel te gaan jagen. Het pakt goed uit, hij herovert de bal. Ik denk alsof hij misschien wel in de val gelokt zou worden voor een overtreding. Maar...
1: En normaal gezien zo'n lijnrechter, en vandaag is het een lijnrechterster.
0: Vlacht snel.
1: Die vlacht meestal snel, maar ze was niet helemaal mee. Clemensen boos.
0: Maar het is ook een Portugese dame natuurlijk. Ja, misschien kent ze Thiago Araujo.
1: Ook. Zo ver had ik nog niet gedacht. Combines, Nicola.
0: Ja, hij kan in elk geval in zijn eigen taal babbelen vandaag tegen de ref. Mocht het nodig zijn, Araujo. Maar dat zal er wel niks mee te maken hebben gehad. Volkaert, cross richting tweede zone. De aanname daar, dat was niet slecht geprobeerd van Eriksson. Maar het wordt wel een hoekschop voor Gent op die manier.
1: Snel genomen.
0: Snel genomen, kort genomen.
1: Goré.
0: Ja, nee. Dat gebrek aan overzicht waar hij het al over had.
1: De hele dag al.
0: Vanmiddag ook al?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Gepakt door de warmte.
0: Ja, nieuwe corner. Meteen twee corners, terwijl hier een vleermuis voorbij onze
1: al de hele tijd
0: ogen passeert. Ja, je hebt dat sneller gespot dan mij.
1: Eén vleermuis maakt de herfst nog niet.
0: Dat is een geweldig nieuw spreekwoord. Dat gaan we onthouden. Ja. Thiago Coimbra moet even bij de ref komen. Ik zei Portugees, want het is eigenlijk een Canadees met Portugese roots. Zo klopt het helemaal. Hij speelde ook in Canada tot februari van dit jaar bij de Halifax Wanderers.
1: Veel volk daar bij de eerste paal.
0: Dat is veel te veel als je mij vraagt. En kan die keeper dan nog iets zien en iets doen? Jawel, blijkbaar wel. Hier is Bashir Ngom.
1: Hij moet niet meer de corners gaan trappen op die kant. Dat kan Kiebe de Vlieger nu doen, omdat hij meedoet.
0: Nogthans deed Ngom dat goed opletten hier. Araujo trapt naast de bal, maar lost het zelf op. Oh, kijk eens aan. Ja, gedurfd. Al schud jij toch lichtjes het hoofd.
1: Ja.
0: Jij ziet dat niet graag.
1: Nee, en ook naast die baltrappen en dat terugspelen. Had echt wel veel meer mogelijkheden om zekerheid in te bouwen. Pakte zeer veel risico.
0: En dan misschien een excess aan zelfvertrouwen.
1: Ja, ja.
0: Na een goal en een assist in de voorbij anderhalve wedstrijd.
1: Wat een geweldige bal.
0: En nu een eveneens goede bal van Araujo weer. Weggekocht in de eerste zone. En nu de tegenaanval. Nee, dat sterft een stille dood. Die counter.
1: Nou, Wieberg hier echt wel naar die linkerkant gekomen. We zagen hem al niet als spits op de linkerkant. Misschien nog wel minder. Door Coimbra diep.
0: Larsson daar een beetje naast.
1: Ja, blessure van Heinz is toch wel in het nadeel van Göteborg.
0: Zeker, want dat is een van de betere spelers. En iemand met redelijke statistieken ook. 6 doelpunten dus in de Zweedse competitie. Maar de man is intussen al een hele tijd naar de kant. Had last van een blessure. En even rekenen en tellen, Wim. En dan zit Gent nu toch al aan dik 400 minuten zonder tegendoelpunt.
1: We gaan het niet jinxen.
0: Maar het is toch een straffe reeks nu al.
1: Ik vind dat er net iets te veel teruggespeeld wordt op Davy Roef.
0: Nu dan vooruit. Kijk eens naar Volkaert. Geweldige beweging om die bal nog tot bij een ploegmaat te krijgen. De Roosje, Araujo is mee. Moet hem eigenlijk krijgen. en krijgt hem niet.
1: Hij ziet het niet.
0: Coré had het niet begrepen.
1: Nee. Zoals al de hele avond, Nicolas.
0: Ja, ja, ja.
1: Niet de hele dag.
0: Ah, ik kijk naar de lichaamstal van Araujo.
1: Tuurlijk.
0: Heel teleurgesteld.
1: Ja, hij kwam weer uitstekend buitenom.
0: Maar dit was prachtig.
1: Geweldig. Kom ineens naar Araujo, want er stond geen rol. Hier is hij. Ja, die moet je altijd meekrijgen. Altijd.
0: Ja, dat is jammer, maar wel weer een nieuwe corner. Voor Gent. 5 minuten gespeeld, 3 corners op. Lorge, 2 armen in de lucht. Weer veel volk richting die eerste paal. Lijkt wel een wedstrijd bij de duiveltjes. De allerkleinste voetballertjes. De U6 is dat tegenwoordig.
1: Het is gewoon naar de bal gaan. Keeper zit ernaast. En Correa, die fluit. Is dit een overtreding? Nee hoor. Echt niet.
0: Nee.
1: Zit er gewoon naast. Die springen gewoon naar de bal. Vergara en Burgess.
0: En we hebben het al wel een paar keer vermeld, denk ik. Maar die Victor Andersson geeft ons niet de allerbeste indruk. Het is geen geweldige doelman.
1: Ze hebben al een aantal keren ook. Door de vele tegengoals natuurlijk ook wel van keeper gewisseld dit seizoen.

0: Intussen Anderlecht alweer op voorsprong daar in het Lotto Park. Dus voorlopig doen de Belgische ploegen het goed in de Europese voorrondes. Dat mag zo doorgaan. Dat geeft toe. PAOK Saloniki is ook geen makkelijke tegenstander.
1: Nee. Ginter gaan winnen in Griekenland. Iedereen weet hoe vurig het daar is.
0: Clemensen. Maar kijk, dan is het lastig om tot de ruimte en tot een shot te komen. Dat doet Gent zeer goed. Nu dan toch. Maar Tolf die trapt recht in de handen van Davy Roef. Eerste doelpoging van de Zweden in de tweede helft. Noah Tolf, degene die het probeerde.
1: Kijk, een dom. Geweldig. Ja, ga dan door, zou ik zeggen, naar Raujo. Dat geeft ook Correa. Maar het is een beetje aanvallen met de handrem. Daar moet Tibi de Vlieger als centrale verdedigende middenvelder niet van weten. Die denkt van, zal ik eens diep gaan. 5 seconden.
0: De Luc de Vos, lichtjes

0: Erling Mark. Ja, dat is een beetje tussen twee spelers in. Tolf Wieberg. Vorige week dus al verteld dat hij een bekende grootvader had. Die zelf ja, heel vaak Zweeds international is geweest. Orvar Bergmark. En is later ook nog bondscoach geworden van de Zweden. Die Orvar Bergmark. Het was op het WK van 1970. Zelf meegespeeld op het WK 58. Wat gaat deze Adam Bergmark Wieberg niet meer meemaken, Vezo? Twee keer gescoord in Tallinn, dat zeggen we er toch maar bij in die vorige uitwedstrijd. Maar ah, het is toch een vrij onopvallende spits.
1: Dat wel, en nu zeker dat hij naar die linkerkant is getrokken. Maar toch. Opletten.
0: Hij kan me meteen logisch straffen natuurlijk. Larsson! Oh, dit was gevaarlijk. Dit was een heel scherpe, interessante bal voor het doel van Larsson. Die claimt ook dat die bal nog werd aangeraakt en dat het dus een corner moet zijn. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Misschien jou wel opgevallen.
1: Nee, mij niet opgevallen. Er zit een gom erbij. Ja, met de kuit.
0: Ja?
1: En ze zijn er met twee voor in te glijden. Tolfen weer. Zat ertussen.
0: En Larsson niet laten tussen de lijnen komen, want nee, dat is een garantie op problemen. Die kan nog altijd heel goed voetballen, ook op zijn 33ste. Kroeze, Hermansson, Andersson en Erling Mark. Zo zitten we aan de overzijde. 10 minuten bijna gespeeld. Gent dat inderdaad iets te weinig zelf het initiatief neemt. En op die manier ontstaan er langzaamaan toch wat problemen.
1: Ja, helemaal niet op zoek naar die tweede goal. Het is rondspelen om rond te spelen en om de Zweden te lokken. Maar nooit met de bedoeling om... het is 0-0 en we gaan die 1-0 maken. Nee, nee. Doen ze te weinig.
0: Nou, Rick de Mulder voortdurend uit zijn dugout om daar toch te proberen een vorm van urgentie te creëren. Larsson nu wel met een mindere toets en de noodzakelijke excuses. En Gom, goh, kijk eens,
1: kan voetbal.
0: Dit is wel iets moeilijker voor Araujo. Ja, blijft die bal binnen.
1: Ja.
0: Het was niet simpel, maar wel nodig om het foutje van een Gom recht te zetten. Vergara staat nu wel echt op een eiland in de tweede helft. Josué. Het is natuurlijk verleidelijk en het is menselijk, Wim.
1: Ja, ja,
0: met deze tussenstand.
1: Om zo terug te trekken.
0: Zondag wacht ook alweer La Louvière.
1: Maar als ze er ene maken, dan komt er paniek, hoor.
0: Oef, dat was ergens waar een man het niet graag heeft bij Tibbe de Vlieger. Dat was raak. Ja, en voor een hoofdblessure moet er even meteen tussenkomen. Ik vind dat dit erbij mag.
1: Ja, zeker.
0: Qua gevaarlijke zone op het lichaam.
1: En nu heeft hij dan toch een overtreding op Siebe van der Heijden gefloten. Om Rick, te doen stilleggen.
0: Rick de Mil kwaad, maar ja, oké. Okay. Het is lastig in te schatten. Maar het was wel degelijk raak, hoor. Daar ergens.
1: Ja, zeker. En ja.
0: Eens kijken naar die bal van Larsson. Ja, inderdaad, ja, afgeweken.
1: Raakt
0: op het been van de goal. Dat hadden de Zweden goed gezien. De ref niet. En kom, mooi. Ai, deze kruispaas komt er iets minder uit. Hij had gewoon ook simpel kunnen inspelen in de as. Er waren vrije mensen te vinden.
1: Voor 1 tegen 1. Nu mag hij proberen. Op snelheid, ja.
0: Doet hij. Voor de goal is Vergara. Coré moet er nog eens langs. Voorbij Eriksson. Coré. Benes. Araujo. Weer Laszlo Benes. Legt hem goed.
1: Durft niet die voorzet te geven.
0: Hij wil het enerzijds te veel forceren met het te snel trappen op doel. En anderzijds ja, heeft hij nog wat schrik. Benes durft hier nog niet zijn voetballend talent tot uiting te brengen. Larsson, poortje bij Gokli. Maar wel balverlies. is uiteindelijk. En nu weer Gent. De Lorsche. Hoe lang mag je nog blijven staan binnen in deze wedstrijd?
1: Heeft hard gewerkt, maar heeft veel te weinig efficiëntie.
0: En voorlopig is dat het verhaal van zijn passage hier in Gent. Maar het is, zoals we al hebben aangehaald, vroeg dan. Goed werk van Vergara. Benes nu doortikken, doet hij goed. Met rechts naar Volkaert. De vlieger met, de loge met de loopactie. Iets te ver, iets te hard. Ja, daar kan hij niet bij. Jammer. Dat kost krachten. En bij de Zweden gaan ze toch al meteen weer wisselen. Dat wordt dan vervanging nummer 3.

0: speelde vorige week nog in de basis. Ja, ja.
1: En het is logisch, denk ik, dat die kerel van 17, Benson, verloopt naar een basisplaats vandaag. Maar het is vrij logisch dat hij na een uur naar de kant gaat. Zijn best gedaan.
2: Tordarsson.
1: Niet echt opvallend. Colbein Tordarsson, de ex-speler van Lommel. Die komt erin voor het laatste half uur. Daar is hij al meteen een goede ren. Het paasje is minder. Anderlecht is op 3-1 gekomen, Wim. Dus die mogen we bijschrijven in de volgende ronde.
2: Ja,
1: dat kan niet meer misgaan, inderdaad. Wiebert. De kruispaas is hard, te hard. Nou, en dan moet je eigenlijk zeggen, na een kwartier, oké. Gent neemt niet veel eigen initiatief, maar ze hebben ook nog bijna niks weggegeven. Die bal van Larsson tussen Doelman en Defensie en het schotje van Dolf in de handen van Roef, maar meer ook niet.
2: Nee, maar er is niet veel nodig om een goal tegen te krijgen. Dus toch niet te ver gaan terugtrekken. En zoals ik zeg, als die 1-1 er komt, ja, ja, dan komt er wel opeens heel erg veel geloof voor de Zweden.
1: Dat is goed gedaan. Ik kon weinig anders beginnen dan die bal met het hoofd verlengen. Tof. Kroeze. Larsson. Veel volk daar in de korte ruimte bij elkaar. Volkaart werd weg. Goed van Vergara. Benes heeft hij nog de benen.
2: Kijk eens naar Volkaart.
1: Een fameuze inspanning. Benes, dat duurt lang. Het tikje is niet helemaal goed.
2: Had echt naar Volkaart gemoeten. Eén station te laat weer.
1: En nu Volkaart met een hoge voorzet richting tweede paal. Corré. Ja, waarom niet? Nog altijd Corré. Dat is goed. Araujo. Oei, dat is een hele slechte bal. Van Araujo, die ook stilletjes aan. Wellicht vermoeidheid begint te voelen. Maar Roche haalt de angel al even snel weer uit de aanval.
2: Dat is Benes, die toch ook weer vandaar terug speelt naar de keeper.
1: Intussen maakt zich iemand klaar voor een invalbeurt. Ik denk van hierboven, maar ik moet het checken dat het Kadri is.
2: Ja. Gaat een dubbele wissel doen? Nee, denk je niet. Eén man maar wisselen? Ja, dat zou weinig zijn.
1: Heeft een spierprobleem. Het is een kuitprobleem of een hamstringprobleem.
2: Ik denk hamstring.
1: Nou, je zag het meteen. Hij stopt met lopen. Zonder dat er iemand in de buurt is, dan weet je dat er een probleem is. Dat is een tegenvaller voor Hilarion Goré in deze drukke periode. Nog eens kijken. Hier, dit simpele paasje. Dan knap.
2: Hij voelt het, ja, ja.
1: Dit gaat een afwezigheid zijn. Wellicht van meerdere weken.
2: Ja. Schokeling is groot. Het was niet zijn beste dag, het was niet zijn beste match. En dan gebeurt dat wel eens.
1: En ofthans gespaard dus tegen Mechelen op de bank begon.
2: Ja.
1: Maar dat is geen garantie en dus zal ook Sonko meteen mogen invallen. Net als Kadri.
2: En is dit nu ook een drankpauze of is dit gewoon wachten tot Goré van het veld is? Geen drankpauze, officieel. Die moet er nog komen.
1: Nee, de ref heeft weinig begrip. Die zegt, ga toch maar gewoon van het veld. Moet hij dan rondwandelen? Ja, het zal moeten. Ja, dat is zonde. Voor de doelpuntenmaker van vorige week. De matchwinnaar in Zweden. Nu na 64 minuten noodgedwongen gewisseld.
2: Tiago en Kadri. Zal voor Benesen. Ja.
1: Afgelopen kunnen we geen nieuwe conclusies trekken wat Benes betreft. Dat is nog altijd niet voldoende om als nieuwe aanwinst hier vast in die ploeg te kunnen staan.
2: Nee, hij is op zoek naar zichzelf, kan zijn stempel niet drukken. Heeft wel meer gelopen. Dus dat is een goed teken. Hij zal conditioneel waarschijnlijk al een pak verder staan. Maar te weinig vertrouwen aan de bal. Hij wil die bal, als hij die heeft, zo snel mogelijk kwijt. Terwijl van zo'n nummer 10, speelt wel met 8. Maar de man die achter de spitsen speelt,
1: zit ook aan zijn blik, aan zijn lichaamstaal. Dat zegt ook veel. Dat is iemand die inderdaad nog wacht op betere momenten. En zelf meer van zichzelf verlangt en verwacht. En dus komend weekend uitwedstrijd, La Louvière, kunstgras. Daar zou het ook wel kunnen dat Kadri, dat zit hem ook als gegoten, dat die daar speelt. Aan de aftrap, hetzelfde geldt overigens voor Sokol.
2: En moeilijk kunstgras.
1: Ja, ondanks een nieuw stadion.
2: Ja, zelden een goede wedstrijd op dat kunstgras. Moeilijk.

0: Maar zo zitten we toch al in minuut 66. Ben ik benieuwd of die scheidsrechter effectief nog een drankpauze gaat geven. Misschien is dat niet echt nodig.
1: Goh, je moet toch wel heel veel drinken op zo'n, op zo'n avond. Het zal niet overbodig zijn.
0: Maar bijna iedereen was hier wel langs de zijlijn te vinden. Volkaart, laag voor doel. Afvallende bal voor de Lorge. Meteen de paas naar Araujo. Dat is goed gedaan. Die kruist richting Vergara. En dan een schot. Maar dat is een fameuze afzwaaier. Dat is zelfs een inworp.
1: Met zijn rechter. Hij dacht van als ik het met links kan, ik ga het ook eens proberen met rechts. Maar dat is een groot verschil. Hij weet het ook wel natuurlijk. Er was nogthans veel volk voor doel om die bal toch nog eens eerst te controleren en opnieuw voor te brengen.
0: Einde wedstrijd in Noord-Macedonië, Wim. 0-0. Dus Hibernian uit Schotland in de play-offs, dat is voorlopig. Wat Gent volgende week zal krijgen. Krijgt de handen wel op elkaar, heeft natuurlijk die creativiteit en de versnelling. De Zweed tegen de Zweedse tegenstander zal zich willen laten zien, want vorige week mocht hij niet invallen.
1: Nee, Frederiksson voor hem. De bal streelt te laat, denk ik. Nee, denk het wel. Ja, ja. Eriksson was natuurlijk zijn... En nu gaan ze drinken.
0: Nu gaan ze drinken, dan toch. Wat is jouw oordeel na een driekwart wedstrijd nu? We
1: staan voor, ze hebben het onder controle. Sparen een beetje energie. Waarschijnlijk doelbewust ook om het 90 minuten te kunnen volhouden. En niet te veel in het krachtenarsenaal te tasten voor tegen La Louvière zondag. Maar ik kan niet zeggen dat het met vuur spelen is. Je hebt echt wel het gevoel als ze doorgaan dat er een tweede doelpunt mogelijk is. En dan maak je het jezelf heel erg makkelijk. En dan kan er gewisseld worden. Er kunnen nog drie jongens komen. En dan kan je die wedstrijd echt wel uitspelen. Nu blijft er toch altijd de vrees. Zelfs de 84ste, 85ste minuut voor een tegendoelpunt. En dan wordt het nog lastige 7, 8 minuten. Dus die tweede goal moet vallen. Moet je er wel naar op zoek.
0: Ja, ik ken denk ik jouw antwoord al, maar met Burgess die last had. Is het nu het moment om Burgess te wisselen?
1: Nee. Laat staan.
0: Of zou je zeggen, laat hem vanavond staan en laat hem op dat kunstgras zondag rusten?
1: Ja, dat zou ik durven. En Rick de Mille ook wel, denk ik. Maar ook bij Union miste hij ongelooflijk weinig wedstrijden.
0: Zwaar.
1: Ja. Echte prof.
0: Die Thiago Coimbra, Wim, hebben we ook nog weinig van gezien, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Nu wel een goede tussenkomst, tackelend. Nu, we zijn 10 uur s'avonds, nu toch weer een zuchtje wind en iets meer aangenaam de temperatuur. Wat fris.
1: Oh, frisser, niet durven noemen.
0: Frisser.
1: Minder warm.
0: Aangenamer.
1: Minder heet.
0: Ah, Volkaart, goede schijnbeweging. Ja, die kan hem niet binnenhouden. Speelt zondag opnieuw, doet dat alweer tegen Degerfors. Dat hebben ze onlangs nog maar gedaan, gewonnen daartegen. Dus een beetje mazzel met de kalender, want die staan op de 14e plaats. Misschien kunnen ze nog wel opklimmen en weer winnen. Dan zitten ze aan 9-9. Ze staan maar 6 punten achter op de 4e plaats. Dat is de plaats waar ze vorig seizoen eindigden. Dat moet de betrachting zijn op Europees voetbal. Weer proberen afdwingen. Ze zitten daar dus al over de helft. van de competitie die loopt van in het voorjaar tot in het najaar. Zonder zomerstoppen zoals we hier in de Lage Landen en in de grootste Europese competities natuurlijk wel hebben.
1: Sterk hoor, Volkart. Die bal met zijn linker. Perfect. Tot bij Cadri. Best is er ook af, denk ik, conditioneel. Bij de tegenstander. Ja, en mentaal is dat ook moeilijk. Want je moet er twee maken natuurlijk.
0: Nee, als we helemaal eerlijk zijn, heeft de match op dit moment nog weinig om het lijf.
1: Zeker.
0: Te weinig. Maar oké, kunnen we mee leven gezien de situatie, gezien het drukke schema. Want je moet toch zeggen dat als Gent hier doorgaat, ze alle energie zullen kunnen gebruiken. Nog 5 wedstrijden in de maand augustus. En dat op 17 dagen tijd. Dat is niet als. Kijk hier naar Sonko. Vergara in de draai. Kan misschien. Hij blijft zeer goed in balbezit daar met terug naar de goal. Dat is voor een 19-jarige echt wel goed gedaan. Wieberg naast de bal. Gon heeft tijd. En Gon. Goeie bal. Ah nee, iets te ver misschien. Wel opgepikt door Sonko. Araujo is een mogelijkheid. Sonko kiest voor de tweede paal. Volkaart. Vergara. Ja, we dachten misschien doet hij het wel zoals tegen Malinois in de draai. Maar nu kom je niet tot een schot. Achteruit, Sonko nog eens. Even weer wat meer druk vanwege de Buffalo's. Sterk hier van Kadri. Het lijkt inderdaad alsof Gent meer energie nog in de tank heeft.
1: Ja.
0: En dat ondanks het feit dat ze meer ritme zouden moeten hebben, dus weer. En kom. Met zijn linker. Waarom niet, zou ik zeggen. Het scheelt een meter.
1: Goed gedaan. Goed gespeeld weer hier aan die rechterkant op knap van Kadri. Sonko Araujo komt weer buitenop. Nee, die krijgt hem niet. En dan hier trappen. Nee, toch nog even klaarleggen de vlieg. Maar ze zijn er weer.
0: En dan opnieuw. Dus La Louvière, later ook Oha Leuven thuis en dan Club Brugge op 30 augustus. Om die drukke periode augustus nog af te ronden met de topper. Dat zal dus na de volgende dubbele Europese confrontatie zijn dan in principe. Dan zit het vooronderwerp erop.
1: Ja, en conditioneel berensterk, hè? Type de vlieger.
0: Veel jongens.
1: Maar we vliegen opvallend.
0: En ze gaan er nog een speler bij brengen. Buffalo's. Een nieuwe invaller. Even kijken wie er naar de kant zou kunnen gaan. Lopez da Silva staat klaar. Dus ja. Op de vlieger.
1: Ja, ik denk de loos. Zij de vlieger wist dat hij er ging afgaan, maar is blijven. Hij blijft maar lopen. Hij blijft maar lopen.
0: De loos wordt bevestigd door het
1: ja. Logisch.
0: Die beneden langs de rij natuurlijk alles sneller weet dan wij.
1: wisselmoment. Er kunnen er nog twee komen als nodig zou zijn.
0: Door Lopez da Silva. Die dacht gedaan met jouw technische hoogstandjes of pogingen tot. Sonko. Ook wel indrukwekkend het loopwerk op die vlak
1: van Araujo.
0: Ja, ik zit te denken, moet je die niet aflossen, want op links is er minder alternatief op dit moment.
1: Ja.
0: Oké, okay, voorlopig blijft hij staan.
1: Was wel... kreeg krampen in Circassen in Polen, maar bleef uiteindelijk dan toch staan.
0: Het is altijd maar weer over die flank draven en het zijn high intensity runs.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Het zijn geen rustige oversteken richting de aanvallende 16. Het is op volle snelheid. Kadri, nee, dat is een slechte bal van Kadri. Kan Gent duur te staan komen. Nog een kwartier. Maar Clemensen. Daar hadden we veel goeds over gehoord, maar...
1: Nee, ze zijn moe. Ze zijn echt moe.
0: Het gaat ook die heel erg traag bij hem.
1: Die van Huytenbroek. Waar ga je naartoe, Araujo? Die gaat nu al naar de zijk. Naar de zijk.
0: Volkaart weer met links. Vergara sterk voor zijn man. Dit is het werk van een targetspits. Wat een beer intussen ook. Als je mijn levende lijven kunt bewonderen, dan zie je het pas echt hoe sterk en stevig hij nu al is. Sonko. Sonko gaat scoren, denk ik. Nee, de save van Anderson. Ja, die ons toch een beetje van antwoord dient. Met nu twee goede reddingen in de voorbije minuten. Twee keer op dezelfde doelpoging, of dezelfde man die de doelpoging lanceert, moet ik zeggen. En dat is Mamadou Lamine Sonko, die wil echt wel scoren tegen de Zweedse tegenstander.
1: Ja, maar weer 1-1. Dat doet hij wel goed. Ik denk dat hij misschien op de paal zou gestrand zijn, deze bal. Maar goede redding. Maar je moet echt wel een tweede doelpunt maken. Ze geven veel ruimte weg. Dat moet je uitspelen.
0: Dat zeg je omwille van je pronostieken.
1: Ah, oh, dat was ik al vergeten. Nee, nee. Misschien wel.
0: 2-0, dat was... de blazenbol waarin Wim had gekeken voor de match. Maar we zullen zien. Dat kan nog. Zeker en vast. Dit wordt een nieuwe hoekschop.
1: Ja, wanneer gaat Beurtjes zijn eerste maken? Voor Gent. Hij zat er dichtbij, weet je. Goed aangesneden weer door Tibbe de Vlieger.
0: Wanneer valt de tweede Gentse goal? Die verdienen ze nu wel stilaan op basis van die voorbije minuten. Nog meerdere doelpogingen, terwijl Göteborg weinig klaar speelt. Burgess. Nee, buitenspel. Kan erom lachen.
1: Amuseert zich.
0: Ja.

20 minuten gevoetbald. 1-0 Gent. Burgess, altijd weer hij op de juiste plaats. En als de tegenstander aanvalt, dan staan ze zo dicht bij elkaar.

0: 500 minuten. Als deze wedstrijd wordt afgerond met een clean sheet. Davy Roef was vooral nodig in de eerste helft. Daar 2-3 goede tussenkomsten. Araujo laag, ja, daar mag er wel iemand richting eerste paal duiken ook. Vergara wachtte wat af.
1: Ja, had dan ook natuurlijk weer tijd om die controle te pakken.
0: Oei, Lopez da Silva geeft hem weg. Wieberg, nee, die worstelt al te vaak met de bal. Die gaan nog hun laatste troefkaarten op het veld gooien. Maar eerst kijken naar deze aanval met Kroes. En daar is Roef.
1: Even tijd nemen. Maar Volkart heeft nog wat zuurstof op overschot.
0: Saidou staat klaar, net als Philippe Ottosson. Dat zijn de verse krachten die ze wel echt nodig hebben. Ik denk dat Wieberg aan de zuurstof gelegd zal moeten worden als hij gewisseld wordt. Hij strompelt vooruit.
1: Het spel K3. Ja.
0: Zo heeft die hitte toch zijn rol gespeeld.
1: Ja, zeker.
0: Kijk, daar gaat hij eraf, Wieberg. Ik had hem niet doorgekregen, maar als je hem zag bewegen nu in die laatste fase in actie, dan dacht je, tijd om te gaan zitten. Sam Larsson, ook einde wedstrijd, dat is ook goed nieuws voor Gent. Ook die leeg, fysiek, over en out, en dat is geen schande hoor.
1: Stel je voor dat er hier verlengingen zouden moeten gespeeld worden. Ja, dat zou een kerkhof zijn. Gentel? Nee, dat zie je niet goed, Ref. Sterk weer van de grond.
0: Ja, kijk eens hoeveel kracht er vanuit gaat. 1 minuut 84, nog altijd heel fel en snel was hier een goal. Tolf. Saidou. Ah, niet slecht dit paasje. Terug tot bij de invaller. Dat wordt een hoekschop via Lopez da Silva. Saidou. Kameroen van 23, de laatste twee wedstrijden mocht hij niet meedoen bij Göteborg. Hij bleef op de bank. Scoorde wel tegen Levadia Tallinn. Europees onlangs. Oh, Roef blijft staan en daar is de goal. De tegengoal voor Göteborg, die valt helemaal uit het niets. 1 minuut 85 en Wim, dan heb jij gelijk, dan zou het nog even spannend kunnen worden. Dit zat er totaal niet aan te komen. Maar het staat wel gelijk. Maar het is de invaller die scoort.
1: Afblokken van Lopez. Het is Ottosson, de andere invaller met de goede voorzet. En helemaal vrij iedereen. En de kleine baklijn wordt afgeblokt door Tordarsson. En daardoor Roef onder de bal door ook natuurlijk. En makkelijk binnengekopt. En dan wordt het nog heel erg spannend.
0: Het is zo jammer, want er was geen vuiltje aan de lucht. Maar inderdaad, die twee invallers die knutselen het samen in elkaar. Op een corner. Dat hadden we niet zien aankomen. Gent zo solide achterin. Maar de clean sheet run is weg. Dan toch geen 500 minuten zonder tegengoal. Maar nu is het zaak om rustig te blijven. Geen 2-0 gemaakt.
1: Maar dat is moeilijk, rustig blijven. Want nu ga je echt wel terugkruipen. Gaan zij chaos proberen te creëren. Extra mensen naar voren sturen. Op goed om het uit. Ballen droppen. Ja, dat wordt nog een zware opgave.
0: Clemensen, nu is plots de energie terug bij de Zweden. Gaan ze weer hernieuwde energie en moed vinden.

0: hebben ze wel niet.
1: Oké, okay. En extra tijd nog. Kijk, daar is die eerste bal al. Voilà.
0: En een goal van Mark naast.
1: Ja, ja, die centrale verdediger mee naar voren.
0: Oei, daar is iemand...
1: Kruse achterin.
0: Die blijven liggen is.
1: Voilà, Araujo. Dus een grote centrale spits mee naar voren, de kapitein Erling Mark.
0: Verdediger bedoel ik. Extra spits.
1: Extra spits, ja. Centraal verdediger inderdaad.
0: Ja, Davy Roef. Werd hij daar gehinderd volgens jou door zijn eigen ploegmaat?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja, en de bal was heel erg goed getrapt.
0: Zo wel lang onderweg.
1: Ja, maar ja, als hij daar komt, is hij altijd tijd onderweg. Om daar te raken als keeper was bijna onmogelijk. En dan ziet het er heel lullig uit. Ik vind dit geen fout.
0: Geen invalbeurt voorlopig voor Cissé. Vergara die blijft staan. Daar is Aliou de doelpunt te maken opnieuw. Maar deze is er niet over te zeilen. Ja, ja. Toch wel. Te knuffelen, Aliou en Gob.
1: Senegal tegen Cameroen.
0: Het is opvallend, die Aliou heeft in de Zweedse competitie nog geen enkele goal gemaakt. In 13 wedstrijden, en kijk, Europees. Zowel tegen Tallinn, het doelpunt, toen maakte hij de 0-3. Lokte ook een penalty uit, die er eigenlijk totaal geen was, maar oké. Was wel belangrijk in die wedstrijd en nu is hij degene die een levenslijn biedt. Al gaat Agent nog altijd virtueel door, dat weet u. Eén doelpunt heeft Göteborg nog nodig, maar ook Gent kan nog scoren natuurlijk. Daar is de kans. De lage voorzet van de onvermoeibaar.
1: Hopelijk komen hier geen verlengingen van.
0: Een hoekschop. De Buffalo's hebben in de tweede helft wel mogelijkheden gehad hoor.
1: Ja, zeker.
0: Om er twee te maken, een tweede te maken.
1: Nagelaten. Vooral Sonko. Dat was een grote kans.
0: Ook wel Andersson die het goed deed. Punt wordt de gele kaart. Voor het team de vlieger die heel lang talt. 89e minuut. De eerste paal, Andersson werkt weg. En dan, Aliou krijgt een duidelijke por in de rug van Araujo. Burgess. Lopez da Silva en Go. Terug naar Roef. Dan moet het nu al vooruit, zou ik denken. Want daar kwam Coimbra. En inworp. Slotminuut. Ja, we hadden het niet gedacht wat te moeten zeggen, maar jij waarschuwde er wel meermaals voor. Het is nog niet gespeeld met die ene goalverschil.
1: Nee.
0: Ze leken moe gestreden.
1: Twee invallers, niet toevallig.
0: Ja, die verse krachten die ze nodig hadden. Een goal. Volkaart is ook...
1: kapot.
0: Zou helemaal ja, helemaal leeg.
1: Zou verminderen.
0: Toch nog proberen druk zetten. Kadri heeft iets te weinig getoond tot dusver, vind ik. Te weinig balvastheid, Wim, die hij toch moet proberen bieden.
1: Jazeker. Daar zit zijn penis en het hij toch wel met een probleem. Dit is een overtreding. Goed gedaan van Araujo.
0: Die heeft ook een dijk van een match gespeeld, hoor.
1: Heel sterk, heel sterk.
0: Ik ben benieuwd naar deze fysieke cijfers. Altijd maar weer blijven gaan. Nu een klein beetje geluk, ook wel 60 minuten extra.
1: Dat is veel.
0: Ja, met die drankpauze.
1: Ja, die twee drankpauzes, hè, want Goré lag daar lang.
0: Achteruit?
1: Niet te veel achteruit. Niet te veel achteruit.
0: Ja, jij als ex-doelman, je weet, dat is ook geen cadeau hè, voor de keeper.
1: Nee, en dan moet je hem dan toch vooruit knallen. Terwijl je probeert te voetballen. Dan ben je hem kwijt. En kijk eens, ze zijn met drie centraal.
0: Het is niet goed dat Vergara nog altijd tussen de lijnen staat. Die kan niet meer. En Gom komt slecht neer.
1: Ah, dat ging ook weer niet goed.
0: En Gom ligt neer in de 16 meter. En het spel gaat door. Aliou. En Gom is recht, maar meer ook niet. Weer richting tweede paal. Duwe de rug van Araujo, wordt niet gesignaleerd. Ook niet door de lijnrechter. Geen Portugese connectie blijkbaar. Bal weer in de 16 meter. Burgess wint het duel. Kadri trapt naar voren. En zo nog iets minder dan 5 minuten.
1: Kijken waar een kom zit. Ah, hij gaat dan nog toch. En die moeten dan nog af. Burgess gaat ook liggen.
0: Ja, geel voor protest bij Erling Mark. Verzorgers op het veld ook voor Burgess. Die is geraakt aan het gezicht.
1: Ja. Bom, ja, die staat toch heel erg krom. Dan gaan die nu alle twee naar de kant moeten.
0: Ja, hopelijk niet.
1: Dan zijn ze met 9. En waar zijn die wisselspelers? Ja, nu gaan ze ze roepen. Fosfocci.
0: Dat was laat.
1: Ja, dat is inderdaad laat.
0: Een bom, ja, dat was een lelijke smak. Op het staartenbeen. De onderrug. Het is wel een fameuze atleet natuurlijk. Maar Rick de Mil zweet. Letterlijk en figuur.
1: Je zou verminderen.
0: Letterlijk en figuur.
1: Ja, dat is nog lang hoor. En hij pakt die 6 plus 6 dat dat nu plus 7 of plus 8 wordt. Hè.
0: Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Naar de kant.
1: En waarom ging hij dan liggen? Was dat nodig?
0: En wat met een goal? Die mag blijven staan.
1: Omdat de ref zelf stil liggen.
0: Ja, de ref is dat uitleggen. Op mijn teken mag je er weer op komen, maar dus is het 11 tegen 10. Ja, hij raakt inderdaad wel het achterhoofd van Erling Mark, dus aan de neus geraakt. Maar we kijken intussen naar de aanval. Kroeze. Ja, paniek in de tent toch een beetje.
1: Ja, zeker weten. Ja, logisch.
0: Zonder de patroon achterin ook. Vergara gaat nog aandringen. Maar hij moet zich inhouden daar. Burgess kijkt mee naar de chrono, maar moet nog altijd wachten. Zo duren seconden heel erg lang. Achterloos toekijken.
1: Da Silva op zijn positie.
0: Goed van der Heijden.
1: Die pakt het over.
0: Vergara half. Alioum. En sterk hoor van Kadri dit keer.
1: Goed, was nodig.
0: Ook bij de Zweden nu iemand die gaat zitten. De man die protesteerde en geel kreeg net. Erling Mark.
1: Nee,
0: zegt
1: nee.
0: U zelf.
1: Nee, het is de andere.
0: Ah nee, het is Hermansson. Hij heeft gelijk. Ja. Sorry.
1: Ook krampen.
0: Burgess nog altijd wachten. Tot wanneer? Hoe lang nog? Kan nu toch echt niet meer lang duren? Nee,
1: Burgess
0: is er weer bij. 11 tegen 11 weer.
1: Nog een minuut of 3. Afzien. Kijk eens, ze staan er allemaal in de 16.
0: Een hoge bal. Burgess daarnaast dit keer. Iemand moet hem wegknallen. Ja, Volkaart komt nog. En Van der Heijden ook. Dit is geen schoonheidsprijs meer. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het gaat om de kwalificatie. Anderhalve minuut, maar laat ons zeggen omdat het er nog 2 of 3 zullen zijn. Door de onderbreking. Ze gaan Vergara nog wisselen. Dit is goed voor Gent.
1: Moet Van Roef Araujo vrij. Sonko moet vragen.
0: Ibrahim Assissé staat nog klaar. Gaat dat nog lukken om hem erin te gooien? Dat is de vraag. Als de bal buiten is wel. De andere kant uit, jongens.
1: Waar gaat hij naartoe?
0: Ja, opnieuw Araujo, maar lost het goed op uiteindelijk. Ja. We herhalen het sterke match, ook al was dit even aangebijten bij die run in de verkeerde richting. Kadri gaat naar de cornervlak, dat mag. En haalt er een corner uit?
1: Nee, ik denk het niet. Ja, toch? Ja, oké. Ik denk dat hij hem nog als laatste raakte.
0: Zo
1: hier te zien.
0: Tikt de klok in het voordeel van Agent.
1: Nee, raken hem niet meer.
0: Alioum, de doelpuntenmaker, hoekschop genomen, intussen kort genomen. En dan simpel veel te makkelijk weggegeven door Kadri. Hij moet dat nu rechtzetten, maar begaat een overtreding. Balvoordeel vindt de Portugese ref. De Gentse fans willen dat er afgefloten wordt, maar dat is nog niet voor meteen. Cissé staat nog altijd langs de kant. Opletten, Burgess. Ja, Die zet daar zijn lichaam weg van de bal op Clemensen. Het was wel buiten de 16, denk ik. Ja. Maar,
1: En die gaat makkelijk liggen, dat weten we. Ja. Maar toch gevaarlijk, toch gevaarlijk. Hoeveel komt er nog bij?
0: We zullen maar zeggen, op met je. We zitten in de 97e minuut. Coimbra niet. Is er iemand die kan trappen? Jawel, er komt nog een doelpoging. Maar geen corner. Coimbra niet en dan was er toch een schot. Maar dat zoeft over de lat.
1: Kroesje was het. Nee, was de invaller ook weer.
0: Kordarsson?
1: Ottosson.
0: Ottosson, oké.
1: Ja.
0: Nummer 16.
1: Ja.
0: Goed trap genomen. Wanneer is het voorbij? Wanneer is Gent zeker van kwalificatie? De Zweden zeggen, trap die bal meteen naar voren. Daar staan ze met 5. Burgess kopt en wint het duel. Vergara nog altijd tussen de lijn en CC. Niet meer, einde wedstrijd. De Buffalo's hebben nog even moeten bibberen op het einde van deze wedstrijd. Na die late gelijkmaker van Alioum. Maar gaan over twee wedstrijden. Laat ons duidelijk zijn, wel verdiend door. Van der Heijden moet rustig blijven. Het heeft geen zin om nu nog ruzie te stoken. De kwalificatie is binnen. Het werd geen 2-0, Wim, je pronostiek had zeker gekund. Maar uiteindelijk 1-1 en een paar spannende minuten later dan toch naar die play-offs.
1: Ja, ja, en 6 minuten overspelen. Dan moet je nog 10, 11 minuten, 12 minuten zelfs, proberen dat tegendoelpunt te vermijden. Zij heel veel risico's genomen. Centrale verdedigers naar voren gestuurd, ballen gebracht. Nee, ze hebben het zichzelf net iets te moeilijk gemaakt. Dat zal Rick de Mille ook wel beamen. Die 2-0 had er echt wel al moeten op het bord staan. En dan zouden ze, ja, zeker mentaal, nooit meer de kracht gehad hebben om dit eindoffensief hier te brengen. Goal op een standaard situatie waar ze zo sterk op zijn bij Gent.
0: Ja.
1: Tegen, ja. Met een Lopez die daar dan opeens invalt. Geen geweldige invalbeurt ook, vond ik. Het was moeilijk voor de invallers. Ook Kadri bracht niets extra. Het was Araujo die een geweldige tweede helft speelde. En gelukkig met bibberen en beven. En dat eerste tegendoelpunt is dan toch niet te erg op deze manier. En ze hebben het over de streep getrokken, maar zichzelf wel te moeilijk gemaakt.
0: Alright, we gaan er zo meteen over verder praten. En dat doen we beneden nu al, want bij Tineke van der Velde staat Tibbe de Vlieger.
2: Vlieger, jullie spelen een fantastische match, maar op het einde, die laatste 10 minuten, spookt het nog, hè?
3: Ja, inderdaad. We maakten het wel spannend voor onszelf. Kleine corner tegen, we moeten even kijken wat daar misgelopen is. Dus ja, dat maakt het wel te moeilijk, maar uiteindelijk zijn we blij dat we het over de streep hebben kunnen trekken.
2: Wat nemen jullie uit deze kwalificatie mee naar de volgende match?
3: Ik denk dat dat in de analyse vooral daarna gaat komen, dat we kunnen kijken wat we nog beter kunnen doen. Op zich mogen we nu even tevreden zijn, maar zondag komt er ook weer snel aan, dus daar willen we snel wel klaar voor zijn.
2: Het is een heel pittige augustusmaand. En voor jullie, hoe zwaar is dat met die hitte er bovenop?
3: Dat is zwaar, maar ik heb vorige keer ook gezegd dat is zwaar dat je voldoet om twee matchen in de week te spelen. Dus nu moet je zo snel mogelijk weer overschakelen naar zondag en hopelijk om het weer goed te doen.
2: Voor jou was het weer een prima wedstrijd, hè?
3: Ja, ik ben wel tevreden met mijn eigen wedstrijd vandaag. Hopelijk zondag opnieuw.
2: Geniet nu maar even.
3: Dankjewel.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het kwik loopt de komende uren razendsnel op en er is volop zon bij een matige wind uit westelijke richtingen die in elk geval gedurende de ochtend weinig tot geen verkoeling biedt. Rond een uur of 11 is het vrijwel overal al tussen de 30 en 35 graden. Vanmiddag nemen de tropische omstandigheden nog verder toe. Met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg, waar de temperaturen lokaal de 38 graden zullen aantikken. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd, blijft nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minima schommelen dan tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is dan te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Op zondag is het in heel Nederland gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: darts-liefhebbers. Ja, dat voelt een beetje gek om te zeggen, want zo vaak is dat natuurlijk niet zo. Dat we een dartsessie beginnen met de woorden goedemorgen. Maar als we in Nieuw-Zeeland spelen, dan is dat het geval. En dat is precies wat er gaat gebeuren, want we zijn in Auckland, in de Spark Arena, voor een nieuwe editie van de New Zealand Darts Masters. Het is alweer de zesde keer dat we dit toernooi gaan spelen. De eerste vier jaar in de Globox Arena in Hamilton. En sinds vorig jaar, toen Luke Littler in de finale van Luke Humphries won met 8-4... spelen we in het mooie Auckland in de Spark Arena. Dus 8 PDC-toppers in de eerste ronde tegen 8 lokale helden. En een van die lokale helden, daar kijken we nu naar, de 58-jarige Mark Cleaver. Bijnaam Maestro. Op fraaie wijze naar het podium ook begeleid door de lokale Master of Ceremonies, die ook het hele programma aan elkaar praat. Dat deed hij hartstikke mooi. En dat deed hij ook bij zijn tegenstander, bij Gerwin Price. Die is wel afgereisd. Down Under. Die wil zo'n World Series toernooi hier niet missen. Er zijn er zat die er wel voor gekozen hebben om dit toernooi over te slaan. Noem een Luke Littler. Noem een Luke Humphries. Noem een Michael van Gerwen. En nog heel wat anderen. Maar Price is er wel bij. Want dat is mooi om te zien. Wie er ook bij is. Marco Meijer.
1: Goedemorgen, Guy.
0: Daar zitten we.
1: Ja, dit is mooi, hè. Ja, een beetje vroeg tijdstip voor jou, denk ik.
0: Nou ja, inderdaad. Kijk, jij bent het nog wel eens gewend om te werken op dit soort tijdstippen. Maar ja, ik moest de wekker zetten om commentaar te geven. Dat ben ik niet gewend.
1: Nee. Ja, het hoort erbij, één keer per jaar.
0: Ja.
1: 9:00 s'morgens. En dan weet je dat het World Series in Nieuw-Zeeland tijd is. Wat je zei. Het toernooi is weer terug in Auckland. Na een paar jaar in Hamilton geweest te zijn. Het ligt iets zuidelijker. Ik denk dat de spelers het ook wel fijn vinden dat het terug in Auckland is. Want Auckland, kan ik je uit ervaring vertellen, is een stuk meer te doen. Een stuk leuker dan Hamilton. Want Hamilton is... Nou, daar wil je niet... Daar wil je niet zijn, zeg maar. Dat is niet heel boeiend.
0: Het Hildesheim van Nieuw-Zeeland,
1: ja,
0: is dat.
1: Ja. Nou, dat is echt een goede omschrijving, denk ik. Ja.
0: Ja, ja.
1: Het Milton Keynes van Engeland.
0: Ja, van Nieuw-Zeeland, ja.
1: Ja. Nee, dat is echt top. En ook mooi te zien dat Gerwin Price weer het speciale Nieuw-Zeeland shirt uit de kast getrokken heeft. Hoort er wel een beetje bij, hè, bij de World Series. Benieuwd of dat meerdere spelers dat hebben. Denk het wel. We zagen het voorstukje al, shirtje van Johnny Clayton natuurlijk.
0: Ja.
1: En we gaan er nog wel meer zien.
0: Zeker. Inderdaad, ook dat hoort er een beetje bij. We promoten de sport over de hele wereld. En dus doen we dat ook hier in Nieuw-Zeeland. Er is altijd de vraag op voorhand bij zo'n eerste ronde ochtend in dit geval. Van oké, wat kunnen de lokale spelers nou precies tegen de 8 PDC-sterren? Nu moeten we ook zeggen dat de 8 PDC-sterren zijn nog altijd fantastische spelers. Maar goed, hè, ik zei het al, Littler, Humphries, Van Gerwen, dat soort mannen zijn er niet bij. Dat betekent dat Ross Smith een keer een kans krijgt. Damon Hetta is ingedeeld bij de PDC-sterren, terwijl het een Australiër is. En aan de andere kant van het schema, van het spectrum, staan toch best wel wat interessante namen.
1: Ja, je merkt gewoon dat de laatste jaren het niveau daar echt wel omhoog gaat. Het komt ook door de Premier League die ze daar organiseren. En ook gewoon de toernooien die daar gespeeld worden. Ze doen veel meer toernooien, wat op streaming is. En dus je merkt dat er veel meer niveau komt. En dat ze voor de camera's moeten darten. En dat dat toch scheelt. Niveau gaat omhoog. Nou ja, hun worden wat beter. De echte top is er niet. Laten we hopen dat we een paar spannende pokjes en misschien wel een paar verrassingen kunnen krijgen natuurlijk. Tops voor Price in de eerste leg. Scorend was het nog helemaal niks bij Gerwin Price. Maar dit is toch een klasse finish van de Iceman. Komt zo op 1-0.
2: 15-0.
0: Ja, Price heeft natuurlijk geen zin in een verrassing tegen de 58-jarige Mark Cleaver. Nieuw-Zeelander die onlangs nog het Open Nieuw-Zeeland ook op zijn naam wist te schrijven. En dat geeft wel aan dat hij in zijn land, de lokale contraien, een van de betere zo niet af en toe nog wel eens de beste speler is.
1: Ja, en dat zegt misschien ook genoeg over Mark Cleaver bijvoorbeeld. En we komen nu al zo'n jaar of 10 in Nieuw-Zeeland voor de World Series. Deze man deed voor het eerst mee op de World Series. Even kijken wat Cleaver hier doet. Het is geen 180. Maar in 2015 speelt hij al voor de eerste keer op de World Series. En ja, toen was de beste man 11 jaar jonger. Maar ja, het zijn een beetje wel elk jaar dezelfde namen waar we zitten te kijken.
0: Ja.
1: Het is een groepje van een man of 12, 13. En daar pikken we er 8 uit. Maar het is niet zo dat we 10 jaar geleden dachten, nou, dat er jonge jongens zaten te kijken van dat wil ik ook. En dat die er nu aankomen, zeg maar. Want als je naar die ranking van de Nieuw-Zeeland Tour kijkt, nou, dat zijn gewoon dezelfde 16 namen die je 10 jaar geleden bijna ook op had kunnen schrijven. En dat is misschien wel een beetje het probleem. 36. Dus het promoten gaat goed. De zalen zitten ramvol. Dat is top. Alleen jong talent, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
0: Ja.
1: Niks aan de nadelen van deze Mark Cleaver natuurlijk. Hartstikke knap als je 58 bent en je wint nog gewoon een Nieuw-Zeeland Open. Je wint een toernooi waar ze allemaal aan meedoen. Maar het zegt ook misschien wel iets, ja, wat er in meerdere contraien gebeurt, zeg maar.
0: Kachelt rustig door.
1: Misschien ook wel een beetje het geval wat we in New York hadden. Toen zaten we hier ook samen. Toen hadden we het er ook over. Het zijn ook dezelfde namen. En, ja, het is lastig. Kijk, tuurlijk. Het is echt jeugd die doet dat in Nieuw-Zeeland. Maar ze komen er nog niet echt door.
0: Heeft dat dan te maken met dat de infrastructuur voor wat betreft darten nog niet op een hoog genoeg niveau is? Dat de standaard daar nog niet voor is? Of...
1: Ja, dat
0: is een kwestie van pech dat er nu net even niet iemand doorkomt die echt het niveau aantreedt.
1: Ja, het is lastig natuurlijk. Kijk, als je daar de jeugd bent en dan speel je altijd tegen dezelfde... Nou, laten we 50 zelfde noemen natuurlijk. Die kan je eigenlijk nooit meten in een ander land. Ja, of dan moet je naar Australië toe, dat kan. Nou, veel verder zijn er ook niet echt veel mogelijkheden. Kijk, als Nederlandse jeugd, die kan zich nog heel makkelijk naar Europa toe gaan om... te meten in andere toernooien en tegen andere mensen te spelen waar je nooit tegen speelt. Kijk, hun zijn op dat vlak natuurlijk snel uitgespeeld.
0: Ja.
1: In de graphic stond dat dit de derde deelname was van Mark Cleaver. Maar hij heeft er echt 5 World Series gespeeld. Ik heb wel gekeken, oké, hij heeft ze alle 5 verloren. Maar hij wordt wel elk jaar beter.
0: Oké. Okay.
1: Want 11 jaar geleden, waar ik al naar refereerde, toen begon hij met 77 gemiddeld. Maar hij is van 77 in 10 jaar tijd naar 87 gemiddeld gegaan. En elk jaar gaat het gemiddelde omhoog. Nu.
0: Niet.
1: Nog niet. En hij wint ook elke keer meer legs.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is van 6-1, 6-2, 6-3. En vorig jaar tegen Luke Litter werd het 6-4.
0: Dus als we jou moeten geloven, nee, dan
1: komt het nog. Nee, maar het betekent dus wel dat het niveau omhoog gaat. Maar ja, het is natuurlijk ook moeilijk, hè, voor deze mannen. Kijk, 1 keer in een jaar, dan moet het gebeuren. En ja, dan krijg je ook nog gelijk de beste spelers ter wereld natuurlijk. 140. Kevin Eric Wilde, 170.
0: Het zijn wel de beste spelers ter wereld die zo'n uitje nog wel eens als een soort mini-vakantie zien. Nou, het verschil moet er zijn. Wij gaan op vakantie naar Zeeland en zij kunnen op werkvakantie naar Nieuw-Zeeland. En dat maakt toch wel wat sommigen, en dan wil ik niet zeggen dat Price dat doet, dat moet ik niet voor een ander invullen. Maar dat sommigen het net iets minder serieus nemen. 11 score. Giving you ball 110.
1: Triple 17, dat lukt niet. En dan gaat Cleaver zo waarschijnlijk het eerste paar op de dubbel krijgen. Oeh, ik denk dat hij zich verrekent. Of... Dat is een hele rare manier voor 69.
0: als Luke Littler het doet, ja, dan snappen we het. Als Mark Cleaver het doet, net even iets minder.
1: Troyes lacht er een beetje op. Die is totaal niet tevreden met zijn eigen niveau. Maar ja, 85 gemiddeld. Er staat gewoon 3-0 voor. Geen veldje aan de lucht voor die Iceman. Ja, dat is eigenlijk het enige wat goed verzorgd is. De dubbels in deze wedstrijd.
0: Verder is het echt een inkompartijtje voor wat er allemaal nog op ons staat te wachten. En zo dadelijk hebben we Ross Smith aan de hockey. Die toch dol en dol gelukkig zal zijn dat hij uitverkoren is om een keer mee te mogen op zo'n World Series tripje tegen Australische tourkaarthouder Adam Leake. Daar verwachten we ook wel wat van. Daarna James Wade tegen Caden Milne. Simon Whitlock, hij is er ook gewoon weer bij. Tegen Josh Rock spelen, wedstrijd 4. En dan een wedstrijd waar wij als Nederlanders natuurlijk met iets meer aandacht naar zullen kijken. De vijfde partij die tussen Gion van Veen en de nooit te onderschatten Johnny Tata. Goede speler uit Nieuw-Zeeland. Johnny Clayton tegen Haupai Pua gaan we zien. Damon Hetta tegen Ben Robb. Dat kon wel eens een hele leuke wedstrijd worden. Dat is de zevende. En dan sluiten we ook nog eens af met de People's Champion. Zoals hij dat ongetwijfeld ook zal zijn in Nieuw-Zeeland. Steven Bunting tegen Raymond Smith.
1: Ja, ik ga je nu alvast verklappen. Hij gaat daar in ieder geval alles aan doen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker. Ja, de prijs voor langste opkomst gaat waarschijnlijk weer tussen Steven Bunting en James Wade vandaag.
1: Al moet ik wel zeggen, terwijl dat Kerwin Price hier een 180 gooit, dat Mark Cleaver wel zijn best deed om dat record te vestigen. Het was een goede opkomst van Mark Cleaver.
0: Ja, maar dat record vestigde hij ook, want hij was de eerste die opkwam.
1: Ja, alleen. Maar hij zet wel gelijk de toon neer. Ja, ja. Dit probeer hier maar eens overheen te komen. Zo gaat er ineens hard bij Kerwin Price. Ja, de dubbels 4 uit 6 voor Kerwin Price. Scorend lijkt het nu iets beter te gaan in de laatste paar legs. Ja, en Mark Cleaver valt toch eigenlijk wel tegen.
0: Ja.
1: Won nog een paar weken geleden het Open Nieuw-Zeeland. Liet daar best goede cijfers zien. Ja, dan valt dit. 77 gemiddeld, maar één pijl op je dubbel. Valt toch best tegen.
0: Series toernooi weer de vraag op welke manier de lokale spelers zich kunnen kwalificeren. Nou, dat is in dit geval uiteindelijk niet zo heel erg moeilijk. Er wordt in Nieuw-Zeeland ook een regionale tour gespeeld. De Darts Players New Zealand Tour. Nou, daar wordt een ranglijst van gebouwd. We zijn een toernooitje of 10 onderweg al. Nou, de top 5 van die ranglijst mocht meekomen doen. Mark Cleaver stond toch wel mooi derde op het moment dat die ranglijst erbij werd gepakt. 52. Hij er dus bij, we hadden één tourkaart houden, dat is Adam Leake. Dus er is vorig jaar een Australische Premier League gehouden, die won Simon Whitlock, daarom mag hij erbij zijn. En er is ook nog een andere Australische qualifier, dat is Raymond Smith. En hier wint Mark Cleaver een leg.
1: Met een mooie finish. Mooie 101 finish voor hem. Nou, gooide niet veel in het begin van deze wedstrijd. Dan is het toch fijn om in ieder geval op het scorebord te komen. Na een goede leg van de Nieuw-Zeelander. Ja, Raymond Smith. Die man vind ik goed dat we die ook zien hier zo. Die vind ik iets fascinerends hebben, die man. Die vind ik op een bepaalde manier zo goed. Maar ja, hij kiest ook helemaal zijn eigen pad. En ja, dat vind ik ook wel mooi, zeg maar. Maar ja, die hoort toch eigenlijk al jaren bij de echte top daar zo. Misschien wel de allerbeste.
0: Nou, als hij zich er volledig op toe zou leggen. Nou goed, hij heeft redenen genoeg om dat niet te doen. En om zelf inderdaad, zoals jij het mooi omschrijft, zijn eigen pad te kiezen. Maar als hij dat zou doen en hij heeft zijn dag. We hebben hem natuurlijk een keer gezien op het WK.
1: Ja, toen kwam hij nog ver ook.
0: Ja. De laatste wedstrijd dus. Raymond Smith tegen Steven Bunting. Die zal rond de klok van 12:30 beginnen. Dus dat is misschien net tijdens de lunchpauze op werk.
1: Ja, dat is een perfect moment om dan wel even het laatste potje dat mee te pakken natuurlijk.
0: Zeker. Sowieso, bedoel ik, ja. Stel, je bent echt dartsliefhebber. En die mensen die zijn er, best veel.
1: Ja, wij ook.
0: Wij ook. Ja, maar kijk, dit is ons werk. Wij zitten hier. Maar er zijn ook mensen die hun eigen werk moeten doen. En toch denken, joh, weet je, ik zet het gewoon op zo op de vrijdagochtend.
1: Ja.
0: Toch fijn als je dat kan.
1: Tweede schermpje zo erbij.
0: Ja.
1: Lekker toch? Tegen je baas zeggen, ja, ik ben heel druk bezig. Ondertussen een beetje dart te kijken is toch top. Ja. Nou, als je dan toch hard werk bent, je kan slechtere vrijdagochtend hebben, toch?
0: Zo is het.
1: Ja, nog lang bezig? Ja, ik ben zeker nog wel tot een uur of 1 ben ik nog wel bezig, denk ik.
0: Daarna kan ik wel een meeting in, maar van tevoren nog niet.
1: Nee. Tot 1 uur wordt niks. Misschien tot 1:15 als het een klein beetje uitloopt, zou kunnen. Nou, Price is in ieder geval niet van de uitlopen. Die wordt hier 180 nummer 2. Gemiddelde, nummer 3 alweer. Gaat hard. En Price gemiddelde schiet omhoog naar richting de 95. Dat zijn de cijfers die we willen zien. In de wedstrijd was het allemaal nog wat matig. 83. Price laat toch even zien dat het... hij zeker is die gewoon naar doorgaat naar morgen. En hij gaat nog even door. 85.
0: Speel dan morgen de kwartfinale tegen ofwel Damon Hetta ofwel Ben Robb. Wederom een oceanische tegenstander dus voor deze Welshman. Die opa gaat worden, zo kregen wij te horen tijdens de World Matchplay. Daar was hij zelf ook een klein beetje van geschrokken wel. Hij zag dat ook als extra aanleiding om zijn schoonzoon nog even een extra schop onder zijn hol te geven, om het maar eens even zo te zeggen.
1: Ja, dat het leven nu echt serieus gaat worden, zeg maar. En dan denk ik dat dit de laatste kans is voor Mark Cleaver. Als hij nog wat wil in deze wedstrijd, maar het zat er eigenlijk op die ene leg na helemaal niet in voor de 58-jarige Nieuw-Zeelander.
0: 70. En dan zeggen we so long tegen Maestro. Tegen Mark Cleaver, die één lekje mocht winnen met een hele fijne 101 finish. Zo was het dan wel weer. Maar het kan verkeren op zo'n podium. Dan is dat dan ook meteen de enige leg die je wint. Gavin Price hoefde niet heel veel te doen om wel door te gaan naar morgen.

0: is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Nee, terughalen hier dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
2: Yes, wat een apparaat geweest.
3: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar toen dachten we, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
4: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

0: twee World Series debutanten tegenover elkaar in wedstrijd 2 deze ochtend. Hier in Auckland. En dat Adam Leake debutant is. Oké, goed, er zijn al vaker lokale spelers die voor het eerst op een World Series toernooi mogen spelen. Maar deze man, Ross Smith, toch al Europees kampioen geweest. We zien het in beeld in 2022. En al sinds jaar en dag gevestigde naam op top van de PDC. Dat hij dan ook hier debuteert, dat is dan toch wel ja, bijzonder of niet. Zijn er toch altijd wel 8 spelers te vinden geweest die het misschien net iets meer verdienden, net iets meer recht hadden om op dit podium te staan. Tot nu, tot Ross Smith er dus nu is. Is het gek dat hij er is, Marco?
1: Ja, na heel veel afzeggingen op een gegeven moment gaan de mensen ja zeggen natuurlijk. En ik zeg niet dat...
0: dat klinkt wel heel onaardig.
1: Nee, ja. Kijk, we kunnen best even het rijtje afgaan wie er niet zijn. Je hebt er al een paar genoemd natuurlijk, maar... Littler is er niet, Humphries is er niet, Van Gerwen is er niet. Noppert, oké, maar die heeft Midden-Oosten heeft hij de World Series gespeeld. Anderson, ik weet niet of dat hij gevraagd is, maar die is er niet. Nou, dan kom je in het rijtje. Sul, Nijman, Doby, Espinol, Ross Smith. Nou, ja. Espinol, weet ik niet of dat hij... Nee, die heeft
0: natuurlijk hele andere plannen.
1: Die is net getrouwd, die heeft hele andere dingen. Dus ja, dan kom je in het rijtje. Nou, dan is Ross Smith, verdient het wel, denk ik. Maar ja, het is wel het volgende rijtje waar je namen uit gaat zoeken natuurlijk.
2: 57.
1: En daar is niks mis mee. Ja, vroeger was het nog wel eens R. Smit. Maar nu is het tegenwoordig wel R.O. Smit. Ja. Omdat we natuurlijk nog Raymond Smit hebben. Ja.
0: Dat moet niet gekker worden.
1: En denk ja, dan hadden die twee S er ook nog wel bij gepast.
0: Nou, inderdaad. Ja, we zijn blij dat Rob Smith het niet gehaald heeft dit toernooi. Want dan hadden we echt het probleem van het scorebord. Wat is er? Waarom lach je nou?
1: Ja, over lachen gesproken.
0: Ja. Ja, ik wist dat je hem ging maken.
1: Ja. Ja, jij geeft de voorzitter wel. Met deze Adam Leake. Sowieso, kijk, een beetje zo, man. Daar houden we van. Nou, dan moet je hem wel gooien.
0: Strak de 5 in, heel goed.
1: Ja. Dit herkent elke amateur darter. Maar, Guy,
0: ja.
1: Ik vind het fijn dat Adam Leake nu een keer zijn kunsten mag laten vertonen op het podium natuurlijk. Ja. Hij heeft dit jaar in het bezit van een tourcard. En natuurlijk heel logisch dat alles op zijn shirt iets te maken heeft met een prei. Dat is te begrijpen.
0: Ja.
1: Maar, als je dan ook met een knuffel van een prei het podium op kan lopen, Guy... Ja, daar vind jij wat van.
0: Daar ben ik fan. Dan ben ik meteen fan.
1: Ja?
0: Jazeker. Ja, ik vind het schitterend. Ik bedoel, ja, je heet Leake. Nou, oké, okay, Leake, prei, die link is snel gelegd. Als je een beetje Engels kan vertalen.
2: 58.
0: Maar dat is toch, kijk. Stel, je hebt een Nederlandse darter. Die heet Adam Prei. Kan, hè?
1: Ja, dat kan.
0: Ja, maar dan moet je toch zo'n shirt aantrekken met de knuffel van een prei podium opkomen.
1: Ja, ik vind het van niet.
0: Ja, jawel, man.
1: Nee. Nee, ik begrijp het, maar dan denk ik van ja, je bent ook 27. Je bent ook naar de winkel geweest om zo'n ding te halen, weet je wel.
0: Ja, maar als je 27 bent, vind ik, kijk, als hij nou 57 was geweest, had ik het ook grappig gevonden daar niet van.
1: Ja,
0: maar.
1: Dat had ook een goed verhaal geweest. Smit, naar 08. Die pijl gaat er net naast. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik snap het image. En zelfs nog... Ja, Australische accent in het shirt. Ja, we zagen hem natuurlijk op de World Cup met Damon Hetta. Daar viel Adam Leake heel erg tegen.
0: Oeh, ja. Leek hij het vooral heel spannend te vinden. Goh. Om naast Damon Hetta daar op het podium te staan en ook te moeten presteren. Want ja, als het niet lukt, is het jouw schuld. Zo ja, vertaalde ik dat een beetje. En nu mag hij helemaal voor zichzelf spelen. En zien we in de eerste leg toch dat hij best wel wat kan. Dat hij niet voor niks een tourkaart heeft. Al was het een volslagen verrassing dat hij die tourkaart pakte. Want het bericht kwam door. En ik denk dat iedereen dacht.
1: Wie?
0: Wie de ja. Is Adam Leake?
1: Ja, ik had echt nog nooit van hem gehoord. Want het was ook niet zo dat hij in de top van Australische darten meedeed of zo. Het is ook wel weer een goed verhaal, hè. Eigenlijk elk jaar met Q-School heb je wel één iemand... Dat alle dartkenners en volgers toch even op internet moeten gaan zoeken. Wie? Dat maakt het toch wel mooi.
0: Ja.
1: Ja. Het is wel, moet je toch ook wel respect voor hebben, de keuze die hij gemaakt heeft. Is naar Q-School gegaan, woont nu gewoon in Engeland. Volledig alles achter je gelaten. En proberen het te halen in twee jaar tijd.
0: Ja.
1: En daar moet je dan toch wel respect voor hebben. Het eerste jaar op de Tour, deze Adam Leek. Een paar keer de laatste 32 gehaald, zelfs een keer de laatste 16 op een Pro Tour. En dan is natuurlijk de vraag, in het WK, dat, is dat mogelijk natuurlijk? Nou, ik zit even te kijken. Er zijn al wel heel veel vloertoernooien geweest. Er zijn er nog best wel te gaan. Maar hij staat op dit moment 6000 pond achter. Ja, dat kan ook gewoon in twee toernooien... gedicht worden dat gat, maar het is wel een gaatje natuurlijk. Hij zal echt wel vaker de eerste rondes moeten gaan winnen, zeg maar. Ja, dat zou natuurlijk wel de ultieme bonus voor Adam Leek zijn als mooie afsluiter van het jaar 2026 natuurlijk. Begonnen met Q-School en dan heel misschien het WK nog wel halen.
0: Ja, dan mag hij wat mij betreft een hele vrachtwagen aan prijknuffels meenemen het podium op, hoor.
1: Dan mag gewoon iedereen in het Alexander Palace mag met een knuffel in de lucht
0: uitdelen.
1: Ja?
0: Jij een knuffel, iedereen een knuffel.
1: Iedereen een knuffel.
0: Ja, en dan tegen Ricky Evans loten in de eerste ronde. Ik zie het helemaal voor me al. Ondertussen staat hij op de achtergrond ook nog even een dirigent te spelen als het publiek gaat zingen. Kijk, zo doet hij dat dan. De 27-jarige Adam Leek, voormalig inwoner van Adelaide. Daar komt hij vandaan, Australië dus. Hij heeft zich geplaatst voor de Hungarian Darts Trophy. Gaat dus ook op de Eurotour spelen. Hij zou het al spelen op de World Cup. Heeft de UK Open gespeeld. Het zijn een beetje links en rechts verzamelt hij dan wat ervaring op een podium met camera's erbij.
1: Nou, zo'n plaatsing voor de Eurotour, dat helpt natuurlijk wel weer mee voor om het misschien wel het WK te halen. Dat qua startgeld in die regionen van de ranglijst kan dat best belangrijk zijn. En ja, dat is het volgende toernooi. Oké, natuurlijk volgend weekend hebben we natuurlijk nog... dit is wel goed. De eerste pijl zat zo lekker. En dan denk ik, ik gooi gewoon door.
2: 168.
1: Maar in die regionen van de van die race voor het WK... kan die 2000 pond voor de startgeld Hungarian Darts Trophy wel eens heel belangrijk zijn. En aangezien dat het toernooi eind augustus is... want dat is de eerste Eurotour... zeg maar, het begin van de tweede helft van het seizoen... kan misschien dit weekend hier op het podium misschien wel helpen voor het vervolg van hem.
0: Precies. Het rugzakje van Adam Leek steeds wat voller. En dan heb ik het niet over een rugzakje van een complex gedrag of zo... maar een rugzakje met ervaring op een groot darts podium. Hoewel, over complex gedrag misschien de mening ook nog wel verschillen. Maar als je met een knuffel van een breid podium opkomt. Maar jij zegt niks, zie ik al.
1: Nee, ik ga me niet in deze discussie mengen.
0: Jij hebt mij ook uitdrukkelijk gevraagd om jou niet in te schakelen als het gaat om de shirtpolitie.
1: Nee. Nee, want jij weet wat ik daarvan vind.
0: Ja, zeker weet ik dat. Ja. Ik zie een kangeroe met een prei in de buidel. Ja, weet je. Hoe kom je erop?
1: Ja, hoe kom je eraf?
0: Ja, nou ja, ja. Wat zou jij dan af?
1: Nee, wat ik zei, kijk, ik begrijp dat mensen... Ja, het is natuurlijk makkelijk. Dat is het laatste wat ik erover ga zeggen.
0: Ja.
1: En ik begrijp het image. Maar ja, als je 27 jaar bent, dan moet je ook afvragen van... Ja, is dit wel goed? Aan de andere kant, het is wel goed, want we hebben het erover. En dit past gewoon zo bij het darten. Het is cult, het is fantastisch. En ja, Ross Smit... Ik vind het een fantastische darter. Ik vind het een degelijke darter. Vind titels. Maar hij is zo saai. Hij is zo saaiki. En dan zie ik liever zo'n Adam Leek die met het publiek dirigeert en met een prei opkomt en een gek shirt aan heeft. Die heeft het naar zijn zin.
0: Kijk, dan heb ik in elk geval nog zover gekregen.
1: Het heeft me 4 legs gekost, hè? Nee, maar Ross Smit. Ik hoor hem in een interview met Engelse collega's. Ja, fantastisch om hier te zijn. Mooi dat ik het een keer mee mag maken. Ik zie hem nog weinig genieten. Ja, met de opkomst.
0: Ja.
1: Maar voor de rest. Terwijl zijn capaciteit als dartspeler. Die zijn wel goed, hè?
0: Hij staat er niet voor niks. Hij heeft zijn shirt niet aangepast op de locatie. Ja goed, hij debuteert op de World Series. Dus dat zijn dingen die hij nog kan leren, mocht hij wat vaker zo'n World Series toernooi komen spelen.
1: Ja, en toch denk ik van, dan mag je dan er dan voor het eerste keer heen. Dan moet je ook even over dat soort details moet je nadenken.
0: Pak dan uit, zeg
1: ja. Ja, tuurlijk. Misschien is het wel de enige keer dat je dat mag gaan spelen. Want ja, als volgend jaar Luc en Luc zeggen en vergeven. Ja! Het is een paar jaar geleden, laten we maar gaan. Dan denk ik niet als ze Ross Smit bellen. Of hij moet een heel goed tweede helft van het seizoen hebben.
0: Of dit toernooi winnen.
1: Ja, is dat een garantie? Dat helpt wel mee in ieder geval.
0: En dan Bleek voor 2-2. Dat is de buurman. Ross Zurich 1-20.
1: Het is een beetje hetzelfde als die wedstrijd van hiervoor. Curran Price kwam ook moeilijk op gang en was ook niet tevreden halverwege die wedstrijd. Gemiddelden zijn een beetje gelijk. Ross Smit zit ook op 85 gemiddeld. Heeft nog geen 180 gegooid, dus daar wordt het wel eens tijd voor. En daar is hij dan. En Ross Smit laat even aan het publiek zien van kijk, hier ben ik voor uitgenodigd. Ik kan 180 gooien. Hier is die.
0: En dan is het genieten op het gezicht ook weer snel terug. En kan de Mliek er wel van genieten. Als een boer met kiespijn als zijn eerste pijl uit de triple 20 valt. Hier kelt hij er gewoon nog 2 bij. Goed shot. Ross Smit die een beetje feestviert. En de vertraging van Kirk Bevens die 180 omroept.
1: Ja, dit is op zich vrij logisch. Dat de dubbels... Wat is er? Wat zit je nou te lachen, Guy?
0: Ja, dat is een dubbel percentage van wedstrijd en toernooi in de eerste ronde in Wild. Ja, ja, dan ben je een goeie, hoor.
1: Exact hetzelfde.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik wil een heel serieus verhaal gaan vertellen. Jij gilt gewoon mijn uitzicht te lachen hier.
0: Nee, ik lach jou niet uit. Ik lach degene uit die kaart in beeld zet.
1: Dat is goed, hè?
0: Ze missen jou daar, Marco. Nee, nee, nee. Jawel, ik vind het ergens vind je het een beetje jammer dat je hier zit, toch?
1: Nee, ja, nee zeker niet. Ik vind bij jou zit hier hartstikke mooi, maar nee. Ja. En dat is morgens vroeg al, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb het geluk gehad dat ik er ook een paar keer naartoe mocht. Ja, en dat is natuurlijk wel fantastisch. Die locaties waar je dan komt, dat, ja, normaal gesproken kom je daar nooit natuurlijk. En ja, daar moet je wel dankbaar voor zijn dat je dat allemaal mee hebt mogen maken natuurlijk. Maar nu gewoon gezellig hier s'morgens met jou, Guy. Dus, dat is ook mooie dingen.
0: Als jij het zegt.
1: Tuurlijk, de New Zealand Darts Masters 1 keer per jaar.
0: 1 keer per jaar, hè?
1: Echt? Ja, sorry.
0: Ik heb jou mogen we ervan genieten. Dan moet je het er ook van nemen. Rosmith gaat voor triple 16, dubbel 12. Maar raakt geen triple 16, dubbel 12. Dan zou het voor League wel fijn zijn als deze 117 even uitgaat. Anders dan wordt het verschil zo dadelijk heel erg groot. Deze allereerste officiële wedstrijd die ze tegen elkaar spelen. Ze zijn elkaar dus nog niet tegengekomen op de Tour het afgelopen jaar. League naar tops. Hij wil zo graag.
1: Ja, misschien wel iets te graag. En misschien dat dat wel een beetje het probleem is in deze wedstrijd. Ross Smit zegt dankjewel. Ja, Ross Smit won 3 titels dit jaar. 2 vloertoernooien. En won dan eindelijk na zoveel verloren finales. Zijn eerste Eurotour titel in Riza dit jaar. Te graag, hè?
0: Ja. De eerste twee pijlen gingen hartstikke vloeiend. En je zag gewoon bij die derde pijl dat hij net even wat extra tijd nam. En dan schiet hij er een paar centimeter boven.
1: Nou, ondanks dat heeft Ross Smit natuurlijk wel een uitstekend seizoen. Hij staat op dit moment nummer 16 van de wereld. Staat tweede op de Pro Tour Order of Merit. Staat tweede op de European Tour ranglijst. Zesde op de vloertoernooi ranglijst. Hij speelt gewoon een uitstekend seizoen. Is zo goed. Nou, nu dan? Ja.
0: Ja. Even zo een beetje. Vorige keer dat hij dat deed werd het een triple 5. En nu gooit hij hem. Vieren, jongen. Shirt uit. Publiek in. Oh, de beschaafd.
1: Beste leuk hier van Adam Leek. Naar 9 op 121. Maar mag niet voor de boel. Had hij zeker wel voor gegaan als hij die triple 17 had gegooid. 53. Dat was al mooi. Ross Smit, je zag het nog net voordat hij zijn pijlen ging halen. Draaide ze om naar Adam Leek. Zal ik het nu ook gaan vieren? Het was een beetje een geintje tussen beide mannen. Nou, Ross Smit inmiddels wel op een finish aangekomen. Ja, als hij deze er ook nog uit kan gooien. Je weet het bij Ross Smit wel. Als die eerste pijl zit, dan kan hij die tweede bijna blindelings erachteraan gooien. Maar dat mislukt net.
0: Hij heeft best wel wat kansen gehad. Adam Leek, 10 pijlen op een dubbel. Eentje raak en 11 pijlen op een dubbel. 2 raak.
1: Fijn begin hier van Ross Smit. In leg 7. 177 scoren.
0: Voor deze Australiër om wat druk te zetten in de leg die door Smudger is begonnen. 81. Niet op deze manier.
1: Ja, misschien nog een kans. Goed wegzetten. Is het misschien nog wat mogelijk? Dit is in ieder geval goed gedaan door Adam Leek. Maar natuurlijk nog steeds afhankelijk van wat Ross Smith doet met deze 120. De eerste triple zit erin. Dan een etage hoger. Die is makkelijk. En dan de tops. Maar die valt er net onder. Nou, als Adam Leek nog wat wil, dan moet deze denk ik wel uit.
0: Twee pijlen voor dubbel 8.
1: En dat doet Adam Leek toch knap. En hij is er maar al te blij mee.
3: Ja, ik kan hier wel aan wennen.
1: Ja?
3: Ja joh.

0: Ja.
1: Nou, ik ben ook wel benieuwd geworden wat hij doet als hij die wedstrijd zou winnen.
0: Ja, of als hij in de positie komt om die wedstrijd te winnen.
1: Ja?
0: Daar ben ik meer benieuwd naar.
1: Nou, ja. Kijk, zo zie je ook meteen het verschil tussen ons. Kijk, jij kijkt daar dan heel dars inhoudelijk naar. En ik ben vooral entertainment gericht. Zeg maar.
0: Ja, van entertainment ben ik niet zo van, hè?
1: Nee,
0: ik
1: ben niet. Maar aan jouw lijf geen Polonaise.
0: Nee. Ik kan heel goed naar de Polonaise kijken, laat ik het zo zeggen.
1: Moet ook gebeuren.
0: Zeker. Gemiddelde liggen dicht bij elkaar. Maar het is wel zo, Ross Smit is een beetje op hetzelfde niveau gebleven. Adam Leek is wel wat beter gaan gooien in deze tweede helft van deze wedstrijd. Nu, dit is wel een belangrijke laatste hier voor Adam Leek. En Ross Smit blijft een beetje achter.
1: Dan heeft hij dus eigenlijk trippels nodig. En als die eerste er perfect in zit, kan er een tweede bij. En de derde gaat er gewoon nog naast.
0: Ja, Adam Leek krijgt wel gewoon een pijl op een dubbel. Wow, nu moet er even gerekend worden. Ja, even navragen. Ja, als je het doet, moet je hem wel gooien, vriend. Want ja, anders sta je toch een klein beetje vooraan. Ik moet altijd denken aan wat Robinson Rodriguez altijd deed met die 180ers. Kijk, dan eerste twee gooien, dan omdraaien naar het publiek. Kijk, als je hem gooit, is het fantastisch. Als je hem ernaast gooit, denk je, ja, is toch jammer.
1: Nou, zit een beetje knullig, hè?
0: Maar ja, je krijgt alleen een kans in. Want Ross Smit doet gewoon vrolijk mee.
1: En dan wordt het 4-4. Heeft hij vier legs te pakken? Van 4-1 achter, helemaal terug.
0: Ja, en als je zo naar deze reactie kijkt, dan weet ik wel wie het meeste vertrouwen heeft in die laatste paar legs. En ik denk dat Ross Smit zijn debuut op de World Series toch anders had voorgesteld de eerste 8 legs als wat er nu aan de hand is.
1: Zou het ook niet zo kunnen zijn dat hij de wijze waarop Leek af en toe die 180 viert en dat hij met zo'n big smile over het podium loopt, dat Smit dat de eerste 4-5 legs leuk vond en dat hij nu denkt, doe eens rustig jij.
0: Ja, want straks gaat Ross Smit zich eraan irriteren. Maar kijk even naar de laatste 3 legs. Het is niet fantastisch, maar het is gewoon goed.
1: Ja.
0: En Ross Smit mag zichzelf wel aanrekenen dat er te weinig kansen komen. Ja, hij krijgt wel kansen, maar die 3 pijlen op dubbel 10, die moeten er wel gewoon in natuurlijk. En dat zijn dure misses. Dan is het gewoon 5-3. Mag je nu zelf beginnen, dan is het waarschijnlijk klaar. En nu denkt NM Leek, ja wacht eens even, ik kan hier misschien wel gaan winnen. En als je wint, Kie, staat er misschien nog wel meer op het spel.
1: Nou ja, haal misschien maar weg. Ik bedoel, als je deze wedstrijd wint, dan weet je één ding zeker. Dat je in september naar Amsterdam mag. Of daar, de World Series Finals.
0: De afsluiter inderdaad van het seizoen. Nou, daar gaan we het in een latere wedstrijd deze morgen nog wel even over hebben. Over het kwalificatiecriteria, laten we het netjes zeggen.
1: Ja.
0: Is maar eens de volle aandacht op deze wedstrijd. Hij vindt het maar al te mooi wat er allemaal gebeurt. Ja, ben ik dat op dat grote scherm? Jazeker. Ross Smit nog niet happy. Eigenlijk zoals we Ross Smit eigenlijk wel een beetje kennen.
1: Ja. Opperperfectionist Ross Smit is niet snel tevreden. Hij mag het weer gaan proberen vanaf 80. Krijgt weer 2 pijlen voor dubbel 10. Deed het een keer wel, deed het een keer niet. En doet het nu weer niet. En gooit hem zelfs kapot.
0: Ja, dan is er misschien nog wel wat mogelijk.

0: for Adam Leek. Maar de finish is weg. Maar Ross Smit krijgt misschien maar één pijl voor de dubbel. Dus misschien goed wegzetten is wel genoeg. En dan is dit in ieder geval goed gedaan door Adam Leek. Nu staat er flink druk op deze 80 voor Ross Smit. Begint wel weer met de triple. Ja, en laat dan toch even zien van... Daarom ben ik uitgenodigd voor de World Series. Die druk stond er nu vol op. Dan is deze 80 toch klasse gedaan door Smutje. Iets van drie keer scheepsrecht of zo, wat hij liet zien? Of in ieder geval moest het iets van frustratie uit.
1: Ja.
0: Ross Smit gaat toch nog even de druk opvoeren. Kijk of het Adam Leek nu tegen de druk bestond. Deze moet uit voor Adam Leek. Hij probeert het een beetje weg te lachen.
1: En het helpt. En dan hebben we toch alweer in de tweede wedstrijd van deze ochtend een 11e en beslissende leg te pakken. Scheidsrechter Kirk Bevins in de tweede leg van deze ochtend voor hem avond al een beslissende leg te pakken. Dan mag Ross Smit hem wel beginnen. Dan heeft Adam Leek heel goed gekeken naar hoe Johnny Clayton altijd naar de camera wijst. Uitstekende start aan de leg wel van de man die dit klusje eigenlijk gewoon moet klaren als PDC-ster. Dat wordt van hem verwacht van Ross Smit. Leek is nog in de buurt. Leek gaat nog even aan zijn laatste feestje bouwen. Tenminste voor vandaag. Misschien komt er morgen nog wel een feestje.
0: Ja, je weet het nooit. Dan heeft hij hier wel echt een hele goede score nodig. Sowieso een finish overlaten natuurlijk. Moet dus op de 19 blijven. Heeft nu wel de keuze om terug naar de 20 te gaan en doet dat ook. Laat geen finish over. En dan normaal gesproken is dit gesneden koek voor Ross Smit. Gewoon wegzet op een dubbel. Dan in de volgende beurt uitgooien. Deel 1 is aardig gelukt.
1: Vink hem af. Komt nog wel een klein beetje druk van Adam Leake uit Australië. Nieuwe tourkaarthouder die voor het eerst op de New Zealand Darts Masters mag spelen. Die voor het eerst op een World Series Tour mag spelen. Tegen die andere debutant, tegen Ross Smith. En Ross Smith mist 3 match darts. En dan komt Leake terug.
0: En nu ben ik benieuwd hoe Adam Leake de zenuw in bedwang kan houden. Geen gekke dingen doen. Dan krijg je gewoon 1 pijl op een dubbel. Gewoon een grote 20. En dan naar tops. Hij is 5 uit 17. Ross Smith is ook 5 uit 17. Maar iemand moet er 6 winnen.
1: Maar dat lijkt niet Leake te zijn. Allebei een matchdart gehad. Smith kreeg er 3. Kreeg er 4. Kreeg er 5. Kreeg er 6. En mist ze allemaal. En hij heeft de hele wedstrijd gelachen. Nu vindt hij het spannend. Smith doet de pijlen in het doosje. En staat al klaar om een hand te geven.
0: Hij moet er nog wel in. Voor Adam Leake. Of mag Ross Smit zijn pijlen weer uit het mapje halen?
1: Dat hoeft niet meer. Wat een wedstrijd hebben ze ervan gemaakt. Was het goed? Nee. Was het spannend? Ja. Gebeurde er veel op het podium? Zeer zeker ja. En dat was te danken aan Adam Leake. En wij vroegen ons af, ik vroeg me af wat er zou gebeuren als hij de wedstrijd zou winnen. Nou dit, hij gaat morgen terugkomen. Tweede wedstrijd van deze ochtend. Was een hele leuke Smith & Leake SNL. We danken jullie allebei. Smith S5, Leake L6.
2: Incredible.

0: afgewezen door iemand van de security, James Wade. Die wilde wel heel graag een handje van degene die naast het podium, of naast de trap richting het podium stond. Maar die persoon dacht, nou, weet je wat jij moet doen? Je hebt helemaal gefeliciteerd, loop jij maar gewoon een trapje op. En dat deed James Wade uiteindelijk ook. Om hier in de eerste ronde New Zealand Darts Masters editie 2026 te gaan spelen tegen Caden Milne. Ook een lokale Nieuw-Zeelandse speler. 26, mogen we hem dan nog talent noemen? Hij is in elk geval een van de jongere spelers die we in actie zien. Hij heeft al wat ervaring wat betreft het spelen van wedstrijden. De New Zealand Darts Masters. Het wordt zijn vijfde wedstrijd en van de voorgaande vier won hij er eentje. Want in 2022 won hij in de eerste ronde met 6-5 en een gemiddelde van 79 van Fallon Sherrock. En verloor hij in de kwartfinale met een gemiddelde van 76 met 6-0 van Michael Smith. Vervolgens Nathan Espinel nog getroffen, Luke Humphries nog getroffen en die wel allebei verloren. Maar goed, hij weet wat het is om hier te staan. Hij heeft zelfs wat lekjes gewonnen. Hij heeft dus zelfs al een keer een wedstrijd gewonnen. Hij heeft een pantalon die net iets te kort is en daar witte sokken onderaan. Wat mogen we van hem verwachten? Marco.
1: Ja, dat is best wel een beetje moeilijk te voorspellen. Kijk, de cijfers die je net noemde. Kijk, als hij dat hier laat zien tegen James Wade. Ja, dan gaat hij het waarschijnlijk niet winnen natuurlijk. Hij zal een tandje bij moeten. Oké, je zei, het is natuurlijk een van de talenten van een paar jaar geleden. Maar ja, het komt er ook niet echt door, zeg maar. Het valt allemaal door. Ja. Dit is het eigenlijk allemaal een beetje. Ja, ik weet niet zo goed wat ik erom moet zeggen eigenlijk. Ja. Oké, hij doet weer mee. Oké, ik had het wel verwacht dat hij zich zou plaatsen. Maar het is niet een ding. Er zijn andere namen in dit veld. Het rechter rijtje noemen we maar.
0: Ja.
1: Dat ik denk, die gaan meer kans hebben dan Caden Milne. Laat ik het zo zeggen.
0: En we laten ons graag verrassen door Smiley. Dat is zijn bijnaam. Smiley die ook op zijn arm getatoeëerd staat. Hij is dakdekker in het dagelijks leven. Invercargill in Nieuw-Zeeland. Altijd even interessant om te zien of hij dan ver heeft moeten reizen. Het antwoord is ja.
1: Nou, doe jij eens even vertellen hoe ver nadat hij de eerste 180 van de wedstrijd gegooid heeft. En James Wade. Dit is goed, hè? Kan het verder? Is dat?
0: Nee.
1: Dit is vertellen.
0: Invercargill is misschien wel de zuidelijkste stad in Nieuw-Zeeland. Auckland is misschien wel de noordelijkste stad in Nieuw-Zeeland. Nou, dan heb je ook nog twee verschillende eilanden, dus we moeten er oversteken. Stel, dat heeft hij niet gedaan, tenminste ik hoop het. Je gaat met de auto 23 uur onderweg.
1: Oh, dat is goed ook, ja. Ja, dat is goed.
0: Dus ik denk dat we aan mogen nemen dat Caden Milne lekker het vliegtuig heeft gepakt. En er dan alsnog gewoon 3 uur iets over gedaan heeft.
1: Ja, want de afstanden, daar wordt de mens niet vrolijk van als je in die kontrij zit.
0: De dubbel 10 voor James Wade in Nieuw-Zeeland ligt er niet zoals de dubbel 10 hem de meeste toernooien in Engeland ligt. Nog niet, althans.
1: De eerste bel wordt gemist door Milne, dus de finish is weg. En dan weet een dubbel 10. Dat is over het algemeen een goed huwelijk. Twee keer er best ruim vandaan, maar deze keer erin. Zo is het 2-3 op een 1-0 voorsprong. Milne, die natuurlijk de toernooien in Nieuw-Zeeland allemaal bezoekt. Dodge Players New Zealand. Hadden twee finales, vonden ze ook allebei. Won een keer van Jack Shepard en een keer van Hopai Pua. Best wel met ruime cijfers. Dan denk je van, nou, dat moet een goede wedstrijd geweest zijn als je van Hopai Pua wint.
0: Ja.
1: Was het toch maar 77 gemiddeld. Dus het is ook allemaal... Het zit gewoon vaak rond de 80 en een beetje gemiddeld. En dan houdt het ook echt wel op. En dat is in die contraille hartstikke goed. Kan je hartstikke veel wedstrijdjes winnen. Kan je ook nog een paar Nieuw-Zeelandse dollar winnen. Hartstikke mooi, maar... Ja, het is er niet één echt voor de toekomst, zeg maar. En ik denk dat, waar we het al eerder over hadden, misschien wel het probleem is in Nieuw-Zeeland. Wat lach je?
0: Nee, ja, ik zag de weight wat back aantrekken. Dat
1: ja, je verloopt het niet.
0: Ja. Milne heeft al heel wat eentjes gegooid. Gooit nu een 5. Nou, dat vindt hij dan ook vervelend. Wade gaat dus even bij het tafeltje buurt, want die vindt het nu allemaal te lang duren.
1: Ja, Wade heeft ongeveer een minuut goed gemaakt met zijn walk-on natuurlijk. Want hij liep in één keer door. Maar het lijkt er wel op dat we nu anderhalve lek bezig zijn, dat die minuut weer verspild is.
0: Ja, wel, ja, ja. En zo is Wade dan ook alweer. Daar vindt hij wat van. Steeds actiever op sociale media. Ja, Wade hoort inderdaad ook. Dat het tocht ergens heel erg. Of een klein brandalarm bij de buren.
1: Nee,
0: of...
1: ik weet wat het is.
0: Oh, jij weet wat het is?
1: Ja.
0: Ja, jij bent hier geweest.
1: Ja, er is één keer in het uur of één keer in het half uur... komt er een trein voorbij. En die trein gaat... Nee, wat? Er ligt een treinspoor achter dat stadion. Achter dat evenementengebouw, zeg maar.
0: Ja.
1: Alleen...
0: Dus de stoomtrein uit 1721 of wat?
1: Maar die trein gaat heel langzaam, want het is de scherpste bocht in Nieuw-Zeeland qua tramrails. Qua treinrails. Die trein gaat heel langzaam en wat je nu hoort is die... Ja, dat is zo scherp
0: het
1: over
0: piepen die... van die rails... Dat
1: is het.
0: Oké. Okay.
1: Maar het is een hele scherpe bocht qua tramrails.
0: Weet je wat ik nou leuk vind, Marco? Kijk, dit had niemand anders ons kunnen vertellen.
1: Nee, dit zijn goede vragen.
0: Ja, jij bent daar geweest. Ja. Jij weet dit. Jij hebt dit... Jij hebt hier ook gezeten van, wat hoor ik?
1: Ja, nou, ik heb niet in de zaal gezeten. Ik deed dan voor de mensen die weten, het scorebord wat je nu beneden in beeld ziet. Ja, er moet één iemand moet dat bedienen. Nou, en ik was de gelukkige die af en toe mocht doen. Maar de mens, die zit je op een in een vrachtauto, in een truck zit je dan. In zo'n regiewagen, achter het stadion. Dus dan zit je buiten, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan het deurtje van die vrachtauto doet, dan zie je die...
0: Komt een trein op jou.
1: Ja, maar die gaat echt... Die kan je lopend bijhouden. Zo scherp is die bocht zo om dat stadion heen. En dat hoor je nu. Goed verhaal, hè?
0: Zeker. Ja, dat is echt leuk. Wait. Voor 120.
2: Game Sean Sagaleg. James Wade. Perfect, James in front first. Game on.
1: Ja, Milne is na twee legs zo langzaamaan wel richting de ondergrens voor zijn doen aan het gaan. Gemiddelde van net 67.
0: Ja, en dan heeft hij nog een keer 180 gegooid ook.
1: Ja. En het is ook niet zo dat daar veel missers op een dubbel bij zaten.
0: Nee, precies nul. Dus dan heeft hij 180 gegooid en nog heel vaak 57. Om maar eens wat te noemen. Wade zal balen dat hij dat treinfenomeen nu niet eventjes op beeld vast kan leggen. Het valt echt op de laatste tijd hoe actief James Wade geworden is op de sociale media. We hebben... Oh jee. Dat lukt niet meer zelf.
1: Ja, nee, social media. Hij plaatst elke dag foto's, filmpjes en...
0: We kregen een tour door de hotelkamer van James Wade. Hij zag er prachtig uit overigens. Dat moet wel echt gezegd worden. Hij had nog geen last van de jetlag, zei hij. Kregen ook beelden van het vliegveld. Zat hij naast Johnny Clayton. Zaten ze allebei op de telefoon. En was het weer van, nou, het socialize, het leuke contact, dat is al wel weer voorbij. En we moeten nog een halve dag in het vliegtuig. Dus hij probeert daar echt wat van te maken.
1: Ja, hij heeft
0: omdat,
1: natuurlijk
0: omdat
1: ook...
0: imago misschien een beetje...
1: Ja, dat denk ik wel. Hij heeft natuurlijk toch de afgelopen jaren gezien dat sommige
3: ja, zeg maar collega's, om het zo te noemen, die rondom de wereldranglijst staan, die natuurlijk een stuk populairder zijn dan James Wade zelf. Ja, misschien heeft hij nu gedacht, ja, laat ik het ook maar proberen. En het werkt wel, want hij moet nog wel bepaalde dingen leren op social media, dat zie je wel. Maar het is best leuk om, ja, voor de volgers om een beetje te kijken hoe dat gaat, die verre tripjes en zo. En,
4: ja.
3: Ja, ze vinden het natuurlijk maar al te leuk om allemaal de foto's van business class te plaatsen. En mooie hotelkamers, natuurlijk. En dat hoort er allemaal bij. Maar ja, voor de fans is dat een mooi inkijkje om toch een beetje mee te kijken.
4: Ja, nou ja, hij deelt ook veel beelden van zijn familieleven. Van de kids en van Sammy.
2: Game show on the third leg. James Wade. Oplek Kane from first. Game on.
4: En hij komt hier met 3-0 voor. Kaden Leon gooit nog steeds 70 gemiddeld. En James Wade kan wel eens een slechte dag hebben. Maar zover door de ondergrens zal de machine nooit zakken.
3: Ja, dan is Caleb Milne is op dit moment gewoon de nummer 4 van Nieuw-Zeeland, van die ranking. Ben Rob staat eerste, dan Johnny Tata, Mark Cleaver hebben we al in actie gezet. Hopai Pua is dan de 5e. Ja, met alle respect. Oké, dit is natuurlijk wel voor hem een slechte wedstrijd. Maar als dit dan op dit moment de nummer 4 van je land is, dat zegt ook wat, Guy.
4: Ja. Nou, helaas wel.
3: Ja, Hopai Pua staat al 5e. Maar die schat ik nog wel een stuk hoger in natuurlijk dan deze man.
2: 59.
3: Nou, voor James Wade is het een ideale loting zo om je trip mee te beginnen.
4: Cruise control op weg naar de kwartfinale, waarin hij dan morgen zal spelen tegen de winnaar van de volgende wedstrijd. De wedstrijd tussen Josh Rock en Simon Whitlam.
3: Ook een veel verraad gebeuren op de World Series, James Wade. Het is een 38e World Series toernooi. Hij staat derde op die lijst van deelnames.
2: 96.
3: Alleen Michael van Gerwen en Phil Taylor staan nog boven.
4: De wedstrijd gooide Mark Cleaver 101 uit om een leg te kunnen winnen. En een vergelijkbare opgave nu voor Smiley. Want hij mag niet naar de dubbel.
2: 47. James require 20. Game show on the fourth leg. James Wade. Fifth leg James to throw first.
3: Maar het zit er niet in voor Caden Milne. Deze eerste ronde wedstrijd. Maar wat ik zei, James Wade, het is de 38e World Series. En dat is natuurlijk een fantastisch aantal. Maar als je dan 37 gespeeld hebt en je hebt er nog nooit één gewonnen, dat valt dan ook wel weer tegen.
4: Ja.
3: Het is niet zo dat je een heel lang toernooi moet spelen. Kijk, die eerste ronde die wordt 9 van de 10 keer natuurlijk wel gewonnen. Maar daarna zou je toch verwachten met de kwaliteiten van James Wade dat je een keer zo'n mini-toernooitje een keer op zaterdagavond kan winnen, toch?
2: 55.
4: 3 finales gespeeld. Ook aan de magere kant. Verloren van Phil Taylor, van Michael van Gerwen en van Johnny Clayton. Ah ja, zo'n toernooi waar dan nu Littler, Humphries, van Gerwen niet bij is. Dat is alweer een mogelijkheid voor Wade. Nou, dat zullen ze allemaal denken. Althans, behalve Will Smith, die denkt dat niet meer.
3: Het enige klassement waar Milne wel in voor staat. In de eerste leg gooit het iedereen. En nu zijn tweede. Nou, het zegt hij wel genoeg. Hij heeft 2 keer 180 gegooid. 1 keer 140, 1 keer 100. En voor de rest eigenlijk bijna alles zonder trippels. Nog geen pijl op een dubbel. Scorend gemiddelde. Net boven de 70. Dat is niet genoeg.
4: Pijl van Wade. Een halve meter naast de Okkie. Toch nog in de triple geschot. Huppelt terug.
3: Ja, dit typeert misschien wel een beetje de wedstrijd voor de jonge Nieuw-Zeelander. Wade naar dubbel 10. En Wade, het is echt op cruise control. Een van zijn makkelijkste overwinningen ooit.
4: En zo ziet hij er ook uit. Hij heeft er ook geen enkele moeite mee om dat te laten zien dan. Dat, het hem, dat hij het saai vindt en dat het hem heel makkelijk afgaat.
3: Nou, toch lijkt me het lekker als je bijna anderhalve dag onderweg geweest bent. Misschien een beetje last van jetlag. En dan oké, je hebt wat verplichtingen voor de PDC en wat media en alles erop en eraan. En je wil natuurlijk de PDC... Die nodig jou uit. Die wil je natuurlijk niet teleurstellen. Je wil natuurlijk wel gewoon je ding doen. Hoe lekker is het dan dat je gewoon met je ogen dicht hier waarschijnlijk gewoon 6-0 wint. Dat is toch heerlijk? Het lijkt me een fijn gevoel. Sowieso een wedstrijd daar te winnen lijkt me fijn. Maar... als het dan zo makkelijk gaat.
4: Dit gezicht.
3: Typisch James Wade.
4: Pompidompidom. Je ziet het hem gewoon denken. 5-0 voor. Oké, hij kan er niks van. Oké. Dan draait hij zich. Ja, ik kan er naar blijven kijken. Dan ziet hij Milner even inhouden, dan draait hij om. Dan denkt hij, ja, ik heb gisteren in de dierentuin schildpadden gezien die sneller liepen dan dat die Milner aan het darten is. Dat is voor de Nieuw-Zeelander natuurlijk ook niet... een wedstrijd om met heel veel genoegen later aan terug te denken. Die gooit 70 wereld. We weten allemaal dat hij beter kan. Alleen hij denkt nu dat wij allemaal denken dat dit zijn niveau is. Je wil laten zien dat je kan darten. Dat heeft Mil nu niet gedaan.
3: Ja, je wil in ieder geval iets van tegenstand bieden. In ieder geval laten zien waarom dat je bij de beste spelers van Nieuw-Zeeland hoort. En ja, na een paar legs zagen we het al dat het er niet in zat. Inmiddels het gemiddelde naar onder de 70. Ai, ai, ai. En ook nog gewoon 0 pijl op de dubbel. Dus het is een wedstrijd inderdaad om heel snel te vergeten.
4: Zo dadelijk Josh Rock dus tegen Simon Whitlock. Dat zal toch wellicht iets dichter bij elkaar gaan liggen. dan deze wedstrijd die nooit een wedstrijd was. Wade gaat voor topstops. Staat nog niet in de kwartfinale. Ik denk dat we één ding kunnen uitsluiten. En dat is dat Kaden Milne deze 170 raakt.
3: Nee, dat lijkt me sterk.
4: Gaat niet gebeuren.
3: Ik denk dat hij ook de enige was in heel die zaal die misschien nog dacht, misschien dat het nog wel gaat lukken.
4: Nee. Ik denk dat Kaden Milne zelf ook al lang wist dat hij die niet uit ging gooien. Het is klaar. Het is 6-0. Wade gaat handjes schudden bij de scheidsrechter. Wade gaat zwaaien. Milne een handje geven, omdat het moet. En die denkt ook, waar heb ik eigenlijk tegen gespeeld? Hij wint met 6-0 de machine. We gaan hem dus morgen terugzien tegen of Josh Rock of Simon Whittle. Wie dat gaat worden, komen we zo achter.
5: He's done it this time.
6: Like a magnet in there.
5: What is going on here? Oh my word, that is class.

0: Elke vlag een stad. Elke kleur een identiteit. Hoor je hier thuis? Bewijs het. 90 minuten lang. Op zijn Duits.
1: This is what champions do.
0: Hier wordt niets gegeven.
1: This is what champions look like.
0: Je moet het verdienen. De Bundesliga kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.

0: onvoorstelbaar. Dus dat kon je niet te geloven.
1: Ja, outstanding.
2: Het hele Grand Prix weekend met scherpe analyses.
3: Ik heb zelden weekenden meegemaakt dat er zoveel gebeurde.
2: Exclusieve beelden achter de schermen.
4: Ja, dat is toch wel machtig mooi dat je dat mag doen.
5: Oké, dat is wel vet.
2: En natuurlijk nog veel meer verrassingen.
6: Ta-ta-ta-da, Max Verstappen. Ta-ta-ta-da,
7: Max Verstappen.

0: een clash der generaties. Zo kunnen we de wedstrijd tussen Josh Rock en Simon Whitlock wel bestempelen. Rock, die natuurlijk een tijdje als aanstormend talent werd gezien. Zo vanaf 2023, maar de laatste maanden, het laatste jaar, zeker na zijn deelname aan de Premier League, wel gewoon een gevestigde naam in de top bij de PDC is geworden. Iets wat deze Simon Whitlock zo ontzettend lang is geweest. Een gevestigde naam in de top van de PDC. Europees kampioen geworden in 2012. De World Cup gewonnen. 2022, 12 vloertoernooien op zijn naam geschreven. Eurotour-toernooi in 2012 in Nederland gewonnen. Nog zoveel andere toernooien vergekomen, indruk gemaakt. Die tijden zijn geweest. De baard is wat grijzer geworden. De pijlen vliegen wat minder vaak in de triple 20 dan we van hem gewend zijn. Maar toveren kan de Wizard nog altijd. De vraag is alleen, kan hij dat hier ook in Nieuw-Zeeland tegen Josh Rock? Ik voorspelde de vorige wedstrijd tussen James Wade en Caden Milne dat dit wel wat spannender zou gaan worden. Gaat het echt spannend worden?
1: Ja, dat hangt een beetje van Josh Rock af, denk ik. En misschien ook wel van Simon Whitlock. Simon Whitlock zal een beetje boven zichzelf uit moeten stijgen. En Rock, ja, ik hoop dat hij goed opgelet heeft hoe James Wade zo'n wedstrijd speelt. Het eerste rondje op de World Series. En niet zoals Ross Smith het gedaan heeft. Want ja, je hebt toch in je achterhoofd. Tuurlijk, als ik 10 keer tegen speel, dan win ik er 9. Maar als ik er dan 1 verlies, dan wil ik niet dat het hier gebeurt. Ik denk dat dat het een beetje is. Maar natuurlijk, Josh Rock is natuurlijk wel de grote favoriet.
0: Rock die dit jaar op 1 World Series toernooi al mocht meedoen. Dat was in New York, de US Darts Masters. En daar verloor hij in de eerste ronde van Jim Long. Dus wat goed te maken. Het begint maar vroeg. Met 180 gooien, dan heb je het vast gehad.
1: Triple 13 geprobeerd om 170 over te laten. Dat lukt niet. 58.

0: De verbinding met Nieuw-Zeeland is niet altijd even fantastisch. Onze excuses daarvoor. Wij kunnen daar weinig aan doen. Wij zijn volledig afhankelijk van de beelden die ons geleverd worden vanuit Nieuw-Zeeland. En nou ja, dat is een heel stuk op weg naar Nederland. Dus dan kan er veel gebeuren. We zagen gelukkig wel nog dat de eerste leg werd gewonnen door Josh Rock. Die gooide 78 uit. Rock die sowieso 4 van zijn 5 wedstrijden tegen Simon Whitlock winnend wist af te sluiten. Eén keertje won Whitlock, dat was op de vloer 2023.
1: Toen we de World Matchplay hebben we natuurlijk al even over gehad. Over de nieuwe kleding van de spelers van Target. Wat vind je ervan? Shutsje van Rock? Nou, dan vraag ik een keer jou een vraag over de shuts.
0: Nou ja, het is er tijdens de World Matchplay inderdaad uitgebreid over gegaan.
1: Alleen die van Rock dan, hè? Gaan we nu bespreken.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, het is in elk geval een verbetering ten opzichte van het shirt dat hij had.
1: Ja. Maar dat was echt het makkelijkste om het te verbeteren ooit, hè?
0: Zeker. Dus dat is goed gelukt. Ja, jawel, het heeft wel wat. Ik ben alleen geen groot fan van het shiny, het bling gehalte op de rug. Maar ja, blijkbaar moet dat om op te vallen.
1: Past bij deze tijd. Rock naar Boel zijn. Die eerste staat perfect. Maar hij valt er net niet tegenaan.
0: Stapje naar links om bij de dubbel 5 te kunnen. Whitlock gooit 9 eruit. Het shirt van Whitlock dat al sinds jaar en dag hetzelfde is. En nooit meer kan en mag veranderen. Het zal ook nooit meer veranderen trouwens. De winnaar van de Oceanische Premier League, want er wordt niet alleen een Premier League gehouden in Europa van februari tot mei, maar in het tweede halfjaar over 6 verschillende locaties wordt er ook in Oceanië een Premier League gehouden. 5 keer in verschillende steden in Australië en ze zijn ook een keer in Auckland in Nieuw-Zeeland dus. En daar valt dan een WK-ticket te verdienen onder meer en daar valt ook plaatsing voor. De World Series toernooien van het jaar daarop te verdienen. Dat is de reden dat Simon Whitlock hier staat. Want Whitlock was de baas van de Oceanische Premier League van vorig jaar.
1: Ja, wonnen in de finale van Raymond Smith. En ik durf toch wel te zeggen dat die Australische Premier League dat het wel een succes was. Want de meeste zalen zaten best veel mensen.
0: Ja.
1: Er werd goed naar gekeken. En het niveau was nog alleraardigst. Maar dan zou je zeggen, wat doet Simon Whitlock buiten die Premier League om? Ik denk, ja, ik zal even kijken wat beide spelers dit jaar een beetje gegooid hebben. Nou, Rock, we weten, want die zien we natuurlijk bijna elke week. Zo, Majors en Eurotours enzovoort enzovoort. En Simon Whitlock dit jaar, die heeft niet heel veel gegooid.
0: Het balkje is leeg, zie ik.
1: Die gooit gewoon niks. Tuurlijk, gooit nog wel wat demonstraties. Komt zo nog wel eens af en toe in Portsmouth, want daar wordt hij nog wel eens die mode super series.
0: Ja.
1: Maar officiële wedstrijden in 2026 voor Simon Whitlock, dus dit is zijn eerste. En dan mag hij zich binnenkort weer op gaan maken voor de Premier League.
0: Ja. Ja, joh, en hij vindt het allemaal prima. 57 jaar oud. Heeft
1: een prachtige carrière gehad, hè? Wat je net al opnoemde. Fantastisch.
0: Ja. Dat. Nu hoeft het allemaal niet meer zo nodig. Kan hij zich met andere dingen gaan bezighouden waar hij blij van wordt. Hij houdt ontzettend van tuinieren.
1: Dat dus, wist ik dan weer niet.
0: Ja, dat, ja. Maar ik zie het ook gewoon wel voor me, weet je wel. Simon Whitlock van die handschoentjes dan op zijn knieën zo een beetje graven en aanplanten en zo. Dan gaat hij naar de intratuin. Die roze, die dat vind ik mooi. Dat ik wel heb.
1: Ja, de meeste huizen in Australië hebben een stuk grotere tuin dan wat wij hier gewend zijn.
0: Precies.
1: Dus als dat je hobby is, dan kan je lol op in ieder geval.
0: Ja.
1: Al zie ik het nog niet helemaal voor me. Ik weet niet waarom.
2: 63. Joshua 19.
1: Om te breken. George Rock. Ja. Voor dubbel 19. Geen top, zou ik zeggen, maar die is bijna buiten beeld.
0: In de tweede leg moest hij 90 uitgooien, Whitlock, om zijn eigen leg te houden. Nu moet 101 uit. En wat je dan niet moet doen, de enige pijl in het hele bord, de enige vlak in het hele bord dat je niet mag raken, is een enkele 2. En wat doet Whitlock?
1: Hij moest er ook zelf wel om lachen, want ja. Whitlock hij hoort wel bij de mensen die het beste de combinaties weten qua rekenen. Maar hij had snel genoeg door dat dat inderdaad niet de beste optie was als je de boel mist. Ook wel bizar, hè? Oké, je mikt op de boel. Oké, dan mis je hem. Dat kan gebeuren. Dan is de kans van 1 op 20 dat hij niet in dat vakje mag komen. En wat gebeurt er? Je kan nog beter een bouncer hebben.
0: Ja, dan kan hij wel nog uit.
1: Ja, George Walk is halverwege. Laat wel gewoon zien met de cijfers in de eerste vier legs. Dat hier wel gewoon een man met een missie is. Inmiddels op 100 gemiddeld. Staat uitstekend te spelen.

0: Does she require 148?
1: Whitlock op 60. Maar Rock mag vanaf 148 gaan proberen. Die schijnt er niet in te zitten, de tweede.
2: Wat me ook opvalt, hè, het shirt van Simon Willer. Nou, laten we dat even in de volgende lek bespreken.
1: Cliffhanger.
2: Ja, deze 60 weet Whitlock gewoon uit te gooien. Zo blijft hij toch in die wedstrijd hangen. Ondanks 15 punten in verschil van gemiddelde. Ja, alle spelers hebben... Je mag natuurlijk een paar sponsoren van jezelf. En dan is er een toernooisponsor. Dus je hebt meestal eentje natuurlijk hier. Valt net achter die naam, Sky City. Dat is natuurlijk de hoofdsponsor van dit toernooi. En dan heb je er nog drie van jezelf wat je op je shirt mag. En dan is het meestal bij je rechtergooiarm zit er ook nog een stickertje van een andere sponsor.
1: Ja.
2: Maar Whitlock dacht gewoon, ik doe gewoon een ander shirt. Ja, dan plakken ze het maar over een andere sponsor heen. En die heeft gewoon een extra sponsor aan de voorkant van zijn shirt staan.
1: Ja.
2: Is goed ook, hè. Simon Whitlock.
1: Ah joh, ik kan hem het verrotten.
2: Niks,
1: nee, precies.
2: En de PDC ook niks.
1: Wat gaan ze nou precies? Wat gaan ze doen dan?
2: Ja, niks.
1: Niks.
2: Goed toch? Altijd goed om rustbreak terug te zien bij de World Series of Darts. Blijft toch altijd mooi, hè? Een 180er van de rustbreak.
1: Of ik het de mooiste vind, weet ik niet. Of ik het de meest iconische vind, dat zeer zeker wel.
2: Daar sluit ik me volledig bij aan. Ik vind het ook zeker niet de mooiste. Maar je hebt het zelf ook een paar keer meegemaakt. In een volle zaal zoals de Ahoy bijvoorbeeld. En als je dan een 180... Ja, het is wel magisch.
1: Jazeker, ja, ja.
0: 63. Joshua required
1: 32. Whitlock kon de break van de vorige leg er niet doorheen trekken. Als Rob dat nu wel kan doen. Staat hij met 5-2 voor hard op weg naar de volgende ronde. En een gemiddelde... Ruim 102.
2: Ja, Rock staat goed te spelen. Er staat een goede kop op, lijkt het. Hij heeft ook al best wel veel op social media gedeeld. Is hier samen met John O'Shea, voormalig tourkaarthouder. Goede vrienden van elkaar, zitten bij elkaar in het managementteam. Dus hij is 2 weekjes mee. En op social media hebben ze de grootste lol met z'n allen. Alleen, hij is hier wel een man met een missie aan zijn... gezichtsuitdrukking te zien. En daar hou ik dan ook wel van. Tuurlijk, het is vakantie. Tuurlijk, het is mooi. En tuurlijk, je komt op plekken die heel bijzonder zijn. Maar als je hier staat, dan wil je wel gewoon winnen. Want ondanks dat het allemaal best lucratief is wat ze doen. Als je hier het toernooi wint, krijg je toch gewoon nog 30.000 pond extra. En het is niet zo dat ze hier voor niks naartoe hoeven. Ze krijgen ook nog wel een paar pond om te zeggen, nou, als jij naar Nieuw-Zeeland wil komen, dan krijg je alvast wat. Ja, als je dan toch nog 30.000 pond extra kan winnen. Is toch mooi meegenomen.
1: Dan kun je dat maar beter op een hele mooie, een overtuigende manier doen. Heeft Rob blijkbaar gedacht. Simon, 19 voor Whitlock. Mag hij toch naar tops. Finishen, dat lukt nog best aardig.
0: Oeh. 64.
2: Deze ging er net niet in. Oeh, en hier mist Rock het grote getal. Dus maar 1 pijl voor de dubbel. Maar die dubbels gaan over het algemeen vrij goed. Nu kan hij eigenlijk wel een pijltje tekort.
1: Whitlock wil graag via een enkele 19 en een enkele 3 naar dubbel 8. En heeft groot gelijk, want hij gooit 38 uit.
2: En zo blijft de Wizard erin hangen. En zal Rock toch ook denken, ik sta zoveel beter te spelen. Maar daar komen we maar niet vanaf.
1: Tja, ga eens weg.

0: ziet er wel makkelijk uit hoor bij George Brock. Timmert lekker door. 4 keer 180 alweer.
1: Overigens, sommige dingen veranderen ook nooit. Het bord zal altijd weten dat Simon Whitlock eraan staat. Hier is Josh Rock met zijn tweede 180 op rij.
0: Whitlock antwoordt met zijn tweede 180. 7 inmiddels in de wedstrijd.
1: Er komt geen extra hoogtepuntje.
0: En Whitlock staat gewoon op 104. Hè? En als hij deze uit kan gooien, dan zal Rock toch ook denken, wat gebeurt hier allemaal? Hij gaat nadenken. 20-18 of 16 tops. Het wordt 20-18. En van die dubbel, daar houdt hij wel van. Hij wist hem net.
1: Stiekem in deze leg meegeslopen. Stiekem in de wedstrijd meegeslopen. Rock mist 2 keer het grote getal. Whitlock komt gewoon terug.
0: Ja, en in de vorige leg miste hij al een keer het grote getal. Nu zelfs 2 keer. En dan gaat het scorend zo goed bij George Rock. Hier ze laten toch te veel liggen. En wat gaat Whitlock nu doen? Splitten of gewoon dubbel 9? Normaal gesproken maakt het voor Whitlock niet uit.
1: Het maakt voor Whitlock niet uit.
0: En Rock zal nu inmiddels denken, ik heb misschien wel 2 legs cadeau gegeven. En dan is de oude Wizard het nog niet verleerd. Ondanks dat hij 0 officiële wedstrijden heeft in 2026. Gooit hij her en der echt nog wel zijn toernooitjes. En om de hoek. En een demo hier en daar. Maar je ziet het als Whitlock op het podium is. Het fanatisme zit er nog altijd in.
1: Bijna 90 gemiddeld. Vroeger zo vaak. The beard to be feared. Dat was al een tijdje niet meer zo, maar misschien dat Rock met angst en beven af en toe nog wel eens naar die baard kijkt. Denkt, oei, hij kan het echt nog.
0: Steeds rond de 100 gemiddeld. Maar ja, Whitlock is nooit ver weg. George Rock. Maar wel weer een missetje op de dubbel. Ja, als Whitlock dit nog kan. En die zit perfect. Oeh, daar komt Rock goed weg, zeg. En Whitlock bepaalt. Die zag eigenlijk die tweede pijl wel vallen. Oh, Rock.
1: Met de laatste. Redt hij de leg en misschien ook wel de wedstrijd. Voorlopig dan toch. Ja, geef hem geen kans, Whitlock, want kansen pakt hij de hele wedstrijd al.
0: Wow.
1: zijn 50ste wedstrijd op een World Series toernooi. Simon Whitlock haalde ooit één finale in 2014. Verloor die finale. In Singapore was dat. Oh, Michael van Gerwen. 96.
0: Dat we weer naar een helft en beslissende leg gaan.
1: Ja, de vorige Australiër die naar een elf en beslissende leg ging. Is die wedstrijd nog te winnen ook? 58. Met heel wat hulp van Ross Smith.
0: Ja, soms heb je een beetje hulp nodig.
1: Ja, en die hulp heeft Whitlock natuurlijk ook al gehad.
0: George Wong vroeg na twee pijlen, wat heb ik over? Russ Bray, die zei wat, die gaf een antwoord. Toen hoorde Rock zijn pijl naar het bord. Toen kwam hij erachter dat hij fout zat. Toen moest hij even narekenen. Uiteindelijk nog steeds een finish voor George Wong.
1: 66. Ja, zei hij tijdens het gooien van die pijl van Rock nog even dat het toch nog anders zat. Rock, ja, je weet niet of het zo is, maar lijkt daarvan te schrikken. Gooit de pijl strak de vijf in.
0: Ik denk dat hij deze lek als soort van opgegeven heeft, George Rock.
1: Meteen excuses, meteen ook een tikje van Rock op de schouder van Abrazo van het is goed, maar ja. Apart moment zo aan het misschien wel einde van deze wedstrijd. En Rock kan hier het einde van deze wedstrijd van maken als hij nu 149 uitgooit, maar dat doet hij niet.
0: Dat ook een heel raar einde geweest van deze leg. En eigenlijk van deze wedstrijd als George Rock dit gedaan had. Eigenlijk willen we gewoon een helft en beslissende leg. Oh, maar Whitlock trekt hem vol onder.
1: En dan is het klaar, want dan is het gebeurd. Komt er geen elfde en beslissende leg en wint Josh Rock toch van Simon Whitlock op basis van de wedstrijd, op basis van 10 legs darts die we hebben gezien, is dat dik en dik verdiend. En nog even een extra excuus van Russ Bray richting Josh Rock. Rock gaan we dus morgen terug zien tegen James Wade en Simon Whitlock over een week weer in Australië.
2: When he plays like that, it is a joy to watch.

Play. De beste kijk op sport.

0: daar is hij dan. We hebben er eventjes op moeten wachten deze ochtend. Maar het gaat richting 11:30 Nederlandse tijd. En voor ons Nederlandse dartsvolgers en voor een plukje Nederlanders ook op de tribune. Is dit het stralend lichtpunt van deze dartsessie? Guillaume van Veen, de nieuwe nummer 2 van de wereld. Dat is hij sinds kort. Door een aantal vloertoernooien resultaten daarop is hij Luke Humphries op de wereldranglijst gepasseerd. En er wordt nu even overlegd met Johnny Tata of het bord wel goed hangt. Dat zie ik de laatste tijd wel vaker bij Guillaume. Dat hij wat twijfels heeft over het goed hangen van het bord. In een mooi gecustomized shirt. Ook dat zijn we van Gian gewend. Tata vindt alles wel helemaal prima. Ja,
1: tuurlijk joh. We gaan gewoon lekker darten. Johnny Tata is misschien wel een van de meest relaxte personen die je kan tegenkomen in de dartwereld. Vindt alles goed. Lekker darten. Winnen of verliezen. Ik vind het allemaal goed. En nu zegt hij tegen Keuk, ben we draait toch maar terug.
0: Oh, toch wat terug. Ja, standaard grapje als je dan net 41 gooit. Ja. We zien het, ook hij via die Nieuw-Zeelandse ranking hier binnengekomen. Hij is de nummer 2 van die Nieuw-Zeelandse ranking. Ben Robb is daar de nummer 1. Deze Johnny Tata, ja, die kan echt wel wat. Dat hebben we op het afgelopen WK nog gezien. Hij won toen een wedstrijd. En hij won niet zomaar een wedstrijd, hij won met 3-0 in sets. Deze Nieuw-Zeelander. Van Richie Atthouse, de geplaatste Richie Atthouse. Oké, okay, die was niet in vorm. Maar toch, we moeten maar verslaan met 3-0. En in de volgende ronde had hij eigenlijk ook gewoon van Ryan Meikle moeten winnen. Want Tata stond met 2-0 voor. Was echt de beste speler op het podium. Maar vergat toen eigenlijk een klein beetje door te drukken.
1: Ja, het is echt ongelooflijk dat hij die wedstrijd toen verloor.
0: Ja. Maar we zagen Alexandra Palace toen vlagen van hoe goed deze man kan zijn. 58. En als we die vlagen hier vandaag ook weer zien, nou ja, dan heeft Van Veen een lastige klant tegenover zich staan. Maar, moeten we ook zeggen, Van Veen speelt de laatste tijd zelf ook steeds weer wat beter.
1: Inderdaad, het gaat weer de goede kant op bij Gio Van Veen. Het is alleen maar fijn. Hij heeft natuurlijk problemen gehad in de Premier League met die nierstenen. Dan is het fijn dat de vorm nu langzaam weer terugkomt. Het is gewoon weer terug naar het oude en vertrouwde setje pijlen. Nou, dan is het wel fijn dat je weer langzaam in vorm begint te komen. Nu het belangrijkste gedeelte van het jaar eraan komt natuurlijk. En inmiddels de nummer 2 van de wereld. Dat is toch ook wel prachtige mijlpaal voor deze nog hartstikke jonge Nederlander. En ja, nogmaals complimenten over het dartshirt. Oké, okay, zijn eigen shirt is natuurlijk al zwart-wit. Maar het is wel goed weer hoor, dit. En dan denk ik, ja, dat moet. Gisteren was er zo'n. Dan moet Ross Smit en zo, die moeten dat ook zien. En dan denk ik, ja, misschien moet ik dat ook maar doen de volgende keer als ik ooit nog uitgenodigd word.
0: Ja. Ja. Als ik ooit nog uitgenodigd word naar die wedstrijd van zo net inderdaad.
1: Ik zei het erachter. Ja. Nee, maar dan denk ik, ja, zo verkoop je jezelf wel.
0: Ah, dat heeft Gian en het team achter Gian, de communicatieadviseurs of wie dat dan ook geweest zijn rondom hem, hebben dat allemaal goed begrepen. Heel veel Nieuw-Zeelandse accenten, details, de skyline van Auckland zijn allemaal terug te vinden op het tenue. Zoals we dat eerder deze World Series ook al zagen. Speciaal tenue voor de Verenigde Staten, voor Denemarken. Overal wordt rekening mee gehouden. Maar ja, het is natuurlijk wel fijn als je dat soort kekke shirts ook een beetje kan combineren met resultaten. En dat lukte op de afgelopen World Matchplay zeer zeker. Hij haalde de halve finale van Veen. Nou, wat moeizamere periode daarvoor verloor hij de halve finale wel van Gavin Price. Toen was het een klein beetje op. En het was goed om hem weer op niveau te zien. Het laatste vloertoernooi in Hildesheim. Gewoon een halve finale gehaald. En nu, met 1-0 voor. En zo misschien met 2-0 voor.
1: Heeft het alles schijn van, want Tata zit nog niet helemaal in de wedstrijd. Van 1 naar dubbel 4. Even kijken. Waar Tata op staat, oké. Nou, dan vooruit. Toch maar voor dubbel 2. Ondanks dat Van Veen er helemaal niet zo zin in had. Maar gooit hem wel. Dan maakt er 2-0 van. Ja, had nog wat problemen met zijn bagage. Nou ja, problemen. Dat is een understatement.
0: Ja.
1: Hij was natuurlijk, zoals iedereen, lange vluchten met overstappen. Ja, en dan bestaat de kans dat je koffer kwijtraakt of achterblijft. Ja, iets van ruim 24 uur geleden kreeg Van Veen zijn koffer pas terug.
0: Nou, het was in Parijs achtergebleven van waar hij het begin van zijn reis had gemaakt.
1: Ja, hij is zelfs begonnen in Brussel. Hij is in Brussel opgestapt, toen een hele korte stop in Parijs. Toen naar Doha. Ja, je moet ergens een keer halverwege moet je ergens stoppen natuurlijk. Maar van Doha naar Auckland. Dan denk je, ja, van Midden-Oosten naar Auckland. Maar dat is ook gewoon nog bijna 16 uur. Toen moest in Adelaide nog een keer bijtanken. Dus het was echt een hele flinke reis voor Van Veen. Dus ja, dan bestaat de kans natuurlijk met zoveel stops dat je koffer. Maar ja, het ging bij de eerste stop ging het eigenlijk al fout bij Van Veen.
0: Ja.
1: Maar gelukkig is voor Van Veen de koffer terug. En wat wel handig is voor een dartspeler, dat je gewoon je eigen pijlen hebt. En dit shirt hadden we natuurlijk zeker niet willen missen.
0: Zo is het. Ik ben blij dat het allemaal goed gekomen is. Van Veen vanaf 96 om nog een keer te breken. Gaat voor twee keer dubbel 19. Dan moet nu afwachten. Wat JT gaat doen. Die wint een leg.
1: Die route met nog twee pijlen in de hand op 76. Dubbel 19, dubbel 19 wordt ook steeds populairder. Hè? Dat zie je tegenwoordig bijna iedereen doen. Deze Johnny Tata, wat je zei, staat tweede op de ranking. Won 1 toernooi dit jaar. Toernooi 6 van die ranking. Vorig jaar gooide hij nog een 9 dat er in Nieuw-Zeeland. Ja, wat je zei, op het WK natuurlijk mooie dingen laten zien. Deze man kan het echt wel hoor. De vrachtwagenchauffeur. Met de meest merkante oorbel van misschien wel allemaal. Hopelijk dat we hem nog in beeld krijgen.
0: Hij speelde ook een tijdje met de flights, waarvan de levensduur ook al lang voorbij was. Hij heeft nu hele nette afgewerkte flights bovenop de pijlen staan.
1: Die gaat voor 4 keer 17. Dat zie je ook niet vaak op 118. Mooie manier. Of dat het de beste is, weet ik niet. Het is wel mooi. Dit is ook mooi van Van Veen. Want die komt op 3-1. En dat is halverwege.
0: Het is de derde Nieuw-Zeelander die we in actie zien vanochtend. En ze hebben bij elkaar nu 2 legs gewonnen.
1: We hadden gezegd dat we in deze wedstrijd heel even naar het kwalificatiecriteria voor de World Series of Darts Finals zouden kijken.
0: Mm-hmm.
1: Zo, dat wordt in september in Amsterdam gespeeld natuurlijk. En dat bestaat. De beste 24 spelers van de World Series van dit jaar. Die mogen daar sowieso wel mee doen. Dan zijn er nog de 4 hoogste van de wereldranglijst. En dan nog een paar qualifiers.
0: Ja.
1: Maar het werkt dus zo bij de World Series of Darts toernooien. Als je een keer meedoet, krijg je een punt. Dus bijvoorbeeld Simon Whitlock, die pakt 2 punten.
0: Ja, krijgt 2 punten.
1: Maar dan heb je dus kans, als hij een goed legsaldo haalt, dat hij bij de beste 24 komt.
0: Ja.
1: En de, maar dan mag je als beloning, omdat je 2 keer mee mocht doen. En bijvoorbeeld nu 6-4 hebt verloren en waarschijnlijk volgende week, noem maar wat, 6-3 verliest. Ik zeg maar wat. Dan heb je misschien de legs genoeg gewonnen om mee te doen aan de major van de PDC.
0: Ja. Zonder op een regulier World Series toernooi ook maar een wedstrijd te hebben gewonnen.
1: Ja, dat kan toch?
0: Nee, dat is een beetje gek.
1: Een beetje?
0: Ja.
1: Ik vind dat gewoon heel raar.
0: Ja.
1: Het is wel goed. Het zou wel wat voor mij zijn. Nooit een wedstrijd winnen, wel meer naar een uittoernooi. Dat is voor mij op het lijf geschreven.
0: Nou, ik zou zeggen, zorg ervoor dat je bij elke World Series toernooi in elk geval mag meedoen. Ja, maar krijg je elke keer een punt.
1: Ja, maar het is toch van de zotte. Ik vind natuurlijk de World Series of Darts Finals, of dat mensen het nou een major vinden of niet. De PDC vindt het een major. Helemaal goed, sluiten we ons daarmee aan. En hartstikke goed dat die spelers uit deze contraien de kansen krijgen. En ik vind echt, als je een topper verslaat, dan mag je in Amsterdam, dan mag je de final spelen. Maar niet als je 6-4 en 6-4 verliest, denkt, ja, 2 punten, beste legsaldo, mag je meedoen. Ja, dat is echt onbegrijpelijk in mijn ogen.
0: Nou, uiteindelijk zullen we gaan zien welke 24 spelers zich gaan plaatsen. Ja, alle PDC-toppers die hebben meegedaan zullen er sowieso bij zijn. Want ja, die hebben links of rechts echt wel een wedstrijd gewonnen. En de meeste nog wel meer.
1: Of genoeg deelnames dat ze sowieso meedoen.
0: Precies. Ja, dan komen daar de spelers bij uit de regionen waar we gespeeld hebben die een wedstrijd hebben gewonnen. Ik noem een Jim Long, die dus van George Rock won bijvoorbeeld. Nou, die gaat er wel bij zijn, want die heeft een wedstrijd gewonnen.
1: Victor Tinkström won een wedstrijd in Kopenhagen. 180 van Veen laat 170 over. Dat is altijd iets unieks. 350 punten in 6 darts. Kan van Veen dat ook? Het antwoord is nee. Dat is ook iets wat je niet vaak ziet. Ten eerste komen ze niet zo vaak op 350 terecht natuurlijk. Als je het dan in 6 darts kan doen, dat maakt het wel extra speciaal.
0: Overigens hebben we natuurlijk dit toernooi ook al iemand gezien die zich gekwalificeerd heeft voor de World Series Finals. Met Adam Leake, die zijn wedstrijd won. Ook hij te bewonderen in de AFAS Live. Over ruim een maand.
1: Ja, maar dat vind ik terecht.
0: Ja,
1: dat is goed.
0: Maar ik denk dat gooit dus een oorbel naar het podium. Of naar het bord.
1: Ja, ik hoop niet dat die schroef en die 3-dartpijl op zijn nachtkastje liggen. Want als hij 's morgens de verkeerde erin doet, dan is het niet goed. Maar hoe gaan we het veranderen, Guy?
0: Of een kleine toernooi, dus niet 24, maar 16, de beste 16 van het afgelopen World Series seizoen. Ja. Nou, als je er dan per se 32 wil hebben in plaats van 24, dan maak je het qualifier toernooi wat groter of zo.
1: Zo simpel is het.
0: Ja.
1: Kijk, ik vind de beste 24 goed, maar je moet wel een wedstrijd gewonnen hebben. Zijn er maar 19 spelers die een wedstrijd gewonnen hebben, dat is goed. Dan komen er 5 plekken extra op qualifier toernooi. Maar je kan niet zo zijn, 2 keer verloren. Maar dan hebben dus die spelers uit Azië, die in Bahrein en Saudi-Arabië gooit, en deze 2 spelers, hebben dus meer kansen dan de Amerikanen, omdat daar maar 1 World Series toernooi is. Ja.
0: Dat is krom.
1: Ja, dat is, daar vinden wij wat van. Maar het is wel een major. Genoeg daarover. Terug naar Van Veen. Die staat echt wel een goede wedstrijd te gooien, hoor. Hij heeft natuurlijk best wel eigenlijk nul voorbereiding gehad. Best wel een soort van in de stress gezeten. Zou mijn koffer ooit nog komen? Ja, staat toch een degelijke wedstrijd te gooien. Gemiddelde van ruim 96, 50% op de dubbels. En kan hij het dan eindigen met deze 156? Nee, niet.
0: Nee, niet. Kan Tata de wedstrijd dan verlengen met een 141 finish? Ook niet. En dan heeft Mark Cleaver 1 leg gewonnen. Kaden Milne geen leg gewonnen. En Johnny Tata er nu 1 gewonnen. En steeds van Veen op dubbel 18 en niet op dubbel 9. En heeft Kirk Bevins dat in elk geval goed in de gaten gehad. En dat is het allerbelangrijkste. Van Veen wint met 6-1. Nieuw-Zeeland staat op 2 legs. En Van Veen staat gelukkig maar in de volgende ronde.

0: Het binnenhalen en de eerste Grand Prix beschrijf ik altijd als een ongelooflijk jongensboek.
1: Ja, we willen weer een Grand Prix hebben in Nederland.
2: Zou dat echt kunnen?
3: So it suddenly made the place a bit more glamorous.
4: Het werd een soort festival.
2: Wat gebeurt daar in Zandvoort, joh?
4: Samen met Rieu. Ja, dat is dik.
5: Ik was liever iemand geweest die gewoon op de tribune had gezeten en een biertje had in zijn hand had, hoor. Kan je ook genieten.

0: Nieuw-Zeelander nummer 4. We hebben er 5 in de aanbieding. Vanochtend / vanmiddag. Want het is ondertussen bijna middag. De eerste 3, ik zei het net al. Hebben nu in totaal 2 legs gewonnen voor de Kiwis. Dit is Haupai Poha. Die heeft een tourkaart gehad. Die heeft al 2 wedstrijden gewonnen op een World Series podium. Alle hoop is gevestigd op Hoops. Voor wat betreft het winnen van meer legs. En misschien wel voor wat betreft een winnen van een wedstrijd. Want in 2022, de Queensland Darts Masters, won Haupai Poha met 6-2 van Johnny Clayton. Dus het kan wel.
1: Zeker kan het. Even complimenten trouwens voor het shirt van Johnny Clayton. Ziet er ook goed uit. Kijk, hier hou ik van. World Series. Dan doe je ook, dan doe je wat met je dartshirt. Pluspunten voor Johnny Clayton.
0: Ja, en ik kan me nog herinneren, jij was op de US Darts Masters nog kritisch. Want toen had hij die Welse draak wel nog meegenomen. Dus die torende nog boven de New Yorkse skyline. Ja, dat heeft hij nu dus niet gedaan.
1: Dat was niet best.
0: Nee.
1: Deze is top.
0: Goed.
1: Ja. Okay. Nog steeds beter dan het shirt van Adam Leake trouwens. Maar nu Johnny Clayton. Ja, kan Poha het nog een keer? Ja, je ziet de laatste tijd ook niet heel veel resultaten. Wat je zei, heeft natuurlijk 2 jaar op de Tour geprobeerd. Poha, soms heel goed. Maar meestal net niet, moet ik het zo zeggen.
0: Voor het allerhoogste niveau net niet.
1: Maar in de regio waar hij vandaan komt, waar hij speelt, vooral Nieuw-Zeeland, maar ook Australië, hoort hij zeker bij de allerbeste. Om 3 titels in Nieuw-Zeeland dit jaar. Niet voor de Task Players Nieuw-Zeeland-ranking, maar de WDF-ranking. Dan zou je denken, zit daar een verschil tussen? Nee, want het wordt precies in dezelfde zaal te schouwen. En het zijn precies dezelfde spelers. Telt alleen mee voor een andere ranking. Dan moet daar dus 3 toernooien. Dat betekent dus wel dat je bij de beste van je land hoort. Clayton. Mag naar tops.
0: Dan mist tops. De winnaar van de New South Wales Darts Masters in 2022, Johnny Clayton. Het was sowieso een vruchtbare periode, want een week later stond hij hier in Nieuw-Zeeland in de finale die hij met 8-4 verloor van Gerwin Price. Poha won dus een keertje van Clayton. Dat was in Australië wel. Queensland Darts Masters dus. Hij won dus nog een keer een wedstrijd. Dat gebeurde wel in Nieuw-Zeeland 3 jaar geleden. In de eerste ronde van Dimitri van den Berg. Met een gemiddelde van ruim 96 ook voor Poha dus.
1: Ja, dat is natuurlijk wel het verschil met de andere Nieuw-Zeelanders die we gezien hebben. Poha is niet bang om op een podium te staan. En eventueel van een topper te winnen natuurlijk. Hij heeft natuurlijk by far de meeste ervaring van allemaal. Zeker omdat hij op de Tour heeft gelopen. En natuurlijk ook overwinningen heeft gehaald op de World Series. Maar toch blijft het me lastig. Je weet, ze komen 1 keer per jaar komen ze langs. En op die dag moet het gebeuren voor eigen publiek. Het zal ook een bepaalde druk met zich meebrengen. Al zie je dat niet af aan Haupai Poha. Die zal tot wel van het relaxte. Ook wel te horen aan zijn walk-on muziek natuurlijk.
2: Oh,
0: Kleed en specialist in 121 mag nu aanleggen vanaf 124. En dat lukt dan dus ook niet.
1: Deze 100-plus finish van Poel wordt ook gemist. Dan kleedt hij naar 25. Die 25 die hij eigenlijk altijd uitgooit. Maar nu weet hij niet. En dat had Poel ook niet verwacht. Dat zag je ook in de achtergrond van. Wat gebeurt hier nou? Nou, kansje gekregen. Dan moet je hem ook maar uitgooien.
0: Maakt de dubbel 10 nog wat kleiner door het ijzer naar binnen te verbuigen. Maar die tweede pijl uitstekend tegen de eerste aangegooid. Poel op 1-1.
2: Wat een voorzet.
0: 41 is hij. Paul Poua. Dat is komstig uit Christchurch. En dat ligt ook op het Zuidereiland. Niet zo ver zuidelijk als dat Invercargill lag. Maar toch ook Poua heeft het vliegtuig moeten nemen om hier te kunnen komen.
1: Ja, het voordeel van Christchurch is wel, daar ligt gewoon een groot vliegveld. En dat vliegt op veel bestemmingen. Kijk, Caden Milne, die zal nog een stukje hebben moeten rijden. Toen de middel of Noah voordat hij überhaupt bij een vliegveld was. Dat is wel echt letterlijk en figuurlijk het einde van de wereld. Maar het zal prachtig wonen zijn daar. Hè? Dat staat nog wel op mijn bucketlist, het Zuidereiland.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ah, ik ben überhaupt nog nooit in Nieuw-Zeeland geweest. Het lijkt me prachtig. Ik zou er graag een keer heen gaan.
1: Nou, moeten we even vragen aan... de hogere heren hier, of dat we volgend jaar op locatie commentaar kunnen doen, Guy.
0: Zeker. Of jij leert mij hoe dat scorebord werkt, dan ga ik gewoon een keer. Ja, dat dacht ik al. Dat doet hij niet.
1: Over mij mag je, jongen. Tuurlijk. Bijna 4.500 man in de Spark Arena. Juichen de 180 van Hopai Poua luid toe. Ja, krijgt hij gewoon de kans om het leed te gaan breken. Ai, en als je dan hem zo mooi wegzet dankzij die maximale score, dan moet je hem eigenlijk wel uitgooien. Bij Johnny Clayton.
0: Ja, hij laat meer liggen dan we van hem gewend zijn. Poua komt terug. Poua gooit dubbel 8. Poua met 2-1 voor. En het lekaantal voor Nieuw-Zeeland is al verdubbeld. Dankzij deze 41-jarige dakdekker. Die naast darten ook heel erg goed is in golf. Hij is nog bijna professioneel golfer geweest. Het scheelde niet veel, want het was hem gelukt. In Nieuw-Zeeland het Nieuw-Zeeland Maori Championship. Golftoernooi dus. Dat heeft hij 2 keer gewonnen.
1: Ja, er zijn golfbanen genoeg daar zo, dus je kan genoeg oefenen. Best wel veel dartspelers die doen golven of voor de hobby. Clayton trouwens ook.
0: Clayton ook, ja.
1: Er zijn Humphries, Espinol, zijn er echt veel die het doen.
0: Ja.
1: Dat ze nou wel of niet goed te zijn, ze vinden het wel allemaal leuk op een bepaalde manier. Heb jij ooit gegolfd? Of geprobeerd een bal weg te slaan?
0: Nou ja, nee, eigenlijk niet. Ja, minigolf, midgetgolf, maar echt golf niet.
1: Ja, joh, dat tellen we niet.
0: Oké, ja, dan telt dat niet. Nou, dan nee.
1: Nee, ik heb ook nooit echt gegolfd. Ik heb wel een keer geprobeerd om zo'n mandje ballen weg te slaan. Dan kan je natuurlijk, als je naar een golfbaan gaat, dan kan je zo'n mandje ballen, dan kan je afslaan proberen. En dan denkt iedereen, dat doe ik even.
0: Ja.
1: Ik zou je zeggen, dat doe ik niet even.
0: Nee.
1: Dat is echt moeilijk. En als je er dan eentje met geluk 10 meter ver weg slaat. Dan ben je nog op een bepaalde manier van trots ook.
2: Ja, dan voel je jezelf de koning.
1: Eigenlijk was het gewoon gelukt.
2: De rest denkt, joh, maakt nog steeds nergens op.
1: Daar de vrouw van Hopai Pua. Ook zeer betrokken bij het Nieuw-Zeelandse darts. Doet heel veel voor de jeugd. En is ook coach van het damesteam.
2: En zij kan dus ook heel goed golfen.
1: Ja?
2: Ja, nee, ja, zeker, zeker.
1: Het is toch heerlijk als je allebei dezelfde hobby's hebt.
2: Ja.
1: Regelt ook heel veel toernooien. Zit ook veel in de organisatie en achter de wedstrijdtafel in Nieuw-Zeeland. Doen echt heel veel voor de dartsport in hun land. Pua naar dubbel 16 voor een 3-1 voorsprong.
2: En als het niet nu is, dan kan het zo dadelijk misschien nog gebeuren. Want Clayton is zoekende. Pijlen op de dubbel. 7 gat, eentje raakt. Als niet al te best scorend is het ook een beetje ingekakt bij de Ferret.
1: Deze wedstrijd. En bij Pua gaat het geloof steeds meer komen dat het wel eens weer zijn kant op zou kunnen vallen. Heeft hij in ieder geval het initiatief te pakken in de leg van Clayton. Ja, als hij deze leg kan winnen. 4-1 voor, zelf beginnen. De gemiddelden zijn echt niet fantastisch. Pua gooit oké, een beetje zijn niveau. Clayton is wel matig. Het zou natuurlijk voor het publiek in de Spark Arena fantastisch zijn als deze man door kan gaan. Het is natuurlijk nog lang niet zo ver.
2: Gian van Veen, de tegenstander van de winnaar van deze wedstrijd. Pua gaat op voor 4-1. Voor weer een leg tegen de darts in.
1: Dubbelteam wat ernaast. Clayton vanaf 96. Clayton nog 76. Ja, dubbel 18 en tops. Ja, en die gooit hij wel. Wat een smerige finish van Johnny Clayton, zeg. Die eerste pijl leek goed te zitten om daar bovenop te leggen, maar toch besloten om voor dubbel 18 de tops te gaan. En die komt denk ik ook wel even aan bij Hopai Pua. Want die

0: Ryan Seasons.
1: Afgehaald door Pua. Ja, die doet dit uitstekend hoor. Wat dubbel 18 over. Clayton. Dat is hij. Dat zijn 4-19. Dan blijft de boel over. Oh, en die zit er al een heel stuk vandaan. En wat een goede wedstrijdbeurt was dat van Hope uit Pua, zeg. 145 scoren. Om dubbel 18 over te laten. Niet blij, want nu naar die vervelende dubbel 9. Maar hij gooit die vervelende dubbel 9 wel. En komt op een 4-2 voorsprong.
2: Hoe dan ook, laat hij zich weer zien. En bewijst hij dat hij op dit moment wel de beste speler uit Nieuw-Zeeland is. Dan zal Ben Robb misschien nog wel een poging willen wagen zo dadelijk om ook voor die titel op te kunnen gaan.
1: Ja, Clayton heeft het nog niet hoor. 6,5 lek onderweg. Steeds maar 86 gemiddeld voor de Welshman.
2: Op een finish. Zet een 100-100.
1: Ja, 89 is ook nog niet zomaar uit voor Johnny Clayton. Hij gaat er in ieder geval wel een kans voor krijgen. En Pua zet dit niet al te best weg. Mist veel dubbels in deze wedstrijd. Mist veel kansen, wat hij normaal eigenlijk nooit doet.
2: Had Pua hier toch minstens onder de 100 moeten staan. Dat moet gebeuren vanaf 109. Triple 19 wordt gemist. En dus komt de Ferret voorlopig met de schrik vrij in deze leg.
1: Nog steeds natuurlijk het voordeel bij Pua. Heeft die break voorsprong. Maar de gemiddeldes kruipen weer naar elkaar toe.
0: 140.

0: penalty six.
1: Eigenlijk echt nog een triple nodig. Die komt er ook.
2: Clayton mag wel als eerste. Maar krijgt geen bel op dubbel 19. In de vorige leg was het Pua vanaf 109. Toen kwam er geen pijl op de dubbel. Lukt het dan nu wel vanaf 114? Nu weer een triple nodig. Oh, ja, ik snap die keuze op zich wel. Die stond er goed voor.
0: 54.
2: Want het resultaat is hetzelfde. Geen triple, dus geen pijl voor de dubbel.
0: Juist op die 8-leg, Johnny
1: En dan is de schade nu gerepareerd door Clayton. Stand in evenwicht. Voordeel terug. Omdat Clayton de oneven leg mag beginnen.
2: Fans genoeg voor de Hopai Pua. Veel familie en vrienden willen hier natuurlijk bij zijn. Maar het gaat bij beide spelers wat moeizaam.
1: Ja, bij allebei kleedden eigenlijk de hele wedstrijd al. Pua had aan het begin een goede fase, maar... Hij heeft nu ook dit soort beurten ertussen zitten.
2: Nou, we lopen inmiddels ruim 20 minuten achter op schema. Maar we krijgen nog wel twee leuke wedstrijden hierna.
1: Absoluut.
2: Volgende. Damon Hetta tegen Ben Robb. Ben Robb is op dit moment de nummer 1 van Nieuw-Zeeland. Dus natuurlijk benieuwd naar. Het zijn twee goede vrienden van elkaar. En we sluiten deze ochtend, zo kunnen we het wel noemen, beginmiddag af. Met Stephen Bunting, de nummer 3 van de plaatsingslijst. Gaat het opnemen tegen misschien wel de beste Australiër. Van het rechterrijtje dan. Raymond Smith. Zeker nog twee leuke wedstrijden om naar uit te kijken.
1: Een hele belangrijke finish van Clayton hier gooit 61 uit met Pua op 94. Op één leg. Van een plekje in de kwartfinale in de wedstrijd tegen Gian van Veen. Dat doet de Nieuw-Zeelander toch makkelijk. Het is zijn vierde 180er al.
0: Six.
2: tussen Adam Leake en Ross Smith werd het 6-5. Met George Rock en Simon Whitlock had het er al een schijn van dat het 6-5 zou worden. Of in ieder geval 11 legs. En hier opnieuw.
0: 51.
2: Poeha, laat tops over. En krijgt dezelfde kans om voor een 11e beslissende leg te gaan spelen. En eigenlijk past het wel in deze wedstrijd.
1: Een vriendelijke glimlach op het gezicht van zowel Clayton als Pua als ze elkaar het boxje geven. Voorafgaand aan deze 11e en beslissende leg. De complimenten voor het bereiken van die 11e en beslissende leg mogen alvast naar deze man. Maar complimenten heb je niks, aan overwinningen wel.
2: Trippels hier voor Johnny Clayton. Pua zal mee moeten. Clayton dacht van, er staat ergens een 5 in mijn getal. De boel moet eraf.
1: Die haal ik er vast even af.
2: Uiteindelijk niks meer opgeschoten. Wel 110 over. Dat is voor de wedstrijd. Wat een lekker laatste hier voor Pua. Ook op 110. Hij gaat de kans krijgen.
1: Clayton die niet besluit om die tweede pijl bovenop die eerste te leggen en dan maar de dubbel 15 te gaan. En dus is hier inderdaad die mogelijkheid voor Haupai Pua. We hebben een Australiër door in Adam Leake, maar gaat er dan ook een Nieuw-Zeelander door? Triple 17? Nee.
2: Drie keer kans op 100 plus finish gehad. Drie keer ging de triple steeds mis. Clayton voor de wedstrijd.
1: Clayton met de wedstrijd. De 11e en beslissende leg mocht hij zelf beginnen. En op ervaring sleept hij hem dan toch over de streep. Complimenten, je hebt er niks aan. Maar ze gaan wel echt naar Haupai Pua. Hij heeft zich weer laten zien, zich weer bewezen. Als een van de betere, zo niet de beste speler uit Nieuw-Zeeland. Hij wint 5 legs. Maar Clayton, die wint er 6. En die gaat dus morgen tegen Gian van Veen spelen in de kwartfinale.

winnaars willen maar één ding. Nog een prijs. Premier League winnaar. En FA Cup winnaar. Het Engelse voetbal begint met de Community Shield. Community Shield kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.

0: kans dat Formule 1 terugkomt naar Nederland schatten wij op dit moment in minder dan 5%.
1: Als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
2: Formule 1 terughalen hier, dat leek zo ver weg.
3: Ik had er echt geen vertrouwen in dat dat goed kwam.
4: Het was een klein beetje treurig.
5: Als het nu stilgelegd wordt, dan is het het einde van het circuit.

0: Zelden verliep een ontmoeting tussen twee tegenstanders op een podium zo amicaal als dat nu gebeurt. De wedstrijd tussen Damon Hetta en Ben Robb. En dat heeft ook zo zijn redenen, want het zijn dan wel tegenstanders hier nu vandaag. Maar deze twee zijn zo ontzettend goed bevriend met elkaar. Dat ze het misschien nog wel lastig vinden ook nog om het tegen elkaar te moeten spelen. En dat er dus één van de twee zal moeten verliezen. Hetta die Robb heel veel helpt, ondersteunt. En waar Robb dat kan gebruiken. Ze speelde in 2019 op de Oceanische Tour heel vaak tegen elkaar. Grappig genoeg. Van die 7 wedstrijden die ze daar speelden, won Robb 5 en Hetta 2. Want het is Hetta die doorpakte en deze Big Rig, grote Nieuw-Zeelander, heeft het nog niet echt kunnen waarmaken. Maar bij vlagen is het wel aan hem te zien dat hij zo ontzettend goed kan darten. Ja, misschien is het juist een wedstrijd tegen grote vriend Damon Hetta dan wel even wat hij kan gebruiken. Ja, we gaan het zien. Want we zagen net Haupai Pua 5 legs winnen. Ben Robb is dan de nummer 1 van die Nieuw-Zeelandse ranking. Hoe goed moeten we deze man nou echt inschatten?
1: Ja, ik vind het altijd moeilijk te zeggen. We zeggen altijd, ja, dat roepen we eigenlijk al jaren. We weten dat deze man heel goed is. Wint ook heel veel toernooien in Nieuw-Zeeland. Maar eigenlijk als we hem echt op het grote podium zien, komt het er misschien wel te weinig uit. Ja, is hij beter dan Haupai Pua? Ik denk misschien dat zijn piek hoger ligt dan dat van Pua. Maar ik denk dat zijn ondergrens ook een stuk lager ligt dan dat van Pua. En dat misschien nog wel eens een soort van valkuil is voor hem. Maar dat het een goede speler is, dat weten we allemaal. Maar toch denk ik gewoon dat Hetta gewoon ruim de favoriet is.
0: Ja.
1: Is ook logisch. Hij hoort bij de 8 sterren van de PDC.
0: Pua die hand en pols helemaal indraait. De pijl daarin laat verdwijnen. En dan op het allerlaatste moment toch richting het bord keilt.
1: Het is best apart release, zeg maar. Eigenlijk is het best onnatuurlijk wat hij doet. De pijl verdwijnt bijna helemaal in zijn hand. Tussen zijn twee vingers en zijn duim. Het van Hetta ziet er een stuk natuurlijker uit. Voor Hetta is dit natuurlijk altijd weer een hoogtepunt van het jaar. Dat hij weer terug naar Down Under kan. Dit was bijna een hoogtepunt voor Ben Robb. Vooral volgende week zal speciaal worden voor Damon Hetta. Om weer in zijn thuisland te mogen darten. Al is het wel aan de compleet aan de andere kant van Australië waar hij zelf vandaan komt. Komt zelf oorspronkelijk uit Perth. Dat ligt helemaal links. En Wollongong. Dat ligt vlakbij Sydney. Dat ligt dan weer helemaal rechts. En dan denk je, dat valt wel mee toch?
0: Als continent aan de andere kant, zeg maar.
1: Ja, ik vergeet het nooit meer. Voor de allereerste keer dat ik naar Nieuw-Zeeland ging. Ja, dan weet je van, ik ben, hoe gek het ook klinkt. Ik vind vliegen niet erg, maar lang vliegen vind ik echt, zoals heel veel mensen, verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En toen vlogen wij via Dubai. En dan, toen was ik het bij Dubai al zat. Maar dan weet je, ik ben pas op een derde. Dan stap je bij Dubai in en dan zie je 16 uur. Dan denk je, dat wordt een lange 16 uur voordat ik ooit in Auckland ben. Ja, dan kan je natuurlijk af en toe op dat kaartje meekijken waar je bent. En dan kom je zo over de Indische Oceaan, dan kom je bij Perth, kom je over Australië heen vliegen. Dan denk je, oh.
0: We zijn er bijna.
1: Ja, ben je op de helft. Ja. Dan moest ik gewoon nog 7 uur voordat we in Auckland waren. Niet te doen. Dat is goed ook. Heel veel mensen denken ook dat Nieuw-Zeeland best wel dicht bij Australië ligt. Want het is gewoon nog 3 uur vliegen vanaf Sydney. Zo ver ligt Nieuw-Zeeland nog. Heel veel mensen verkijken zich daar nog op. Maar toen dacht ik wel van, oi, oi, oi. Het is wel echt heel ver.
0: Ja. Het zijn andere afstanden dan wij hier gewend zijn. Het is duidelijk.
1: En als je dan ziet hoeveel Ben Robb gooit Q-School, heeft de World Cup gegooid. Ze komt pakken naar Europa. Heeft de World Masters pas van de WDF gehoord. Dat was in Las Vegas. Dan gaat hij weer andere kant de plas over. Gaat ook regelmatig naar Australië. Die mannen zijn echt dedicated. Vliegen veel. Doen er veel voor. Met toch een stuk minder middelen als wat wij allemaal in Europa hebben. Daar heb ik dan toch wel respect voor. Daarom gun ik altijd wel bepaalde datters die er zoveel voor doen. Hier wel een extra overwinning. Dat je zeker weet dat ze nog een keer
0: het vliegtuig in mogen.
1: Ja, dan kunnen ze nog een keer zien. Ja. En, het is toch mooi als de gasten er zoveel voor doen. En dan uiteindelijk bijvoorbeeld een World Series Finals en een World Cup. En uiteindelijk het ultieme 2K halen natuurlijk.
0: Het goede nieuws voor Big Rig is wel dat hij in de eerste leg al gebroken heeft. Met 1-0 voor is gekomen. En nu ook de kans krijgt om daar 2-0 van te maken. Als hij 160 uit zou gooien.
1: Ja, peltje gemist door Hetta. Kreeg ook gewoon de kans voor zijn eigen leg. Via 20 en tops. En zodoende is het gewoon 2-0 voor Ben Rob. Dat de cijfers misschien wel niet fantastisch zijn, is het in ieder geval Ben Rob die er een stuk beter mee omgaat dan Damon Hetta.
0: Ja, misschien zeg ik nu iets geks. Hè? Misschien zeg jij, dat slaat helemaal nergens op wat je nu zegt. Maar is iemand als Ben Rob het misschien ook meer gewend om met dit soort cijfers wedstrijden te winnen dan Damon Hetta? Damon Hetta voelt nu, ik ben slecht. En Rob denkt, ja, oké, kan beter, maar ik win nog steeds heel veel wedstrijden met dit niveau.
1: Ja,
0: dus die zal het minder erg vinden dat hij nu zo speelt.
1: 100%. Tuurlijk. Als je zelf in de top van de wereld staat en je gooit dan half in de 80 gemiddeld, dan denk je van, oh, wat slecht. Ik hoop niet dat er veel mensen gekeken hebben. Wat je zegt, als Ben Rob, die wint gewoon toernooien in Nieuw-Zeeland met 83 gemiddeld.
0: Ja.
1: Dan zegt hij topweekend. De gemiddelden zijn allemaal misschien nog niet fantastisch deze morgen en avond natuurlijk in Nieuw-Zeeland. George Rock zat lange tijd boven de 100 gemiddeld. Hij zakt op een gegeven moment wel. Van Veen gooide goed voor de 97 gemiddeld. En voor de rest, Price speelde een oké wedstrijd, maar had geen tegenstand. Veet gooide met zijn ogen dicht nog 87 gemiddeld. Nou, die had een tegenstander die er niks van kon. Het is ook gewoon een zenuwachtig rondje dit. Want je wil niet als een van de 8 sterren. Je hebt wekenlang op posters staan en in artikelen. Je wil gewoon niet die eerste wedstrijd verliezen. Ja, dan ben je toch een beetje de slimiel.
0: Ja, zeker. Hetta zal weten dat als hij hier van Ben Rob verliest, dat hij dat nog 3,5 jaar gaat horen. Minstens.
1: Ja. Daarom is het nu wel zaak voor Hetta om gewoon even deze 40 uit te gooien. Zo dus. Zoals in de aankondiging hoorde, Hetta, natuurlijk winnaar van 1 World Series toernooi. Dat was in Brisbane. Misschien wel de doorbraak voor hem. En het was een... een mooi weekje voor hem. Nu toch alweer jarenlang in het bezit van de tourkaart. Titels gewonnen. Als dat tijd gaat het misschien wel ietsje minder. Inmiddels de nummer 20 van de wereld. Hij is niet meer zo dominant op bijvoorbeeld vloertoernooien.
0: Ja.
1: Dan gaat het echt wel een stuk minder.
0: Hij heeft op tv nooit die stap kunnen zetten. En nu zakt het ook op de vloer weer wat verder terug.
1: Nou, de 1 finale. Dat was een paar weken geleden. Toen verloor hij van Henry Coates. Maar ja, hoorde hij wel 106 gemiddeld. Dat kan een keer gebeuren.
0: Tja.
1: We hebben wel 3 halve finales op Euro. Dus. Maar voor de rest op de vloer is het nog niet veel. En op tv, wat je zei. Daar zijn eigenlijk heel weinig uitschieters geweest. Dus ja, daarom op dit moment de nummer 20 van de wereld. En toch, Guy, je zou nu zeggen, het is nu 10:45 in Nieuw-Zeeland. Iedereen zou er nu toch lekker in moeten zitten. De nummer 1 van Nieuw-Zeeland staat op het podium. Het is een beetje tam.
0: Ja.
1: Toch? Je zou nu toch met z'n allen erachter moeten gaan staan en zingen en feest moeten bouwen. Het is tenslotte weekend.
0: Ja. Ja, misschien moet de wedstrijd daar nog iets voor vorderen. Misschien is het Nieuw-Zeelandse publiek daar gewoon nog niet helemaal het publiek naar. Dat kan ook.
1: In ieder geval een goed teken dat het gewoon weer zo goed als uitverkocht is. Tenminste, ik zie weinig lege stoelen. Tribune is ook zo goed als vol. Volgens mij kunnen er bijna 5000 man in.
0: En die kijken dus nu naar hun landgenoot. 37 is hij, Ben Rob. Loodgieter van beroep. En waar heel wat Nieuw-Zeelanders toch nog het vliegtuig hebben moeten pakken om hier te kunnen komen. Ben Rob, te voet, denk ik. Die woont in Auckland. Overigens, loodgieter. Dus hij kan de leidingen leeghalen, leegspoelen. Maar hij legt ook leidingen aan, Ben Rob. Kun je hem ook voor vragen?
1: Van alle markten thuis hoor ik al. Maar ik denk dat de voorrijkosten wat duur zijn als je Ben Rob vraagt.
0: Ja, dat
1: is hij wel mee natuurlijk, hè?
0: Nou ja, maar in september komt hij misschien naar Amsterdam.
1: Ja, dan kan je misschien nog een prijs fixen. Ja, ik zal het onthouden. Etta vanaf 121. Etta naar dubbel 14. Net naast. Ja, als Rob dit ook nog kan. Hij hangt er een beetje losjes in. Ja, dan begrijp ik deze keuze wel om voor topstops te gaan. Want die eerste pijl kon hij niet echt gebruik van maken. Maar hij hoort hem net in de dubbel 5. Dus de kans weg.
0: Hij speelt van alleraardigst. Rob heeft ook in deze leg de druk op Hetta. Hetta moet een stapje zetten om op die eerste pijl heen te komen. En mist de dubbel 7 aan de binnenkant. Zien we een speler die het moeilijk vindt om tegen zijn vriend te spelen. En zien we een speler die daar een stuk minder moeite mee heeft. Het is 4-1 voor Big Rig. En aan het juichen, het vieren te zien, heeft Rob uitgeschakeld dat hij tegen iemand aan het spelen is die hij heel goed kent. Ja, maar hij speelt tegen iemand, punt.
1: Maar dat moet ook. Tuurlijk, je kan hele goede vrienden zijn, maar als je daar met je voet tegen een hokje staat, dan weet je maar één ding. Dat is gewoon je tegenstander slopen. Goede vriend of niet. Je staat uiteindelijk allemaal voor je eigen carrière, voor je eigen portemonnee te gooien. En wie weet wat het allemaal nog meer brengt als je hier een overwinning pakt. En wat je zei, dan kunnen die voorrijkosten misschien wel eens een stuk minder worden voor je. Ik weet niet of dat er nog klusjes moeten gebeuren bij je thuis. Dat weet ik natuurlijk niet.
0: Kan altijd, ja.
1: Altijd handig bij je,
0: ja, natuurlijk. Verzin maar niet. Het zou niet de eerste keer zijn. Terwijl Hetta hier zijn tweede maximale score voor. Het zou niet de eerste keer zijn als Rob deze wedstrijd zou winnen. Dat hij op de New Zealand Darts Masters een overwinning bij mag schrijven. Dat lukte hem. 7 jaar geleden, augustus 2019. Ook al, toen versloeg hij ook een Australiër. Simon Whitlock ging er toen aan met 6-4. Een gemiddelde van bijna 97 toen voor Rob. Dat lukte hem een ronde later in de kwartfinale ook tegen Rob Cross. Maar Cross was nog net iets beter, won met 8-3.
1: De beste lek hoor van Damon Hetta. Breekt hier een 11 darts. Tempo lijkt wat omhoog te gaan bij de heat. One.
0: dribbels beginnen te vallen voor de Heat.
1: Heeft er een keer de turbo gewonnen, Damon Hetta. Dat valt me de laatste tijd wel vaker op in wedstrijden. Hij begint rustig, maar als het tempo omhoog gaat, dan lijkt het meestal makkelijker te gaan. 16. I'm going to. Ja, gelijk maar doorgooien. Dat zijn net geen twee helft, dat is op rij. 12 dan. Game show the 7th
0: leg. Damon Hetta. Doen we het ook voor.
1: In no time, twee lengtes dichterbij gekomen. Voor de mensen die net inschakelen, die denken, oh, het is 12:15. Dit is zal de laatste wedstrijd wel zijn. Nee, nee, we krijgen er zo nog, hè. Australiër Raymond Smith. We gaan het opnemen tegen de People's Champ. Volgens hemzelf, Stephen Bunting. Dat wordt echt de laatste wedstrijd van de eerste ronde. New Zealand Darts Masters. Wie gaat er naar de kwartfinale? Is het Ben Robb die 4-1 voor stond? Of is het Hetta die toch wel aan een indrukwekkende tweede gedeelte van de wedstrijd bezig is?
0: Ja, absoluut. En die wil door en door en door. Je ziet hem ook al heel snel achter Robb aanlopen.
1: Ja, als Robb nou slim is, dan zou hij eventjes proberen het tempo eruit te moeten halen. Even misschien wat rustiger je pijltjes eruit halen. Even naar het tafeltje extra. Ja, het kan even niet meer missen. Die gooit alles erin op dit moment.
0: Het zou Rob een ideaal moment zijn om deze leg te winnen. Om die opmars even te stuiten.
1: Het is oké. Okay. Dan komt er misschien nog een kans. Ja, kijk, hier staat het. Vanaf leg 6. Ja, het gooi natuurlijk een 11-dotter, een 12-dotter. En nu weer 12 op een dubbel. Ja, dan is dat ineens een heel makkelijk spelletje. Rob, triple 18 nodig. Triple 18 gevonden. Eén pijl.
0: 73. Hij requires 16. Dat kon wel eens een hele belangrijke misser zijn. In combinatie met deze hele belangrijke dubbel 8 van Hetta die er wel in gaat. Hij komt zelfverzekerd over, althans hij wil dat wij dat allemaal geloven. Hij wil dat wij denken, ah joh, die Ben Robb die maakt zich geen zorgen. Die draait dit allemaal nog wel weer om. Maar doet hij dat ook?
1: Ja, kijk eens even naar de laatste drie legs van Damon Hetta. Indrukwekkend.
0: Ja, baby! Ja, wij maar denken dat die Nieuw-Zeelanders rustig dartspubliek zijn.
1: Ja, die man was blij in ieder geval.
0: Hij was blij.
1: Dat snap ik ook wel. Als ze dan één keer per jaar langskomen, dan moet je natuurlijk wel een kaartje hebben om daar in de zaal te zitten.
0: Dit zijn heel veel cijfers.
1: Ja, hier vind ik wat van.
0: Wat vooral opvalt is links onderin die cijfers leg 6, leg 7, leg 8 natuurlijk bij Hetta. Goed, je kan ook het aantal pijlen per leg in beeld brengen. Dat,
1: ja, dat is veel duidelijker, want stel wij spelen leg tegen elkaar. Jij begint en jij gooit een 15 dotter.
0: Ja.
1: Ja, stel hè.
0: Ja, stel inderdaad.
1: Ja, ik moet wel. Dan gooi jij zeg maar 100 gemiddeld.
0: Ja.
1: Ik sta na 12 pijlen op tops.
0: Ja, dan heb jij een hoger gemiddelde.
1: Dus wat heeft dat lijstje dan voor zich?
0: Ja, niet zoveel.
1: Laat ik het zo zeggen, bij de Eurotour laten we deze nooit zien. Laat ik het zo zeggen. Past wel in het rijtje bij Damon Hetta als hij deze 105 nog even uitgooit. Want het gaat allemaal vanzelf vanaf leg 6 bij Damon Hetta. Oi, oi, oi. Stond 4-1 achter en in no time met een 5-4 voorsprong.
0: Tja. Oh, en dan gooit Rob ook nog eens die eerste triple 19 eruit. Dan krijgt Rob toch even een... Australische sneltrein tegen zich aan. Dat is niet die gang waar die Nieuw-Zeelandse trein die bocht mee maakt hier rondom de zaal, zullen we zeggen.
1: Dat kan je wel zeggen. Maar ik denk dat ook niemand dat verwacht had. Inclusief Damon Hatta misschien ook wel niet. Die zal ook wel denken, waar komt dit opeens vandaan? Ja, het moment veranderde denk ik toen het tempo ineens met 3 versnellingen omhoog ging. Soms heb je fases in die wedstrijd, dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Dan gaat het allemaal makkelijk. Maar ja, dan ineens zie je de eindstreep en gaat het dan nog zo makkelijk. Tak, schort het soms nog wel eens aan bij Damon Hatta. Kijk, hij kan gewoon niet missen, joh. Het is gewoon bijna alleen maar 2 of 3 triples bij Damon Hatta.
0: En dan stond hij met 4-1 voor, maar is tegen dit geweld van Damon Hatta heel weinig bestand. En in elk geval niet de dartcapaciteiten van de nummer 1 van Nieuw-Zeeland op dit moment. Want met 5 legs op rij, 5 hele goede legs op rij, zou Damon Hatta door zijn. Hij is er alleen nog niet.
1: Ben erop kreeg 1 pijltje om op 5 legs te komen. Die werd gemist. Nu 1 kansje om er 5-5 van te maken vanaf 127. Moet een triple vinden. Maar vindt de triple niet. En het leek ook wel of dat Damon Hatta daarvan baalde.
0: Ja, van Hatta had hij misschien wel mogen vallen. Maar hij zal het waarschijnlijk ook niet erg vinden dat dat niet gebeurt. Dat hij de bragging rights de komende tijd heeft. Als hij nu die dubbel achter tenminste wel ingooit. Maar dat lukt. 5 legs op rij dus. Geen overwinning van Ben Rob die uitstekend aan de wedstrijd begon. Wel een overwinning van Damon Hatta die... meer dan uitstekend de wedstrijd eindigde. Bijna op een glimper van 100 uitkomt. En dat terwijl hij toch lang onder de 85 gemiddeld zat. Dat zegt wel iets over het tweede deel van deze wedstrijd van Damon Hatta. Hij door en Ben Rob naar huis.
2: That is absolutely fantastic. A very real and present danger. That is sensational!
3: Bonjour, madame et monsieur.
4: We are live.
5: Okay.
4: The whole world is watching.
6: Disneyland voor de grote mannen.
7: Is de techniek van zijn linkerhand, hè? Vasthouden, kijk. Ja. Houden.
8: Het stuit er alle kanten op.
9: Kijk, daar zitten we dan. Hello. Woe!
10: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
11: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?

0: ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Bakola!
1: Doet hij het weer, hij doet het weer! Boep en hoe?
0: Met zoveel gevoel.
2: Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Damon Hatter has simply torched Ben Robb. Down 1-4, he came back, flicked the switch and won the next five and advances to the quarterfinal. They're good mate, but that was a hell of an example of resilience in a player that was up against it. Damon Hatter through the quarterfinals with one match to go on the opening night of the Sky City New Zealand Dance Masters, and it's a goodie.

0: maar nog eentje dan. Nog één plek in de kwartfinale te vullen. We hebben morgen vanaf 9 uur Gian van Veen tegen Johnny Clayton. James Wade tegen Josh Rock. Gerwin Price tegen Damon Hetta. Maar wie nog geen tegenstander heeft is Adam Leake. De verrassing van vanochtend slash vanmiddag. Die eerder met 6-5 van Ross Smith won. En het zou kunnen dat daar een volledig Australisch onderrondje gespeeld gaat worden. Dat zou betekenen dat Raymond Smith van deze Stephen Bunting moet zien te winnen. En ja, goed, voorhand zeg je, oh ja, Stephen Bunting, de nummer 9 van de wereldranglijst. Deze Raymond Smith, die gooit zijn pijltjes wat in Australië. Hoe zou die het de bullet nou lastig kunnen maken? Maar dan kijk ik even naar mijn buurman, naar Marco Meijer. Want dat kan Raymond Smith wel.
1: Ja, dat ben ik volledig met je eens. Ik denk dat dit Damon Hetta niet meegerekend is. Ik denk dat dit misschien wel de beste Australiër is van de afgelopen 10 jaar. Hij heeft op een WK natuurlijk een goede run gehad. Hij heeft een paar keer op Lakeside gespeeld. En wat dan wel opvallend was, dat 8 jaar heeft geduurd dat we Raymond Smith pas weer op een World Series toernooi terugzien. Maar ja, dat Raymond Smith een goede darter is, dat weten we allemaal. Wint bijna alles in Australië. Haalde natuurlijk de finale van de Australische Premier League. Daarin kwam hij net tekort tegen Simon Whitlock. Maar dat deze man een groot dartliefhebber is en een goede darter is, dat weten we allemaal. Maar ja, wij hebben natuurlijk een hele mooie database, Guy. Tenminste, daar mogen wij heel mooi gebruik van maken, laat ik het zo zeggen. Maar 2018 was de laatste keer dat Raymond Smith World Series heeft gegooid. En dat is toch best bijzonder. Als je de beste bent.
0: Ja. En dan zullen mensen zich afvragen, ja, hoe komt het dan dat hij, als hij daar de beste is, nooit eens een keer zo'n regionaal toernooitje wint, waardoor hij een World Series toernooi mag spelen?
1: Ja, nou, daar is een reden voor. Want voor alles is een reden in het leven. In Australië en ook in heel veel andere landen heb je twee soorten tours. Je hebt een PDC-tour en je hebt een tour voor de WDF. Toen nog BDO, nu WDF. En Raymond Smith, die heeft een heel lang meningsverschil, soort van ruzie, conflicten gehad met die PDC-kant. Want het was gewoon niet eens hoe die toernooien georganiseerd werden. Was niet eens met de mensen, was daar geen vrienden mee. En dat vroeger vaak blijkt op social media, dat hij geen fan was van hun systeem. Toen heeft hij gedacht, dat gooi ik toch lekker niet bij jullie. Ook al is bij jullie het meeste prijzengeld en kan eventueel op tv staan. Ik doe darten omdat ik het leuk vind. En dan zoek je het maar uit met z'n allen. Dan komt de beste toch niet. En dat vind ik toch mooi. We refereren er eerder al deze morgen. Hij gaat darten omdat hij het leuk vindt. Ja. Tuurlijk, hij wil titels winnen. Hij wil mooie dingen doen. Maar als hij ergens niet volledig achter staat, dan zegt hij gewoon, dan blijven we toch lekker thuis. Dan ga ik toch niet darten. En dat vind ik ook wel mooi. Heel veel spelers zouden dat toch niet doen.
0: Hij volgt zijn eigen pad, kiest zijn eigen weg. Gooit hier zijn tweede 180er van de wedstrijd. Gooide al de 92 finish in de eerste leg. Voor degene die misschien nog twijfelen. Boah, ja, Raymond Smith, wat is dat nou voor speler? Nou, dit kan hij wel.
1: Om het verhaal af te sluiten. Ik vind het mooi als iemand gewoon bij zijn standpunten blijft. En gewoon volledig zijn eigen weg kiest. En geen dingen doet tegen zijn zin in. Nou, jij gaf een voorzetje, kan Raymond Smith van Stephen Bunting winnen? Dan zei ik, ja, dat denk ik wel. Maar dat hij zo zou beginnen, dat had ik dan ook weer niet verwacht.
0: Nee, goed.
1: Eerste lek een 11. En nu beginnen met 180, 140. En nu weer naar 900, 100.
0: We maakten in 2022 echt kennis met deze man, met deze Australiër. Het was zijn tweede deelname toen aan het PDC-WK, maar haalde de laatste 16. Achterin volgens overwinningen op Jamie Hughes, Devin Peterson en Florian Hempel om uiteindelijk het 4-3 in sets net aan van Mervyn King te verliezen bij de laatste 16. Een bijzonder WK in meerdere opzichten, omdat dat ook het eerste WK was waarin een vader en een zoon aan hetzelfde WK meededen. En het was de zoon van deze Raymond Smith, Kai Smith, die toen ook acte de présence gaf in het Alexandra Palace.
1: Ja, volgens mij verloor hij van Mike Kuivenhoven, als ik het goed heb. Volgens mij moest hij daar tegen spelen. Daar staan we nog iets van bij.
0: Dat klopt inderdaad, ja.
1: Ja, reizen nog steeds heel vaak. Hij en zijn zoon Kai, zijn vrouw ook altijd mee. En zo gaan ze met z'n drieën door heel Australië heen. Ja. Om alle toernooien te gooien.
0: Je ziet het. De eerste twee legs in elk geval. En aan dus dat resultaat op het WK van 2022. Een goed op elkaar ingespeeld team. Goed functionerende tandem. Ja. Raymond, Kai en vrouw Lief.
1: Wat je zei, in 2022 speelden ze dan samen op het PDC-WK. Volgens mij 2 jaar later won zijn zoon het gouden toernooi in de WDF in Australië. Zijn zoon plaatste zich voor Leeks uit. Raymond Smit had het die tijd iets rustiger aangedaan. Maar die ging gewoon mee met zoon Kai. Mee naar Leeks uit. En toen dacht Raymond Smit, ja, wat moet ik hier nou heel de week doen? Heeft nog een paar pakjes commentaar gedaan. Heeft hem een beetje geholpen. Had de avond van zijn leven. Had de week, prachtige week. Maar had wel zoiets van, dat moet ik volgend jaar ook staan. En dat deed hij.
0: Ja, ja. Als je erop toelegt.
1: Ja, en hij is goed genoeg om dat te doen.
0: Nou ja, en hij heeft als bijnaam de guru. Guru, een soort ja, gids, spiritueel leraar. Nou, en zo neemt hij zijn zoon dan mee onder zijn hoede in de dartswereld. En grote boze mensenwereld daarbuiten ongetwijfeld ook. Ook een goede bijnaam, vind ik dat. Goede geuzennaam. Spiritueel leraar.

0: schrik niet, gaat richting de 115 van Steven Bunting.
1: 93.
0: En zo worden we goed verwend deze laatste wedstrijd van de eerste dag van de New Zealand Darts Masters. Morgenochtend natuurlijk het vervolg. De kwartfinales, halve finale en finale.
2: Ja.
0: Dan heb je weer vroege diensten.
2: Zeker.
0: Nou, nu ben je het gewend. Dan kan je wel twee dagen achter elkaar natuurlijk.
2: Ah, wel, ja, ja. Leg van Bunting.
0: 95. Nou, over Bunting gesproken. Kan ook wel weer wat succes gebruiken. Want de laatste tijd is het allemaal niet fantastisch bij Bunting. De matchplay won hij dan nog de eerste ronde van Niels Sonneveld. Daarna was Josh Rock toch ruimtesterk in een verschrikkelijke partij voor Bunting. Hij gooide nog geen 83 gemiddeld. Eurotour daarvoor, eerste ronde klaar. Vloertoernooien, was het ook niet veel. Het is al een tijdje niks bij Bunting. Dit is wel wat voor Steven Bunting. Van 2-0 achter naar 2-2. Dus we hebben beide mannen nog geen pijl op een dubbel gemist. En Bunting nog steeds bijna 110 gemiddeld.
2: Nou, als je dan ergens vertrouwen vandaan moet halen, overeind blijven tegen zo'n stormachtig begin van Raymond Smith, zelf dan bijna 110 gemiddeld daar tegenaan gooien. En misschien uiteindelijk die wedstrijd wel winnen. Dat is vroeg, ik weet het. Maar... En dan ook morgen in de kwartfinale tegen Adam Neate spelen.
0: Ja, dat helpt ook nog natuurlijk, hè. Want al die spelers... Gisteren was dan een soort meet and greet met de fans uit Nieuw-Zeeland. De loting werd ook gedaan. Ja, die spelers weten natuurlijk precies in welk stukje van het schema dat ze zitten. Kijk, doel 1 is... Die eerste wedstrijd winnen. En dan morgen met in theorie de 8 toppers uitvechten wie het wint. Maar als je dan ziet... Hey, aan mijn kant is de topper eruit. Misschien kan ik wel zo doorlopen in de halve finale. Tuurlijk, moet je nog steeds goed darten natuurlijk. Maar ja, het helpt natuurlijk wel.
1: 97.
0: Ja, Ross Smit die zal alweer een tijdje terug in het hotel zijn. Die zal not amused zijn met... zijn prestatie eerder deze morgen. Zoveel van voorgesteld op je debuut. Kansen genoeg gekregen, daar lag het niet aan. 6 matchdarts.
2: Ja. Ja.
0: De cijfers in beeld klopten niet. Daarom werden ze snel weggehaald. Want Bunting was 1-1 op de dubbels. Hij heeft echt 2 legs gewonnen. Ja. Tenminste, volgens mij wel. Zo zie je. En dan zeg ik het om mezelf weer bescherming te nemen. Maar er zitten gewoon nog haken en ogen aan het nieuwe scoresysteem. We zijn inmiddels nu... In augustus, we zijn er natuurlijk in januari met de Masters, zagen we... Nee, met Bahrein zagen we voor het eerst. Er zitten toch nog steeds wel kleine dingen in. Sommige dingen wat ook niet te verklaren is. Maar het zal er wel snel uit moeten, denk ik. Maar anders wordt de PDC er ook niet echt heel gelukkig van, denk ik.
2: Ondertussen is Raymond Smith niet bepaald zenuwachtig geworden van het feit dat Bunting terugkwam in de wedstrijd. Want de Australier breekt op zijn beurt weer in de 5e leg. Bunting die

0: niet aan shirtwijzigingen doet. Smith heeft dat voor zijn bezoekje aan Nieuw-Zeeland wel gedaan. Want ook daar zie ik referenties aan de skyline van Auckland. Dan zie ik wat andere Nieuw-Zeelandse details op het shirt staan.
1: 54. Ja, ik vind het toch altijd wel wat toevoegen aan zo'n World Series toernooi. Ja, het is een fijn einde van deze sessie, deze wedstrijd. We hebben er even op moeten wachten. Oké, we hebben een paar close partijtjes gezien. Qua niveau viel het allemaal nog wel mee. Die laatste was wel leuk, met het er net natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar deze heren zijn ook bijna uitstekend begonnen.
0: Zes pijlen voor de bullet. Kan in drie.
1: Ervoor om toch voor dubbel 9 te gaan. Nu naar dubbel 2. Bunting gaat zo vaak voor 2 en dubbel 8. En nu doet hij het niet. Gooit de dubbel dus niet. Smith met de kans vanaf 90. En dat is een beste finish van Raymond Smith. Oi, oi, oi. Nog geen pijl op een dubbel gemist.
0: De 84 finish van Bunting om er 2-2 van te maken was een hele fijne. Ook dat was een finish op de bullseye. Maar deze 90 van de Australiër. Raymond Smith, 46 jaar uit Brisbane. Hele knappe.

0: Bunting, nog steeds ruim boven de 100 gemiddeld. Ja, een paar dubbels gemist. Raymond Smit mist geen dubbels, tenminste tot nu toe.
1: In Brisbane, waar hij dus geboren en getogen is. Waar in 2018 een World Series toernooi werd gespeeld. Alles met 6-1 van Michael Smith. Deze Raymond Smith. Een van de drie wedstrijden die hij in World Series verband speelde. We hebben het natuurlijk al uitgelegd hoe dat precies zit. Het is goed om hem weer terug te hebben. Ik denk dat we dat wel kunnen concluderen.
0: Het zou mooi zijn als we deze Raymond Smit bijvoorbeeld weer op het WK zouden kunnen zien. Blijft hij 5 uit 5? Nee, mist net de boel zijn. Maar er staat flink wat druk op deze 75 voor Stephen Bunting. Hij krijgt één pijl. Eén pijltje maar.
1: 55. En dat ene pijltje gaat eronder. Smith terug. Die is niet zo van spitten. Die kijkt heel boos naar die dubbel 19. En die gooit heel boos die dubbel 19. En dan staat hij met 5-2 voor.
0: Ja, en Raymond Smith heeft genoeg ervaring om hier niet bang van te worden. Die gaat dit gewoon uitspelen. En dan gooit Bunting 101 gemiddeld. Raymond Smith is gewoon de baas op het podium. En wat is het dan goed om te zien dat hij na 8 jaar weer terug is bij de World Series.
1: Nieuw-Zeelanders scanderen de naam van Bunting, maar er dreigt opnieuw een fiasco voor de Bullet in een fase van zijn jaar, van zijn loopbaan, waarin alles fout lijkt te gaan. Is ook eerste ronde New Zealand Darts Masters een niet te nemen horde.
0: En dan gooit hij eigenlijk een hele goede wedstrijd. Mist alleen een paar dubbeltjes. En Raymond Smith pakt alles aan. Gooit alles uit. Hij staat zelf inmiddels ook rond de 100 gemiddeld te gooien. Een uitstekende wedstrijd van de Australiër. Peft zichzelf nog een keer op. Maar hij krijgt gewoon minimaal 6 darts voor deze 124. En normaal gesproken, als je heel de wedstrijd ziet, gaat dat wel lukken.
1: Het strafbankje der PDC-sterren waar Ross Smith al op zit. Daar gaat ook Stephen Bunting op plaatsnemen. Raymond Smith legt aan voor Bullseye. Gooit Bullseye voor een 124 finish voor de wedstrijd. En de glimlach van Bunting richting zijn tegenstander verraadt ook wel wat respect en bewondering. Want wat speelde Raymond Smith een uitstekende wedstrijd. Hij is weer terug op het PDC-podium. Na een aantal jaren van onvrede richting de organisatoren van dit soort toernooien hier in Australië en Nieuw-Zeeland. Hij besloot om weer eens mee te komen doen. En dat zullen we weten ook. Morgen in de kwartfinale. De guru, hij laat het nog maar een keer zien. Raymond Smith tegen een landgenoot. Tegen Adam Leake. En dan zijn dit de uitslagen van vanochtend / vanmiddag. De verrassingen zitten hem dus in het feit dat Ross Smith met 6-5 verliest van Adam Leake. En dat Stephen Bunting het aflegt tegen Raymond Smith 6-2. Onze eigen Guillaume van Veen ging wel door. Won met 6-1 van Johnny Tata. En dus zien we ook hem morgen terug in de kwartfinales. Morgen weer vanaf 9 uur allemaal bij ons te zien op Viaplay. 4 kwartfinales, 2 halve finales en de finale. Mede namens collega Marco Meijer danken wij u voor het kijken. En graag tot morgen.

0: Na.
1: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Het station met de meeste en beste hits.
5: Codezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Tropische hitte, met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg. Daar kan het lokaal 38 graden zijn. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer, met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd en blijft het nog tot middernacht tropisch warm, met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minimumtemperaturen schommelen tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig, met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser, met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Op zondag is het in het hele land gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan zo'n 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone. Er

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: I'll be right here.
1: Je luistert naar Gode Zone FM. Het is 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar, en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. Langs de file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur verdraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Luland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elden en Knoopend Velperbroek, een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
1: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Tropische hitte, met name in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg. Daar kan het lokaal 38 graden zijn. Aan de kust staat een bries uit het westen en daardoor is het aan zee iets aangenamer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Het voelt ook iets minder drukkend aan door een dalende luchtvochtigheid. Vanavond wordt het benauwd en blijft het nog tot middernacht tropisch warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe en draait naar het noorden. De minimumtemperaturen schommelen tussen de 15 en 20 graden. Gedurende de late avond en nacht kunnen er lokaal ook enkele onweersbuien ontstaan. Morgen is het broeierig met lokaal enkele buien en opnieuw tropische temperaturen tot ruim boven de 30 graden. De uitzondering is te vinden in het noorden en noordwesten. Daar blijft het iets frisser met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Op zondag is het in het hele land gedaan met de hitte. Op de Wadden wordt het dan zo'n 20 graden en rond de 24 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 180 kilometer file. Het drukste moment van de middag ligt inmiddels achter ons. De lange files staan er nog door een combinatie van recreatieverkeer en ongelukken. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Batendorp en Knopend Hocht, een uur extra reistijd. A4 Antwerpen richting Rotterdam, voor Hoge Heide 20 minuten door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 3 kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht na een ongeluk tussen Stamperschat en Roosendaal-West. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: We zouden

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:45 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden, is er bovendien sprake van een zeldzame, zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar, en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen. Er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Os en Ravenstein 3 kwartier extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. In De Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor knooppunt IJmuiden een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een half uur extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
1: Nou, zijn we er weer met een nieuwe kick-off. Het is toch een bijzonder moment, want de heer Valentijn Driessen is teruggekeerd van zijn vakantie.
2: Kan je niet gewoon doen.
1: Nou ja, ik ben toch een beetje opgewonden. Is toch leuk dat je er weer bent.
2: Dat is niet belachelijk.
1: Nou, we vinden het leuk, de luisteraars ook, toch?
3: Ja. Maar het was mijn ouders wel opgevallen, want die zeiden van... hey, leuke column over Xavi. Ja. Valentijn is weer terug.
1: Ja, hij schreef zijn columns wel gewoon door in Portugal.
2: Nou, niet alleen de laatste week, omdat er veel aan de hand was met die Infantino.
1: Ja.
2: Er was veel aan de hand. Nou, dat Nederlands elftal, dat vlotte maar niet. Dus daar heb ik nog een keer een column over gemaakt.
1: Positief van toon.
2: Vond ik wel, ja. Ja. En over de start van de competitie. En met Wim Kieft heb ik nog een keer gezeten. Dus wat dat betreft.
1: Okay.
2: Dat heb ik wel in een vakantie gedaan, ja.
1: En de vakantiedagen zijn nu op?
2: Ja, die zijn nu op.
1: Okay.
2: En ja, gisteren was officieel ook nog vakantie. Maar vandaag niet. Nee, ja, gisteren wel. Maar vandaag niet. Dus er moest vandaag een column in de krant komen.
1: En vind jij het vakantie vieren lekker gewoon? Hoe noemen ze een vakantiedag van Valentijn Driessen? Hoe ziet die eruit?
2: Ja, heel weinig doen. Even naar de supermarkt even brood halen.
1: Ja.
2: Broodjes. Dan doe ik, ik smeer de hele boel. en dan mevrouw die komt ook omdat ik natuurlijk al dingen verkeerd doe, volgens haar.
1: Oh ja.
2: En dan zet ik het op de tafel en dan eten we. En daarna dan half uur later of anderhalf uur later gaan we naar beneden. Dat is naar het strand.
1: Ja.
2: Dan gaan we koffie drinken aan de...
1: Boulevard?
2: Nou ja, boulevard, ja. Hoe kan je het een boulevard noemen? Ja, het is een boulevard, maar je kan er niet met een auto heen zitten. Of je kan er niet met een auto heen. Er lopen wat mensen. Het is niet zo groot allemaal. Nee. En dan gaan we terug. En dan, ik heb 's ochtends al een baantje gezwommen. En dan fietsen, een beetje fietsen of tennissen. En dan s'avonds eten en that's it.
3: Maar wat kun je verkeerd doen aan een broodje smeren?
2: Nee, maar wel wat je erop moet doen.
1: Oh,
2: dat je de tomaten moet je wel afwassen met...
1: Ja.
2: Niet met kraanwater.
1: Dat is vermoeiend, hè?
2: Maar met...
3: Fleswater.
2: Fleswater, ja, dat soort dingen.
1: Ben je een lezer op vakantie? Je hebt niet de biografie van
2: Eva
1: Braun gelezen?
2: Nee. Ik vind heerlijk niks doen, man. Ik kwam helemaal in mijn comfortzone, werkelijk waar. Na twee weken denk ik... Nou, die vier jaar mogen voor mij wel heel snel voorbij.
1: En een zwembroekje op het strand liggen met zand in je kont en een beetje insmeren?
2: Kom niet op het strand.
1: Niet zwemmen?
2: Nee.
1: In de zee niet?
2: Kom ook niet op het strand. Nee, en ik zwem ook niet in de zee.
1: Oké.
2: Okay. Ik zit het enige, is op dat terrasje zit ik dan...
3: En wat is je favoriete restaurantje dan?
1: Ja.
2: Nou, we hebben er een stuk of vier en hier lopen we zo'n... per tourbeurt lopen we die af.
3: Carpaccio, nachos. Hey,
1: echt, dit is een pak bruisend, hè?
4: Ja.
1: Ja, maar is ook lekker.
4: Spetterend.
1: Onthaasten, gewoon stukje onthaasten.
2: Ja, saaiheid ten top, ja.
3: En heerlijk, wat is het favoriete gerecht?
2: Wat?
3: Wat is het favoriete gerecht bij die vier restaurantjes?
2: Nou, weet ik niet, Mike. Iedereen heeft zijn eigen gerecht, maar...
3: Nee, wat jij meestal neemt.
2: Nee, weet ik niet, joh. Daar heb ik ook geen zin om over na te denken, om nu te zeggen.
1: Nee, ik merk dat je inderdaad genoten
2: dat
1: hebt.
2: Dat ik weer helemaal terug
4: ben. Ja, vol energie.
1: Ja, het is inderdaad... Ja. Maar Xavi dus uiteindelijk het konijn uit de hoge hoed, Mike.
3: Ja.
1: Internationaal toch wel verbaasde reacties. Of misschien ook wel bewonderende reacties, want het is toch een voetbalicoon.
3: Ja, dat is zo. En het is ook, ik vind het vooral een hele interessante keuze. Of het een goede keuze is, dat weet ik niet. Dat moet blijken. Het is wel iemand die als voetballer een gigantische staat van dienst heeft. Als trainer nog niet heel veel heeft gepresteerd. Wel kampioen van Spanje geworden met Barcelona. En in Qatar bij Al Sadd kampioen geworden. Maar dat is ook verreweg de rijkste club. Dus dat is niet...

0: dan zeg je gewoon, nou, Peter Bos, het is zo goed als zeker dat Koeman afhaakt na het WK. En dan ben jij onze volgende keuze. Maar zij hebben Peter Bos gewoon niet gewild.
1: Waarom niet, denk je?
0: Weet ik niet. Mike die kwam ineens met een column aanzetten van Seedorf van een aantal jaren geleden in het NRC. En het moest heel anders. Omdat we nooit wereldkampioen zijn geworden, moesten rond het Nederlands elftal moest het heel anders. En nou ja, een van die dingen is misschien een buitenlandse trainer. Dat is heel anders. Of misschien Michael Reiziger doorstromen van jong oranje naar het grote oranje. Dat is iets heel anders. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je hebt ook met dingen om tafel gezeten. Met Arne Slot heb je om tafel gezeten. Er is contact geweest met Erik ten Hag. Ja, wat is daar anders aan dan? En als ik die twee dan afzet tegen Peter Bos, dan denk ik, ja, dan is Peter Bos gewoon een prima kandidaat. Maar je moet wel proactief daarmee bezig zijn. En Nigel de Jong die zei bij een persconferentie, volgens mij in april was dat voor het WK, dat hij alle scenario's al in beeld had. En dat het alleen nog maar was de uitvoering van het scenario. Ja, dan vraag ik me af wat je dan gedaan hebt de eerste twee weken of de eerste drie weken na het WK. Dan kan je een bondscoach aanstellen. Want een bondscoach aanstellen, ja, die moet daarna wel heel wat overnemen van de oude bondscoach. En die moet ook weer verder kijken. En gesprekken aangaan met spelers. Spelers bezoeken. Een staf samenstellen. De gewone hele normale dingen. De dagelijkse agenda voor tijdens het EK. Of tijdens de Nations League voorbereiding en dergelijke. Ja, er is zo verschrikkelijk veel te doen. Ja, en als je dan drie weken op je handen gaat zitten omdat je scenario's al in je hoofd hebt, maar je doet er niks mee. Ja, dat schiet gewoon niet op.
1: Of hebben ze wel na het WK andere kandidaten serieus benaderd en is het allemaal gewoon afgeketst?
2: Nee, er zijn wel gesprekken gevoerd, maar Xavi is denk ik uiteindelijk wel redelijk snel in beeld gekomen.
1: Hij is niet keuze 3, 4, 5.
2: Uiteindelijk wel, natuurlijk.
1: Arne Slot. Ja. Nou ja, ben je keuze 3 dan, denk ik?
2: Nee, want er is met Reiziger gesproken, dat is bekend. Er is met Arne Slot gesproken.
1: Maar Reiziger was
0: contact geweest met de keuze. Met Ten Hag. Dus je bent zeker niet de eerste keus, nee.
1: Nee.
0: Ja. Dus ik denk dat hij bij hem misschien wel de laatste keuze is geweest. Omdat hij was natuurlijk sowieso vrij.
1: Ja.
0: Hij doet al 2 jaar niks.
1: Even naar een beetje positiviteit, Hein. De man die het Nederlands elftal de wereldtitel de nek om heeft gedraaid. Tenminste in het team van Spanje, wat natuurlijk wereldkampioen werd. Die mag dan met Oranje alsnog die wereldtitel gaan grijpen.
3: Nou, dat is toch hartstikke mooi?
1: Als het
2: EK wel goed verlopen.
0: Ja, als dat het geval zou zijn, zou het natuurlijk geweldig zijn. En ik hoop ook dat hij gewoon prima wordt ontvangen, want dat verdient hij. Want hij is niet degene die heeft gezegd van KNVB, je moet mij benaderen. De KNVB heeft hem benaderd. Maar ik weet nog wel dat er was Nederland-Spanje, dat was na het WK in 2010. Toen was er een oefenwedstrijd en er was onze vriend Iniesta, die de beslissende goal gemaakt had, die werd hier bijna de arena uitgefloten.
1: Oh ja?
0: Dat leek werkelijk helemaal nergens op.
2: Schandalig.
0: Het was echt schandalig, dat gedrag van het Nederlandse voetbalpubliek op die avond. Hè. Normaal gesproken vallen er weinig klachten over het Nederlands elftal. Mm. Of de supporters van het Nederlands elftal, maar die avond wel. Dus hij verdient gewoon een normale entree. En daarna zal hij beoordeeld worden op de wedstrijd en op het spelsysteem en wat hij wil, of we dat zien. En of het Nederlands elftal veel beter gaat voetballen dan onder Koeman.
3: Maar dat is ook dat is een beetje de tendens onder fans nu toch, dat ze echt wel opgelucht zijn dat het Xavi is, omdat de andere optie Reiziger is. Dus ik verwacht niet dat er...
0: Nee, ja, maar de beste optie was natuurlijk, toen die vrij kwam, Slot, die kwam ineens. Nee,
3: maar omdat je zegt dat je op het moment dat de fans dat hem nog gaan aanhalen, dat hij in dat team zat.
0: Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Dat is 16 jaar geleden.
1: Nee, maar Slot, want daar was ook nog het een en ander over te doen natuurlijk. Heeft hij nou wel of niet dat gesprek over die 2 en 4 jaar gevoerd?
2: Dat kwam door Jury Mulder, die bij Rondo, bij Ziggo Sport riep van, eigenlijk was Slot al rond. Ja, en dan zie je dat Arne Slot de vlucht naar voren neemt. Want die wil natuurlijk op termijn ooit nog wel een keer bondscoach van Nederland zelf worden. En als jij de boel in de steek gelaten hebt, ja, en toen kwam er dus naar buiten dat het niet zo was dat hij dan wel had gesproken, maar dat eigenlijk al heel snel bekend was dat hij het niet zou gaan doen. Ja, die is natuurlijk zijn eigen hachie aan het redden. Want die wil ooit nog wel een keer op die stoel terechtkomen.
0: Ja, dat was natuurlijk onbegrijpelijk. Waarom ga je het gesprek aan als je weet dat je gewoon een club wil trainen? Dat weet je. Ja. Dan zeg je al van... Want Arne Slot zat ook al een tijdje thuis. Dus die wist wel of hij een club wilde trainen of een bond. En toen hebben ze bij de KNVB gebeld en dan gaat hij op gesprek en zo. Ja, dan denk ik ook van, waarom ga je op gesprek? Dan zeg je gewoon van, nee, ik wil clubcoach worden.
1: Maar misschien had een andere manier van benaderen vanuit de KNVB Arne Slot wel over de streep.
2: Nee, hij
1: dat weet je
2: stond
1: niet.
2: Er natuurlijk gewoon voor open. Want dat denk ik wel

0: het van het einde. Anders was hij dat gesprek niet aangegaan. Nee. Dus wat hij nu ook roept en waar hij dat ook roept, het is gewoon onzin.
1: Wat ik wel weer een beetje ingewikkeld vind, is dat mensen dan zeggen van ja, dan moeten die Nederlandse coaches weer 4 jaar wachten. Hè? Die worden dan eigenlijk in de wachtkamer gezet.
0: Maar dan ga je ervan uit dat Xavi er ook daadwerkelijk via zit. Ik mag hopen, zeker als Nigel de Jong alle scenario's klaar heeft, dat er over 2 jaar gewoon na het EK een evaluatiemoment is. En doet Nederland het niet goed op het EK, dan is dat een heel mooi moment om weer afscheid te nemen.
1: Nee, toch meer is gewoon inherent aan een keuze dat anderen dan even niet aan bod zijn.
2: Ja, ook nee, dat vind ik ook. Dat vind ik ook niet toch, het probleem. Ja. Je hebt hiervoor gekozen, dus hier moet je achter staan. En wat Mike zegt, bij iedere contract van de bondscoach zit een evaluatiemoment. Dat zat ook bij Ronald Koeman. Toen de tijd bij Frank de Boer was het niet nodig, omdat je hoeft niet te evalueren op het moment dat je doelstelling niet haalt. En die vloog er gewoon uit zonder evaluatiemoment. Maar Ronald Koeman die ging door met een evaluatiemoment na het EK. Ja. Want het EK leek natuurlijk ook nergens op. Wat we daar gezien hebben, qua resultaat halve finale gehaald. Maar het was niet om aan te zien. En door hoe noem je dat? Dat alles in die loting natuurlijk goed viel. Had je eigenlijk een vrije weg naar de halve finale sowieso.
1: Ja, het was het nog lastig tegen Turkije natuurlijk. Ja.
3: Zou de KNVB dan om Michael Reiziger een beetje tegemoet te komen, hem als assistent aan zich binden?
0: Maar dat is wel grappig, want we hadden het net over de column van Seedorf. En daar was ik op attent gemaakt door Jeroen. Ik heb in de vorige podcast zelfs geciteerd uit de column. Alleen toen wist ik de achternaam niet. Dus het is een trouwe podcastluisteraar, dus hij heeft alsnog even zijn naam. Jeroen van Hout. Maar die doet de suggestie dat het misschien een heel goed idee zou zijn om naast Kluivert ook Michael Reiziger als assistente van Xavi neer te zetten. Dat zijn mensen van dezelfde bloedgroep, hebben bij Barcelona gespeeld, kennen hem, spreken Spaans. En dan is het misschien een idee om Ruud van Nistelrooy, coach van Jong Oranje, te maken als hij daarvoor openstaat. Hmm. Ik vind wel dat Michael Reiziger ook door toedoen van de KNVB onnodig is beschadigd. Die heeft zoveel over zich heen gekregen van fans die het helemaal niks vonden. Ja, als hij echt 100% op Xavi wilde inzetten, waarom is dat gesprek met Michael Reiziger gevoerd? Want je weet dat zo'n gesprek kan uitlekken. Ja, die heeft gewoon dagenlang alles over zich heen gekregen. En hij heeft het op het EK niet goed gedaan. Maar voor dat EK heeft hij zich wel zonder puntenverlies gekwalificeerd. Hij is kampioen geworden met Jong Ajax in de keukenkampioen-divisie. Nou, vorig jaar is weliswaar een heel ander Jong Ajax, laat het ook duidelijk zijn. Die zijn laatste geworden. Het is niet zo dat Michael Reiziger een of andere koekenbakker is.
1: Nee.
0: Dus ik vind ook dat de KNVB hem wel redelijk in zijn hemd heeft gezet.
1: Dus hoe denk je dat die staf eruit gaat zien dan?
0: Ja, daar moet de komende dagen nog een ei over gelegd worden.
2: Ja. Reiziger gaat daar natuurlijk niet bij zitten. Die is eindverantwoordelijke voor Jong Oranje. En die wil dan uiteindelijk wel een keer die stap maken om eindverantwoordelijke bij dan in dit geval een club te worden. Omdat de komende jaren is Xavi daar. Ik kan me niet voorstellen dat hij 4 jaar de rechterhand van zijn oud-ploeggenoot wil zijn.
1: Nee, je kan natuurlijk ook zelf denken van ik vind het wel even goed zo met die KNVB.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar het verhaal van Michael Reiziger. Want ze hebben voor die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal urenlang met hem gesproken. Is Michael Reiziger dan onder druk van de publieke opinie? Want Heijn zei terecht, die reacties waren heel negatief. Dat hij zelf heeft gezegd van laat maar zitten. Of dat
2: hij heeft een week gewacht om te horen wat er zou gaan gebeuren. En hij is vlak voor dat bekend werd dat Xavi de bondscoach zou worden, is hij daarover ingelicht. Ja. Die heeft er gewoon de hele tijd bijna bij de telefoon gezeten natuurlijk. Dat zijn dan Seedorf is oude voetbalmaatje. En Nigel de Jong, die kent hij heel goed, want die heeft hem aangesteld als bondscoach van Jong Oranje. En dan denk ik, zo ga je toch niet met je personeel om.
1: Nee. Overigens, wat wel mooi is, hè, dat Xavi, ook Xavi heet, Xavi Simons. En die had meteen op zijn social had hij gezegd.
2: Is dat Xavi of Xavi?
1: Xavi. Ja. Ik werd echt opgewezen door een luisteraar. Nou, het is misschien Xavi Simons en Xavi.
2: Ja, daarom. Maar dat we dat wel goed.
1: Nee, we moeten daar wel.
3: Wordt het dan Xavi of wordt het Xavi Hernandez?
1: Dat is de vraag. Ja. Ja,
0: eigenlijk was het nog leuker geweest als het gewoon Xavi Alonso was geworden, de nieuwe bondscoach.
1: Nou,
0: die heeft de noppen van Nigel de Jong nog steeds in zijn borst staan. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel grappig voor de spelers nu. Wie denkt weer in het straatje van Xavi te passen? En wie denkt,
3: En ik denk ook over die spelers die dus vloeiend Spaans kunnen. Die krijgen natuurlijk een hele belangrijke positie binnen die selectie.
1: Oh,
2: als Frenkie de Jong natuurlijk sowieso. Daar heeft hij natuurlijk mee gewerkt. Ook bij Barcelona is hij mee kampioen. Daar is de kampioen mee.
0: Memphis.
2: Memphis heeft hij kort meegewerkt, ja.
1: Ja.
2: Maar ja, die zal niet komen, denk ik, meer. En,
1: nou ja, dat zeg je nou.
2: En Luc de Jong, maar ja, die moet nog een club. Voor mij heeft hij nog geen club, Luc de Jong.
1: Spreekt ook Spaans, Lucky, natuurlijk. Ja,
2: ja. Sevilla en Barcelona, ja. Die heeft natuurlijk ook met Xavi.
1: Dus dan heb je gewoon een streepje voor al die spelers nu. Wout Weghorst op cursus Spaans.
2: Ja.
3: Hij was niet mee naar de Conference League wedstrijd, dus misschien is dat de reden.
0: Ik heb een aanbod, hè, van de hoofdredactie.
1: Als?
0: Voor cursus Spaans.
1: Oh ja?
0: Ja,
1: nee.
0: Zeker.
3: Maar echt, bij de nonnen.
2: Ze kunnen beter die Michel een cursus Engels aanbieden.
0: Ja, natuurlijk ga ik dat doen.
1: Nee. Heb jij nee, echt waar?
0: Ik kreeg van Kamran dezelfde avond van cursus Spaans.
1: Oh, oké.
0: Ja, Spaanse coach bij Ajax, Spaanse bondscoach.
1: Ja.
0: Dus ik binnenkort kunnen jullie me over horen. Spreek vloeiend Spaans hier.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, ja, hij heeft dus heel veel te doen. Wat doe je met die spelers die naar Saudi-Arabië zijn vertrokken?
3: Hij gaat,
2: belangrijkste wordt natuurlijk Virgil van Dijk. Gaat Virgil van Dijk door, ja of nee? Ronald Koeman die moest hem al over de streep trekken.
1: Ja.
2: Ja, en gaat hij door met de AK, die bij Manchester City niet speelde, maar bij zijn nieuwe club Venerbahce speelt hij wel.
1: Ja.
2: Alle wedstrijden. Dus ja, ik ben benieuwd of die selectie een verandering of veel
0: veranderingen. Die eerste selectie wordt natuurlijk heel, heel interessant om te zien wat daar.
2: Ja.
1: Ja, kan je er nu
2: Joey Veerman.
1: Ja.
2: Wat als Joey Veerman naar Borussia Dortmund gaat?
1: Talent is Joey Veerman, hè? Wat is middenvelder?
2: Nou ja, hij houdt er in ieder geval niet
0: cursus.
2: Dat spelers de bal kwijtraken.
1: Nee, dus, Veerman is heel balvast.
2: Die is balvast, ja. Maar die legt nog wel risico's in zijn passing.
1: Nou ja.
2: Wel. En dat doet Frenkie de Jong niet, want die verliest nooit een bal. Maar ja, die speelt iedere bal naast.
1: Welke oranje middenvelder komt het meest bij Xavi in de buurt?
2: Ja, ik denk Frenkie de Jong.
1: Ja, denk ik ook, hè? Ja, die is ook nog geblesseerd natuurlijk.
2: Ja, die is voorlopig nog geblesseerd. Maar ja, ik ben benieuwd als de Rodri daadwerkelijk naar Barcelona komt.
1: Ik wil
2: wat zijn rol dan wordt, ja.
1: Ja. Spannend allemaal.
3: Centrocampista.
1: Centrocampista,
3: middenveld.
1: Ja. Maar ja, goed.
2: Hij was natuurlijk een geweldige speler.
1: Ja,
2: maar hij had ook wel fantastische spelers voor hem staan.
1: Ja, was een lichting, hè?
2: Als je Ronaldinho, Eto'o en later Messi en Zlatan. En ja, dan wordt het natuurlijk ook wel wat makkelijker.
3: Ja, voetbal. Maar dat middenveld toch van dat Barcelona, dat is toch, een van de beste ploegen sowieso. Ja, ploegen die er ooit geweest is.
2: Zeker.
1: Dat middenveld van Barcelona was bijna net zo goed als die linkerflank van Ajax. Dat weet je wel. Met Bergwijn en Wijn.
3: Houken en meters van Ajax.
1: Dat was toch de beste linkerflank van Europa, of niet?
2: Die linkerflank is beter dan de huidige linkerflank van gisteren.
1: Nou, want die Henrique.
0: Nou, ik wil het nog
1: wel even meer zeggen over.
0: Nee, ik wil het nog wel even over, want je vroeg naar die invulling van die staf. Want daar nou ook de naam van Ruud van Nistelrooy op. Patrick Lodewijks, dat vind ik op zich. Die had ook een aflopend contract, op zich wel logisch. Want volgens mij zijn die keepers heel tevreden over hem. Maar ja, we hadden vanochtend Ronald de Boer in de krant. Van de week Ruud Gullit al die een lans brak voor Patrick Kluivert. Maar de naam van Nistelrooy wordt ook genoemd. En dat vind ik in feite wel een onlogisch, omdat hij ook niet voor dat Barça voetbal staat. Eigenlijk ook bij andere clubs heeft gespeeld. Maar ook omdat hij onderdeel uitmaakte van de staf van Ronald Koeman, die het op het WK toch niet goed heeft gedaan. En hij was weliswaar assistent, maar hij was ook iemand die er de voorkeur aan gaf om eerst zijn verjaardag te vieren bij Tante Pietje.
1: Ja, stond al vast.
0: En dan pas naar Amerika te komen. Dus ik zou Kluivert wel een logischere keuze vinden dan
2: Ruud. Ik vind sowieso dat de staf bij het Nederlands elftal moet een afspiegeling zijn, ook van de selectie.
1: Mm-hmm.
2: Dus, en als je ziet de achtergronden bij het Nederlands elftal, is het gewoon logisch als daar bijvoorbeeld, nou, Michael Reiziger in dit geval dan niet, maar of een Winston Bogarde of Patrick Kluivert of wie dan ook. Die hebben ook bijna allemaal met hem samengespeeld. Maar ja, dat er zo iemand wel in de selectie komt. En dat ontbrak wel bij Koeman. Koeman,
1: zijn broer natuurlijk
2: zijn
1: ook.
2: Zijn broer, ja. Ruud van Nistelrooy, Wim Jonk, Patrick Lodewijks, noem maar op. En ja, dat vind ik wel, daar moet je wel als KNVB naar kijken. En ik denk,
1: hij zal Spanjaard
2: het zou natuurlijk
1: ook
2: belachelijk zijn als je nu je hebt nu een vrouw die is directeur en dan heb je Nigel de Jong en Clarence Seedorf die bepalen technisch beleid. En als er dan bijvoorbeeld niet iemand met een Surinaamse of een Antilliaanse achtergrond bij zit in die staf.
1: Maar
2: terwijl er ook heel veel spelers met die achtergrond.
1: Van Nistelrooy had toch ook wel, want die kwam toen inderdaad later ook om de spits te trainen. En prompt deed Summerfield hartstikke goed. Nee, maar goed, even los daarvan heeft hij toch misschien goed gedaan.
0: Maar even aanhakend op wat Valentijn zegt. Ja. Kijk, ik vind dat kwaliteit leidend moet zijn. Nou ja, Kluivert die heeft Indonesië, Curaçao en
1: Cameroen
0: gecoacht.
1: Allemaal niet heel goed afgelopen, toch?
0: Nou ja, dat is niet heel slecht gegaan. Zeker toen bij Cameroen, volgens mij, zijn ze naar de Afrika Cup gegaan.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja, maar dat is allemaal
0: het zijn geen
2: topmannen,
0: maar hij is natuurlijk ook assistent geweest. Nee, maar
2: Seedorf, die moet als geen ander kunnen beoordelen of Patrick Kluivert wel of niet goed genoeg is als assistent. Want die hebben gewoon samen
0: bij Cameroen gezeten.
2: Die hebben samen bij Cameroen gezeten. Dus kijk, daar verwacht je dan een goed oordeel over. En als Patrick er niet bij zit, ja, dan vindt Seedorf... vindt hem niet goed genoeg om assistent van Nederland zelf te zijn.
0: Nee, maar er ligt wel een hele verantwoordelijke taak bij Marianne van Leeuwen, Clarence Seedorf en Nigel de Jong. Want kijk, nogmaals, kwaliteit moet leidend zijn. Maar als je nu met Nigel de Jong en Clarence Seedorf als directeur topvoetbal en technisch commissaris, en Marianne van Leeuwen is natuurlijk ook voorvechter van inclusiviteit. Als je dat nu niet doet, dan geef je de toekomstige witte directeuren, die geef je een stok in handen om nooit meer Surinaamse assistent op de bank te zetten. Want die zeggen van ja, als Seedorf en de Jong al geen geschikte assistent kunnen vinden.
2: Nee, maar die witte directeur, dat is natuurlijk onzin, Mike. Die witte directeur, die zitten daar gewoon om op kwaliteit af te gaan.
0: Ja, nee, maar daarom. Ja, maar als dus, Nigel dus de Jong daarom. En Seedorf dan...
2: Ja, maar Nigel de Jong en Claire Seedorf moeten nu in feite ook op kwaliteit afgaan. Dus, maar bijvoorbeeld iemand als Winston Bogarde, die heeft overal gevoetbald, overal op hoog niveau gezeten, prijzen gewonnen. Iedereen die met Winston Bogarde werkt, die is super enthousiast over Winston Bogarde. Al die verdedigers die hij individueel traint en dergelijke. Ja, ik snap niet waarom die niet bijvoorbeeld bij Ajax zit. Maar die hebben hem daar gehad, maar die willen hem niet meer. Dus, maar dat zijn natuurlijk, dat zijn wel mensen met kwaliteit. En er zit misschien een ravenrandje aan. Maar ja, daar moet je dan mee,
1: ja,
2: maar,
1: dat mee kan weten. Ja, maar goed managen. Ja.
0: Daarom is het heel logisch om nu wel iemand...
3: Maar het is toch niet echt een structureel probleem dat er iemand van kleur of iemand met een bepaalde
0: achtergrond... Ja, Fanta zegt net, en die kritiek is ook terecht op Ronald Koeman geweest. Mm. Want daar was in de staf dus helemaal niemand te vinden.
3: Ja, maar de jaren daarvoor natuurlijk wel. Met Edgar Davids, ook met Patrick Kluivert bij Louis van Gaal bijvoorbeeld.
0: Daarvoor wel.
1: Maar er is zoveel talent ook. Dan ga je
0: al terug naar 2014, met Kluivert.
3: Ja, nee, zeker.
1: Wij zijn ook wit, hè, met Kikhoff wel, met deze podcast.
3: Jij bent wel bruin, hoor.
0: Ja, daar moet Fanta nog weer 2 weken naar Portugal,
2: denk ik. Ik ben de enige boven de 60, hè. Dus ik ben de enige oude witte man.
1: Maar vind je ook dat dat voor de telesportredactie moet gelden? Dat het allemaal wat... We hebben Lisa als dappere vrouw.
2: Ja.
1: En er zijn het allemaal boze witte mannen.
2: Ja. Nou ja, het worden steeds minder natuurlijk.
1: Want,
2: ja, maar er komen nou niet weinig mensen bij.
0: Deugdelijke scoren bij je vrienden? Boze witte mannen?
1: Nee, helemaal niet. Maar zat er gewoon
0: ben je links in welke clubje in Amsterdam-Zuid?
1: Hij vond dat maar hartstikke mee. Zullen we maar naar de stellingen gaan?
0: Nee, ik wil hier wel even op door.
1: Oh, nee hoor, nee. Ja, nee, maar ik bedoel meer van...
0: Nou, het is wel interessant dat je dat... Want Humberto Tan heb ik het ook wel eens over gehad. Bij ons op de sportredactie, daar werkt dan inderdaad Lisa. Maar Fante en ik hebben ook wel eens gesproken over... van er werd een nieuwe voetbalredacteur of een verslaggever. Ze zijn er gewoon niet, Pim. Ze dienen zich in ieder geval niet aan. En ik denk dat in eerste instantie die basis heel veel breder moet worden. Maar ik denk dat bij Fanta aan de deur open staat voor Surinamers, Antillianen, Marokkanen. Dat gewoon geen enkel...
2: Nederlanders.
0: Ook. Issue is.
1: Het is gewoon uit de polder, hè? Uit de klei. Onze Chinezen.
0: Maar het is wel een feit. En dat zie je niet alleen bij ons. Maar denk ik in de hele voetbaljournalistiek. Over het algemeen zijn dat wel...
2: Maar misschien
0: oudere witte mannen.
1: Zijn er nou heel veel oude witte mannen die in de voetbaljournalistiek zitten?
3: Valt wel mee, hoor.
1: Willem Vissers, Maarten Wijfels, Krabbedam. Het loopt niet over van...
2: Nee, maar bij de tv lopen ook heel veel vrouwen rond.
1: Nou ja, wel meer dan toch?
2: Ja, zeker. Heel goed. Ja. Heel goed.
1: Iedereen blijft gewoon zitten. Ook.
2: Maar wij gaan ook voor de kwaliteit, joh.
1: Ja,
2: het is allemaal kwaliteit.
3: Zegt hij met een glimlach op zich.
1: En dat zeg je niet uit je duim, hè?
2: Nee,
1: zeker.
0: Nou, Hein, ga jij daar maar zitten.
1: Zullen we even stelletjes beetpakken?
0: Ja, is goed.
1: Geertruida kan beter naar Ajax dan naar PSV.
0: Eens.
2: Oneens.
3: Oneens.
1: Wijndal beter dan Henrique.
2: Eens.
0: Oneens.
3: Eens.
1: Eeuwig zonde als Reinders naar Saudi-Arabië vertrekt.
0: Oneens.
2: Eens.
3: Oneens.
1: NEC gaat het redden tegen Bodo Glimt.
0: Eens.
2: Oneens.
3: Oneens.
1: En Memphis Depay, aantrekkelijke speler voor Nederlandse topclubs.
0: Oneens.
2: Oneens.
3: Eens. En de stelling van Enzo.
1: En natuurlijk hebben we ook de stelling van Enzo, dames en heren. Daar
3: Xavi
1: komt
3: Hernandez, want hij noemt hem dus Xavi Hernandez. Enzo zegt, Xavi Hernandez is gedoemd te mislukken bij het Nederlands elftal.
0: Hernandez, hoor.
3: Oh, excuses. Ja, maar ik heb nog geen Spaanse cursus.
0: Ik denk dat Fanta het eens is, maar dat weet ik niet helemaal.
1: Oneens.
2: Eens.
0: Oneens.
3: 76% is het oneens. Dus
1: nou, kijk eens. Veel mensen toch vertrouwen in Xavi. Memphis Depay, die dacht dat hij kon blijven bij Corinthians. Maar prompt werd hij op straat gezet, zo kun je het eigenlijk wel noemen. Hij is ontzettend boos.
2: Ja.
1: Wil heeft een enorme reactie gegeven op zijn social media. Wil het gaan aanvechten en zo.
0: En nu lijkt Corinthians toch weer een beetje te gaan draaien.
1: Ja, kan hij niet beter gewoon terug naar Europa?
0: Ik weet niet hoeveel geld ermee gemoeid is, Pim.
2: Het is een pure geldkwestie natuurlijk.
0: En als jij een akkoord
2: hebt... Hij heeft volgens mij niet al zijn geld ook gekregen. Daar.
1: Nee.
2: Dus en daar wacht hij natuurlijk op. En hij wilde geld. Ja, en daar hebben ze volgens mij proberen recht te breien met een nieuw contract. Nou, daar was dan een akkoord over. En ineens niet meer. En wilden ze dat contract niet naleven. Ja, dan zou je teruggaan naar de oude situatie. En dan heeft hij een hoop geld te goed. Dus dat zal hij willen ophalen.
1: Maar is hij nog een interessante optie voor Ajax, Feyenoord of PSV? Ze kunnen, ja, weet ik echt niet. Stel dat ze zouden kunnen betalen.
2: Hij is toch veel te vaak geblesseerd en levert veel te vaak niet. En we hebben ook bij het Nederlands elftal gezien. Kijk, bij dit Nederlands elftal, als hij gewoon voldoende fit zou zijn geweest, had hij er misschien in gespeeld. Maar ja, dat is natuurlijk ook einde verhaal. Ja. Het is gewoon over. Over. En de Nederlandse top... Tegen PEC Zwolle en zo, prima. Dan kan het misschien allemaal nog wel. Maar we hebben ook zien invallen tegen Japan. Ja, kwam gewoon niet vooruit.
1: Nee.
2: Kwam niet vooruit meer. En dan zeggen ze van... hij werd niet goed gebruikt. Nee, maar niet iedere club speelt continu in de 16 van de tegenstander.
1: Ja, ja dus... een beetje echt naar het einde van zijn carrière aan het gaan. Reiners natuurlijk nog lang niet.
2: Nee.
1: Eigenlijk, als we een jaar teruggaan in de tijd... voorbereiding, Man City deed dit hartstikke goed... Scoorde ook volgens mij zijn eerste wedstrijd in de voorbereiding toen meteen. Het is toch ergens wel zonde dat hij dan nu vertrekt daar. Wel mensen zitten, heeft natuurlijk een nieuwe coach ook, die had ook spelers.
2: Nou ja, er is natuurlijk te weinig vertrouwen in Reinders.
1: Ja.
2: Want dat komt natuurlijk, dat soort verhalen komen in de of dat soort spelers komen in de markt door trainers en zaakwaarnemers, die weten wat er aan de hand is. Van gaat hij wel of niet spelen? Nou, dan horen ze natuurlijk, die gaat niet spelen. En dat bleek al bij Guardiola in de slotfase van het seizoen. En er werd gezegd, over veel wedstrijden, toch veel wedstrijden het volgende seizoen. En ineens, er waren ook andere clubs die geïnteresseerd waren. Maar daar wilde hij niet voor gaan, omdat het geld in Engeland is goed. En dan wilde hij de sportieve... zijn sportieve... hoe noem je dat?
1: Uitdaging.
2: De sportieve uitdaging wil hij nog aangaan. En die heeft hij nu natuurlijk wel naast zich neergelegd.
1: Ja, ja.
2: Voor heel veel geld.
3: 80 miljoen. Verzeker, sowieso.
1: 100 miljoen. Geloof ik, hè?
2: Voor 5 jaar.
3: Ja, bizar.
1: Jij hebt al veel geschreven ook over Reinders, hè? En jij kent die familie volgens mij goed.
0: Ja, die hebben een geheimhoudingsplicht, dus die kunnen helaas niks zeggen.
1: Wat zeggen ze ervan?
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus ik... ik was op andere bronnen aangewezen. En daar kreeg ik toch wel van te horen dat, dat er een aanbod lag. Ja, iemand vergeleken het met een winnend staatslot hebben van 25 miljoen. En dan naar je buurman lopen en zeggen van hier heb je mijn lot. Want ik heb vast nog wel een keer een winnende. Ja, zo werkt het niet. Dit is een kans waardoor zeg maar, zijn familie, niet alleen zijn kinderen, maar ook zijn kleinkinderen en waarschijnlijk nog 4 generaties daarachteraan. Die zijn gewoon klaar. Dus als je zo'n aanbieding krijgt, hij is 28. Ja, en ik zag op internet ook een heleboel mensen die een mening over geldwolf tussen aanhalingstekens Reinders hadden. Ja, dat zijn zelf mensen die voor 3 tientjes meer in de maand naar een andere werkgever gaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij hiervoor kiest. Sterker nog, als er morgen iemand in Saudi-Arabië vraagt of ik een column wil schrijven voor 4 miljoen. Dan zeg ik ook niet van, nee, doe maar niet. Maar dan vraag ik, waar kan ik tekenen?
3: Echt? Is dat je startprijs?
0: Ja, maar heel kort kompje, hoor. Heel kort kompje.
3: Anders
0: moet je meer betalen.
1: Moet die Peruaanse perenplukken gewoon weer gebruiken, joh.
0: Ja, zeker.
1: Dat is echt in de gaten.
0: Maar hebben ze in Saudi-Arabië een vizier waar je wel voor betaald krijgt?
1: Is dat zo?
0: Nee, weet ik
1: niet. En een podcast, hè? Ja, precies.
0: Nee, maar ik bedoel, ik vind het zo makkelijk om er een mening over te hebben. Die jongen die heeft daar een keuze in gemaakt met zijn familie, die er helaas niks over mag zeggen. Maar ja, neem aan dat daar wel goed over nagedacht is. En hij zal ook wel beseffen dat hij bij Juventus... of waar kon hij allemaal heen? Atletico Madrid had interesse, Galatasaray had interesse.
1: Maar voor de voetballiefhebber is het...
2: Maar, daarom vind ik het doodzonde. En,
1: toch?
2: Ik dacht dat het wel een beetje over zou zijn met die Saoedi's, maar blijkbaar niet. Dus er is nog steeds meer dan genoeg geld om te investeren. En dit soort goede spelers, die eigenlijk in de bloei van hun leven zijn... 27, 28, ja, dan ben je op je top. Maar deze Reinders hebben natuurlijk ook wel wat anders meegemaakt. Die hebben bij AZ natuurlijk heel lang er tegenaan gehangen. Mm-hmm. En op een gegeven moment wilden ze hem verhuren aan PEC Zwolle of zo.
0: Ja, over Twente wilde hem toen hebben. Maar hij heeft ook heel lang bij de amateurs gespeeld. Het is niet zo dat hij van jongs af aan een van de megatalenten...
1: Beetje overeenkomst met Summerfield, die natuurlijk ook de keerzijde van voetbal enigszins heeft gezien, met hoe moeilijk het is om door te breken en zo.
0: Dit schijnt overigens wel een club te zijn die niet in handen is van de staat. Dat is een of andere hele grote oliemaatschappij die erachter zit. En van die club de beste club van Azië wil maken. Dus die willen ook echt gasten halen die nog in de bloei van hun leven, in hun voetballeven zitten. Ja, als er dan zo'n aanbod komt, zeg maar 900 miljoen.
2: Ja, en wij hadden een interview met Martin Reijners, zijn vader. En dan kreeg ik daar een foto bij van die hele gezin met allemaal van die kindjes erbij. En ja. Ja, 100 miljoen is dan ineens heel veel
1: maar
2: geld.
1: Het is ook niet. Kijk, maar als het minder geld was geweest bij Newcastle. God. Dan had je ook voorlopig even kunnen uitzingen, toch?
2: Ja, ja. Dat is
0: Alders het balletje uit Wassenaar.
1: Nee, maar ja, God, het is altijd... Het is altijd ja. Den Haag trouwens. Ja. Maar het is altijd een keuze, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ga je voor meer geld? Of kies je voor...
3: Er zit wel een wezenlijk verschil in tussen het salaris wat hij opstrijkt bij City dan het salaris wat je nu kan opstrijken, toch?
1: Ja, maar het salaris wat je opstrijkt bij City krijg je ook al niet op, natuurlijk.
3: Nee, nou ja, als je...
1: Maar goed, ik heb makkelijk lullen. Zeker weten.
3: Je moet ook in één keer denken aan... Toen wij op het WK waren, toen waren wij bij een bepaald vliegveld. Ik weet niet meer welk vliegveld het was.
0: Ik kan je nu kopen, bedoel je?
3: Nee, maar toen liepen we voor de familie van Somerville. Weet u dat nog?
2: Ja,
3: toen zag je ook, dat was heel grappig. Volgens mij was het of de broer of in ieder geval familie van... die had een hele grote Louis Vuitton tas. En die kreeg er allemaal complimenten van de security die daar rondliep.
1: Dat het zo'n mooie tas was.
3: Dat het zo'n mooie tas was. Toen dacht ik, ja, weet je hoeveel Louis Vuitton tassen die gast nu kan gaan kopen, joh. Ja,
0: zou je dat doen als 100 miljoen had? Heel veel Louis Vuitton.
1: Wat zou je het eerst kopen, Hein, van als je zoveel geld gestort krijgt?
3: De Kuip.
1: Kuip, ja.
2: Nou, Feyenoord, ja.
1: Mooi.
3: Ja, toch? Jij?
0: Maar dan krijg je nog meer geld toe, toch?
3: Ja, waarschijnlijk.
1: Wat zou jij...
2: Ik zou het echt niet weten.
1: Nee, jij hoeft niet zoveel, hè?
2: Nee.
1: Het is nog steeds hetzelfde schaterloosje, gewoon lekker. Ja. Tuurlijk, jij, Mike?
0: Ik zou eindelijk een keer een horloge kopen, denk ik.
1: Het wapen van Ilpendam kan je natuurlijk opkopen.
0: Zou ik misschien kopen.
1: Cool, gaat
0: natuurlijk mooi. Nee, dan moet ik daar werken. Ik zit liever aan de andere kant van de bar, hoor.
1: Overigens, Arena, hè? Johan Cruijff Arena is jarig.
0: Gefeliciteerd.
1: 30 jaar.
2: Nou,
3: mooi.
1: Weet het, ik zag Ronald de Boer, Frank de Boer zeggen, wil ik vanaf zijn, maar dat het echt een stadion is geworden.
0: Oude witte man ook, hoor.
1: Maar het was echt die eerste jaren waren natuurlijk afgrijzelijk.
2: Die waren afgrijzelijk.
1: Maar, gasmat
3: weet je nog die reportage van Gerry Eickhoff die helemaal uit zijn dak gaat?
1: Deze megalomane!
3: Vliegende schotel waar nog geen gas kan groeien.
0: Ja, maar heb jij van de week tussen de palen gezien bij Ziggo Sport?
1: Nee.
0: Er zat Louis van Gaal en Danny Blind.
1: Ja, ik heb fragmenten gezien.
0: De arena staat er dankzij Louis van Gaal.
1: Oh, zei hij, ja, dat klopt. Ja,
0: dat
1: kun
0: je gewoon met ogen. Moet je eigenlijk dat fragmentje even instarten? Ja. Dat hij die bus ook had gemaakt. Dat was ook wel een fenomenaal moment. Ja.
2: Maar hij trok alles weer naar zich toe, ook over Liedmanen.
1: Maar geef toe dat de manier van spelen was toen natuurlijk wel fenomenaal. Van dat
2: ja, hij, zeker, ja, zeker. Ja, maar dat hij Liedmanen op 10 en zo. Maar die Liedmanen had al een jaar lang op 6 gespeeld bij jonge Ajax, volgens mij.
1: Ja.
2: Ja, dan had je het toen toch ook al kunnen zien. Dat je toen toch ook al, maar natuurlijk op 1 training. En toen ging het ineens en denk je, hey, laat ik die daar eens zetten. Het was weer...
3: Maar was je uitgenodigd voor de verjaardag van Louis?
2: Nee, daar ben ik niet voor uitgenodigd. Nee, maar, ja.
1: Hele mooie toespraak van Mike van Praag.
0: En hele mooie filmpjes van alle mensen die met hem gewerkt hebben. Er is iemand de hele wereld over gevlogen om filmpjes te verzamelen.
1: Oké, hartstikke goed. Nou, mooi. Rigaud, wat is daar nou... ik benoem het toch even, want al die sites hebben het er dan over... al die perenplukken.
0: Maar bij jou gaat er geen lampje branden... als opeens een Franse site gaat schrijven over Feyenoord.
1: Nee, ik heb wel begrepen dat we het allemaal... met een dikke korrel zout moeten nemen. Maar goed, je zit bij Feyenoord natuurlijk wel... De kritiek die er wel is op Reed is dat als er een fors bod van AS Roma komt... ik geloof dat het tegen de 20 miljoen aanliep of zo... of je dan toch zo'n jongen niet moet laten gaan. En ze zitten nog steeds...
0: Je zegt kritiek op Reed, maar het is op Rigaud, bedoel je?
1: Nee, maar ja, dat is dan de kritiek op Rigaud... dat hij dan Reed had moeten laten gaan... om weer te kunnen doorinvesteren, et cetera.
0: Wat we wel horen is dat Feyenoord echt nog wel flink moet verkopen... om zeg maar alles een beetje kostendekkend te krijgen dit seizoen. Ja, als je dan 2 keer zo'n hele mooie aanbieding... want bij Hartz Moussa was er ook een behoorlijk bod geweest... maar de transfermarkt duurt nog even... dus misschien heeft hij wel een indicatie van... nou, er komt nog wel iemand voor hier... of ik kan Hartz Moussa of Ueda nog wel kwijt. Maar dat hij nog wat moet verkopen, ja, dat lijkt wel duidelijk.
3: Maar Hartz Moussa wilde zelf ook niet naar Saudi-Arabië... en daar zit ook nog wel een verschil in.
1: Ja, precies, ja.
3: Die had zelf aangegeven dat hij nog in Europa wilde.
0: Maar Riet wilde natuurlijk wel naar Italië en ook naar Nottingham Forest. Daar stond hij voor open, dus.
2: Het is gewoon een rechtsback. Als je zoveel geld voor een rechtsback kan krijgen... die je gratis bijna hier bij Volendam hebt opgehaald. Denk ik van, prima.
0: Die hebben ze gratis opgehaald?
2: Ja, gratis. Nou, volgende...
1: En wel vervangbaar rechtsback.
2: Zeker.
1: Hoewel, tegen Stel en Lotomba heb je natuurlijk niet...
2: Ja, maar als ik zag hem tegen Sparta... Die jongen, die liep hem iedere keer gewoon voorbij,
1: ja,
2: hoor.
1: Ja. Ja.
2: Dus kijk, verdedigend. En hij heeft helemaal nog niet zo lang zit hij op het hoogste niveau. En het is ook geen international. Dus misschien dat je er dadelijk meer voor krijgt. Maar het is wel een gok neemt.
0: Het is een gok, maar natuurlijk wel een redelijk veilige gok. Als je weet dat Bayern München geïnteresseerd is.
2: Bayern München was helemaal niet meer geïnteresseerd.
0: Je hoort ook de naam van Manchester City daar wel bij.
2: Ja, maar dat zijn allemaal wel de andere zaakwaarnemers, Mike, die in namen gooien. Als hem dan voor 20 miljoen, dan halen ze hem zo op. Voor City is dat zakgeld, man.
0: Ja, volgens mij was dat 25 plus 4, maar dat weet hij beter. Dat het wel een stuk meer was dan die 20 miljoen. Maar hetzelfde, misschien kunnen we even een stapje naar Ajax maken, Hein.
1: We zijn al even bezig. Dus.
0: Nou, over Mika Gorts, want daar is natuurlijk in eerste instantie ook 60, 65 miljoen geroepen. Maar op een gegeven moment gaan die panelen toch schuiven. Want ook Mika Gorts is voor 1 miljoen euro overgenomen voor Genk. En dan zitten er wel allerlei doorverkooppercentages in. En de zaakwaarnemer deelt er ook in, speler deelt er in.
1: Mm-hmm.
0: Maar op een gegeven moment want Paris Saint-Germain is nu dan met een tweede bod gekomen. Ja, en dat is ongeveer 52, 53 miljoen. Ja. Inclusief bonussen. En dat zijn redelijk makkelijk realiseerbare bonussen. Want als jij met Paris Saint-Germain afspreekt, als jij je plaatst voor de Champions League, er komt er zoveel bij. Ja, daar durf ik ook wel geld op in te zetten, dat Paris Saint-Germain zich plaatst voor de Champions League. Ja, op een gegeven moment dan wordt het ook binnen zo'n club, want je hebt ook te maken met een raad van commissarissen die toezicht houdt. Zo'n bedrag kun je op een gegeven moment ook niet meer laten lopen. Dus ik denk als ze uiteindelijk op 55, 56, 57... dan moet er overigens nog wel een flink bedrag voor de Portugese makelaar Jorge Mendes vanaf getrokken worden. Dus er zal uiteindelijk wel een iets lager bedrag gecommuniceerd worden. Ja, maar je kunt bedragen van 55 miljoen gewoon niet laten lopen als Ajax zijnde. En Feyenoord laat dan wel bijna 30 miljoen lopen. Ja, daar moet je gewoon elke keer een hele nauwkeurige afweging in maken. Ik zou het heel logisch vinden als Ajax Gorts op een gegeven moment gewoon wel laat gaan
1: verzamelen. En staat er Noah Lang in de startblok? Noah Lang in de startblok om naar Ajax te vertrekken?
0: Nou ja, die is ook hartstikke duur. Dus ik denk dat Jordi Cruijff ook wel naar andere alternatieven. Maar het is zeker een optie. Alleen ik begreep dat Napoli gewoon nog vasthoudt aan een vraagprijs van ongeveer 25 miljoen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet op te hoesten voor Ajax.
1: Nee.
2: Maar je ziet wel de armoede bij Ajax zonder Gorts. Als je de wedstrijden zag met Gorts, Shelbourne met Gorts, of gisteren Shelbourne zonder Gorts, of je zag PEC Zwolle de eerste uur zonder Gorts en daarna met Gorts. Ja, dat zijn wel spelers die het verschil kunnen maken bij Ajax. Maar ja, er zit natuurlijk een financieel plaatje achter. En dat weet je bij Nederlandse clubs. Als de toptalenten eenmaal eraan geroken hebben en te horen krijgen dat de winnaar van de Europa Cup je wil hebben, ja, dan zijn ze bijna niet meer te houden.
1: Nee.
2: Maar het wordt heel moeilijk om dat op te volgen. En tot dusver is het allemaal nog niet geweldig wat er binnen is gekomen. Het zijn allemaal geen verschilmakers.
1: Nou, Terstegen is wel met één vuist.
2: Terstegen, die is dan gratis binnengekomen. Maar voor de rest?
0: Brand, Blind.
2: Ja, maar Brand en Blind wil ik wel zien in Europa dadelijk. Blind in ieder geval. Brand is een goede speler. Maar wat er omheen hangt, de grote verschilmakers. Onze Braziliaanse vriend.
0: Agrocordage vroeg gisteren toch ook best wel weer aan.
2: Wie?
0: Agrocordage.
3: Tolu.
2: Ja, Tolu. Ja, die moet je gewoon in de spits zetten. Je moet die Braziliaan. Maar die Braziliaan, die heeft geld gekost. Die moet spelen waarschijnlijk. Maar die brengt helemaal niets. Die andere Braziliaan brengt ook niks.
0: Nee, maar dit was ook een wedstrijd dat hij negen wijzigingen toepaste.
2: Ja, maar dan moet je je juist laten zien. Dit zijn de kansen voor die gasten.
0: Maar zondag zal er wel weer meer in elftal staan dat neigt naar het vaste elftal.
2: Ja, en onze vriend. Kijk, als ik Jasmic zie bij NEC en ik zie regeren, nou, dan zou ik het wel weten. Als ik daar dan 5 miljoen voor moet betalen, ja, dan zou ik Blind neerleggen voor die gozer. Dat is een speler die Ajax zoekt. Maar degene die Ajax tot dusver heeft gehaald, ja, daar ben ik nog niet echt van onder de indruk.
1: Ik ben niet onder de indruk van die linksback tot nu toe.
2: Inmiddels is er bijna 40 miljoen voor betaald. 40 miljoen betaald aan spelers. En de goede spelers, dat zijn de spelers die gratis, of nou ja, gratis, tussen aanhalingstekens, want die verdienen natuurlijk een mega salaris.
0: Er is 30 miljoen uitgegeven. Hoe kom je bij 40 miljoen? Hè?
2: Nou, onze vriend Carrizo, daar is er ook geld voor betaald.
0: Ja, maar dat is
2: Paas
0: dat
2: is er ook dat geld is
0: nog,
2: voor betaald.
0: Dat is nog door Alex Kroes gedaan.
2: Nee, maar die zijn allemaal gekomen. Na februari zijn die gekomen. Ze zijn allemaal na 1 februari gekomen toen Jordi er zat. En die had er gewoon ook een streep doorheen kunnen zetten. Maar het grote geld, dat is nu in de zomer uitgegeven aan Henrique en aan onze grote vriend Leonardo. Ja. Nou, daar zie ik het voorlopig niet.
0: Bijna voorlopig niet, maar die hebben 5 jaar.
2: Die gozer staat er te tollen op zijn benen als er een invaller van Shelbourne twee keer met zijn heupen zwaait.
0: Ja, die goal.
2: En dit viel hij bijna.
0: Daar zag, ja, zag je niet best uit. Maar,
2: Jezus, ja, maar die man kan helemaal niet verdedigen.
0: We hebben het er al eerder over gehad. En het is jouw, zeg maar, jouw werk om in columns lekker spraakmaker te zijn. Maar vroeger kregen spelers ook gewoon wel een kans. Deze,
2: ja, maar dit is een ex-Braziliaanse international. Die, spits, of, die is een, ja, Braziliaanse international. Die komt bij Monaco vandaan. Waarom zou hij Monaco inruilen?
0: Een bondscoach zag je al af.
1: De Ajax-droom. We zijn overtuigd door Jordi.
2: Nu ben ik overtuigd.
0: Een bondscoach zag je al af. Voordat hij is begonnen. En spelers bij Ajax die 3 weken bezig zijn en een contract voor 5 jaar hebben, die zijn ook al helemaal klaar.
2: Ja,
0: ja, ja, dat is gewoon de journalistiek van tegenwoordig.
2: Ja.
0: Lekker,
2: ja,
0: meningen spuien.
2: Nee, ja, ja, maar de meningen spuien. Je ziet toch wat er gebeurt. Bij die column van onze vriend Xavi.
0: Maar David Neres
2: heeft op een rij gezet.
0: David Neres.
2: Ja, heel veel argumenten.
0: David Neres heeft een jaar lang nodig gehad om te wennen aan Ajax.
2: Ja, maar David Neres kwam uit
0: tientallen miljoenen verkocht.
2: Ja, maar die kwam uit Sao Paulo, geloof ik, kwam die. En dat was een jongen van 8. Maar dit is, hoe heet hij, Enrique? Luis Enrique? Of hoe heet die gozer?
3: Caio Enrique.
2: Die is gespeeld bij Monaco, Braziliaanse elftal gespeeld. Nou, dat is de linksback die we moeten hebben. Ja, een hele leuke linksback misschien.
0: Jongens,
2: maar
0: sla dit soort fragmentjes alsjeblieft op. Want
1: nee, maar goed, je kunt het ook uitknippen en bewaren. Kijk, wat je kunt er gewoon...
2: Wordt heel vaak gedaan bij mij.
1: En die kun je gewoon bewaren. Ja. Met, als Xavi straks Oranje naar de titel haalt.
0: Kunnen we niet een dossiertje van te doen? Elke uitspraak... Vrij voorbarig uitspraak.
2: Maar ze hebben echt alle drie, Carrizo ook, allemaal niks laten zien.
0: Tikkeltje kort door de bocht. Maar
1: je ziet, ter verdediging van Valentijn, ja, dat is toch helemaal niet nodig,
3: nee,
1: joh.
3: Nee, maar je ziet natuurlijk wel binnen een oogwenk of een speler bepaalde potentie.
0: Ja, ja. Ik mag geen namen noemen, maar er was een collega van ons die had het ook in een bepaalde speler niet gezien. En die deed het uiteindelijk ook best.
3: Welke speler was dat?
0: Nee, ga ik niet zeggen. Ja. Maar weet je, soms zit je er gewoon even flink naast.
2: Ja, maar bij deze zit ik echt niet
1: die
2: naast.
1: Leonardo, die tikt er gewoon 20 in, joh.
2: Ja, tuurlijk, joh. Ik vergeet niet.
1: Want dan kan je alweer nuanceren, natuurlijk.
2: Hij werd gepresenteerd. Of Mike, had jij Hans van der Zee gebeld of zo? Die Hans van der Zee die kwam ergens op de lijn. Nou, de oud-scout van Ajax. Hè.
0: Ja.
2: Nou, die heb ik heel hoog zitten. Mm-hmm. Als het gaat over wat wel en niet een talent is en wel of niet. En die zei van deze jongen... In de 16, hij heeft een beetje een neusje voor de goal, maar meevoetballen kan hij niet.
1: Nee.
2: Hij is ook niet snel.
1: Nee,
2: hij kan ook niet echt goed koppen.
1: Nee.
2: Dus hij heeft heel veel niet. Ja. Tolu heeft veel meer nog. Ja. Nou, die
0: maar
2: komt
0: dat
2: dan
0: zei Hans van der Zee niet, hè?
2: Nee, dat laatste zei ik. Maar de Hans van der Zee had het over die jongen. Die zei ook van, ik zou hem nooit genomen hebben.
3: Hij kan goed lopen, hè? Goede looplijnen.
1: Goede looplijnen, zijn.
0: Volgens Brand.
2: Ja, volgens Brand. Ja, die helpt dan even. Werken waar.
0: Nou, nee, maar ik wil wel een weddenschapje maken dat hij minimaal 15 maakt dit seizoen.
1: Waarom?
2: Ja, 15. Ja, jongen. Ja, zeg.
3: Gaat dat Kelvin Steens halen?
1: Nee.
2: Ja,
0: maar Brand wel, trouwens.
2: Ja.
1: Nou ja, nee, maar wat is dan een goede weddenschap?
0: 20
1: goals?
2: 25 goals moet je maken bij Ajax.
0: Oké, zit jij 25, zit ik minder.
1: En waar gaat het om? Om een transfer naar Saudi-Arabië? En waar wedden jullie om dan?
2: Nee, ik ga nergens om wedden. Maar dit soort spelers die voor dat geld worden gehaald... die moeten minimaal 20, 25 goals maken bij
0: Ajax.
2: Gaat
0: hij ook doen?
2: Ja.
0: En Tolu ook?
2: Ja, die maken dat bij samen.
1: En, maar we moeten hier toch een klein monumentje bouwen voor NEC...
3: Was waanzinnig. Ja. Jij zat in het stadion toch?
1: Ik was al meteen een cadeautje natuurlijk. Zo vroeg in het Europese seizoen Olympiakos met bloed, zweet en tranen in de verlenging verslagen.
0: Ik was uitgenodigd in de box van de geldschieter Marcel Boekhoorn. Echt ontzettend leuk om een keer mee te maken. Maar die was wel behoorlijk zenuwachtig.
3: Wel, hè?
1: Ja.
3: Je werd ook een paar keer in beeld genomen tijdens die wedstrijd. En die hield het niet meer volgens mij.
0: Nee, na die 0-1 was het...
2: Ik zou als Marcel Boekhoorn zou ik ergens anders nog veel zenuwachtiger van zijn geweest.
1: Waarvan?
2: Nou,
0: die zanger.
2: Ik las toevallig net, want ik...
0: Niet toevallig.
2: Ja, ik las wel toevallig, want die krant lachte. Maar toen zag ik een fotootje van iemand.
1: Ja.
2: Frank Botman heet die. En, en daar is hij 30 miljoen aan kwijtgeraakt. En hij zei van, in dat stuk zei hij ook van... Dinsdag heb ik even geproost.
1: Oh ja?
2: Dat NEC doorging, maar eigenlijk was het nog veel beter om te proosten.
1: Dat commerciële deal.
2: Dat deze man failliet is verklaard.
1: Oh ja?
2: 30 miljoen neergelegd.
1: Oké, maar jij had het
3: over een vermogen van 2,8 miljard.
2: Ja, maar dat is niet lekker.
0: Hij was ontzettend.
2: Nee. Wil je ook mee doen voor NEC? Dan kan je dat stadion echt een goede facelift geven.
1: Zeker.
2: Maar ik heb wel geweldig genoten van NEC.
1: Ja, nee, fantastisch.
2: Je moet ook NEC zeggen, want ik zeg vaak nek, maar...
1: Ja, dat mag je niet zeggen.
2: Moet de NEC zeggen.
3: Nee, hoe die Tadic ook tekeer ging, nou ja, dat vond ik wel echt... Dat die winnaarsmentaliteit...
2: Oh, nou, daar gaan we weer.
1: Ik heb die Serviërs, hè.
2: Het gaat alleen om die goede voorzet op Linse.
1: Maar was een mooie voorzet op
3: Linse.
0: Ja, ik denk dat ik Fanta's reactie kan uittekenen, maar het is gewoon heel erg grappig. Het is nog geen Yves Berends, maar het staat na afloop... staat algemeen directeur Wilco van Schaik in die box van Marcel Boekhoorn achter de bar te zingen.
1: Ja.
0: Echt heel grappig om een keer mee te maken.
2: Maar dat is na iedere wedstrijd doen ze dat. Het is gewoon een toneelstukje wat wordt opgevoerd.
0: Een toneelstukje van
2: Wilco van Schaik, omdat hij zo graag wil zingen. Dus iedere keer als een NEC een wedstrijd wint, gaat hij naar die box en dan gaat hij zingen. En dan gaan we allemaal, geweldig.
0: Zo heb ik daar nog net niet gestaan. Maar,
2: nee.
0: Maar het was ontzettend leuk om mee te maken, zei ik.
1: Ja, maar in de uiteindelijke, ze krijgen nu de
2: maar
1: hymne.
2: Maar ze gaan er wel uit.
1: In de play-off krijgen dus de hymne tegen Bodo Glimt. Wat natuurlijk de ploeg is die vaak wat meer succes oogst. Of wat succes oogst.
0: De NEC had gewonnen na afloop tijdens het juichen de ereronde. Ook dat was dan een leuk momentje. Toen werd stiekem de hymne al gedraaid. En toen ging het publiek even uit.
1: Maar waar ik dan weer een beetje... Dan hoop je dat ze misschien een bepaalde versterking binnenhalen... als ze dan in die play-offs moeten spelen. En halen ze geloof ik Bras. Dat is dan een Portugees die bij Jong Porto speelde. En ze halen dan Cabar van Dortmund. Die heeft geloof ik 6 wedstrijden gespeeld.
0: Ja.
1: En
0: ergens... Oh. Afzagen?
1: Nee, maar
0: je helemaal niet.
1: Maar je hoopt ergens dat met het budget wat je dan binnenhaalt... dat je
2: hebt nog nul binnengehaald.
0: Je hebt 4 miljoen
2: binnengehaald. Je kan er niks binnenhalen, maar ik moet wel één ding zeggen... die Carlos Alves, als je ziet wat hij allemaal heeft binnengehaald... die twee buitenspelers,
1: ja, nee,
2: heeft hij binnengehaald. Brian Linssen hebben ze weer neergezet. Nou, die Emre Moore, die had volgens mij 2 jaar niet gespeeld.
1: De oorbel.
2: Die scoorde. Die Pereira, nou, prima invallen. Die Kretas, keeper, geweldige keeper. Die Fonville, haalt hij volgens mij bij die club die Ajax heeft uitgeschakeld.
0: Le
2: Breton.
3: Die Bischoff was ook wel aardig.
2: Ja, dat is een hele goede speler. Dus...
0: Nee, maar
2: ik heb er echt alle vertrouwen in. Maar
0: welk punt
2: hij was wel te laat.
1: Je koopt jeugdinternationals voor de kraker tegen Bodo Glimt. En ja, het valt natuurlijk nog maar te bezien... of die überhaupt in een week tijd van meerwaarde kunnen zijn voor jouw elftal.
0: Is dit een cliffhanger? We gaan het
2: zien. Ze zijn al een meerwaarde omdat ze waarschijnlijk gewoon 90 minuten kunnen spelen. En die Sandler kan nooit 90 minuten spelen.
0: Dat is altijd doodzonde, want als je...
2: Ja, maar dat hebben we nou 100 keer gezegd, Mike. Doodzonde, doodzonde.
1: Is het wel?
2: En het blijft maar een dingen.
0: Ja, maar als ik het 100 keer zeg, dan meen ik het ook.
2: Ja, maar het blijft maar een repeterend verhaal... dat het doodzonde is voor die jongen. Maar,
0: maar het is ook doodzonde voor NEC. Want je ziet wel wat er gebeurt. Tegen Telstra speelt hij dan ook niet vanaf de aftrap.
1: Mm.
0: En dan is het gewoon echt heel erg kwetsbaar. En afgelopen dinsdag, hij speelde totdat hij... en dat was helaas weer te vroeg. 101 keer was het helaas. Ja, dan zie je wel. Hij zet het neer. Het is gewoon een geweldige verdediger. Alleen zijn lichaam zit hem tegen.
1: Ja. Twente, verdienstelijke 3-3. Ja. Uit bij Dutch.
2: Ja,
1: Twente
2: even minuut.
1: Dat puntje uit het vuur gesleept. Na 2-0 voorsprong.
2: Ja, het wordt natuurlijk steeds belachelijker.
1: Op de bank.
2: Op de bank. Ja, belachelijk natuurlijk.
1: Derde spits, hè?
3: Het is wel een heel pijnlijke affaire.
2: Ja.
3: Terwijl Ten Hag, die zei, volgens mij was het begin van het seizoen, of was het volgend seizoen, van dat de Nederlandse clubs het in Europa zo aan het vergooien zijn.
0: Nee, dat was voor de eerste wedstrijd.
2: Dat was
0: de wedstrijd
2: tegen Faro's.
3: Oh ja.
2: En toen vergooiden ze het zelf al. En hij keek natuurlijk ook met een schuin oog naar Feyenoord en Ajax natuurlijk. Omdat Farioli had het gedaan en Van Persie ook. Mm-hmm. Met allemaal invallers. En het schetst mij verbazing niet hoor. Maar wat gebeurt er? Weghorst gaat niet mee. Die keeper die gaat niet mee. Want ja, we hebben Joel Drommel.
1: Nou, die grote niet zo Joel, lekker, hè?
2: De grote Joel Drommel. En dan gaat het er weer om. En dan laat hij weer 3 om zijn oren.
1: Ongelukkig.
3: Kon hij er iets aan doen?
2: Nou,
1: waarom ongelukkig? Je gunt die jongen dan ergens dat het al een keer goed valt voor hem.
2: Hij gaat allemaal weer verkeerd, joh. Nee, dadelijk komt hij pas weer er nog
0: in. Lijkt dat je het hem helemaal niet...
1: Nee. Maar het is gewoon, voor die jongen is dat heel vervelend.
2: Maar Ten Hag, die staat natuurlijk gigantisch in zijn hemd. Wat dat betreft, op en aanmerkingen over alles en iedereen. Over Nederland heeft vergooid, verziekt, weet ik wat allemaal. En dat hebben ze ook, hè, die Nederlandse clubs. Daarom heb je Voor dit seizoen kan je maar één club, of na dit seizoen één club inschrijven voor de Champions League, voor de rechtstreekse plaatsing. Maar ja, de SV Twente doet precies hetzelfde. En ook bij Ferencváros, daar slepen ze dan zo ook nog een punt uit. Maar als ze gewoon vanaf het begin aan gewoon normaal spelen, dan winnen ze die wedstrijd.
1: Ja, tegen Karabach.
2: Spelen ze nog tegen 10 man.
1: Tegen Karabach wordt het een lastige opgave ook voor Twente. Ja.
2: Waarom wordt dat een lastige opgave? Waarom moet dat een lastige opgave? Karabach.
1: Hoef je niet boos op mij te worden.
2: Ja, maar we hebben het over Karabach.
1: Was dat Karabach? Heeft daar toen gewonnen uit in de Champions League. Maar die halen vaak wel wat puntjes in het Europese voetbal.
2: Ja.
1: Dus wat dat, net als Bodo Glimt eigenlijk.
2: Ja.
1: Ook zo'n...
2: Nou ja, dat NEC gaat natuurlijk aan. Als je Bodo Glimt vorig jaar ziet counteren tegen Inter Milaan.
1: Ja, nou inderdaad.
2: Jezus,
1: ja.
2: die counterde Inter Milaan gewoon helemaal weg. Die had in de finale van de Champions League gestaan. Nou, ja. En er is weinig veranderd bij de Bodo Glimt, want er verandert daar nooit wat. Ja, iedereen wordt een jaartje ouder, maar dat is ook het enige wat daar verandert.
1: Ja, die polscirkel daar.
2: Ja.
1: Ja.
2: En iedereen blijft. Dus dat wordt nog een hele lastig karwei.
1: En Ajax tegen Sion. En wat we verder allemaal qua transfernieuws hebben, natuurlijk PSV hard gelacht dat de Driewers niet naar de Rangers gaat. Dat is toch even 7, 8 miljoen wat dan op het laatste moment
2: maar Mike,
1: door de neus wordt
2: die zei net tegen mij. En hij zegt van het is toch wel raar dat dat heel vaak bij PSV gebeurt. Bij Pepi gebeurde het.
1: Ja, met Fulham toen.
2: Fulham gebeurde het, ja. Obispo, nu in Frankrijk weer. Ja. En nu dit weer. Ja.
1: Ja.
2: Heel vreemd. Vreemd verhaal.
3: Ik ben ook wel benieuwd of... Want Uwaisa, die is natuurlijk uitgevallen. Die is nu ook een paar weken uitgeschakeld, volgens mij, voor NEC. Die stond natuurlijk op de nominatie om naar Feyenoord te gaan als Hadji Moussa zou vertrekken. Of dat nog een optie blijft. Of dat je nu juist meer leverage hebt dat je hem voor goedkoper kan oppikken. Dat zou toch wat zijn?
2: Ja, maar eerst zal iets moeten gebeuren met Hadji Moussa.
3: Ja, dat is waar. Nee, dat is waar.
1: En we hebben Geertruida natuurlijk nog, die bij Leipzig nu wel echt weg mag. Wat natuurlijk gewoon een interessante speler is voor de Nederlandse topclubs, lijkt mij.
2: Maar het is natuurlijk ook niet voor niks dat alle Nederlandse topclubs interesse in hem hebben. Want dat betekent natuurlijk dat hij gewoon terug naar Nederland wil. Die jongen, die wil kosten wat het kost terug. En in Duitsland is het natuurlijk niks geworden. Nou, Sunderland was er redelijk.
1: Aardig. Liverpool zat nog even markt voor hem, leek het.
2: De slot daar nog zat. Dus voor die jongen is het te hopen dat hij terug kan naar Nederland. En dan, maar ja, met zijn volle verstand, hij is een zaakbenemers gekozen voor Leipzig.
1: Maar ligt het gevoelig, te gevoelig bij hem om naar Ajax te gaan, denk jij, Hein?
3: Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het me echt niet voorstellen dat hij bij Ajax gaat voetballen.
2: Nee, maar kan jij je voorstellen dat Geertruida een rap uitbrengt?
3: Wat wil je daarmee zeggen?
2: Kan je dat voorstellen? Nou,
3: dat is wel gebeurd, bedoel je, ja.
2: Ja, hij heeft nu een rap uitgebracht, volgens mij gisteren. Nou,
3: nee, maar ook
2: het is
3: wetende
2: praten.
3: Maar ik bedoel meer te zeggen, wetende, hij weet wat het sentiment daar rond is. Wat ook belachelijk is natuurlijk, dat dat niet kan. Maar hij weet als geen ander wat het sentiment is.
2: Hij komt van Zuid, toch?
3: Ja, zeker. Hij is gewoon een Rotterdammer. En hij weet wat voor sentiment er leeft. Dan kan ik me bijna niet voorstellen dat je dat gaat wagen om voor jezelf... voor wat je over je heen krijgt.
2: Maar moet je scheid aan hebben. Afvragen wat zo'n speler nou zelf werkelijk te vertellen heeft. Maar met het hele gebeuren wat er om
3: hem heen
2: gebeurt.
3: Jij zet toch je handtekening?
0: Ik denk dat het grote verschil is dat PSV Champions League speelt... Ajax Conference League. Dus dat zijn voorkeur ook gezien die gevoeligheid... natuurlijk wel in eerste instantie naar PSV zal uitgaan. Maar kan Ajax het wel rondbreien en PSV niet? Ja, dan zou het zomaar kunnen dat hij wel naar Ajax gaat.
1: Overigens heeft Peter Bos net ook gezegd... Nagalo was ook een speler die ze niet kwijt raakte. Dat hij bij de persconferentie dat hij dus verbaasd was... dat die transfer van een Driewerts in één keer afketste. PSV tot slot, denk ik zo. Flamengo werd in verband gebracht. Ja, zag ik weer op al die geruchten.
0: Benfica.
1: Benfica. Soetalo natuurlijk ook met Porto was dat dan volgens mij.
2: Maar je ziet dat PSV en dat ze gewoon... Bos, die heeft een bepaalde filosofie van voetballen. En dat is veel van achteruit. Dat hij gewoon met die twee die hij nu heeft... die Kaczmarzyk en Flamengo... Ja, dan gaat hem gewoon niet worden. Dus hij moet iets anders gaan verzinnen. En vorig jaar was dat makkelijk. Omdat het jaar ervoor had hij al geprobeerd met Schouten. Mm. Nou, dat ging natuurlijk als een tierenlier. Maar hij moet toch gewoon een soort Schouten... of een Boskakli in die verdediging hebben. Die gewoon voor de opbouw zorgt. En daarnaast... Of dan één linie verderop, dan loopt Veerman. Nou, die liepen nu ook niet. Dus ja, dat is wel een aderlating. En als je Veerman ook nog weggaat, dan wordt het echt wel heel moeilijk. Ik denk dat PSV het best wel moeilijk gaat krijgen. Ik hoor wel dat Dest blijft zo, sowieso.
1: Oké.
0: Okay. Er verschijnen nu berichten dat Ajax en Gods een akkoord bereiken... of bijna bereiken, op weg zijn naar een akkoord. Dat is eigenlijk wat we gisteren schreven, van nieuw bod gekomen.
1: Ja.
0: En alle partijen zijn er inmiddels wel over uit... dat het ongeveer 155 tot 58 miljoen.
2: En Gods, die was toch al akkoord?
0: Ja, op hoofdlijnen. Het is nog steeds de keuze tussen een 5- en een 6-jarig contract. Mm. Paris Saint-Germain wil graag voor 6 jaar. En Gods zelf wil graag voor 5 jaar tekenen. Dus die zijn er sowieso uit. Die heeft een indicatie gehad wat hij kan verdienen. Dat is geen enkel probleem. ja, die clubs die gaan er normaal gesproken, wat ik net ook zei, van op een gegeven moment kun je dat soort bedragen niet meer laten liggen.
2: Nee, ook omdat je de rest moet je ook financieren.
1: Jordi kan weer de markt op in ieder geval.
0: Nou, dat is met heel veel transfergeld. Alleen er zullen nog wel spelers weg moeten vanwege de salaris.
1: Ja, benieuwd wat er allemaal nog gebeurt. Hein, hebben we alles zo'n beetje besproken? Wil jij afronden?
3: De kaakoperatie van Vinicius?
1: Oh ja, nou.
3: Die heeft voor een paar miljoen volgens mij aan zijn kaak versleuteld. En er zijn heel veel fans die zeggen van, hij lijkt nu op Umtiti.
1: Oh ja,
2: Umtiti.
1: Nou.
2: Dat is geen compliment.
3: Nee, dus dan heb je aan miljoenen lopen versleutelen en dan zie je eruit als Umtiti. Maar die schijnt dus een beetje onherkenbaar eruit te zien. Wel grappig toch? Dat je dan zo'n speler bent van zo'n allure dat je dat dan nodig vindt of zo.
2: Ja.
1: Was hij nou niet
2: zo weinig tevreden bent met jezelf.
1: Ja, we breiden er een eind aan. Dan zeg ik tot maandag. We'll

Tyrant. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ja, het scheelt toch maar twee letters. Bij Blondish moet ik toch altijd denken aan Blondie. Maar goed, het kan ook weer zo'n radiomaker-ding zijn, dat de namen te veel op elkaar lijken. Als je het dan op je schermpje ziet, dat de lettertjes soms een klein beetje gaan dansen. Goed dat je erbij bent, we gaan lekker dansen. Dat is sowieso wat er gebeurt, niet alleen de lettertjes, maar wij ook. En Bullet Tooth en Burnski hebben een goed advies voor vanavond. En überhaupt voor de rest van het leven, keep on dancing.

van die mensen die het binnen hele korte tijd maken door gewoon keihard te werken. De Nederlandse Lemmer is daar een voorbeeld van. Hij begon op zijn slaapkamer, werd af en toe een beetje op de radio gedraaid. Ik wil mezelf niet te veel op de schouder kloppen, maar ja, wij waren daar heel vroeg mee. En ineens stond hij op Siget en andere grote festivals. Dit is die

de guillotine, dat is een luguber ding, hè, dat je letterlijk met je hoofd op het hakblok wordt gelegd. Dat was 3 jaar geleden in die film van Ridley Scott met Joker en Phoenix over Napoleon. Dat was volgens mij zelfs de beginscène dat je Marie Antoinette op de hoofd zag worden met de guillotine. Ja, het is een luguber ding. Ik ben blij dat we de Anna nu wat humanere manieren voor hebben om überhaupt die doodstraf. Dat moeten we niet willen, toch? Wat een politiek onderwerp, hoor ik je denken. Ja, dat klopt, maar ik kom op de guillotine, op de doodstraf, door deze track van Jordan Peele.

De zomervakantie voor de kinderen. Hoe kun je die beter beëindigen dan met een avondje Telstar? Zo ziet het Buco Stadion er vanuit de lucht uit. Met naar verhouding de duurste prijsstijging wat betreft de seizoenskaarten. De goedkoopste was 165, nu 245. Maar ja, de prijzen vorig jaar waren nog keukenkampioen gericht. Voor hem, Jelani Seedorf, een wedstrijd tegen de club waar hij precies één jaar heeft gevoetbald. Van Jong Sparta gekomen, om het zo maar te zeggen. Het elftal van Telstar met de Kashili in de basis ten koste van de geblesseerde Alders. Voor de rest heeft Henk Brugge dezelfde 10 het veld ingestuurd. Thuisdebuut officieel voor een man uit Emmeloord. 2 linksbacks als aanvoerder bij Ingmar Oosterom. Joey Kooi is de videoscheidsrechter. De tos verricht. Tot dit is tevredenheid. Ja, het zonnetje kan nog wel een rol gaan spelen. Zeker voor de doelman. Hè. Ik zie geen pet. Moest vorige week noodgedwongen op zijn kont zitten. Julian Baas was geschorst. Overblijfsel. Slotstuk vorig seizoen. Nu start hij naast Toornstra op het middenveld. Marvin Jong weer terug centraal achterin. De plek die hij lief heeft. Bas Kuipers nam het woord. Hij de aanvoerder nu. Martins Indy op de bank zit. Geconcentreerde blik bij Rogier Meijer. Sparta trapt af. De bal rolt in speelronde 2 in de Vriendenloterij Eredivisie. De eerste bal naar doelman Bednarek. Nog altijd de keuze onder de lat. Er is nog geen opvolger van buitenaf gekomen voor de vertrokken Drommel. Terho. Thorisson. De eerste vrije trap is voor Sparta. Telstar in ieder geval niet zo snel trefzeker als een week geleden in Nijmegen. Toen ze echt naar de startblokken schoten. Goal van Brouwer. Binnen het half uur op 2-0 gekomen. Slechts eentje hoeven toestaan uiteindelijk. Zo. Met 3 punten het seizoen begonnen. 3 onverwachte punten misschien wel. Dat maakt voetbal zo mooi. Iets onverwachts. Als het tegen de logica ingaat. Niet lekker geraakt door Bednarek. Santos. Dubbele dekking voor hem. Dat deert hem niet om die bal toch voor te geven. Tikkie te scherp om hem direct binnen te lopen. Martes. Die is een tikje te kort. Een maandje geleden oefenden ze tegen elkaar in Schravenzanden. Het werd 1-0 voor Sparta vanaf de stip door Thorisson.
veel beter in dat duel. Santos. Toornstra. Martes. Zo valt Sparta aan in de openingsfase. De bal weer bij Ioni Santos. Allemaal. Ioni Santos, die maakte vorige week veel indruk tegen Reed. Peersman verkiest een inworp voor Sparta boven ander onheil. Alle veldspelers op de helft van Telstar. Martes. Meijer druk bezig met de coaching. Henk Brugge staat met twee handen in zijn zak. Over elkaar. Terro. Overname met Telstar. Martes voorkomt dat Hedley er vandoor gaat. Santos. Meegegeven aan Kuipers. Zo is het begin van Sparta aanvallend. En Telstar niet echt lekker aan aanvallen toe. Andermaal Sparta op zoek naar de eerste echte goede kans. Als Kili voorkomt dat Kuipers kopt. Corner voor de bezoekers. Baas. Niet echt lekker weggewerkt. En dan in een melee van spelers wordt hij erin gefrommeld. En is het Marvin Young. Weer terug als centrale verdediger. Die de score opent. Sinds seconde 1 solliciteert Sparta naar een treffer. Die ze dus ook al vrij snel te pakken hebben. Het is ongetwijfeld niet de bedoeling geweest van Baas om hem zo in te slingeren. Maar het pakt wel goed uit. Als Seedorf hem niet lekker wegwerkt. En dan is het een kwestie van stand in de mand en de bal is voor. In dit geval voor Marvin Young. Weer met rug nummer 3 in plaats van 6 zoals een week geleden. Natuurlijk wordt alles nog even goed bekeken in Zeist door Joey Coy. Hensballen, buitenspel. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken als iedereen zo kort op elkaar staat. En daar wacht Oosterom nu op. De bevestiging is hier.

is zijn eerste doelpunt na 61 Eredivisiewedstrijden. Nou, is dat niet zijn belangrijkste taak, het maken van goals. Dat is toch lekker. Sparta, de honger nog niet gestild. Santos. Oh, dat is handig gedaan. Santos op de benen van Koeman. Seedorf. Voor de eerste dat Telstar uit kan breken. Daar is Brouwer. En die trekt hem goed terug. Zo het eerste gevaar van de thuisclub. Maar daar niemand die die bal binnen kan lopen. Rossen.

Sparta heeft even de voet van het gaspedaal gehaald. Na een minuut of 9 in de hoogste versnelling richting de goal van Koeman. Met de treffer van Jong, de inzet van Santos. Een hoop dreigende momenten. Dit is goed direct voorwaarts gespeeld. Dan kan Rossen meters maken. Hardeveld over de linkerbaan. Hedley. Seedorf voor de goal. Het is Brouwer en Mendes. Owusu

even het inhouden van Toornstra. Die weet dat hij daar geen overtreding mag begaan. Dan gaat de bal op de stip. Neemt de risico op de koop toe dat het een risico kan zijn dat iemand die bal binnenloopt. Dat gebeurt dus niet. Martes houdt hem knap binnen voor de goal. Thorisson, Thorisson is weer geen treffer van Nokvi Thorisson. En dat kleeft toch een beetje aan de spits die hem hier echt geweldig aangespeeld krijgt van Martes. Koeman krijgt niet eens tijd om te genieten van zijn redding. Moet alweer aan de bak. Owusu. Van Santos. Even gepakt door Kashili. Stevig doorloopt. Geweldige bal van Martes. Scoren, dat is zo lastig voor de IJslandse spits.

pass. Overtreding van Baas op Brouwer. Die je toch wel met rechte Spartaan kan noemen, Patrick Brouwer. Dus 2017 en 2023 genoot hij zijn voetbaljaren bij de Rood-Witte. Drie keer Sparta 1.

Hadley. Levert ook weer heel gemakkelijk in.

Vincent langs de lijn. Henk Brugge ziet dat zijn formatie moeite heeft om Sparta echt naar achteren te dringen. Niet van het schreeuwen tot nu toe. Meer van het bekijken. Overdenken. Daar gaat Santos weer. Nu in de 1 tegen 1 als het snel gaat. Heeft Mito in zijn nabijheid en daar maakt hij graag gebruik van. Mito. Slim, laag, Toornstra. Weer in de kleine ruimte. Maar nu verspeelt Sparta de bal.

Kuipers onderschept. Die gooi is voor Telstar. Beersman. En weer is het Kuipers die ertussen zit. Vorige week was Telstar trefzeker uit een verre inworp. Swalia verlengde toen richting Brouwer. Dat is nu ook.

Weer het idee, hij verlengt. En uiteindelijk valt hij ook voor Brouwer. Het is geen kopie, maar het lijkt er wel heel veel op. Alleen het levert nu geen treffer op. Omdat Baas daar zijn doelman assisteert. Deze vu leidt. Dat mag nu geen geheim meer zijn dat Telstar bij die inworpen via Soalia gevaar kan stichten. Brouwer, goed gevoetbald, laag voor de goal van richting veranderd corner. Het heeft een kwartier geduurd, maar nu lijkt ook Telstar te zijn begonnen aan de wedstrijd. Weer het verlengen en uiteindelijk belandt de bal voor de voeten van Patrick Brouwer. Hij maakt hem nog even goed vrij. Dit is echt goed werk van Julian Baas. Dan is zich weer onderscheiden die 25-jarige Fransman. Gehuurd wordt van een Z-variant. Maar dat heeft Mito in de smiezen. Trap weer van Soalia. De man kan je altijd wel een fijne trap toevertrouwen, ingeleverd nu. Door Hedley, Toornstra, Thorisson. Neemt er net niet lekker mee. Het is ingewikkeld. Gisteren 27 jaar geworden. Terwijl het op zijn verlanglijstje doelpunten gezet. Zeedorf. De slag met Verschuren. En in de slag met de achterlijn. En met de fotografen van dienst. Iedereen ongezonden. Beroep zonder gevaar. Toornstra. Hier veel ruimte voor Santos. Wacht even totdat Kuipers hem komt assisteren. Toornstra. Rukt op. Hardeveld even achtergebleven. Hedley. Daar staat Mendes nog. Die doet zijn best om die bal nog binnen te houden. Die slaagt in die opzet. Applaus voor hem. Die toch vooral aan aanvallen kan denken. Zoals ook nu weer. En daar Terro. En die krijgt hem er niet in. Knap gepakt door Koeman. Die snel weer op de been is. Om Santos
van scoren te beletten. Daar krijgt hij hulp bij. Martes. Weer naar Santos. Wat een ruimte voor Santos. Santos. En in de korte hoek zijn het. Drinkpauze. En die komt vooral Telstar goed uit. Want alleen dankzij de doelman staat het slechts 0-1 nu. Terro overdenkt zijn tussen aanhalingstekens zonden. Perfect klaargelegd. Koeman al onderweg naar de verre hoek. Bal door het midden. En hier Koeman relatief met de schrik vrij. Die venijnige snelle uithaal. Dan heeft hij zich toch alweer twee keer van zijn beste kant laten zien. Twee goede reddingen dus alweer van hem. Een boze, priemende blik naar zijn ploeggenoten. Een man die zich goed uitte, als je het mij vraagt deze week, over de hadium ten deel viel na de wedstrijd tegen NEC. Het is goed dat spelers zich daar ook over uitspreken om het openbaar te maken. Online haat, een groot probleem. Hij maakt het gelukkig bespreekbaar. Niemand zal hem hier haten vanwege die prachtige reddingen, die benutte strafschop. En ook gewoon de persoon. Geïntroduceerd door NAC met Van den Berg en Grijmel. Weer richting Sulia. Owusu pikt op en waagt het er maar een keer op. Het oe van net naast klinkt vanaf de tribunes van het Buco Stadion. Nu gedaan door Bednarek, of door Oosterom, aan het adres van Bednarek. Buitenspel Seedorf. Geen verzorging nodig. Dan mag hij blijven staan.
Benito. Seedorf. Brouwer. Hedley, Hardeveld buitenom. Hardeveld. Gewerkt Toornstra. Sparta nog wel steeds de betere kansen, maar er is wel wat meer balans gekomen. We staan nog wel door in Rotterdams voordeel, die balans. Maar niet zo riant als in de eerste 10 minuten.

bij Martens. Die ook direct verlost is. Van Hardenveld. En dan Santos probeert weg te sturen. Die paas net niet afdoende.

achter dit. Koeman die de bal echt zo onnodig over de zijlijn schiet. Thorisson de hoek in. Lekker buitenkant voet gegeven door Toornstra. Thorisson meegeven aan Santos of Kuipers. Hij zat toch nog meer in voor Sparta dan een corner. Heerlijke bal van de routinier. Enige goal viel uit een hoekschop. Wel met enig fortuin. Santos. Baas. Nog een keer indraaien bij de tweede paal. Klimmen er een aantal in de lucht. En komt er uiteindelijk. Ik meende een nieuwe corner. Lang beraad. Toch een doeltrap. De balbezit van korte duur voor Telstra. Eén goal maakte hij voor Telstra. Ook bij Fortuna. Maar nu de grote schoenen van Lauritsen vullen. Maar dit wordt niet gezien als een bewuste terugspelbal. Ook al willen ze dat aan de kant van Telstra graag. Maar hier zit er geen enkele controle bij om die bal zo naar de doelman te verwerken.

doet zijn uiterste best om er nog iets van te maken. Goed werk Rossen. Brouwer. Het Lien, net niet. Paschili.

weer van Swalia. Heeft al gezien dat de bal gewoon daar naartoe kan. Vasthouden van Verschuren. Vrije trap. Is het toch? Voor Sparta. Ja, je zou zeggen over en weer. Alleen het over wordt bestraft, dat weer niet.

Telstar. Overtreding. Vrij trap. Nu wel voor de thuisclub. Mooi direct het gebaar van bal. Ook goed lip te lezen. Er heeft een vrije trap gegeven.

Hadley draait hem in. En dat doet hij richting Soalia. Maar daar is Thorisson. Die voorkomt dat hij Fransman kan koppen. En nu is Bednarek de man die de bal heeft.

Morrison. Santos. Een hele drukke eerste helft achter de rug heeft. Santos. Redding Koeman. Tweede schot op doel. Twee ballen in het veld. Nu niet meer. Oostrom wacht even het voordeel af. En als dat er niet is, bestraft hij Sparta. Met een vrije trap tegen, maar niet met een kaart.

Ramos. Echt Senang lijkt te voelen aan die linkerkant. Nito. Die wat meer moeite heeft op 10. Goed verlengd door Seedorf. Brouwer keek heel even waar Bednarek zich bevond. In zijn ogen te dicht bij de goal. Iedere aanval in ieder geval één keer via zijn voet moet zijn gegaan. Nu glipt hij er makkelijk langs. Santos komt Casilli nog een keer tegen. Santos stift hem richting de tweede paal. Maar daar steekt Koeman de arm uit. Het is ontegenzeggelijk. De meest betrokken man aan de kant van Sparta bij alle kansen en aanvallen. Ioni Santos. Dit is... bijna geschoten. Twee keer tussen de palen. Een lastpak voor de Telstar achterhoede. Zeggende cijfers, passend bij het wedstrijdbeeld. De 0-1 is nog een geringe achterstand voor Telstar. Sparta zich iets kan verwijten is het uitblijven van de tweede treffer. Wel Thorisson en Terro. De twee T's. Santos. Overtreding Martes. Ja, hoeft nu niet de stormram in te vallen bij deze tussenstand. Baas krijgt voor bij Hedley. Santos, Baas, Zouali uit het centrum. Zich langs bij Martes, die andermaal ontmoet. Owusu. Rosse. Kashili. Sparta even teruggedrongen door Telstar, zo kort voor rust. Hedley op zijn billen zit en dat is niet volgens een overtreding, meent de arbitrage. Werk aan de winkel voor Henk Brugge en zijn staf.

bal stuitert nog verraderlijk door. Baas had dat niet in de gaten. Hedley wel. En dus is hier Hedley en is het zijn net daar. Plotsklapse kans voor Telstar als Baas te makkelijk denkt over die doorschietende trap van Koeman. Hedley denkt er het zijnde van. De grimas verraadt de afloop van het schot. Hij bijna met een assist.

0: 2 minuten worden er toegevoegd minimaal aan deze eerste helft. Telstar komt wel wat meer opzetten halverwege de eerste, sinds de helft van de eerste helft. Het Lee ligt. Hardeveld. Owusu. Owusu. Hoekschop. En vragende blikken. Naar Oostrom. Naar dit duel. Bal en daarna loopt het die vooral tegen de man op. Hij valt wel, maar niet direct sprake van een overtreding. Hoekschop Telstar. Er ligt een aantal spelers. Het wordt een nieuwe corner. En dan van de andere kant. Iedereen terug bij Sparta om deze corner te neutraliseren. Maar lukt dat ook? Ja, alleen wel ten koste van de nieuwe corner. De straatvoetbalregel 3 corners penalty. Gaat hier natuurlijk niet op. Die kan weer voor de goal worden geslingerd. Telstra creëerde enorm veel gevaar. En standaard situaties vorige week. Deze is weer goed scherp. En nu blijft een vierde corner uit. Maar gaan we rusten. Met slechts 1 doelpunt gezien van Marvin Jong. Uit een frommel situatie was hij uiteindelijk de frommelkoning. Zorgde voor de snelle 0-1 voor het elftal van Rogier Meijer. Het had al 0-2 kunnen zijn. Thorisson, Terho. Maar ze vonden beide doelman Koeman op hun weg. En dus is het halverwege slechts 0-1 voor Sparta. Maar er is genoeg gebeurd om over na te praten. Bram en Vresia hebben de patat weggewerkt. En gaan zo meteen na de reclame u van alles vertellen over de eerste helft. Graag tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mascot Workwear.
2: En door Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
3: De Vriendenloterij Eredivisie is nu echt terug. En in speelronde 2 staat er genoeg moois op het programma.
4: Salvo Owusu, ongekend.
3: Met onder meer de eerste thuiswedstrijd voor Feyenoord.
4: Wat een fantastisch doelpunt.
3: En Ajax.
4: Klaassen, zo, wat een schitterende goal. Hij redt Feyenoord en ook zijn vader. Dit schot zegt goal.
3: Mis het niet en kijk het live op ESPN.

0: Nieuw van Hollands Nieuwe. Naast mobiel hebben we nu ook internet en tv. Nu 1 jaar voor maar 1 euro per dag. Hollands Nieuwe.
1: Daar gaan we weer. En weer omhoog. En wisselen. In 3, 2, 1. En smeren. En smeren. Tja, die tas is kapot.
2: Even bollen.
3: Alles voor school en werk handig op één plek. Gewoon even bollen voor een swingende start.
1: Hey.
4: Bro, ik heb gewoon eerst 2 uur vrij.
5: Bij Butternut Box geloven we dat honden het beste verdienen. Verse, gezonde maaltijden met natuurlijke ingrediënten. Want vers eten is een blije hond. Kijk op butternutbox.nl.
6: Dag, ik ben Hugo.
7: Hoi, ik ben Sof.
8: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij, elke dag plezier.
9: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Voor de superfans. De experts.
10: Ja, maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtande as.
9: De meekijkers.
11: Guys, the vibe is here insane.
9: Voor wie zijn we ook alweer? En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
10: Ja, is meer voor mijn partner.
9: Dus echt voor iedereen. Zo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u 25.000 euro wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
9: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
12: Nou, vertel eens iets over jezelf.
13: Ik ben klant bij Lebara.
14: Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. Lebara, keihard scoren.
15: Niel. Box 3, hoofdstad van Hongarije en Budapest. Dat weet ik.
14: Nu bij Lebara. 40 gig voor maar €3,30. Keihard scoren.
15: Dat kan bij LOI.
16: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
17: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
18: En daar wil ik werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
19: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
20: Hoi, hoi.
19: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.

0: Welkom terug. Het staat 0-1 voor Sparta. Op bezoek bij Telstar. Laten we meteen doelpunten maar bijpakken. Beetje consternatie. Maar het was uiteindelijk Marvin Young die hem als laatste raakte.
1: Ja, Sparta, dat begon ook echt gewoon echt goed. Ze krijgen hier wel weer heel veel, eigenlijk alle tijd en ruimte om die voorzet ook te geven. Ja, Cedo schiet er ongelukkig overheen. En dan valt hij in de kluts en dan is Young de scherpste. Ja, het was ook meer dan terecht op dat moment. Sparta begon echt furieus. De eerste 10 minuten waren ze echt heel goed. En houdt Koeman ze eigenlijk nog een beetje in leven, Telstar.
0: Ja, terwijl daarna was er een corner. En toen kregen ze weer al die ruimte.
1: Ja,
0: is dat dan een keuze gewoon?
1: Ja, blijkbaar. Ja, ook op het eind nog 10 minuten voor tijd kregen ze ook nog die 2-1 die ze hier maken. Normaal zie je dat eentje van Telstar dan nou, in ieder geval wat dichter bij die tweede staat. Niet te nemen, maar bij die andere.
0: Ja, dat je niet vrij kan voorgeven.
1: Nee, ja, in ieder geval dat je in ieder geval iets druk hebt op een van die twee. Ja, dat was hier echt totaal niet aan de hand.
0: Ja, het had ook wel 0-2 kunnen staan. We hebben 200% kansen gezien. Of moet ik een 90% kansen noemen?
1: Nee, dit zijn wel 100. En twee keer via Martens lijkt me ook wel frustrerend hoor. Dat je dan... Je geeft twee zulke fantastische ballen. Want deze, ja, deze heb je
0: perfect
1: gewoon voor...
0: op maat.
1: Ja, echt perfect op maat. Een beetje zo'n Tadic bal op Linsen van de week. Die zo mooi eromheen draait. Ja, en dan hoop je gewoon maar dat het beloond wordt. En hier weer Martens. Daar hadden ze best wel veel moeite mee dat hij zo hoog stond. En Terro een beetje aan de binnenkant. Ja, je geeft hem fantastisch laag. Ja, deze kun je gewoon drukken. Koeman staat gewoon wel weer goed op zijn plek. Die leest dit soort ballen vaak ook wel een beetje. Maar
0: ja, dit maar moet, dit moet gewoon worden beide wel op hem redelijk afgeschoten, toch?
1: Ja, eens, maar ik denk ook wel dat je Koeman dan tekort doet. Want die is altijd wel vaak een beetje aan het lezen en loopt dan een beetje met die bal mee. Maar ik vind dit moeten gewoon twee doelpunten zijn.
0: Zeker. Welke momenten vond je Telstar wel gevaarlijk worden?
1: Dus vaak tot aan de 16 vind ik wel dat ze... Ze kwam voetballen een paar keer aardig onderuit en dan zit er echt nog wat voetbal in. Brouwer die een keertje doorkwam. Ja, dan moet je net even net dat geluk, net wat scherper zijn hier. Zo, hier komt hij goed door. Trekt hem echt goed terug en... Ja, volgens mij raakte hij hem gewoon niet goed. Hij werd voor mij ook niet aangeraakt meer. Hij raakte hem gewoon niet goed. En uiteraard
0: de ingooi weer. Dit was gewoon bijna hetzelfde als vorige week.
1: Ja, weer de, ja, dat is gewoon wel een wapen. Een verre inworpen. Soilia die daar gewoon... Ja, hij is 1,96 meter geloof ik. Dan heb je daar gewoon wel een wapen in. Ja, hier staat Sparta. De fans staat een beetje te slapen. En, ja, deze moet wel op goal zijn in ieder geval, vind ik, van Hedley. Ja, ik kan er... Torisson was dat vorige week ook al. Die schiet dan ook 2 meter naast. Ja, nu is het het liepen van Telstar. Ja, deze moeten gewoon op de goal, vind ik, dit soort ballen.
0: Ja, we hebben het voor de wedstrijd uitgebreid gehad over pareltje van Sparta. Santos, nou ja, daar kunnen we nu ook alweer wat prachtige beelden van laten zien. Maar dat gaan we na de break doen, Bram. Dus nog heel even geduld. Zometeen na de break zijn we terug met de tweede helft. Tot zo.

0: Neil. Box 3, hoofdstad van Hongarije en Budapest. Dat weet ik.
1: Nieuw van Hollands Nieuwe. Naast mobiel hebben we nu ook internet en tv. Nu 1 jaar voor minder dan 1 euro per dag. Hollands Nieuwe.
0: Dat kan bij LOI.
2: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
3: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
4: En daar wil ik Werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
5: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
6: Hoi hoi.
5: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
7: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was. Maar toen zag ik de advertentie van wijkopenauto's.nl. Met jou. Voer gewoon je autogegevens in en ontvang direct jouw topprijs. En in een filiaal als deze
8: verkoop je hem.
7: Krijg nu je prijs bij wijkopenauto's.nl.
9: Nou, vertel eens iets over jezelf.
10: Ik ben klant bij Lebara.
11: Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. Lebara, keihard scoren.
12: Social Deal heeft spectaculaire deals voor dagjes uit.
13: Dan verdient een spectaculaire commercial. Toch wel?
14: Toch mag ik maar.
13: Jongens?
15: Jongens!
16: Leuk dat je zo enthousiast bent, Bo.
17: Maar we waren nog niet klaar.
16: Oké, gaan we nog een keer.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen. Nu bij Lebara. 40 gig voor maar €3,30. Keihard scoren.
19: Ga voor de beste dagjes uit deals naar socialdeal.nl.
20: Dag, ik ben Hugo.
21: Hoi, ik ben Sof.
22: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
23: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze HP-laptop met AMD Ryzen 7-processor met Radeon Graphics voor €519. Mediamarkt.
22: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u €25.000 wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
23: Meer is mogelijk met My Mediamarkt, zoals extra korting met gespaarde punten.
24: C3
25: Aircross,
24: monsieur.
25: C'est quoi la différence?
26: Le C3 Aircross, lui, c'est un SUV offrant jusqu'à 7 places et un tarage de suspension spécifique.
27: Et on peut pas faire plus simple. T'as la C3 des villes et ça, c'est la C3 des champs. On est tous d'accord.
28: Citroën C3 Aircross, vanaf €24.550 of €439 met private lease.
29: Is klaar voor de play-offs.
30: Een heel seizoen heeft Twente in de Eredivisie gestreden voor dit soort wedstrijden. Naar de tweede paal, daar is het al raak voor Daros.
29: De Tukkers beginnen thuis tegen Karabach.
30: Een heerlijk Europees avondje voor Twente.
29: Lukt het ze om zich te plaatsen voor de League Face? Kijk het live op ESPN.
31: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
9: Welkom terug, we gaan zo verder met de wedstrijd tussen Telstar en Sparta. Maar we pakken snel de beelden erbij van Ioni Santos, want het zijn er een hoop, hè?
32: Ja, het zijn zeker een hoop. En Sparta doet het ook wel zo dat of Kuipers komt dan vaak aan de binnenkant of blijft hij wat laag, zodat hij ook veel aanspeelbaar is. En ze zoeken hem ook continu daarin. Hij heeft zo'n eerste versnelling. Hij is technisch ook echt wel goed. In vorige week die actie al met Reed en hier ook in die kleine ruimtes is hij behoorlijk handig. En ja, dit heb ik hem ook vorige week al een paar keer zien doen. Die opening vanaf deze kant, deze Torreson trouwens ook wel weer mogen maken. Of in ieder geval op de goal. Hij is gewoon handig. Het is echt, hij duikt een soort van naar voren. Hij kan heel kort schieten. Ja, we hebben van tevoren ook al genoeg bewieren ook. Maar er zit gewoon heel veel... Ik denk dat er nog heel veel rek in deze jongen zit. Ja, wat hij nu al laat zien, die eerste wedstrijd, dat is toch... Ja, dat wil je zien aan de zijkanten. Ja. Als ze met een actie... Hij zoekt me continu wel op. Of er nou 2 man voor hem staat, dat maakt niet zoveel uit. Hij zoekt continu de verdedigers op. Dus ja, het is leuk om naar te kijken.
9: Ja. Verwacht je een compleet andere tweede helft?
32: Nee. Denk ik eigenlijk nog niet. Nou ja, Telstar zal in die eindfase zullen ze gewoon iets scherper moeten zijn. Daarin doen ze zichzelf ook wel een beetje tekort. Het moment dat ze tot aan de 16 komen, dan moet er wel iets meer gaan gebeuren. Maar ja, ik denk ook kijk, een Sparta heeft ook wapens voorop de counter met Santos op links. En ja, je hebt eventueel Zonneveld op het eind die je nog in kan gooien. Dus ja, er moet nog wel wat gebeuren. Maar tot nu toe vind ik kwalitatief gezien Sparta gewoon echt een stukje verder.
9: Ja, want vorige week bewierookte Telstar. Omdat ze nou ja, op veel verschillende manieren lieten zien gevaarlijk te kunnen zijn. Dat komt er vandaag nog niet helemaal uit.
32: Nee, maar dat is ook de verdienste van Sparta. Ja, die hebben gewoon, en vooral voorop, ik vind echt Santos en Martens die dan als rechtsback heel hoog staat. Daar hebben ze, heeft Telstar gewoon heel goed mee.
9: Echt heel hoog.
32: Ja, die staat heel hoog op het veld. Ja, ze spelen echt met drie achterop. Soms zakt er een middenvelder uit, Toornstra of Baas. En dat doet Sparta gewoon hartstikke goed. En als je dan die gasten in de 1 tegen 1 kan krijgen, ja, dan worden ze levensgevaarlijk.
9: Nou, daar zal Telstar wel wat op gaan verzinnen. We gaan terug naar Sjors. Tijd voor de tweede helft.
0: Tweede helft met 1-2, nee, geen enkele wissel als ik het zo 1-2-3 beschouw. Bij Sparta-kant is dat logisch. We spelen een prima eerste helft met Marvin Jong dus als doelpuntenmaker. Hij staat nog op de nominatie om eventueel Sparta voor een goed bot te verlaten. Hij is dus mee dat het heet is voor Nijkamp. Het is nu heel heet, zeker met die treffer erbij. Direct maar een lange bal van Koeman als Telstar zich aan het front meldt met Seedorf. Andere outfit. Van donker naar licht. Lukt het Telstar ook. Naar de donker te stappen. Onder drukke vedestrikcursus afwerken door Peersman. Toornstra. Seedorf. Liefhebbers van de maritieme wereld kunnen ook hun hart ophalen hier. Als je helemaal bovenin zit, is beter ontvangst van ESPN. Meegeven. Dan is daar bijna Spits Brouwer. Seedorf ligt. Trapt het snel weer overeind om zich te positioneren. Grote passen van Terro. Geeft hij hem nog net naar Torisson. Dan komt Santos daarop duiken aan de linkerkant. Maar dan moet het best wel ingewikkeld. Santos binnenkant paal. Had een fraaie beloning geweest voor een voortreffelijke wedstrijd. Had hij beter moeten afronden uiteindelijk. Owusu. Hedley zit voetbal. Rui Mendes. Sterk werk. Die is wel een tikje aan de riante kant. Weinig gevoel. Vasili. De schepping. Hedley. Terro opzoeken. Daar glipt hij al niet langs. Hardeveld houdt het breed. Slim balletje naar Owusu. Hedley. Wegwerken van Young. Maar nu komt Sparta eventjes niet onder de verdrukking vandaan. Hier is Hardeveld andermaal. Hedley. Owusu. Klaarleggen. Nog een keer klaarleggen. Via Brouwer. De Seedorf, die schiet wel direct in de lat. Hoe komt een beauty van Seedorf? Spitsen, doelgericht. Maar net niet doelgericht genoeg, anders zat hij er wel in. Vrij trap snel genomen, geen tijd om terug te kijken. Blik voorwaarts. Martes. Brouwer. Slim gedaan. Kashimi. Hedley biedt zich aan. Rui Mendes is het excuus. Rui Mendes. Daar is Bednar. Even temporiseren. Wedstrijdje. Wie raakt het vaak de lat of paal? Seedorf aan de ene kant. Echt heel veel gevoel. Bal daalt net te laat. Santos. Kort daarvoor. Uit het bereik van Koeman. Aan de binnenkant van de paal. Voorkomt de 0-2. Spektakel. Aan het begin van de tweede helft.

heeft het breed gehouden. Beersman. Seedorf. Legt het af in de lucht. Echt lekker weggewerkt, want Hardenveld heeft hem alweer. Hedley. Zou je toch voorzichtig rug tegen de muurwerk kunnen noemen, wat Telstra met Sparta doet. Treffer lukte vorig seizoen ook heel lang niet voor Rayoni Santos. Dat was op de laatste speeldag. De bal is blijkbaar binnengebleven en dus is hier Sparta vandoor met Mito die op rechts Martens en Terro bij zich heeft. Thorisson wat dichter bij huis. Hier is Thorisson en die punt het hem binnen. Een dag na zijn 27e verjaardag trakteert Nokvi Thorisson op een treffer. Kort naar rust. Mito stelt uit, vertraagt. Dan lijkt de ruimte wel verdwenen. Maar doet hij dit heel leep. En is het afronden van Thorisson ook zuiver. Buiten het bereik van Koeman. Topscorer van de voorbereiding. Maakt nu ook zijn eerste in de competitie. En verontschuldigt zich met de mensen die hem vorig jaar een warm hart toedroegen. Een steltenis bij Brugge en Seedorf. Iets wat niet zo heel vaak deed voor Telstar, het maken van een doelpunt. Ik heb wel gekeken of die bal niet buiten was. Dat doet de videoscheidsrechter nu. De aanloop naar die treffer helemaal aan het begin.

gemmetje, het is waar. Gele kaart zou je kunnen aanvechten. Dan de naam van een advocatenkantoor dat de club sponsort. Ook dat is Telstar. Geen cijfers van een goalgetter. Goed, dus opzichtig vasthouden. Want anders zal een gele kaart zo overduidelijk zijn geweest als deze voor Makkers. En opnieuw aandacht in het stadion voor de advocatenkantoor. Dubbele wissel bij Telstar. Kashili, al heel lang geen basisspeler geweest. 2023 zijn laatste keer in de basis. Maar Rui Mendes wordt ook afgelost. Demirchan en Oudsten. Nieuwe rechterflank. Daar kan Oudste Santos te beteugelen. Die doet het helemaal zelf. Koeman. Santos in de nastoot. Corner. Reageerde ogenschijnlijk wat laat op het schot van Thorisson. Die zijn voormalig ploeggenoot nog even complimenteert met de redding.

eerst even waarschuwen.

druk bezet gebied daar voor de snuffert bij Koeman. Die is toch de beste in die situatie. Demirchan. Stefan Santos. Lopen Thorisson. 1 tegen 1 met Koeman. Thorisson. Koeman is hem de baas. Een listig lopje. Maar Koeman kent zijn papa Heimers.

Beersma. Hedley. 1 tegen 1 met Terro. Hedley, dat gaat heel eenvoudig. Nieuwe corner. Voor Telstar. Uur gespeeld. 2-0 de voorsprong voor Sparta. Had al veel groter kunnen zijn. 0-2. Zeker nog niet in kannen en kruiken. Corner. Twee man met verenigde krachten weggewerkt. Terro. Mito. Daar uiteindelijk nog het schot van Baas.

opgelet. Door Koeman. Terro eraf, Van Bergen erin. Spier, snelheid en directheid nog.

Bergen. Een nek. Sparta speculeert en dat is niet gek. Komt weer op de counter. Nodig Telstar uit om zich wat meer te begeven op de helft van Sparta. Dubbele wijziging aan de kant van de thuisclub. Nog Schenkman komt en ook Prins Anning. Hardeveld maakt plaats. Door Anning. En ook Seedorf in de veldruimen. Brouwer in de spits, Owusu op 10. Nog Schenkman met Rosas controleurs.

Santos. Thorisson. Brito. Breed gehouden. Martes. Die ene zwaluw in speelronde 1 maakt natuurlijk geen zomer. Dat is een klein beetje een vertekend beeld. Telstar met de zegen vandoor ging, alle verwachtingen ineens veranderen. Ooit één keer stond Sparta bovenaan. De Eredivisie, al was dat gedeeld met PSV, seizoen 75-76. Na speelronde 1 starten allebei met een 5-1 overwinning. Nog nooit viel Telstar die eer alleen ten deel. Er is nu 2 goals voor nodig en ze mogen niks meer incasseren.

lekker poortje. Martens in de achtervolging op Hedley. Brouwer. De treffer van Telstar. En er is nog tijd genoeg natuurlijk om het echt interessant te maken. Hedley. Hedley gaat hem misschien wel maken hier. Al doet hij dat wel via de buitenomweg. Trucuro's kan wel een upgrade gebruiken bij Hedley. Van Bergen met Aning. Overtreding van Bergen. Ja, het is 9:30, vrijdagavond. Tijd voor een slokkie. Kan hij zijn elftal nog één keer in de juiste richting dirigeren. Zoals gezegd, tijd voor een slokkie. Even bijpraten. Zo hebben we elkaar niet gezien. Hier, is het 1 van de 17 in ieder geval in dit stadion. Zoals gezegd dus, de grootste stijging van de seizoenskaartprijzen hier in het Buco Stadion. De koopste was 165, nu 245. Ja, het is nog steeds een spotgoedkoop voor 17 eredivisiewedstrijden. Dit prachtige decor. Maar het was omdat ze hier de prijzen al hadden bepaald voor ze promoveerden. En dan waren ze wel zo sportief om daar geen verandering in te brengen. Het heeft ook niet tot opzeggingen geleid. Kijk eens hoe druk het is. Telstar leeft in de Eimond en ook daarbuiten. Het is Sparta dat leidt in de Eimond. Dus licht bedrukte gezichten.

Ахмеджан. Росов. Аулусов. Mito heeft wat last. Zijn maag. Ja, is eronder. Hedley. Veersman. Rossen. Breed gehouden door Oudste. Het is nog te vroeg om Soalia naar het front te sturen met zijn bijna 2 meter. Zou hij daar ook wel van dienst kunnen zijn? Veersman. Hedley, meegeven aan Anning. Doet hij zo. Anning. Als Sparta te ver terugplooit, dan komen ze ook echt niet meer van de eigen helft af. Rossen. Verschuren. Goed, waar hij bij Volendam groot mee is geworden. Namelijk wegwerken van zoveel ballen.

Pierce. Aaning weggelopen. Bednarek. Het is vrij onorthodox. Aaning echt zwaar gehavend aan zijn reactie te zien. Een frappante botsing. Waarbij de keeper niet helemaal lekker uitkomt, lijkt het wel. Waardoor hij al springend ook tegen Aaning aan die bal wegtikt. En dat komt wel even aan. Dan kun je de strafbaarheid daarvan nog in twijfel trekken. Maar dat het zeer doet, dat lijkt me evident. Hij kleunt er vol in. Je mag een keeper ook niet verwijten dat hij daar die bal probeert weg te werken. Als hij nou eerst de speler raakt. Ik snap ook de vragende blik aan de kant van Telstar. De eerste vraag is, hoe gaat het met de invaller? Ook die is belangrijk. Misschien het belangrijkste van allemaal. De eerste doelman geworden, Bednarek, na het vertrek van Drommel. Lang geleden dat hij die rol bekleedde. Twee absolute jonkies op de bank. Die rol bij Sparta, Lindhout. De vorm met de arbiter en Rick Zuur. Aaning gelukkig bij zijn positieve. Twee keer wisselen. Laten we daarmee beginnen. Roltsoy en Van Kruijzen betreden het veld. Mito maakt plaats, net als Toornstra. Dus zit Zonneveld nog steeds. Kwartier voor tijd. Gooi voor Telstar, daar waren we bij gebleven. Peersman, ver. De training van Soalia. Dus een hele minuut buiten de lijnen staan, want is behandeld. Er is geen geel voor gegeven.

Hedley. Speelt de bal aan Van Bergen. Nu is de minuut verstreken. Dan is het weer 11 tegen 11. Martes. Levert in bij Aning. Aning. Jong. Van Bergen. Lukt Sparta nog niet om vanuit die gesloten achterhoede echt gevaarlijk uit te breken. Grote kans op een derde goal. En op één hand te tellen, Van Bergen. Santos. Kuipers. Nog hier, want die lag even gekwetst op de grond. Oudstonde schep. 12 minuten nog. Plus toegevoegde tijd. De klok. Nog geen vijand van Telstar. 0-2 tussenstand is dat wel. Vooral het gebrek aan kans ook. Hedley draait hem in. Af van de bal is voor Rossen. Verschuren. Dit is een echte ijshockeyer. Is toch wel een kwaliteit van Verschuren die in dit soort situaties zich nooit verschuilt. Plukt hij even lekker achterloos uit de lucht. Ik kan de samenvatting niet halen, maar het is wel heerlijk om te zien hoe hij dat deed. Kramp nu bij Thorisson. Van Bergen er vandoor gaat. Geen Thorisson, dus in de spits. Die wordt zo afgelost door Zonneveld. Van Kruijzen.

kwartier op betreedt zometeen het veld. Nog wel iets van spanning in de lucht. Telstar kan dat uit de lucht laten vallen met een treffer. Dan gaan we nog een uitermate interessante slotfase tegemoet. Brouwer. Met Jong in de slag. Glorieus gewonnen door Marvin Jong. Sterk wordt met Quintero, die Baas komt aflossen. Zal Jong de laatste paar minuten naar het middenveld verkassen. En Zonneveld lost Thorisson af. De ene oud-Telstar speler voor de andere oud-Telstar speler. Zonneveld lanceerde hier zijn profcarrière. Het was een raketlancering. Beide. Transfer. Het is hem hoorbaar niet in dank afgenomen. Het boekeroep valt hem ten deel. Ik neem tenminste aan dat men boekeroept. Vanwege zijn entree.

is voor Sparta. Zonneveld verlengd naar Van Bergen. Die is wel rap. Zoali had het goed doorzien. Dat is wel wat aan de korte kant. Maar Koeman bij de pinken. En dus een nieuwe aanval van Telstar. Met Owusu. Corner. Naar veel 5 en 6. Goed verlengd door Quintero. Oosterom staat een beetje in de weg. Krijgt een zetje mee van Aning. Dus is hier Zonneveld. De hand voor Santos. Vorig jaar eindigde de eerste thuiswedstrijd voor Telstar ook in een 2-0 nederlaag. Kwam het uiteindelijk allemaal goed. Met een prachtig jaar. Nu lijkt ook de eerste wedstrijd op eigen grond in een sof uit te draaien qua uitslag. Demichan verspeelde bal. Sparta met Santos er vandoor. Lukt er niet langs. Sparta na de tweede treffer echt wel een tandje teruggeschakeld. Hedley. Kan de terugstoot er wel voor dat Telstar steeds kan aanvallen. Tot nu toe heeft dat niet geleid tot een aansluitingstreffer.

Bednarek heel veel moeite mee heeft gehad. Te worden toegevoegd. Dat zou genoeg moeten zijn voor om te beginnen. 1 goal. Aaning. Geraakt. En dan is daar Sulia en die krijgt hem erin. Het is 1-2 en nog tijd genoeg. Die centrumverdediger als spits fungerend bij het ingaan van de extra tijd. En echte spitsen staan op de juiste plek als Verschuren de bal mist. En dan doet hij dat behoorlijk rustig. Hem nog even vrij, ons speelt Bednarek. Ga er nog maar even goed voor zitten. Want er zijn vreemde dingen gebeurd hier.

zal ongetwijfeld fit genoeg zijn voor zondag. En anders leggen we een kussentje voor hem neer.

Dit heeft Sparta ook over zichzelf afgeroepen. Dat ze nu echt op moeten passen.

niets aan de hand. Peersman. Het zonneveld in zijn nek. Die maakt dan onnodig een overtreding.

Pompen hem maar in. Van Kruijzer. Niets aan de hand. Peersman. Hedley. Zing. Hoop golft door het Duco-stadion. Daar zag het lange tijd niet naar uit. Sparta, de betere Sparta, de goals. Telstar nauwelijks kansen, maar zie nu. Hoop doet leven. Er ligt al een bal klaar voor Bednarek. Dat hebben we vorige week ook gezien bij Koeman. Die kreeg toen geel. Was dat voor wat anders? Tellen. En hij heeft niet heel lang meer. Corner, ja. Woede ook bij Meijer. Maar dit roept Bednarek over zichzelf af. Er ligt al een bal klaar. En hoe duur wordt deze misrekening van Bednarek? Geel ook voor Meijer. Logisch. Koeman mee naar voren. Bijna niemand zit meer op zijn stoel. Speelronde 2. De Vriendenloterij Eredivisie. Koeman je de boel op. Sensatie hangt aan de kont van Telstar. Quintero knikt weg. 2 minuten nog. Maar dit is wel riskant. Rosse mag de bal hier niet kwijtspelen. Oudste ook niet. En het gebeurt ze wel. Doel leeg. Maar geen schietkans. Iedereen naar voren. Peersman. Waarom is voetbal leuk? Nou, kijk de slotfase van dit duel. Als er ineens allemaal gekke dingen gebeuren. Niemand meer uitvoert wat hij 90 minuten lang wel heeft gedaan. Als paniek de basis, heb je het niet meer in de hand. Dat is het verhaal van Sparta. Kleun uitgedeeld, vrije trap. Ja, Koeman weer mee naar voren. Met zijn roze tenue. Een vrij mikpunt natuurlijk.

Hoijman maar in. Kuipers, doel leeg. Van Kruijsen doet het zelf. En dat doet hij buitengewoon knap, zeg. 1-3, Robin van Kruijsen. Want dit was nog niet zo eenvoudig. Om iedere Spartaan in vreugde uit te laten barsten.

fijn ook voor de jongeling. Dat hij al snel bij zijn entree het net weet te vinden. Kuipers rost hem lang. Van Kruijsen doet dit handig. En dan zou je zeggen, dit moet een prof kunnen. Dit kan hij dus ook met links. Een fijne linker. En dat is ook direct het slotakkoord van een uiteindelijk boeiende avond. In het Bucco-stadion met Sparta als verdiende winnaar. Maar het was even nog billen knijpen voor Meijer en consorten. Maar de overwinning komt ze wel toe. Het slotoffensief van Telstar was leuk om te zien. En ze namen die derde tegentreffer op de koop toe. Santos, een uur lang heel veel indruk gemaakt. Kon zijn goede wedstrijd niet bekronen met een doelpunt of assist. Kuipers uiteindelijk wel eens aangeven gediend. Voor Telstar nu een weekje vrij. Zij stonden op het programma tegen Twente. Maar ja, vanwege de Europese verplichtingen voor de Enschedeërs. En dat met het oog voor een sterkere Eredivisie in Europa. Even uitgesteld. Half september. Voor Sparta wacht het treffen met Utrecht volgende week. In de wetenschap dat ze voor het eerst sinds 25 januari weer een keer een uitwedstrijd hebben gewonnen. Sparta stortte in 1. Tweede seizoen zelf vorig jaar. Nu met Rogier Meijer aan het roer begonnen met een uitzegen. En het voetbalseizoen. De eerste uitwedstrijd van het jaar. Hebben zij weer wat te vieren. De lach bij Meijer. Die zijn elftal echt wel flink heeft gehusteld qua posities. Maakt keuzes. En die keuzes pakten vandaag goed uit tegen het elftal van Henk Brugge. Niet die o zo bijzondere koppositie voor die bijzondere club in de vriendenloterij Eredivisie. Zij blijven ook steken op 3 punten. Maar ze zullen wel vaker dit seizoen verliezen. Dat hoort er nu eenmaal bij, gezien de rol die Telstar heeft. Sparta wint! En we gaan luisteren naar de man die een assist gaf in de slotminuut. Hij nu bij Freesia, Bas Kuipers.

was trapped in my own darkness.

life or find peace within.

Please make some noise for the one.

Welcome. Giuseppe Ottaviani,

0: indrukwekkende stilte hier in het Radverlegstadion.
1: Er is ook een boelbeeld bij NAC, hè, Bob Maaskant.
0: Ja, de man die het avondje NAC heeft en nu leven ingeblazen heeft. En ook voor de lichten toen mede heeft gezorgd. Ja, een fantastische man. En natuurlijk de vader van trainer Robert Maaskant, die we hier jarenlang ook langs de lijn hebben zien lopen.
1: VVV die staat nog regelmatig hier, hè?
0: Die komt regelmatig hier, inderdaad. VVV gaat zometeen de abstrap nemen. Alex Schalk staat met zijn nummer 10 in de middencirkel als enige om die vrije trap zo te gaan nemen. En als ik het goed begrepen heb, gaat er zo een seintje vanaf de zijkant komen om inderdaad daar dat fluitsignaal te geven. Maar we moeten nog even wachten. Het is toch al 8:02. En ze proberen toch zoveel mogelijk de wedstrijden gelijk te laten beginnen. Maar Alex Schalk heeft de wedstrijd in beweging gezet.
2: Ja, op een diepe bal van de doelman. Schoonewald richting de voorhoede. Onderschepping van bijna Briem, maar dat mislukt. Overname van VVV Venlo via de linkerkant. Is het Mundu die de bal voorbrengt, maar heeft te weinig richting. Is hij nog aangeraakt onderweg? Ik denk het wel, want er wordt een corner gegeven. Dat is al heel snel de eerste corner voor VV Venlo in de eerste minuut. En wordt meteen al gezongen hier in het Radverlegstadion. Dat is nog niet teken, maar het publiek zal er ongetwijfeld als 12e man ook achter moeten gaan staan.
0: Corner gaat genomen worden vanaf de rechterkant van het veld. 6 man van Venlo in het 16 meter gebied van NAC Breda komt die bal voor. En die wordt dan toch ingekopt. Het is Alex Schalk die in de buurt van de eerste paal die bal keihard op zijn hoofd neemt. Gaat gelukkig voor NAC, zou ik bijna willen zeggen, gaat over.
1: Heel ver over.
0: Maar uiteindelijk zie je toch maar dat dan in de eerste minuut van deze wedstrijd gelijk je op achterstand zou kunnen komen. Gelukkig nog niet zo ver. Vandaar dat Van den Berg de doeltrap met Verrips samen mag nemen. Lange bal naar voren, naar de rechterkant van het veld.
2: Klandon wint zijn kopduel met zijn haren, maar komt niet bij een NAC-speler. Uiteindelijk is de afvallende bal weer wel van NAC. Een slim duwtje van Valerius, maar dat levert ook nog geen balbezit op voor NAC. VVV begint ook furieus en Briem speelt nu een bal richting Venlo daar. Niet bewust, denk ik, want hij wil natuurlijk wel die NAC-speler aan spelen. Met de bal naar de linkerkant gespeeld, richting langs de Plok. Die probeert hem voor te zetten en dan wordt die bal weggewerkt. Weer ten koste van een ingooi. Zo te zien, want volgens mij is hij niet over de doellijn gegaan. Ingooi die weer terugkomt bij langs de Plok. Die als een soort linksbuiten functioneert. Met nu Blankaar in balbezet. Nu overname van Valerius. Maar die stuit op de Blok. En mag dan NAC de ingooi gaan nemen.
0: Halverwege in het eigen vak aan de rechterzijde van het veld is het Valerius die terugpaast op Grijmel. Grijmel breed pasen over de hele in de richting van Van den Berg. Geen mogelijkheden om door te gaan naar Hille, ondanks dat hij stijf tegen de zijlijn staat aan de linkerkant. Toch Grijmel die dan de bal de diepte inspeelt. Die komt dan uiteindelijk terecht bij de Blok. Die probeert hem over de zijlijn heen te koppen, maar ze kunnen hem binnenhouden bij VVV. Goed gedaan daar van Aitmoe. En dan zien we vervolgens dat de bal achterin opgepakt wordt door Clancy.
2: Ja, die van VV Venlo weet zich uitstekend te vinden tot nu door de eerste minuten van deze wedstrijd. Nu wordt daar weer de bal overname gedaan. NAC begint wat twijfelend, vind ik. Moudou is nu aan het balbezit. Die gaat naar binnen, die heeft mooie plannen. Maar uiteindelijk leg je hem dan terug richting de man met nummer 38, Schenkhuizen. Bal voorgebracht richting de man met nummer 21, Gürlich. Afvallende bal weer van VVV. Ja, en dan gaat hij erin. Ja, NAC begint twijfelend, zei ik. En je ziet het, VVV combineert prima. En dan wordt gescoord door Giuliani, volgens mij. Die de bal vanaf de rechterkant helemaal met zijn linkerbeen in de andere hoek speelt. Kansloos is Michael Verrips bij deze bal. Nou, dat is een doppel voor NAC.
0: Ja, en de Hoefkens die heel boos uit zijn dugout komt en vraagt waarom daaruit dan geen druk gezet wordt op het moment dat die bal daar op de linksbackpositie van VVV verloren wordt. En dat VVV vervolgens alleen maar door kan gaan. En nog even een standje van scheidsrechter Henschens richting de doelpuntenmaker. Want die deed wat te provocerend in de richting van het NAC-publiek. Daar kreeg je vroeger ook nog wel eens een gele kaart voor. Niet dat hij hem van mij hoeft te geven. Maar uiteindelijk is het wel zo dat NAC Breda na 4 minuten zeker wakker moet worden.
2: Ja, inderdaad. Ja, ze waren nog niet. Ik zei het al in mijn slag al. Het begint heel wijfelend. Veel balverlies, slordig. Niet op tijd bij de bal. Kortom, VVV begon overtuigender dan NAC. En ja, je ziet het resultaat. Al na 4 minuten een 1-0 achterstand. Loop je toch weer een beetje achter de feiten aan. Bal nu bij Schoonewald, de doelman van VVV Venlo. Briem doet even wat lastig. Maakt even wat bewegingen voor de keeper. Maar mag dat natuurlijk niet. Doet dat ook uiteindelijk niet al te lang. Verre uittrap van Schoonewald richting de voorwaartse. Wordt daar de kopduel gewonnen door. Ja. Door Air Force Jean, oftewel Jan van den Berg. Ja, die is terug bij NAC. En ja, hij heeft toch gekozen voor zijn oude club. Die ook weer slordig balvlies. Maar gelukkig krijgt Hille daar volgens mij een vrije trap mee. Vanwege een overtreding van een Venlonaar.
3: Ja, het is weer die nummer 7, die Giuliano, die doep te maken net, die irritant met die bal loopt. Vrij trap in ieder geval wel snel genomen. En de bal nu aan de andere kant bij Grijmel. Paast in de richting van Valerius, meter of 10 over de middellijn. Aan de rechterzijde van het veld, weer terug naar Grijmel. Dan vervolgens Nassau. Nassau dan bij hem. Vervolgens zien we daar die Oldroep Jensen, die dan om zijn as draait en meegaat. Het is Brim, die wel voor zijn man komt, maar wel het duel kinderachtig verliest daar van Schenkhuizen, over VVV over kan nemen. Nu een overtreding gemaakt op de opkomende Valerius. Die zijn directe tegenstander uit Moehoe voorbij is gegaan. Maar hem neerlegt. Dus vrije trap. Een anderhalve meter voor de middenlijn. Genomen in dit geval door Oldroep Jensen.
2: Ja, dan op Grijmel. Grijmel terug op Oldroep Jensen. Die toch de voorkeur krijgt in de basis boven Max Bellet. Of Max Ballard. Die ik net uit uitspreek. Die uiteindelijk dan eigenlijk ook al een matig seizoen heeft gehad vorig seizoen. Wat mij betreft, maar ja, dat geldt natuurlijk voor meer spelers bij NAC. Nu diepe bal goed ingegooid op Briem. Maar Briem krijgt hem niet bij Reulen. Reulen krijgt uiteindelijk dan wel in balbezit. Controleert de bal, legt hem terug op Jensen. Jensen op Briem. Briem draait eens een keer langs achteren. Bal weer voorgebracht. Nu even wat druk van NAC, maar wel uitkijken voor de gevaarlijke counter van VVV. Goed gecontroleerd door Grijmel. Die uiteindelijk dan via Van den Berg de bal bij Verrip ziet belanden.
3: Verrips met een uittrap naar de rechterkant van het veld. Moet Valerius de lucht in. Weet het kopduel te winnen. En weet hem door te spelen op Briem. Vervolgens een duel daar met Oldroep Jensen. Die dan uiteindelijk niet bij de bal kan gaan komen. Wel een overtreding ook zelfs nodig heeft om volgens mij Schenkhuizen af te stoppen. En de vrije trap voor VVV na, wat is het, bijna 7 minuten spelen. Aan de linkerkant genomen. We gaan over naar de hele. Dan is het weer Giuliani die daar balbezit heeft. Heeft daar even kijken hoor wie dat is. Ja, volgens mij Hille tegenover hem. Inderdaad, levert in bij Nassau. En dan krijgen we een lange bal over de hele richting de rechtsback van NAC, Valerius.
2: Nou, moet die bal eigenlijk voor gaan komen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ook al met Glambon in de spits. En Reulen, twee mensen die zowel vanaf de grond. Goede plaats op de 16. Jensen schiet. Maar rijdt hem uiteindelijk dan toch bij Paula. Nee, dat is Paula niet. Dat is aan de linkerkant. Was dat Reulen volgens mij die niet bij die bal goed kon. Maar gaat het bal uiteindelijk via een VVV-speler over de achterlijn. Krijgen we de eerste corner voor NAC. We schrijven de 8e minuut van de wedstrijd.
3: Ja, we moeten af en toe even kijken als we de minuten noemen in de wedstrijd. Want voor boven de G is het uitgevallen, ja. Het bord. Dus we moeten altijd even de andere kant op kijken. Nu aan de kant van de G die hoekschop van Nassau vanaf de rechterkant van het veld. Veel nakkers voorin. Wordt die bal breed gelegd. Komt hij daar achterop. Het hoofd van Grijmel. Die weet hem wel te raken. Maar meer op zijn bovenkant van zijn hoofd dan ergens anders. En dan zien we vervolgens dat er gekeken wordt. Dat er ook nog een actie gemaakt wordt. Henskens spreekt de nummer 10, Alex Schalk, van VVV aan. Die moet even naar de zijkant doen. En dan, of nee, hij hoeft niet naar het veld, maar hij werd wel even aangesproken. Waarom is mij onduidelijk. Maar ik kan dat allemaal vertellen, omdat die doeltrap nog steeds niet genomen is. En dus Schoonderwald met een lange bal naar de middencirkel. Die wordt verloren door NAC en komt terecht bij Paula.
2: Ja, het tijdrekken is al begonnen natuurlijk. Staat met 1-0 voor, dus in een zeteltje. Maar ja, NAC gaat er ongetwijfeld snel iets aan doen. Dan gaat Reulen, maar die kan de bal niet controleren. Is ook wat aan de harde kant, die paas van Paula. Maar hij heeft wel een dreiging. Ik zie hem graag voetballen hoor, Pepijn Reulen. Ik bedoel, laat hem maar gewoon in de basis staan in de KKD. Want daar leert hij heel veel van. Hij kan een hele goede spits worden voor NAC. Een goede overname nu van nummer 10. Dan geven we wennen aan de rugnummers. Nassau, ja, hij speelt met nummer 10. De bal gespeeld nu richting Paula. Paula op Briem. Briem krijgt de bal niet onder controle. Wil hem breed leggen. Dan een glijdende tackle van Leo Kruijmel. Die bal en man mist. Het was in dit geval Schalk. Die de stekende paas heeft daar op Giuliani. Die krijgt wel heel veel vrijheid daar aan die rechterkant. Een goede ingreep van Jan van den Berg. De bal gespeeld. Die wordt gestruikeld door Giuliani. En nu wordt er een overtreding gemaakt door Vullers. Is dat Paula die uiteindelijk dan zorgt dat de vrije trap door Jan van den Berg wordt genomen.
3: Ja, Van den Berg liet even zien dat ze niet met zijn kloot kunnen spelen. Even een flinke tackle ingezet. Nu trouwens Briem die aan de voorkant doorgaat. Zijn handjes erbij gebruikt. Maar daardoor een vrije trap tegenkrijgt in het verdedigende vak van VVV. Maar wat ik net al probeerde te zeggen, Van den Berg die even als een directe tegenstander en ook doelpunt te maken. Giuliani die het zien van met mij valt niet te spelen. We gaan er even fors tegen in, want gallery play ten opzichte van mij wordt niet geaccepteerd. Die vrije trap nog steeds op het programma komt er nu aan van Schoonderwald. Lange bal naar voren komt terecht op het hoofd van Kruijmel.
2: Kruijmel, maar de afvallende bal is voor Schalk zo te zien. Die de bal buiten laat lopen. Dan is het de blok die ook weer ruimtijd neemt. Ja, daar zijn nu eens regels. Het ingooi snel moet worden genomen. Ook het doelschop moet snel worden genomen. Het zijn allemaal erfenissen van de WK. Nou, ik ben ook nog scheidsrechter, dus ik kreeg het vandaag ook binnen van mijn vereniging. De spelregels die aangepast zijn. En eigenlijk corresponderen met de spelregels zoals op het WK, wat in Amerika en Canada en Mexico is gehouden, is overgewaaid. Bal nu aan de linkerkant met Paula, die een goede voorzet heeft. Dan gaan Reulen de bal controleren, want de bal terugleggen op Glambol. Maar dat mislukt, want die kan overgenomen worden door een Venlo-verdediger.
3: Bal nu aan de linkerkant van het veld voor NAC gezien. Ik wilde eerst de aanval meteen, maar ik zag al dat Hille het balbezit voor NAC terug zou krijgen. En via Van den Berg is hij naar de rechterkant naar Kruijmel gegaan. Volledig verkeerde paas op Valerius, die al een meter of 15 over de middenlijn heen stond. Maar kreeg de bal een meter of 3-4 achter hem aangespeeld. Kon daar dus niks mee. Resulteert wel in een ingooi voor VVV. En die moet dan ook genomen gaan worden. Ja, als het te lang
1: binnen 3 seconden.
3: Ja, nou dat was op het randje dan, laat ik het zomaar zeggen. Lars de Blok heeft hem in ieder geval teruggekregen bij zijn eigen keeper van achteruit. Lange bal naar voren. Die wordt dan doorverdedigd. Kan door Hille de lucht in worden geschoten. Wordt er in de rug geduwd. Maar mag blijkbaar doorgaan omdat NAC balbezit houdt. Maar ja, als je dan vervolgens een slechte paas afgeeft, heb je er geen extra voordeel van. En dat resulteert in balbezit voor VVV.
2: Schoonderwald, nu in balbezit. Bal, diepe bal richting de voorwaartse. Sandberg in dit geval, want ik kan niet bij de bal. Klopt wel, maar raakt de bal niet. Uiteindelijk komt de bal dan bij Verrips terecht. Geeft hem mee aan Leo Kruijmel. Blij dat hij ook weer terug is. Valt nu het hart van de defensie met Jan van den Berg. Ja, dan zal er toch ook met name aan die rechterkant iets moeten gebeuren. Hille, ja, die soms toch ook wel erg goed vooruit voetbal. Maar verdedigen toch wel eens wat steken laat vallen, is mijn ervaring. Ja, is wel begeerd. Eerst door een Poolse club. En nu wordt er gesproken over een Noorse club. Bram SVK Bram Bergen, volgens mij heet de club. Ja, van den Berg nu mee naar voren. Maar tempo is laag nu van NAC. Leo Kruijmel uiteindelijk dan in de breedte aangespeeld. Gaat proberen te schieten. Wordt die bal nog door Briem geraakt. Maar kan hem onvoldoende van richting veranderen. De bal loopt over de achterlijn. Waardoor we een doeltrap krijgen voor Schoonderwald. Ze zal er weer veel tijd voor nemen. En het is aan Henske dus om daar tegenop te treden.
3: Ja, ik ben benieuwd of ze dat nou ook gaan doen. Daadwerkelijk in zowel de keukenkampioensdivisie als de eredivisie. Ja, wedstrijd vanavond niet op televisie, alleen in het schakelprogrammaatje. Dus wat dat betreft zullen er veel mensen in het stadion zitten en luisteren naar ons, 076radio.nl. En dan zien we vervolgens dat de bal terechtkomt op de eigen helft van NAC bij Kruijmel. Heeft alle tijd en ruimte om de bal te controleren. Gaat even een 1-2 aan met Nassau. Nassau vervolgens terug naar Verrips. Verrips vervolgens naar de andere kant, naar Van den Berg. Dan is er ruimte bij Hille, maar die wordt overgeslagen. Het is Nassau Hasso die de bal komt halen om het spel te verdelen samen met Oldroep Jensen.
2: Ja, komt helemaal. Bal weer breed op Grijmel. Grijmel op Valerius. Die speelt ver naar voren. Gaat langs de man. Probeert 1-2 aan te gaan met Glandon, maar dat mislukt. Basis niet helemaal zuiver, maar ook goed instappen van de verdediger van VVV Venlo. Die in dat geval dat doorzien had. Dat is in dit geval de man met nummer 33. Gabin Blancard. Ik weet niet of het een Belg is of een Fransman. Dat weet ik niet. Dan gaan we het dan even opzoeken. Nou, bal teruggelegd op Jan van den Berg. Dat is in ieder geval een Belg, dat weet ik zeker. En Leo Grijmal is een Oostenrijker. Dus dan hebben we, dat zijn de internationale, meer Nederlands bloed in de ploeg. Daar werd ook veel om geroepen door supporters, maar ook in de media. Te veel internationals, te veel nationaliteiten. En de ploeg is natuurlijk ook niet goed. En ook Hoefkes en de technische staf hebben dat onderkend.
3: En de TD natuurlijk.
4: Ja, zeker. Want wat dat betreft zal er meer moeten worden. Nu aanwijzingen vanaf de rechterkant voor Nassau. Het grootste gedeelte van de NAC-spelers hebben zich in het tweede gedeelte van de 16 meter opgesteld. Wordt die bal ingechipt. Wordt er vervolgens aan het shirt getrokken van Gladon. Maar ja, denk ik te licht. Ging ook wel echt voor die bal om te gaan liggen. Dus vandaar dat je dat niet

0: boete met aanpassings. Beetje heimee-achtig, heb ik begrepen. Dat het helemaal waar is, weet ik niet. Maar goed, bal nu gespeeld in de wedstrijd. Richting Olde Bjansen. En Dasso met een prima paas. Oh, die paas is te zacht. Van Paula. Want anders was Reulen weg geweest. Nu komt Verrips ver zijn doel uit. Omdat de rechtbackpositie niet bezet is. Omdat Valerius daar weg is. En er inmiddels ook nog een hoofdpijn is voor Leo Kruimel. Scheidsrechter staat er vlakbij. Maar Kruimel kan sowieso verder. Nou, het zal het max zijn om te proberen in ieder geval niet al te lang met die 0-1 achter te staan. En snel die gelijkmaker te forceren.
1: Ja, inderdaad. Het zal hard nodig zijn om het negatieve spel van VVV een beetje te ontregelen. Blancard is trouwens een Fransman. Dus dan hebben we dat ook ondertussen weer opgezocht. Grijmel nu achterin met de bal in bezit. Probeert dan de achterlijn te halen. Dat lukt uiteindelijk goed. Speelt hem 3 keer tegen zijn tegenstander aan voordat die bal over de achterlijn heen gaat. En dan zien we dus dat er een doeltrap volgt voor Verrips. De doelman van NAC Breda die de bal geeft aan Van den Berg. Kort genomen. Wordt onder druk gezet. Kan hij de bal naar voren spelen. In ieder geval betere uittrappen als vorig jaar hebben we tot nu toe gezien. In ieder geval een beetje in de buurt van een NAC-speler, laten we het zo maar zeggen. Valerius kan die bal niet onder controle krijgen. Zodat de bal over de zijlijn gaat. En de bal door de blok ingegooid mag gaan worden. En nou zou ik zeggen 1, 2, 3.
0: Dan gaat hij naar NAC. Ja. Hij wacht veel te lang. Dan moet hij naar de tegenstander.
1: Ja, maar ze doen het dus niet. Nu Briem, die wel balbezit voor NAC vast heeft gehouden. Via diezelfde de blok gaat hij over de zijlijn heen. En dan zien we dus vervolgens dat Valerius mag gaan gooien. Achterin biedt Grijmel zich aan. Maar het zou ook zo fijn zijn als er op het middenveld iemand zich aanbiedt. Zodat je in één keer vanuit een uittrap door kan gaan voetballen. Ja. Nu staat Hille echt een meter of, wat zal het zijn, 15, 20 over de middenlijn heen. Om vervolgens de bal op te nemen. Briem die weer balverlies leidt. Maar mazzel heeft dat VVV het laatste tikje geeft. Ja. Sinds die 0-1 in de vierde minuut van de wedstrijd heeft NAC eigenlijk nog helemaal niets laten zien.
0: Nee, ik kom ook niet in de 16, behalve dan één keer wat mislukte. Bal die door Reulen niet kon worden gecontroleerd. Ik wil een slechte paas van Paula. Jensen, die de bal zomaar bij een Limburger inlevert. Ik weet niet trouwens niet of het allemaal Limburgers zijn, maar goed. In ieder geval de ploeg komt uit Limburg. Weer een soort balverlies van de hele dag. Ja, het is allemaal te slordig. Dat was vorige week tegen Topos ook zo, heb ik begrepen. En dat moet toch veranderen, want die slordigheid die moet eruit. Je moet naar voren, je moet doelpunten maken. Je moet druk zetten op je tegenstander. Bij de keel grijpen, zeker in de thuiswedstrijd. Altijd trouwens, maar zeker in de thuiswedstrijd. Klantenbinding moet je aan doen. Nou, dan kan ik nog wel meer superlatieven gebruiken. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer.
1: Inderdaad, dus, en ook die pressing spelen. Snel weer dat balbezit terug zoals we willen. Nu Van den Berg, die weer een hele slechte paas geeft naar de linkerkant. Naar Paula. De bal is ook over de zijlijn geweest voordat Paula daarbij kon. Dus vandaar dat VVV het nu aan de andere kant van het veld mag gaan proberen. En VVV, nogmaals voor wie het gemist heeft of later ingeschakeld is, voetbalt de eerste helft in de richting van de B-side. Ingooi nu genomen, vervolgens op de borst aangenomen door Zandbergen, de captain van de Venloenaren. Maar die gaat over de zijlijn, waardoor de ingooi voor NAC genomen is ondertussen. En er tergend langzaam opgebouwd wordt.
0: Ja, het wordt ook heel stil in het jarige Radverlegstadion. Want het is heel stil, vind ik. Het valt echt op. Maar goed, Verrips nu met de voortzetting. De bal komt niet bij Glandon. Die kan ook niet doorkomen. Afvallende bal van Nassau. Dan Briem, die tot nu toe heel slordig speelt. Nu ook weer balverlies. Ja, vorig jaar in de Eredivisie was dat ook al. Dan denk je, ja, zo'n jongen die eindelijk toch wel capaciteit heeft, moet in de KKD misschien wel gaan leren. Nu is het Paula die er van tussen gaat. Schiet, maar schiet voorlangs. Ja, nou, een goede actie daar vanaf de linkerkant. Die meer bestudeert dan misschien, maar in tegenstelling tot het doelpunt van Venlo ging de bal nu voorlangs langs de verkeerde kant van de paal.
1: Ja, het idee was prima. Goede voorzet ook van Paula. Ja, dan moet je de mazzel hebben dat je twee spitsen, Gladon en Reulen, er tegenaan lopen in dat 5 meter gebied. En dan vervolgens wordt er ook nog eens een keer wat van gezegd. En dan krijgt Gladon degene dat hij buiten het 16 meter gebied moet blijven. Maar je zou ook gewoon eens kunnen zeggen dat ze die doeltrap eens wat sneller gaan nemen. Maar ja, dat zul je dan wel weer zien. Dan heb je ook alles tegen. Nu de bal in het bezit van Blancard, de Fransman.

0: Zoals we net gezien hebben, lange bal naar voren. Kan door Brahim al overgenomen worden. Brahim die dan de bal op de borst ineens door probeert te spelen aan Gladon. Dat mislukt. Waardoor de bal in eerste instantie voor NAC voorbij zou zijn. Is het buitenspel van Gladon? Ja, want die stond net achter zijn directe tegenstander. Werd goed gestapt daar achterin. Waardoor de vrije trap weer voor VVV is. Metertje of 7 buiten het 16 meter gebied aan de linkerkant van het veld.
1: Ja, inderdaad. En dan is het 22e minuut. En dan weet ik niet of er een drinkpauze is afgesproken. Maar
0: nou, we gaan wisselen, denk ik.
1: Nou ja, ja, dat zou kunnen. Wisselen al.
0: Ja, ik denk dat NAC gaat wisselen.
1: Nu al.
0: Ja, ik denk dat ze dat de Hoefkens in gaat grijpen. Ja,
1: Brieber af dan.
0: Ja, dat zou best kunnen. Maar laten we het spel in ieder geval even volgen. Want VVV is nog steeds in de aanval. Speelt nu de bal richting Schalk in het middenveld. Vervolgens doorgespeeld naar de linkerkant. In de richting van Aitmoe. Die heeft de bal bij zich. Kan die hem afspelen? Ja, dat kan die. Maar moet daarvoor wel terug. In de richting van Schenkhuizen. Schenkhuizen dan door naar Vullers. Vullers weer naar Schenkhuizen. Bal naar de linkerkant. Naar Aitmoe. En zo probeert VVV een soort handbalopstelling erin te zetten. Krijgen we nu een afstandsschot van Giuliani? Nee, die bal komt wel voor. Verrips weet in ieder geval te redden. Waardoor die bal weggespeeld moet worden. Wordt er een overtreding gemaakt op... Roep Jensen. En vervolgens wordt dan toch de bal weggespeeld in het gezicht van een speler van NAC Breda. Ja, je mag er wat van zeggen. Ja, daar komt inderdaad een wissel aan. Een hele snelle wissel. Ik ga even kijken wie dat is. Ik denk dat onze nieuwe aanwinst, onze Belg, erin gaat komen. En dan gaan we even kijken wie er zometeen het veld in gaat komen. Dan zie je dinsdag in ieder geval richting Gladon lopen. En
1: dat hij komt erin.
0: Veel te tam is, inderdaad. En dan met nummer 30 inderdaad Imran Nazi.
1: Dat weet ik alleen nog niet wie eruit gaat, maar zou zomaar Brahim kunnen zijn. Ja. Maar goed, er wordt nu drinkpauze ingelast. Ja, lijkt me logisch met 37 graden. Ik wist toen ik het thuis wegreef was het 37. Het zal misschien nu iets koeler zijn, maar het voelt heel slecht af. Het is de 24e minuut.
2: 33 graden.
1: En de klok wordt iets stilgezet. Dat vind ik ook apart.
0: Nee, dat is nooit. Hè. Het is ze tellen 3 minuten bij dan, hè, aan het einde.
1: Ja, oké, maar
0: dat is onderdeel van
1: zag je dat de klok op het WK werd de klok wel stilgezet, maar dat was misschien een betere klok. Nee,
0: het liep ook door.
1: Oh, het liep ook door. Oh.
0: Dus vandaar dat we uiteindelijk zien dat er zelfs even gesproeid wordt op dit moment. Dat kan dan ook gebruikt worden om even het strafschopgebied van de VVV-spelers wat natter te maken. Om die bal wat te laten doorspelen.
1: Sander, toch even naar jou. Hè. Ik bedoel, ik heb mijn mening ook al een paar keer gegeven. NAC, die spelen toch weer zo slordig.
0: Sorry, spelen?
1: Zo slordig.
0: Ja, spelen heel slordig.
1: Maar en vorige week was dat de eerste helft ook zo. Wat is dat in die ploeg? Dat was vorig jaar ook zo. En we komen maar niet in die 16 of bij die 16.
0: Nee, dat klopt. Er is nog gewoon geen team om het zomaar te zeggen. Terwijl inderdaad...
1: Maar ligt het alleen daaraan?
0: Ja, ik denk wel dat...
1: Is het geen bezieling?
0: Nee, maar we zullen het wel merken zometeen of deze wissel impact gaat hebben. Want Brahim is inderdaad, heeft het veld verlaten.
1: Deed alles verkeerd.
0: En Nazi met nummer 30, Imran Nazi, die komt in het veld in de 25e minuut van de wedstrijd. En dan weten we in ieder geval dat we weer 2 minuutjes extra blessuretijd krijgen aan het einde van de rit. Nu Nassau naar de rechterkant van het veld richting Grijmel. Grijmel dan vervolgens ingespeeld op Valerius. Valerius gaat door, krijgt de bal door. Kan die schieten? Dat kan die inderdaad. Via een tegenstander komt die bal nog gevaarlijk bij de eerste paal terecht. Maar eigenlijk, als je het zo zegt, de eerste mogelijkheid voor NAC Breda in deze wedstrijd. En daar hebben we dan 25 minuten op moeten wachten. Nu balvoordeel gegeven aan NAC Breda. Gaan twee spelers gaan naar de grond. Omdat in het kopduel de hoofden tegen elkaar gekomen zijn. En scheidsrechter heeft inderdaad aangegeven van, dat het door mag. Gaat hij bij beide spelers kijken. Je zou verwachten als spelers met het hoofd tegen elkaar aanklappen. Dat je dan in ieder geval wel... verzorging toelaat.
1: Ja,
0: want,
1: de dokter.
0: Want het is namelijk zo, als daadwerkelijk er een hoofdblessure is, hoeven de spelers ook niet een minuut buiten te wachten. Nee. In plaats van de normale regel. Maar ja, toch een scheidsrechter die weer zijn stempel op de wedstrijd wil gaan drukken.
1: Ik begrijp dat niet. Er worden nieuwe regels uitgevaard. Er wordt gehamerd op consequent fluiten. Dat heb ik in de cursus ook geleerd 25 jaar geleden. Maar het gebeurt gewoon niet. En die jonge scheidsrechters die doen dat gewoon niet.
0: Nee.
1: Wat is dat toch? Ja, hij wordt genomen nu. Ik kan me daar altijd een beetje over opwinden. Sorry daarvoor. Maar Nassau met de vrije trap. Daar komt hij. Nee. Wordt wel gekopt, maar niet op het doel. Alleen maar niet binnen de palen. En gevaar dus geweken. Ik kan Schoonewald weer even tijd nemen voor die doeltrap. Dan ben ik toch benieuwd of die scheidsrechter nog eens een appje krijgt in de rust van dat hij dat moet doen. Want nu wordt er ook weer vrij lang gewacht met die doeltrap te nemen. Ja, ze willen toch het voetbal sneller maken. Dat vindt hij helemaal terecht. Op het WK zag je ook dat dat rendement gaf. En dat het ook het voetbal ook aantrekkelijker wordt, omdat het sneller gaat. De spelers blijven ook minder lang liggen bij blessures. Kortom, het spel wordt er alleen maar mooier op.
0: Daar ben ik helemaal met je eens. En nou nog hopen dat dat ook in deze wedstrijd zo langzamerhand gebeurt. Ja, ik ben benieuwd. Dat moet er ingegooid gaan worden. Is het Valerius die even teruggefloten wordt door de scheidsrechter dat hij een paar meter achteruit moet. Vervolgens Gladon die vanuit die ingoop doorkopt in de richting van Reulen. Die willen dat niet redden. Is vervolgens Gladon die dan zowel de bal als zijn tegenstander raakt. En dus een vrije trap voor VVV oplevert die genomen gaat worden door Lars de Blok.
1: Ja, terug op doelman Schoonewald die uiteindelijk dan nu de bal diep gaat spelen richting Schalk. Die inderdaad achter de spitsen speelt en die spits is Sandbergen. Schalk staat dus helemaal niet in de spits, gaat daar, blijft daar ook steeds weg. Dan is het aan de linkerkant nu Moehoe. Uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn. En dan is het een ingooien voor VV Venlo. Terwijl Hoefkes vond dat hij andersom was. Maar uiteindelijk gebeurt dat niet. Want de scheidsrechter staat er bovenop. En wordt er nu gegooid op Schalk. Nee, laat het over aan de Blok. En ja, moet NAC toch proberen de bakens te verzetten in deze wedstrijd. Proberen toch wat meer aanvallen te voetballen. En nu is het toch een beetje slordig bij VV Venlo, misverstand tussen twee spelers. De ingooide de Blok en Schalk. De ingooi nu voor Valerius.
0: Valerius kijkt weer welke speler die kan bereiken. Een lange bal in de richting van Gladon. Maar die loopt eigenlijk weg van de bal. Is het Reulen die dan met inzet die bal bij Paula weet te krijgen. Aan de linkerkant van het veld. Gaat Van den Berg eromheen. Paula die heeft de ruimte. Heeft hem bij. Wat kan die doen? Probeert hij te schieten. Geeft hij hem mee aan Van den Berg. Hij schiet zelf. En weliswaar wordt dat schot geblokt. Maar dat levert dan uiteindelijk nog een corner op voor NAC. Aan de linkerzijde van het veld. En het is wederom Nassau die zich daarvoor meldt om die corner te gaan nemen. 29 minuten, stand hier in het stadion nog steeds 0-1. Ja,
1: Nassau met de tweede corner voor NAC in de eerste helft. Draait naar de eerste paal richting Gladon. De afvallende bal. Wordt daar een overtreding gemaakt. Volgens mij wel scheidsrechter. Staat er bovenop, maar fluit niet. Het is gewoon een duwfout. Wordt gewoon in de rug gelopen. Maar ja. Rips is dan de man die de bal controleert. We zullen er niet te veel woorden over vuil maken, want het pijl van deze scheidsrechter is wat minder. Dat weten we nu dan Grijmel en Van den Berg die achterin de bal diep spelen. Grijmel met volgens mij een goede paas, maar de bal is te lang onderweg om Paula te kunnen bereiken, want dan wordt dat natuurlijk doorzien. Van den Berg nu leek een overtreding, maar wordt ook niet voor gefloten. Dus is wat dat betreft wel consequent. Dan Nazi. En met een paar prachtige bewegingen. Maar moet dan die bal bij een medespeler doen. Want dan moet meer druk komen. En die bal moet in de 16 komen. Valerius met de voorzet. Komt die. Die kan er koppen. Niemand. Alleen VVV-speler kan die bal wegroeien. Over de zijlijn.
0: Met de bal over de zijlijn is Paula die mag gaan gooien. Nou ja, geen Paula. Maar je hoort het aan het publiek al. Jan van den Berg voor zijn eerste ingooi hier in het Radverlegstadion. Na zijn terugkomst. Levert dan toch een klein beetje commotie op, zou ik bijna willen zeggen. De ingooi, een meter of 12 van de cornervlag. Aan de linkerkant wordt die genomen. En dan 6-7 man van NAC mee voorin. Gaat die bal erin? Komt die voor? Wordt die niet verlengd? Kan eruit gehaald worden? Moet er geschoten worden? Is het Paula met zijn chocoladebeen die probeert om die bal in ieder geval in de richting van Verrips te krijgen. Maar die bal gaat een meter of 3-4 naast de goal van Schoonderwald.
1: Dus we hebben nog weinig ballen tussen de palen gezien bij NAC. Wel naast en over. En misschien ook wel iets meer druk dan in de eerste helft van de eerste helft. Maar uiteindelijk zal er nog meer bakens verzet moeten worden om ervoor te zorgen dat vandaag de eerste thuisoverwinning gepakt kan worden. Want het spel van NAC tot nu toe is onder de maat, denk ik.
0: Ja, ik zit te kijken wat er gaat gebeuren. Want NAC steekt allemaal in hand op om die ingooi te nemen. Maar hij wordt uiteindelijk door de assistent scheidsrechter aan de overzijde. Het zal ongetwijfeld de heer Van Kampen zijn. Wordt toegewezen aan VVV. Maar vervolgens zien we dan ook dat hun balverlies maar van korte duur is. Waardoor NAC door middel van de berg over kan nemen. Bal over de hele nu in de richting van Valerius. Aan de rechterkant tegen de zijlijn aangeplakt. Weet dan Oldroep Jensen te bereiken. Nazi. Die dan vervolgens de bal teruggeeft aan Grijmel en vervolgens weer terug ontvangt. Steekpaasje in de richting van Valerius. Kan die de bal voorgeven? Ja, dat kan die. Maar er staat niemand op de rand van de 16. Alleen een speler van VVV die de bal er vervolgens uit kan halen. Maar goed druk zetten van NAC zorgt in ieder geval voor een ingooi. Halverwege het aanvallende vak aan de rechterkant van het veld.
1: Ja, en Nazie heeft al meer dingen goed gegaan dan Grijmel in de 20 minuten dat hij gespeeld, 25 minuten dat hij gespeeld heeft. Dus dat valt me ook wel op. Geen fouten. De paas is nog gegeven, geen balverlies. Dus die valt tot nu toe goed in. Maar ik hoop dat dat zo blijft. De Rips nu in een 1-2'tje met Van den Berg. En dan gaat de bal uiteindelijk naar Nassau, die de bal komt halen. Ja, moet hij zo ver terugspelen. Misschien moet hij wat, toch wat meer in het middenveld zijn om aanvallende impulsen te geven. Maar goed, wie weet komt het nog goed. Valerius te flegmatiek, te makkelijk. De blok pikt die bal zo van zijn schoen af. Het is allemaal net te makkelijk, te weinig gedreven. Ook bij Valerius, die te makkelijk dacht van, ik doe dit wel even. Maar ja, dat werkt zo ook niet in de KKD.
0: Balletje nu vanuit de ingooi voor NAC Breda. In de diepte ingespeeld. Nazi die zich weer met het spel bemoeit. Vervolgens tussen twee man in. Valerius krijgt geen overtreding meegefloten. Waardoor de bal over de zijlijn heen rolt. En erin gegooid moet gaan worden. Ja, met veel... met een hele langzame tred gaat de blok weer naar de zijlijn toe. Scheidsrechter 1, 2, 3. Hij had voor NAC al lang moeten zijn. Ja, dan ga je echt na 5 seconden pas je hand omhoog steken. Volgens mij is daar de regel niet voor bedoeld. Maar we kunnen er genoeg over hebben. We zien vervolgens dat er geen overtreding gefloten wordt. Waardoor VVV er aan de rechterkant vandoor gaat. Daar is daar die nummer 21, Gullig. Die dan het probeert. Maar Van den Berg die staat erbij. Staat zijn mannetje. En ziet dan vervolgens dat er van alles gedaan wordt. Maar NAC houdt in ieder geval een vrije trap over. Aan het trekken aan het shirt van den Berg. Die bal is nu genomen. En vervolgens meegegeven aan Nassau.
1: Ja, Nassau die de ballen dus vaak steeds diep in de defensie komt halen. Ik zou hem toch wat liever op de 10. Echte 10 positie. Goede paas trouwens nu. Die moet voorkomen. Hij houdt hem niet binnen. Nazi kan hem niet binnenhouden. Te hard die bal van Nassau. De intentie was goed. Alleen de uitvoering liep wat meer te wensen over. Het was paas, was niet helemaal op maat. De intentie was goed. Het was ook een goede paas in principe. Alleen ja, de bal is te hard. Waardoor Nazi die bal niet kon binnenhouden. Nu ook weer. Dit is ook weer langer dan 3 seconden. Dus er moet nu een hoekschop gegeven worden, meneer Henskes. Nou, die mag terug naar de cursus volgens mij. Nu de uitbraak van VVV, nu met ruimte, maar goede ingreep dan, dat is nou gif. Zo moet je dat doen, bal gespeeld en ook de tegenstander even meeraken. Daar zit maar niks mis mee, want daar straal je gif mee uit.
0: Ja, inderdaad, je zou toch verwachten van, er kan niks aan de hand zijn.
1: Hij geeft wel een overtreding.
0: Ja,
1: maar
0: de Henske staat weer te zwaaien met zijn armen alsof ik weet niet wat aan de hand is. Maar hij heeft de overtreding inderdaad niet gegeven. Hij geeft een ingooi alsnog aan de zijkant. Goed gezien, Henskes, dan moet je dan ook doorgeven. Ja. Vervolgens VVV die dan de combinatie maakt, de bal achterin pakt. Hij opent naar de linkerkant van het veld waar dan Mouhou staat. Meegegeven aan de nummer 5, de linksback die mee opgekomen is. Dat is de laatste blok. En weer fel ingrijpen van Nazi. Zorgt ervoor dat er geen voorzit komt. Maar wel een ingooi voor VVV. Metertje of 4 van de cornervlag vandaan. En natuurlijk wordt hij weer genomen door de blok.
1: Ja, inderdaad. Hij neemt ook weer tijd voor. Nou, dus ja, steekt hij weer zijn hand omhoog. Maar volgens mij 2 seconden te laat. Dan moet hij eigenlijk fluiten. Maar volgens mij zijn de secondes van Henskes wat langer dan de seconden in werkelijkheid zijn.
0: Ja.
1: Goed. Verrips met een voortzetting. Het is komisch om te constateren, maar er klopt helemaal niks van. En zo zijn al die regels die worden gemaakt, die worden door de Nederlandse scheidsrechters gewoon niet opgevolgd. Ja, het is, we hebben het al meer gesignaleerd. Maar goed, we zullen er nu even over ophouden. Schone bal, nu in balbezit. Ja, Glandon loopt nog wel naar die bal toe. Glandon heeft ook nog helemaal één kopbal af kunnen leveren. Dus wat dat betreft denk ik, ja, Jan zit ook hier al mee te tellen, onze technicus. Komt dan tot 4 seconden voor mij, als ik goed gekeken heb in mijn ooghoek. Dan is het gewoon een probleem met die nieuwe regel. Want daar wordt dus nu al de hand mee gelicht. Dat ik even huwelijk. Bal nu naar de linkerkant gespeeld door VVV Venlo naar Moehoe. Die is handig. Draait ook weg, gaat op avontuur. Draait naar binnen. Wil schieten, denk ik. Of wil een voorzet afleveren. Nou, komt niet aan, want wordt gesmoord door het lichaam van Valerius. Overname nu van Nazi, die wel snapt wat er moet gebeuren. Gewoon druk zetten op die tegenstander. En dat doet hij uitstekend. Valt er nu toch prima in, Nazi.
0: Dan vervolgens voortzetting van Moehoe naar de linkerkant. Schalk met een steekballetje. Doet hij in de richting van de doelpuntenmaker, Giuliani. Dan vervolgens in het 16 meter gebied door Nazi. Uitverdedigd in de richting van Valerius. Geeft die bal over de hele heen. Zal Paula er daar achteraan moeten. Maar die had pas te laat door dat die bal daar mogelijk terecht zou kunnen komen. En nogmaals is hem niet te verwijten hoor. Want het is een bal die echt op een hele rare positie op het veld gedropt wordt. Je denkt wel dat er mogelijkheden zijn dan uiteindelijk. Maar zorgt wel voor de ingooi voor VVV. Snel genomen. Lange bal naar voren gespeeld. Zal Van den Berg die bal weer terug moeten koppen richting Verrips. Doet hij dan ook prima. En we zien in ieder geval dat Giuliani sinds behalve die ene goal die hij dan gemaakt heeft. In de tang zit bij Van den Berg. Krijgt geen mogelijkheden meer. En er is gewoon weinig beweging op het middenveld. Waardoor er weinig afspeelmogelijkheden zijn. Nu wel bij Hille aan de linkerkant. En die weet vervolgens Paula te bereiken.
1: Nou, Paula die op zich ook verdienstelijk speelt. Nu een slim hakje van Reulen wat niet bij Paula aankomt. Maar met veel inzet weet Paula die bal toch te veroveren. Probeert de 1-2 aan te gaan. Dus dat druk in het centrum. Dan gaat Nassau op avontuur. Speelt hem ook nog. En dan moet Reulen schieten. Maar die krijgt hem niet langs een verdediger. Goed verdedigd ook vanuit VVV Venlo. Maar dat zag er even goed uit bij NAC. Nu ook weer. Nassau met de voorzet. Oh, Glandon. Die moet scoren, jongen. Bal springt van zijn schoen af. Hij wilde wel met zijn binnenkant van zijn schoen nemen. Dat kon je zien. Maar hij springt van zijn schoen af en gaat naast.
0: Ja, moeilijke bal op zich wel. Ja. Half hoog om te nemen. Daar maar op zich al knap dat hij zijn voet er tegenaan krijgt. Want we hebben in eerdere instantie de voorzet gezien. Die dan van Paula, die geen enkele speler wist te bereiken. Maar nu zie je wel dat er langzamerhand wat meer druk komt voorin. NAC begon ook redelijk te combineren zojuist bij die kans van Gladon. En nu is een goede 1-2 met Hille. De verdediging voorbij gespeeld. Hille aan de rechterkant komt die bal voor. Maar dan is de voorzet van Reulen volgens mij is niet goed genoeg. Nou stond Gladon weer vrij bij de tweede paal om die bal binnen te spelen. Maar hij speelt hem in de handen van Verrips. Die dan toch maar besluit om die doeltrap wat sneller te nemen.
1: Ja, inderdaad. NAC kan meer overnemen. Komt meer dreiging van NAC. Daar zie je nu met balbezit. Gaat op avontuur. Wil naar de binnenkant. Wil naar de buitenkant. Gaat uiteindelijk naar de buitenkant. Trekt hem terug. Prima. Wordt iemand vastgehouden. Henskens. Dit is gewoon een penalty. Wordt vol aan zijn shirt getrokken. Glandon. Van voren aan het shirt. En dat is gewoon een speler wegtrekken. Dit is gewoon een penalty.
0: Ja, inderdaad. Ik heb het niet goed kunnen zien. Dus nou, ik moet jou geloven op je woord. Ik zat net naar de andere kant te kijken. Van den Berg nu trouwens met balbezit. Wordt onder druk. Moet hij hem terugspelen. Onder druk van Dien Zandbergen. De spits van VVV. En meegegeven aan Nassau. Nassau met een chipballetje over de hele. Geeft hem in de richting van Hille. Die diep gestuurd wordt. Geeft hem nu voor. Kan die terechtkomen? Ja, komt te ver. Maar wel bij Valerius. Valerius brengt hem weer in. Maar die bal is te dicht in het 5 meter gebied. Waardoor Schoonderwald die bal makkelijk op kan pakken. En nu heeft Giuliani heel veel ruimte.
1: Ja, moet Van den Berg daar naartoe. En Giuliani die probeert met veel scharen en schijnbewegingen en lichaamsbewegingen Van den Berg te verschalken. Maar dat mislukt dus. Ja, de ingooi is wel voor VVV. De speler van NAC raakt die bal als laatste. Maar er komt op meer schoen in het elftal van NAC. En dat is nodig.
2: Jan, 5 minuten
1: tot aan de rust. Die krijgt er geel van het nachtspeler.
0: Hille.
1: Hille.
0: Wegens commentaar op de leiding.
1: Ja, die moet ook gooien een band houden.
0: Ja, ja, aan de andere kant, als je inderdaad een duidelijke bal in het voordeel van NAC door de assistent scheidsrechter in het voordeel van VVV gegeven wordt, ja, dan weet je dat er in ieder geval wat gif doorkomt.
1: Nee, je mag niks zeggen. Hè?
0: Laten we deze gele kaart dan in ieder geval maar voor zorgen dat het publiek wat meer gaat reageren. Want zoals Ad het al aangaf, het was heel erg stil. 41 minuten exact op dit moment op de klok. 0-1 stand, nog steeds door het doelpunt van Giuliani in de vierde minuut van de wedstrijd. En we krijgen een ingooi voor VVV aan de rechterkant. Komt nu in tweede instantie voor. Is Verrips met twee vuisten die de bal eruit haalt. En vervolgens Nassau die technisch prima de bal eruit haalt. En dan meegeeft aan Reulen.
1: Ja, prachtige paas van Nassau. De manier waarop die bal doodlegt. Daar moet Reulen er iets mee doen. Waar is Glandon? De bal gaat over Glandon heen. Hij gaat toch over de blok heen. En Nassi kan er ook niet bij. Maar het is wel een ingooi voor NAC. En er komt meer gif in het spel van de Bredanaars. En dat zal nodig zijn. Ja, vorige week dus ook al een rommelige eerste helft. Nou, dat lijkt een kopie vandaag. Mogelijk gaan ze dan ook de tweede helft wat meer druk zetten. Krijgen we misschien ook nog Chubano in het veld. Als het nodig is om in ieder geval ervoor te zorgen dat hij doelpunten gaat maken. Want dat is van wezenlijk belang. Valerius met de bal aan de voet. Gebruikt goed zijn lichaam. Reulen krijgt hem niet onder controle. Dan kan Nassau schieten. Maar die bal smoort in de defensie van VVV Venlo. Ja, en uiteindelijk is het dan VVV Venlo wat probeert de eigen verdediging te ontzetten. En dat lukt ook.
0: Bal nu in de voeten gespeeld van Schalk. Wordt er diep gegaan aan de rechterkant, maar kan Hille ingrijpen. Ze heeft prima die bal gelezen. En kan daar zelfs mee de middenlijn over. Geeft dan aan de linkerkant. De bal, ik denk dat Paula is die balbezit heeft nu. Reulen en Paula lijken een klein beetje op elkaar aan die kant. Dus moeten we altijd even goed kijken welk kopje het precies is. Oldroep Jensen vervolgens. Die dan schop krijgt op zijn been. En vervolgens Schalk. Die daar de tweede gele kaart van de wedstrijd krijgt. Nou, is wat dat betreft de stand ook 1 tegen 1. Gebeurt in de 43ste minuut. En dan wel een vrije trap in het voordeel van NAC Breda. Henskens is zijn administratie aan het bijwerken. Vandaar dat de vrije trap nog niet genomen mag gaan worden. Maar NAC staat in ieder geval met drie man dik in de 16. Een aantal mensen er rondomheen. Heel breed weggezet. Dus ik ben benieuwd wat voor variant hieruit gaat komen.
1: Ja, het is Nassau bij de bal volgens mij. Die de vrije trap zal gaan nemen. Legt hem kort op Nazi. Nu Nassau met de voorzet. Nou, komt hij bij Glandon. Wordt teruggelegd. Maar te kort teruggelegd, niet goed. Waardoor Nazi niet kan uithalen. Want die bal kwam veel te ver van hem af. Waardoor hij niet kon uithalen. Nu bal gespeeld. Nu meer druk van NAC. Maar er moet meer tempo in het spel komen. Denk ik. Moet sneller gaan. Die handelingssnelheid moet omhoog. Om die Venlo-naren die als de bus geparkeerd hebben. Inmiddels voor de eigen defensie. In de eigen defensie. Terwijl Dijkhuis ook aangeeft. Druk coachend van. Dat ze van de goal af moeten voetballen. Maar ja, NAC is vooralsnog in balbezit. Via Van den Berg en Grijmel.
0: Grijmel gaat nu de middenlijn over. Paast dan over de hele in de richting van Hille. Die het weer prima doet. Bijna als een soort wingback opgesteld staat. Vervolgens even terugleggen. Wordt de bal ingespeeld door Nassau. Die dat binnenkant voet probeert te doen. Dan, dat is af en toe een beetje het manken. Het moet dan te makkelijk, hè. Je moet gewoon zorgen dat die bal bij je medespeler terechtkomt. En het hoeft niet met een flairbeweging, zo'n bal. Ja. Maar ja, vervolgens doet VVV ook niet veel met die bal. Die wordt dan ook uitgespeeld. Nee, je blijft zelfs nog binnen, waardoor die bal de diepte in gaat. Vervolgens moet er ingegrepen worden daar achterin door Clancy. Waardoor de bal over de zijlijn heen gaat. En Van den Berg erbij komt om die bal weer een flinke swinger te geven. Blijft de bal even in het veld. Laat Giuliani laat die bal weer lopen. En dat zorgt er dan voor dat er gewacht wordt. Vrije trap nu wel genomen, wordt die ingebracht. Gaan een aantal mensen over elkaar heen. Wordt er gegeven door scheidsrechter Henskens dat er niks aan de hand is. En Schoonderwald heeft de bal in ieder geval op weten te pakken.
1: Ja, ik zit mee te tellen. Maar die keeper die neemt toch weer veel te veel tijd. Henskens die steekt heel laat zijn hand omhoog. Dan denk ik van ja, je moet gewoon eerder gaan tellen, jongen. Want het is natuurlijk 8 seconden bij de keeper. 3 seconden bij een ingooi. En,
2: het grote probleem is, hij fluit te laat voor die spelhervattingen. Hij moet er bovenop zitten. Ja, dat doet hij niet. Ga een beetje staan wachten.
1: Ja. Goed gezien, Jan. Inderdaad, goede aanvulling. Bal nu gespeeld door Ja, Jensen, die uiteindelijk dan Kruijman vindt. Ja, ik heb hem al eerder keren, een aantal keren zien fluiten. Ik vind het geen sterke scheidsrechter. Maar goed, we zullen het erbij moeten doen, want hij is aangesteld. Dus het is zoals het is. Hille dan, nu met een goede actie, wordt weer vastgehouden. Dat is ook geel. Ja, komt ook geel. Voor kan niet zijn rugnummer zien. Bij VVV Venlo, ga er even proberen op te letten. In ieder geval komt
2: een vrije
1: trap, voor... voor VVV
0: 21
1: en dat is Bim Keurlich die dan de gele kaart krijgt in de bijna rust. Ja, het is eerst 45 plus 1, maar we krijgen natuurlijk die drinkpauze minuten erbij, dat zijn er 3. Dus uiteindelijk moet die stadionklok dan op 48 minuten staan. Het is Nassau die die bal gaat trappen. Hij kan ineens, want hij speelt met rechts. Nou, Sander,
0: ja, neem maar mee. Het muurtje wordt in ieder geval op afstand gezet door Henschens. Alleen Nassau achter de bal. Paula staat daar kort bij voor het geval die een tikje opzij geeft. Maar ik verwacht dat Nassau ineens gaat spelen. Het spel in ieder geval nog steeds niet vrijgegeven. Omdat er wederom door scheidsrechter 26 keer gefloten wordt als er wat spelers aan elkaar zitten. Wordt de bal nu ingespeeld in de eerste paal. Die smoort op een aantal spelers die daarop stonden. Maar in ieder geval is het Valerius die nu balbezit heeft. Nazi die dan balbezit heeft. Die draait om zijn as heen. Prima ingevallen ten opzichte van Brim. Dan Valerius die de bal het 16 meter gebied in chipt. Die wordt weer net zo hard eruit gespeeld. En wordt weer opgepakt door Nazi.
1: Nazi, dan uiteindelijk is het Jensen die de bal heeft. Die heeft natuurlijk een fluwele traptechniek. Lekker mis weg. Van den Berg mee naar voren gegaan zelfs. Uiteindelijk wordt die bal nu breed gelegd door Nassau. Hij kan ook daar de diepte ingespeeld worden op Hille. Die aan de linkerkant dan uiteindelijk te veel dribbles nodig heeft. En daardoor de balverlies leidt. En we hier op de klok nog een halve minuut hebben als we aan die drinkpauze denken. Misschien dat er nog iets meer tijd bij komt. Ik heb de vierde official nog niet mee in bocht gezien. Komt dat bocht wel? Hij heeft bocht nog niet in het bereik. Nu Van den Berg met een bal bij de tweede paal. Maar die paas is niet goed van Jan. Ik heb daar wel eens beter zien doen. Hij moet misschien toch een klein beetje in zijn ritme komen.
0: Ja, denk het ook. Dat is nog niet helemaal de Jan die we kennen. Ja, en dan lopen we inderdaad de laatste seconde af richting de rust van deze wedstrijd. 0-1 zullen we de rust ingaan door dat doelpunt van Giuliani al in de vierde minuut van de wedstrijd. Zullen we zometeen voordat we weggaan nog even de tussenstanden van de andere wedstrijd mee gaan nemen voor u. Maar het is in ieder geval nu rust voor door de scheidsrechter gefloten. Bij de andere wedstrijd is het Almere City, Jong PSV 1-1. Eindhoven staat met 1-0 voor tegen MVV. Heracles 1-0 voor tegen Den Bosch. NAC VVV is 0-1. RKC tegen Dordrecht 0-1. En Roda JC tegen Helmond Sport, daar is het 1-1. En in de Eredivisie bij Telstar tegen Sparta is het 0-1. Dankjewel en tot over een kwartiertje.
1: Tweede helft is aanstaande. Zover ik kan zien, geen wissels aan beide kanten. NAC heeft natuurlijk al een keer tactisch gewisseld. Want hij besloot om Prim, die heel zwak speelde de eerste 25 minuten, in de 25 minuten van de wedstrijd te vervangen door Imran Nazi. En die valt uitstekend in, wat mij betreft. Ja, de scheidsrechter is geen hoogvlieger, maar daar zullen we toch mee moeten doen. Want die gaat registreren de 45 minuten ook. De fluit hanteren. En moeten wat beter letten op de nieuwe spelregels. Maar ja, misschien is hem dan in de rust wel ingefluisterd. Maar we zullen het zien. NAC in de aanval in ieder geval zullen we op jacht moeten naar die gelijkmaker. Uiteindelijk misschien ook naar de overwinning. Treffer toch een corner gegeven. In mijn ogen raakte die van NAC als laatste. Maar nee? Nou, Sander die had het gezien met zijn... Met zijn linkeroog.
0: Ja,
1: hij had er het oog in. Letterlijk en figuurlijk.
0: Vlak voor de lijn deed hij nog een hakballetje richting de been van de tegenstander.
1: Ja, hij zit er iets beter voor, denk ik. Neem jij de corner maar. Dus de eerste naar rust.
0: Ja, Nassau vanaf de rechterkant van het veld. Komt die bal voor. Wordt hij dan ingekopt? Nee, hij wordt uitverdedigd. Kan dan opgepakt worden door Hille. Die draait, Paula. Die draait om de as heen. Vervolgens naar Valerius. Dan is er weer ruimte bij Nassau aan de rechterkant van het veld. Geeft hem dan vervolgens mee. Oldroep Jensen richting de tweede. tweede paal. Wordt die bal ingekopt? Ja, dan gaat hij mee! Oh, hij krijgt hem naast. Oeh, jongen toch. Reulen volgens mij, als ik het heel goed gezien heb.
1: Krijg je hem naast.
0: Maar dan zie je de ervaring van Gladon gelijk even naar Reulen toe. Jongen, jammer dat het niet gelukt is. Maar kom, we gaan gewoon weer door. Maar het was een open kant voor Reulen inderdaad bij de tweede paal.
1: Hij moet scoren.
0: Prima naar beneden gekopt, maar uiteindelijk naast de paal. Dus het uittrap nu van VVV.
1: Ja, inderdaad. Schonewald heeft dat gedaan. NAC weer overnemen. Ja, het zal misschien toch wel een beetje gedonderd hebben in de kleedkamers. En NAC speelde natuurlijk niet geweldig de eerste helft. Na, zeg maar vanaf minuut 30. Misschien wel iets beter dan de eerste 30 minuten. Maar nu is het er al hands aan dek. Jan van den Berg, slot op de deur. Doet hij prima voordat de spits van VVV Venlo, Zandberg, gevaarlijk kan worden. Grijmel met balbezit. Vertrouwde man naast hem natuurlijk. Heeft het een jaar zonder Jan van den Berg moeten doen. Maar als het goed is, pakken die mannen dat goed op. Van den Berg nog niet helemaal in de vorm zoals we hem bij NAC hebben zien weggaan. Wat slordige passes, maar verdedigend doet hij het eigenlijk wel best wel goed. Ook een paar keren goede interceptie richting Giuliani, de Algerijn, die best wel gevaarlijk is. En die ook de 1-0 maakte. Ja, Paula nu met een hakje. Nee, ja, doe dat nou niet, joh. Doe dat straks als je met 3-1 voor staat. Niet als je met 1-0 achter staat. Die tierenlantijntjes horen nog niet in de wedstrijd als je met 1-0 achter staat. Maar goed, dat zal dan wel het voetbalintellect zijn van Paula van de Duitsers. Wordt nu de bal afgetroggeld. Dat trouwens ook bij VVV best wel een aantal Duitsers in de hoofdmaat. Dat heeft te zijn.
0: Bal nu bij VVV achterin. Wordt breed gelegd, hè, daardoor Schenkhuizen naar de linkerkant. Is die bal opgepakt daar door Mouhou, gaat er vandoor aan de linkerkant. Maar die wordt overgeslagen. De bal wordt gelijk doorgespeeld naar Lars de Blok, die zelfs Mouhou al voorbij gegaan was. Maar die bal is heel onnauwkeurig. Ja, als je het dan bekijkt is VVV feitelijk net zo slordig als dat NAC Breda speelt. Alleen zij gaan er wat beter mee om. Nu ook weer zo'n ingooi. Goed genomen door Valerius. Gaat dan langs Nassau heen. Vervolgens even via de achterhoede meegegeven. En dan is het Hille die de middenlijn weer overgaat. Heel diep staat als linksback zijnde. Vervolgens Nassau bij hem. Wordt hij over de hele gespeeld. Die ballen zijn vaak lang onderweg. Maar weet Valerius toch binnen te krijgen.
1: Dat zie je toch.
0: Ja, dan denken ze dat die bal opgepakt kan worden. En dat je die aan kunt nemen. Maar die bal schiet door op dit veld. Dat is straks ook al een keer bij Nazi daarachterin gehad. Dat ze hem verkeerd inschatten. En nu dus een ingooi voor VVV. En die wordt gespeeld richting Schalk.
1: Ja, deze paas die nergens op lijkt. Want die belandt zo in de voeten van Rio Hille. Die trouwens wel goed speelt, dat moet gezegd. Ondanks alle transfergeruchten. Ja, toch basis. Die Nassau een beetje slordig. Bal niet helemaal onder controle. Met zijn techniek zou hij dat nog beter moeten kunnen doen. Dan gaat VVV aan de linkerkant er vandoor. Met Mouhou volgens mij. Als ik het goed zie, de blok gaat ook mee. Staat hij niet buitenspel. Wordt breed gelegd. Ja hoor. 0-2. Ja, NAC doet het niet. En VVV doet het wel. En die scoren gewoon bij elke poging voor het doel. Wordt er een doelpunt gemaakt. Prima 1-2 tussen Mouhou en de blok. En de blok scoort 0-2.
0: Ja, en dan kijk je dus weer tegen een achterstand aan. Een dubbele achterstand zelfs.
1: Onvoorstelbaar.
0: En als ik het zo zie, is het dan bijzonder moeilijk om in te gaan grijpen. Hoefkens stuurt nu ook zijn hele bank leeg. Stuurt hij leeg, inclusief Sumano, Suntjes en een aantal anderen worden langs de zijlijn gestuurd om warm te gaan lopen. Ja, het is een échec zou ik bijna willen zeggen hier in Breda. Je hebt één kans weten te creëren in de eerste helft. En je hebt wel wat balbezit, maar met balbezit win je geen wedstrijden. Dat betekent dus in de 50ste minuut van deze wedstrijd 0-2 door het doelpunt van de blok.
1: Ja, klopt helemaal. En een prima treffer. Goed uitgespeeld. Stond helemaal vrij, stond niemand bij. Goede terugtrekbal. Zijn altijd gevaarlijk, zijn nog moeilijk te verdedigen. En de blok kon hem zo binnenschuiven en zijn hoek uitkiezen. Ja, dan moet je echt volle bak erop, denk ik. Want je moet zo snel mogelijk die 1-2 maken. Maar het blijft slordig bij NAC. Blijft slordig. Geen passing. Niet een man met hetzelfde shirt aangevonden. Ballen te hard. Niet nauwkeurig. Niet strak. Kortom, ja, dat markeert er eigenlijk allemaal aan het spel van NAC. Te weinig gif. En ook achterin kwetsbaar. toch, zou je zeggen, met een redelijk goede verdediging. Met Van den Berg, Krijmel en natuurlijk ook Hille. Maar die is misschien aanvallend wel beter dan verdedigend. Ja, moet eigenlijk toch die twee doelpunten die weggegeven kunnen worden.
0: Ja, 8 schoten op goal en 2 wedstrijden, 2 tegengoals. Dat is wat Joost doorgeeft vanaf de redactie. 22 doelpogingen zelfs en 2 goals. En Gladon doet het hem ook niet bij NAC op dit moment. Nu Hille met een voorzet vanaf de linkerkant. En dan moet hij snel genomen worden. Hoefkens geeft die bal aan. En Hille terug op Van den Berg. Van den Berg in heel spelen op Oldroep Jensen. Weer terug naar Van den Berg. Maar alles in een heel slap tempo. Vervolgens de bal voor. Kan niet verwerkt worden. Zien we de bal ingespeeld worden. Uiteindelijk komt hij dan terecht bij Nassau. Die doet eigenlijk weer te langzaam aan. Maar weet hem dan toch voor de voeten van Schalk terug te spelen. En krijgen we vervolgens een voorzet van Van den Berg. Buiten bereik van iedereen. Behalve van keeper Joeri Schoondewald. En die kan de bal uit de lucht plukken.
1: Ja, klopt. Maar ik moet ook zeggen dat die verdediging van VVV er best goed staat. Maar ja, goed. Dan krijgt wel een paar open kansen die gewoon niet benut worden. We hebben dan ook nog de pech dat Henskens geen penalty geeft. Dat Gladon bijna zijn shit uit van zijn lijf wordt getrokken. Iedereen zag er een penalty in, behalve Henskens. Nou, we hebben geen VAR. Dus iedereen vindt dat gewoon een penalty. Dat was het ook. Gladon ging gewoon naar het gras. Maar ja, goed, daar hebben we niks aan. Je moet gewoon nu zelf gaan scoren. Want je eerste thuiswedstrijd verliezen, ja, dat is ook geen klantenbinding.
0: Nassau nu aangespeeld door Hillen. Verliest vervolgens de bal aan die hele snelle jongen aan de rechterkant, Villers. Die gaat vervolgens het duel aan. Die krijgt die bal mee. Is het voordeel voor NAC. Omdat Nassau gewoon fel reageert en die bal gewoon opeist. Ja, dat moet ook gewoon gebeuren. Want je moet zo'n bal opeisen. Bij twijfelgevallen krijg je hem dan altijd mee. Vervolgens de bal nu achterin bij Grijmel. Grijmel terug naar Van den Berg. Iets ingespeeld naar Nassau. Die zal wel weer terug moeten spelen. Want die wordt onder druk gezet door die Giuliani. Dan weinig afspeelmogelijkheden. Bal van de rechterkant bij Grijmel. Die pakt wat meters. En dan moet het middenveld erin komen. Reulen. Reulen. Vervolgens aan Oldroep Jensen. Die geeft de bal zomaar weer weg aan die Giuliani. Dan moet iedereen van NAC weer in de achtervolging. Dan wordt er... wordt er vervolgens geel gegeven. Ja. En dan zeggen we dat... dan is het Nassau die erbij staat. En dan vervolgens ook een gele kaart krijgt voor die overtreding.
1: Hij was te laat.
0: Hij was te laat in dit geval. Ja, en dan zie je dus vervolgens dat... een speler ook wel laat naar de grond toe gaat. Maar dat telt niet. Er is contact. Dus een scheidsrechter die kan die gele kaart geven. Doet hij dus ook in de 54ste minuut van deze wedstrijd. En dan zien we vervolgens langs de lijn verschijnen Mats Zeuntjes. In dit geval gaat staan. Invallen. Ze gaan allemaal staan hier in het Radverlegstadion. Ook Ballaar komt langs de zijlijn. En die zal ook in gaan vallen. Ralf Zeuntjes valt in voor de nummer 26. En dat is Pepijn Reulen. En dan komt Paula gaat eruit. En die komt... even kijken. Paula wordt vervangen door Max Bellert. Dus dat gebeurt allemaal in de 55ste minuut van de wedstrijd.
1: Ja, inderdaad. Dan krijg ik ook Shimano nog voor mij. Want die komt er ook nog in. Shimano gaat erin komen voor Paul Gladon. Ja, onzichtbaar. Had moeten scoren. Deed dat niet. En werd ook nog weggetrokken. Had een penalty moeten zijn. Maar ja, dat is allemaal geschiedenis. Dat is allemaal gebeurd. Dus de hoop is nu gevestigd op Shimano. Die dus Gladon komt vervangen. En dan is ook Reulen weg. Dus Shimano met waarschijnlijk Zeuntjes ver vooruitgeschoven. Vormt dan de aanval van NAC in de tweede gedeelte van de tweede helft. We hebben 55 minuten hier gespeeld in het Radverlegstadion.
0: Komt die bal achterin bij Grijmel. Zeuntjes ging de diepte in, maar wordt niet aangespeeld. Wordt die bal door Grijmel weer op de hakken van Valerius gespeeld. Weer zo'n onnauwkeurige bal. Vervolgens laat VVV natuurlijk heel slim die bal liggen. En de blok die er alle tijd en ruimte voor neemt om dat te doen.
1: Nou gedaan, joh.
0: Dan is het 3. Ja, dan moet je hem gewoon geven. Nee, maar als jij pas gaat tellen als hij de bal oppakt. Nou ja, laat maar. Laten we het in ieder geval zo zeggen. De scheidsrechter heeft daarmee geen invloed op het resultaat. Want NAC speelt gewoon heel erg belabberd. En we zien dus de bal nu naar voren gespeeld. Is het Van den Berg die de bal van Giuliani op kan pakken. Het geeft hem richting Nassau. Nassau naar Suntjes. Suntjes terug naar Hillen. Hillen naar Van den Berg en naar Grijmold. Spel gaat in ieder geval wat sneller over een aantal schijven. Maar nou is nog de bedoeling dat er ook naar hetzelfde kleur wordt gespeeld.
1: Ja, en dat er ook een bal de diepte in wordt gespeeld. Dan is er een duel tussen Van den Berg en Giuliani. Die allebei voor de bal gaan. Dan wordt Giuliani geraakt. Daardoor zet ook een blok Giuliani. Waardoor Van den Berg geen goede paas kan geven. En komt nu de verzorger het veld op. Dat betekent dat die gelanceerde speler even dadelijk naar de kant moet. En 1 minuut moet wachten voordat hij mag invallen. Ook ja. Dat is een nieuwe regel.
0: Ja. Dus dat
1: want er is geen geel of geen rood. Dus dat zijn de nieuwe regels die ook voor het Nederlandse voetbal gaan gelden. Die zijn overgenomen van het WK in Amerika, Mexico en Canada. Daar heb ik ze allemaal gehad, geloof ik.
0: Yes.
1: Giuliani is Algerijn trouwens. Dat is een landgenoot van Hadji Moussa. Hij heeft ook af en toe wel van die fabelachtige bewegingen in huis. Goede dribbel, maar lijkt nu toch wel een behoorlijke tik hebben gekregen van Van den Berg. Lijkt ook aanstalt te maken om te wisselen. Maar ja, hij moet sowieso naar de zijlijn. Maar er ziet er niet echt gezond uit. Misschien dat hij er even doorheen kan stappen. Maar hij moet in ieder geval een minuut wachten voordat hij er terug in mag. Vierde official kijkt nu op zijn horloge. Die houdt dat dan bij waarschijnlijk. En dan mag hij alleen terug bij een spelonderbreking. En niet zomaar het veld inlopen.
0: De bal nu door Gerlich in het veld gebracht namens VVV. De verdere behandeling is slecht. Waardoor de bal over de zijlijn heen gaat en NAC mag gaan gooien. Bal nu achterin bij Grijmel. Lange bal naar voren. Nu wel in de loop van Valerius. Maar niet echt op snelheid. Zodat hij in moet houden. Om zijn as heen moet draaien. Vervolgens de bal meegeeft. Grijmel gaat mee. Gaan we naar links toe. Daar is Nassau. Hille is ook erbij. Die kan aangespeeld worden aan de zijkant. Maar ze kiezen ervoor om de bal naar binnen te spelen. Gaat hij via de voet van Ballaar en zijn directe tegenstander over de achterlijn heen. Krijgen we de vierde corner voor NAC in deze wedstrijd. En die wordt genomen vanaf de linkerkant van het veld.
1: Ja, inderdaad. En het is Nassau die dat doet. En dan moet die bal ergens vallen. Ja, de kopkracht is misschien alleen nog maar Jan van den Berg. Maar daar zit Schoonewald ertussen met twee vuisten. Afvallende bal is voor de speler voor Nazi, denk ik, die daar staat. Dat is Valerius, Nazi met Van den Berg. De bal gaat nu niet voorkomen, nu wel. Valerius, voorzet niet goed. Uiteindelijk is het Hille die de bal dan controleert met de borst. En Nassau aanspeelt. Nassau gaat op door de benen van richting Schumano. Die speelt de bal terug, maar daar zit geen rendement in. Want er staan altijd 3 of 4 Venlo-enaren om die boel dicht te houden erachterin. En ja, ze verdedigen best goed, vind ik, VVV Venlo.
0: Bal nu achterin bij NAC. Oldroep Jensen op de middenlijn draait dan terug. Heeft dan de ruimte gevonden bij Grijmel. Geeft hem dan mee aan Bellert. Nee, die wordt overgeslagen. Gaat hij naar de rechterkant. Is het even kijken hoor. Volgens mij Nazi die zich terug heeft laten zakken. Oldroep Jensen op de as van het veld. Ik zou zeggen, schiet eens een keer. Inderdaad, gewoon laten doen. Gaat die bal via een tegenstander over de achterlijn heen. En wederom een corner voor NAC. De druk wordt er nu wel opgezet. Maar een beetje rijkelijk laat na een uur spelen.
1: Ja, hij moet gewoon eerder met gif gaan spelen. Ik bedoel, je laat het ook een beetje gebeuren in het achterlijn. Je bent niet helemaal bij de les. Je hebt er niet helemaal veel kaart van gegeten van hoe het moet. De bal bij de doelman Schoonewald. Daar stond Seuntjes voor. En door Schoonewald er niet lekker bij kon. Maar dat deed Seuntjes goed. Dus keeper af te schermen. Maar uiteindelijk levert dat ook weer geen rendement op. Afval de bal is nu voor Bellet. Die kan daar aan de rechterkant een tegenstander vinden. Kies voor een voorzet. Ja, komt op het hoofd van een VVV Venlo speler. Giuliani Sandbergen probeert die bal dan te veroveren. Bal breed gelegd door Grijmel op Bellet.
0: Aan de rechterkant van het veld. Nu een dribbel. Nazi die dat doet. Kan die de bal voorbij gaan? Dat lukt. Komt die bal voor. In de richting van de tweede paal wordt er een blok gezet. Gaat die via het been van de speler van VVV wederom over de achterlijn. Krijgen we de vierde corner in de tweede helft. De zesde in totaal. Ja. En weer vanaf de linkerkant van het veld. NAC, wat vorig jaar en de jaren daarvoor nog veel uit dode spelelementen wist te scoren, moet dat dus nu weer doen. Wordt hij ingebeeld? Wordt die bal erin gespeeld? Dan wordt hij in de rug gesprongen. En dan wordt er zelfs een achterbal gegeven. Dus dat zou betekenen dat Suntjes degene was die de laatste die bal heeft geraakt. Nou ja, we moeten het, aangezien de rest van de NAC-spelers niet ageren, denk ik dat dat een correcte beslissing is. Maar duurt
1: nou, het weer tergend langzaam.
0: Tergend langzaam die bal achterin. En dan wordt hij weer gespeeld, ingespeeld. Dus is de druk te laat, zodat die bal weer heen en weer gespeeld kan gaan worden. Ja, NAC zal echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen.
1: Ja, er moet nog veel meer druk op, veel meer gif in. Er moet veel meer schoen in het elftal komen, want daar zit te weinig schoen in. Lijkt een beetje, soms een beetje, ja, dat is misschien een beetje overdreven op zomeravondvoetbal. Nou, het is wel zomeravond, het zijn ook zomeravondtemperaturen. Maar ja, als je dan ziet dat VV vaak, nou hier, weer een ingooi en weer doet hij niks. Want de ingooi moet nu naar de tegenstander als het te lang duurt. Maar Henskes heeft de spelregel misschien wel gelezen, maar niet opgeslagen.
0: Ja, Oldroep Jensen zegt het nou ook tegen Henskes, hè, van ga nou eens een keer reageren, joh. Die spelregels zijn er toch niet voor niks. En dan zul je zien als hij straks aan de andere kant valt, dan weten ze hem wel te vinden. Nu trouwens geen overtreding gefloten ten opzichte van Zandbergen.
1: Nou ja.
0: Dan wordt er heel slecht uitverdedigd achterin door Van Rips. En is het Van den Berg die dat herstelt. Lange bal vervolgens levert niks op. Dus op eigen helft gaat er een drietal wissels van VVV volgen zometeen. Even kijken, ik begin alvast maar te schrijven, want dan kan ik alvast vooruit. De bal nu aan de rechterkant van het veld. Weer over, over de zijlijn heen, zodat er gegooid mag gaan worden door VVV. En dan wordt nog steeds de wissel niet toegepast. Ja, nu wel. Dan gaat 11, dat is Ait Mouhou, gaat het veld uit. En daar komt Thomas Jansen voor in de plaats. Verder komt Mohamed Odries komt het veld in. En dat komt hij voor Alex Schalk. En dan hebben we daarna nog Michael Davis die het veld in gaat komen met nummer 31. En die komt in het veld voor de nummer 21, Louis Gorlich. Dus dat betekent dat allebei de spelers die geel hebben bij VVV nu gewisseld zijn. Zodat die kaartenlast in ieder geval buiten het veld staat.
1: Ja, klopt helemaal. En ja, moet NAC iets gaan doen, want we hebben nog 27 minuten. Op de stadionklok staan. De ene boven de G, die is kapot, die doet niks. En dan moet het doen met de klok die boven de B-side hangt. En NAC moet gewoon nu de druk erop gooien. Aanvallend gaan voetballen. De dood op de gladiolen, zei ooit de trainer. Ik weet niet meer wie het was, maar het was een citaat van hem. En voetbal is oorlog, zei Rinus Michels. Dat gaat een beetje ver, denk ik. Maar goed, dat is iets wat moet gebeuren. Want je moet gewoon vandaag gewoon eigenlijk gewoon 3 punten pakken.
2: Maar ja,
1: dat is nog ver weg.
0: Dat klopt inderdaad. Nu wordt Suntjes ingespeeld. Is niet doorlopen van Nazi, waardoor de combinatie niet op niks uitloopt. Dus Sumano die gaat tergens langzaam in de richting van de keeper. Waardoor die die bal op kan pakken en dan uit kan gooien. Omdat Sumano vanuit zijn positie is. Die kan weer gelijk wat meters pakken, zodat VVV opschuift in deze helft. Dan zien we de bal langs de tergend langzaam langs de zijkant gaan. Is het Hille die dan voor zijn directe tegenstander uitkomt. Dat is die invaller met nummer 31, Davis. Wordt hij de diepte ingespeeld bij Sumano. Kan de bal niet onder controle krijgen, waardoor op het middenveld nu de ruimte gevonden kan worden. Prima actie. Odries wordt de bal afgepakt. Kan die daar meegenomen worden door Nazi? Maar die doet er weer te lang over. Is aan het dralen en balletje achter zijn standbeen aan het spelen. Ja, daar heb je geen ruimte op. En je ziet vervolgens dat er daardoor ruimte ontstaat. Want iedereen is nu bij NAC bijna voor de bal. Alhoewel, de verdedigende vier die staan wel op lijn. En dan kan de bal niet in de diepte gespeeld worden. Valerius veel te eager om die bal af te pakken. Waardoor hij voorbij zijn tegenstander uitkomt. Bal weer helemaal terug. En zo zijn we bij de keeper, bij Schoon de Wald.
1: Klopt helemaal. Proberen het tempo uit de wedstrijd te halen natuurlijk VVV. Maar toe schakelen ze het alweer goed om, zoals nu. Met Odries, die krijgt een overtreding mee. Omdat Suntjes hem aantikt. Ja, en dan houdt het natuurlijk allemaal op. Want dat duurt het natuurlijk ook weer lang voordat hij een vrije trap is genomen. En dan wordt het nu de man met nummer 36 die zich daarmee gaat belasten. Nee, het is de Blok toch? Nee, het is Vullers die gaat trappen. Vullers die dan heel lang erover doet om die bal te geven. Dan gaat hij naar Zuliani. Ja, die is handig. Dat is een beetje een type als Asmuza, maar misschien wat minder goed. Maar en dribbelt zich nu in de problemen en loopt de bal nu zelf over de zijlijn. Waardoor NAC mag gooien. Maar je moet de druk erop zien te krijgen. Want ja, VVV gaat nu ver vooruit lopen. Omdat NAC zo ver mogelijk van het doel af te houden. Ja, dat doen ze prima. En nu een duwfout scheidsrechter op Subano. Maar hij laat het doorlopen. Ja, twee handen in de rug gelopen. Dat is gewoon een overtreding. Goed, bal gegooid op Ballard. Of Bellet, Subano. Bellet, Subano. De bal weer teruggelegd op Hille, die ja, ook steeds meer aanvallend gaat voetballen. Maar hij kan de bal nu niet kwijt. Nu wel, naar Van den Berg.
0: Van den Berg opent aan de andere kant. Oldroep Jensen die zich aanbiedt over de as van het veld richting Seuntjes. Seuntjes de bal vrij, probeert te schieten. Metertje of 4 buiten de 16. Ja, wordt er vervolgens weer een overtreding gemaakt.
1: Ook geel.
0: En dan zie je dat Oldroep Jensen dus geel pakt. Als ik het heel goed gezien heb. Ja, dat is dan de derde van NAC die geel pakt in deze wedstrijd. En het enige nadeel is dat ze bij NAC nog allemaal in het veld staan met de drie gele kaarten. Dus die moeten allemaal op gaan passen. Zowel Oldroep Jensen als Nassau als Rio Hille hebben allemaal een gele kaart te pakken. Vrij trap voor VVV genomen door de nummer 33 en dat is Blankaar.
1: Blankaar en de bal terug nu door naar Schoonewald. Ja, en VVV ja, voetbalt lekker natuurlijk met een 0-2 voorsprong. En een verdediging die vooralsnog het gevaar van NAC kan beteugelen. Want NAC krijgt te weinig kansen en de kansen die men krijgt benutten ze niet. Waaronder de eerste helft natuurlijk Glandon en in de tweede helft natuurlijk ook nog Reulen die moet scoren. Bal nu bij Nassau. Nassau wordt aan zijn shift getrokken. Gaat door, maar blijft in balbezit. Maar geeft dan een slechte paas. Kan er overgenomen worden door VVV via de man met 19. Dat is Jansen. Die wacht totdat er assistentie is. Maar komt dan toch langs de verdediger van NAC. Bal nu weggekopt door NAC. Maar kan niet binnengehouden worden door Nasi. Waardoor VVV Venlo weer veel tijd kan nemen om die ingooi te nemen.
0: Ja, en dat zijn die gevaarlijke momenten. Hè? Ik noemde ze daar straks al.
1: Ja.
0: We gaan trouwens even drinken. Dus misschien een mooi moment om even de tussenstanden van de andere wedstrijden door te laten komen. Almere City tegen Jong PSV staat 2-1. Eindhoven MVV staat ook 2-1. Heracles tegen Den Bosch 1-1. RKC tegen Dordrecht staat 1-1. En Roda staat thuis met 2-1 voor tegen Helmond Sport. En dan hebben we ook nog één wedstrijd in de Eredivisie. Telstar staat thuis op een 0-2 achterstand tegen Sparta Rotterdam. Dus wat dat betreft bent u dan weer helemaal bijgepraat.
1: Ja. We proberen natuurlijk toch even de vinger op de zere plek te leggen. Zo zeg je dat toch? Wat gaat er tactisch fout, Sander?
0: Ja, dit is gewoon het wordt te makkelijk gevoetbald. De passing, vooral in het middenveld, is heel slecht. Of met te weinig snelheid, waardoor je niet door kunt draaien. Waardoor je dus vervolgens ziet dat er ook al balverlies leidt geleden wordt voordat de bal bij de voorwaarts is geraakt. Ik denk dat de invallers, en dan denk ik aan Sumano en Suntjes, drie keer de bal hebben gehad. Maar daar is zeker van beide spelers vijf van die zes pogingen waren ver van de goal af. Omdat ze alleen maar in balbezit willen komen. Dus wat dat betreft is dat een beetje de Achilleshiel van NAC Breda op dit moment.
1: Ja.
0: Komt er nog een wissel voor NAC aan. Krijgen we nummer 2, Boyd Lucassen, die het veld inkomt. En is het Sherion Valerius die het veld heeft verlaten. NAC heeft dus de 5 keer gewisseld in deze wedstrijd. Zal het dus de laatste 21 minuten met deze mensen moeten doen, inclusief de blessuretijd.
1: Ja, klopt helemaal. En we gaan het spel weer hervatten. En dat betekent dat we straks nog 3 minuten extra hebben. En we dus hier nog te spelen hebben 24 minuten in het Radverlegstadion. En het is aan NAC om maar snel die aansluistreffer, zoals de Duitsers zeggen, te maken. De aansluitingstreffer. Om er misschien nog een beetje een wedstrijd van te maken. Want anders lijkt de wedstrijd als een beetje kaarsje uit te gaan. Maar de ingooien, daar wordt weer tegen langzaam mee bevat. Hij heeft gewoon zijn spelregels niet gelezen. Het gaat niet om het moment van de bal oppakken volgens mij. Van de bal dat die bal buiten gaat en hij bij de bal is, moet hij de seconde gaan lopen. Maar goed, laten we erover ophouden. Het is doelpuntenmaker De Blok die de bal ingooit. Wordt de bal breed gespeeld op Giuliani. Gaat aan de rechterkant iemand er van tussen. Voorzet is gelukkig slecht. Van Giuliani rolt over de doellijn. En dat betekent dat Verrips de doeltrap mag gaan nemen. En doet dat snel. Goed zo. En geeft de bal mee aan Grijmel. Grijmel die dan met de bal gaat lopen. Ja, zou door de bal meer het werk moeten laten doen. Maar het lopen dan plooit VVV ook weer terug. Misschien snel die passing vinden. Nu Shimano weer aangetikt. Ja, en op dat moment hou je haar vast, denk je. Want hij is zo blessuregevoelig. Jan Bellet met een goede bal naar de linkerkant richting Hille. Hille die dus inderdaad als een wingback speelt. En moet nu de bal voorbrengen. Nou lopen ze in. Dan loopt niemand de 5 meter gebied in. Dan wordt die bal toch weer teruggetrokken vanaf de zijlijn. Dat is altijd gevaarlijk. Moeilijk te verdedigen. Maar dan moet er wel iemand staan. En dat gebeurt in dit geval niet. Nassau. Ook weer speelt ook weer tegen zijn tegenstander aan. Te flegmatiek. Te makkelijk.
0: Bal nu achterin daar bij Bellert. Die zich terug heeft laten zakken. Geeft hem dan mee aan Grijmel. Aan de rechterkant is Lucassen vrij. Maar die wordt overgeslagen. Wordt toch weer voor Bellert gekozen. Die kan de bal alleen maar weer net zo hard terugpassen als dat hij hem

0: het helemaal zo'n sikkeneurige zaak. Nu wordt Hille vastgehouden. Die gaat via Hille over de zijlijn. En de assistent scheidsrechter geeft die bal mee. Dus dit is ook gewoon een fout. Laten we dat ook gewoon reëel zeggen.
1: Hij vlacht volgens mij van overtreding.
0: Maar ja, nee, want hij geeft gewoon een ingooi in dit geval. Dus de bal nu bij Oldroep Jensen. Er staat 6 man van VVV omheen. Ja. Gaat Oldroep Jensen lekker draaien met die bal. Die kan hem dan vervolgens alleen maar diepte ingeven. Is het Tsumano die die bal dan door moet koppen. Maar die kan niet verder achteruit, omdat die geblokkeerd wordt. Vervolgens Ballaar. Die heeft dan weer een overtreding nodig. Dan zien we vervolgens dat Henskes die bal in het voordeel van Schenkhuizen meegeeft. Dan krijgen we een vrije trap in het voordeel van VVV. Halverwege de helft van NAC Breda.
1: Maar Sander, je hebt ook heel lang gevoetbald. Ik ook. Als je in je rug geduwd wordt met 2 handen, dat is toch een overtreding?
0: Ja.
1: Nou, en daar fluit hij heel de wedstrijd al niet voor.
0: Nee, dat klopt. Maar ze moeten ook gewoon eens gaan liggen bij NAC op zulke momenten. Want dan krijg je hem ook eens mee. De vrije trap nu van de blok die overgekomen is van de linkerkant. En die bal met het linkerbeen in gaat draaien in de 16. Verrips op zijn 5 meter gebied. Kijken waar die bal terecht komt. Op de rand van de 16 wordt die ingespeeld. Met het hoofd doorgespeeld. Kan Van den Berg die bal winnen. Oldroep Jensen gooit hem er dan uit. Lopen een aantal spelers van VVV zich in de weg. Waardoor er inderdaad een uitbraak plaats kan vinden. Nu meegegeven. Ja, met een beetje geluk en wijsheid komen we er in dit geval uit. Dan wordt die bal richting Tsumano gespeeld. Die weet dan de bal wel vrij te krijgen. En is er ruimte bij Lucas aan de rechterkant. Tijd om te kijken is er niet. Ballaar naar Lucas uiteindelijk. Maar ja, nou heeft hij een directe tegenstander voor zijn neus. En wordt de aanval weer afgeslagen.
1: Ja, het wordt lastig om door dit cordon van verdedigers uit heen te breken. Dan zal toch iets anders moeten gebeuren. Met steekpaasjes, met ballen vanaf de flanken. Dit is ook weer geen goede bal van Seuntjes. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar Hille kon er gewoon niet bij. Het is dat de VVV-speler die bal over de zijlijn speelt. En dan komt Airforce Jan met zijn ingooi, die voor 2 jaar geleden wel vaak succesvol was. Want omdat er iemand die bal kon doorkoppen, maar of dat nu het geval is, laten we het hopen.
0: Komt die bal dan uiteindelijk richting de eerste paal. Maar ja, daar mag de keeper alle tijd en ruimte nemen. Die gaat dan vervolgens naar de grond toe. Alsof er ik weet niet wat gebeurd is. Ja, dan
1: dus gewoon aanstellen, Rieters.
0: Zeggen we gewoon, kom op, ga staan. Ja, ja, kijk, let op hoor, want hij zit. En dan Seuntjes er natuurlijk bij. Ja, of dat dan helemaal verstandig is om die erbij te laten zijn gezien de situatie van de afgelopen week, dat weet ik ook niet. Ja. Maar Schoonewald die staat in ieder geval weer. Loopt dan vervolgens hinkend naar de bal toe. En dan zal hij dan toch die uittrap moeten gaan nemen met nog een kwartier op de klok.
1: Ja, het wordt een moeilijke exercitie denk ik voor NAC als het zo blijft. Want er zit geen zoom genoeg in om VVV te ontrusten. En VVV speelt met meer veel druk naar voren. Als NAC terug moet plooien in de verdediging. Hebben ook een aantal spelers die heel erg vaardig zijn. Technisch vaardig. Weet elkaar ook goed te vinden. Ja, kwamen vorige week ook erg goed terug. Na een 3-0 achterstand tegen Heracles. Tot 3-3. Ja, verloren dan uiteindelijk wel met 3-4. Maar Heracles is natuurlijk wel erg goed ingekocht dit seizoen, denk ik. Dus het wordt zeker een kandidaat voor de eerste twee. Dat zou NAC eigenlijk ook moeten zijn, gezien de selectie. Alleen, ja, het komt er niet uit.
0: Ja, maar ja, wat dat betreft zie je ook weer dat Heracles vandaag ook weer voor staat tegen Den Bosch. Nu wordt er vervolgens ook een overtreding gemaakt. Die mag doorgaan. Gaat dan de linkerkant invaller Jansen er vandoor. Heeft dan 2 tegenstanders tegenover zich. Weet de bal toch in te spelen. Wordt de bal vrijgemaakt daar. En het is toch raar dat een speler, een spits die met 2 man om hem heen staat, toch de mogelijkheid krijgt om die bal te schieten. Ja. Ballaar vervolgens de bal weer uitverdedigd en richting Nassau gespeeld. Maar ja, die heeft de diepgang ook niet, waardoor die de bal en de verantwoordelijkheid maar bij Oldroep Jensen legt.
1: Ja, gaat de bal over de Hele richting Lucassen. Die kan dan de bal wel binnenhouden. Geeft hem meteen goed door aan Nazi. Die straks goed inviel, maar nu al een tijdje ook een beetje onzichtbaar is. Krijgt daar een zwiep. Terwijl de bal al weg is. Ja, dat kun je ook heel veel geven. Geen enkele intentie op de bal te spelen. Alleen maar rechtstreeks op de man. Ja. De spelregels uitleggen aan Henskens. Ja, kom maar hier op de koffie, zou ik zeggen. Dan zal ik je het wel eens uitleggen.
2: Hij was nooit de beste van de klas, heb ik gehoord.
1: Nee, ja, dat geloof ik helemaal. Ik heb hem ook heel slechte wedstrijden zien fluiten in de Kuip bijvoorbeeld. Die jongen is niet bekwaam voor het betaald voetbal. Goed, de bal nu van Airforce Jean. Een ingooi. Levert dit wat op? Nee, in de handen van Schoonewald. Er is ook niemand vandaag die springt om die keeper moeilijk te maken. Dan denk ik,

0: Ja, hey, dan maakt hij Jens. Dat glijdt uit met zijn handen buiten de 16. Maar geen scheidsrechter in Nederland die daarop let. Het is bizar hoor. Nazi dan. Ook een slechte pas. Oh, die gaat mee in de malaise. Viel goed in. Maar gaat nu ook op in tempo en in de... mag ik malaise zeggen, Sander?
1: Jazeker.
0: In de malaise van NAC mee. Want het is echt niet te filmen. Als dit zo blijft, dan haal je de middenboot nog ineens.
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Terwijl je kampioensaspiraties hebt hier, nu ook weer. Die mannen van VVV zijn gewoon veel feller en veel sneller en alerter. En veel beter in de handelingssnelheid ook. NAC, die prult maar wat aan. Ik kan het niet anders zeggen.
1: Bal nu achterin bij Verrips. Die geeft hem dan mee aan Van den Berg. Maakt een paar meters over de as van het veld. Weet Grijmel te vinden aan de rechterkant. Die kan de middenlijn over met Lucassen. Lucassen diep. Even terug naar Grijmel. Die heeft daardoor heel veel ruimte om te bedenken wat hij met die bal gaat doen. Is het Hille die vrij staat aan de linkerkant. Nassau die ingespeeld wordt. Weer zo'n flegmatiek balletje. Zien we vervolgens bij Seuntjes de bal. Kan die bal dan meegegeven worden? Nee. Uiteindelijk verlengd richting Sumano. Maar die bal komt net niet aan. Nu even de druk erop. Hille vervolgens langs de zijkant. Kan die dan inspelen? Oldroep Jensen. Ja, heeft hem bij hem. En nu ruimte voor een voorzet. Nou ja, Hille is natuurlijk stijf links. Dus dat die voorzet met de rechterbeen ook niet komt. En zo zijn we de bal weer in de handbalaanval aan het heen en weer dribbelen. Vervolgens Ballaar ingespeeld. Teruggepakt. Zien we vervolgens Nazi die dan de bal in ontvangst neemt. Ook de Suntjes in probeert te spelen. Die probeert te schieten. Die laat de bal los. En is Sumano die dan de afvallende bal van de keeper op kan pakken. Tegen de keeper aanschiet. En zo hebben we even wat druk. Is het Oldroep Jensen? Kan er weer gespeeld worden? Is het Nassau die probeert tussen zes man door te gaan? En even hadden we weer een momentje dat erop leek. En dat er op gedaan wordt. En wat dat betreft zal het publiek er nou ook achter moeten gaan staan. 79 minuten op de klok. En nog steeds die hatelijke 0-2.
0: Ja, het kan wel hoor. Maar het kan zomaar gebeuren. Maar ja, dan moet er wel nog meer druk op het doel worden gezet. Deze bal is ook weer slecht van Lucassen. Niet bij Sumano. Ja, het is de fine tuning in de passing is er niet. Om maar eens even een goed Nederlandse term te gebruiken. Bal gespeeld nu richting Jensen met een diepe bal. Richting Hille die stijf aan de linkerkant staat als wingback. Draait goed weg. Gaat nu misschien een voorzet gegeven. Maar wordt het leven moeilijk gemaakt. Krijgt dan de bal nog tegen zijn voet aan. En ze vieren al een feestje achterin bij VVV Venlo dat dit zo goed wordt opgelost. Ja, nou, ze hebben ook reden tot juichen tot nu toe. Want ze zijn vooralsnog de bovenliggende partij met stand in het achterhoofd. 0-2 voor de Limburgers.
1: Bal weer achterin bij Schoonderwald. Gaat naar de linkerkant van het veld. Suntjes gaat druk zetten. Dan weet je dat er een sliding komt. Met een beetje geluk als wijsheid gaat die bal wel over de zijlijn heen. Zodat NAC Breda mag gaan gooien. Duurt het ellenlang voordat die bal er uiteindelijk is. En gaat hij nu door Hille teruggespeeld worden naar Van den Berg. Van den Berg met de bal aan de voet naar Ballaar. Ballaar kan de breedte in richting Grijmel. Nu gaat uiteindelijk het NAC-publiek toch maar eens een beetje lawaai maken. Daar hebben we een hele wedstrijd op moeten wachten. Komt de voorzet. Via de tegenstander naar de zijkant kunnen we weer een corner noteren. De vijfde in de tweede helft. Maar ja, daar hoef je wat dat betreft niet zo blij om te zijn. Want het heeft tot nu toe nog helemaal niets opgeleverd.
0: Heeft geen rendement. Want ook in de lucht is VVV Venlo veel sterker bij corners dan NAC Breda. Vooralsnog. Dan moet er even door de scheidsrechter weer gecommuniceerd met twee spelers die aan elkaar zitten. Bal nu gespeeld, weer in de handen van Schoonderwald. Slecht getrapt die corner. Ja, dat moet niet kunnen. De keeper moet die bal niet zo kunnen vangen. En nu, hij doet niks. En nu wacht hij ook al 8 seconden. Wordt ook niks meer mee gedaan. Want Seuntjes doet niks. Je mag er gewoon voor de keeper gaan staan. Je mag geen handelingen verrichten, want dan dat mag niet. Maar als een keeper de bal heeft, maar je mag er wel gewoon voor gaan staan. Diepe bal nu op een van de doelpuntenmakers, de Blok. Die een diepe bal verstuurt richting Zandbergen. Die kopt de bal wel, maar kopt hem zo in de handen van Verrips. Maak snelheid, Michael. Dat gebeurt nu ook met Grijmel. Die de bal aan de voet. Laat de bal nou eens het werk doen. Hille Idrito. Heeft die bal nou eens mee. Laat eens driehoekjes zien. Grijmel. Nu met een diepe bal richting Lucassen.
1: Ja, dat is een prima opening. Kan die onder controle krijgen? Ja, dat kan die. Laag ingebracht. Wordt vervolgens weggewerkt. Ja, dan zie je, als je dan toch iemand in het veld wil hebben op dat moment. Dat is trouwens eerst even een wissel. Het is Tijn Joosten die het veld uitgaat. En volgens mij komt met nummer...
0: Nee, Clancy gaat
1: eruit. Clancy gaat eruit. Ja, inderdaad. Joosten komt erin. En vervolgens gaat ook Raf Vullers, weinig gezien in deze wedstrijd, die gaat eruit. En voor hem in de plaats komt Philip Heijsen.
0: Oké. Nou, krijgen we dan nog die corner. Vanaf de rechterkant. Nee, ingooi van Van den Berg, sorry. Ik moest even zoeken waar is die speler. Maar stond tegen de geel spandoek aan. Daardoor kon ik hem niet zien. Ingooi komt niet bij een NAC-speler, wel bij een Venlo-speler. Terwijl nu gespeeld en veel druk gezet door die nummer 19. Die spelen vrij moeilijk maakt. Want je hebt weinig tijd om te spelen. Subano kan koppen. Via een VVV-speler gaat hij over de achterlijn. Maar nee, Hertzkes heeft een andere bril op. En dan is het de doeltrap. Ja, nou het publiek zakt weer in qua enthousiasme. Omdat het, ja, het is gewoon, het is eigenlijk een kopie van vorig seizoen, Sander.
1: Ja, zoals het er nu uitziet wel inderdaad. En dan heb je geïnvesteerd en heb je de grootste begroting van de KKD. Maar het slechts voetballende elftal bijna zou ik willen zeggen. Want Volendam en een aantal andere ploegen die spelen een stukken leuker voetbal wat dat betreft. Ja, dan zien we vervolgens dat de bal naar voren gespeeld wordt. Wordt er een overtreding gemaakt. En zien we dat er een kaart wordt getrokken. Voor, even kijken, dat is die nummer 19. Dat is de invaller. Dat is Thomas Jansen. Die krijgt nog even geel in de 85e minuut na een overtreding gemaakt op Van den Berg. En dan moet natuurlijk eerst de administratie weer bijgewerkt worden. Goed werk van de assistent scheidsrechter, want de scheidsrechter had het niet gezien.
0: Nee. Ja, die zat in ieder geval wel goed op te letten, die assistent. Dan is het Verhips die vrije trap dan moet nemen. Ja, dat gebeurt ook, maar dat duurt alweer vrij lang voordat hij dat in de gaten heeft. De communicatie laat soms ook een beetje te wensen over bij NAC. Er moet ook nog aan gewerkt worden, denk ik. Bal nu gespeeld richting Jensen. Jensen, de bal aan de voet. Er zit geen tempo in. Zeuntjes aangespeeld. Ja, de VVV doet dat goed. Zet steeds twee man vlakbij de man die in balbezit komt. Zet een goed blok weg. En ja, hebben een goede verdediging staan. Zoals moet gezegd. De bal weer voorgetrokken, maar komt niet aan. Overtreding, want Zeuntjes wordt vastgehouden. Wordt weer niet voor gefloten. Ja, Hensens kan er echt helemaal niks van, hoor. Die kan echt niet fluiten. Echt niet. Sorry. Ik weet niet wat voor rapportcijfer dat hij krijgt straks bij VI. Maar volgens mij een dikke onvoldoende.
1: Ik ben benieuwd, inderdaad. 85 minuten en 30 seconden op de klok. Ja, inderdaad nog weinig mensen die aanstalten maken om weg te gaan. Maar ik zal je vertellen, als er hier na afloop van de wedstrijd niet wat op het programma stond, dan was denk ik de helft van het stadion al leeg geweest met deze prestatie. Van Rips nu achterin, die de bal meegeeft aan Bellert. Bellert met nog 4 minuten op de klok. Maakt er maar eens wat meters van. Is het Lucassen die zich vrijmaakt? Wordt er ingedraaid? Is het Oldrop Jensen die dan de bal in ontvangst neemt? Alsnog naar Lucassen. Had net ook al kunnen gebeuren en dan waren we eerder geweest. Nu bal achterin bij Grijmel. Geen afspeelmogelijkheden omdat het middenveld niet beweegt. Dan zal Nazi moeten komen. Komt inderdaad ook. Wordt hij ingespeeld in de richting van Sumano. Die wordt op de hakken getikt. Beetje uitgelokt, maar dat bedoel ik nou, hè. Nou, wil je ga dan ook gewoon liggen, want die scheidsrechter is zo slecht. Die geeft dan gewoon die vrije trap. Dus we krijgen nu die vrije trap. En we zien vervolgens weer een hoop discussies, zo links en rechts.
0: Ja, hij is beter met zijn mond dan met zijn fluit.
1: Ja, dat wou ik bijna zeggen. Dus uiteindelijk nogmaals een discussie. Dan wordt er weer een lijntje getrokken met die spuitbus. Heel de wedstrijd nog niet gebruikt, maar vooruit. Het is in ieder geval Suntjes die achter de bal gaat staan. Kan dat ook prima natuurlijk. En kijk of
0: het is ver, Sander.
1: Ja, kijk of die schone wal enigszins tot een redding zou kunnen dwingen. Nou, ja. Ik moet zeggen, hij schoot wel overal doorheen. Ging richting de tweede paal, om het zo maar te zeggen. Maar was te dicht in de buurt van de keeper. Kon hem makkelijk oppakken. En zien we vervolgens dat die bal in het spel wordt gebracht. Is het een kopduel achterin gewonnen door Grijmel. Ook in tweede instantie blijft die bal een beetje hangen. Moet Wallaar die bal even blind naar voren spelen. Want anders lijkt die balverlies te leiden. En kan de blok namens VVV overnemen.
0: Ja, je ziet ook gewoon dat het midden. middenveld is gewoon in handen van VVV. En het middenveld van NAC kan daar niet onderuit voetballen. Op de een of andere manier. En ik moet zeggen, ja, ik vind Nassau ook te veel in die ruit met de punt naar achteren spelen. Dat is een speler die moet met de ruit naar voren spelen. Dus ja. Ik weet niet of dat zijn opdracht is, maar ik zou Nassau dus anders gebruiken. Maar goed.
1: Ja, inderdaad. Of je zat Gladon of Reulen laten staan en die voor Nassau laten wisselen, terug laten zakken als spits erachter. Maar dat is niet de keuze van Hoefkens in dit geval. Dan vervolgens blijven we lekker breien en komen we niet in het strafschopgebied. Dus van een slotoffensief is ook geen sprake. Ballaar speelt weer zomaar in de voeten van invaller Jansen.
0: Speelt ook slecht.
1: Die dan vervolgens overgenomen kan gaan worden. Maar ja, die jongen is ook de afgelopen 5 wedstrijden niet gebruikt door Hoefkens op de bank gezet. Vorige week op de bank, laatste oefenwedstrijd heeft hij op de bank gezeten.
0: Dus, maar dan zou hij nou toch gretig moeten zijn?
1: Ja, maar ja.
0: Maar geballen, hè, dan ben je nou toch gretig, willen wij toch laten zien?
1: Of je deelt mee in de malaise, om het zo maar eens te zeggen. En dan lijkt het in dit geval op Lucas. Ze probeert het dan vervolgens nog te doen. Die gaat dan als een tank er doorheen. Wordt dan vervolgens opgevangen. Krijgen we nog een vrije trap.
0: Opgevangen.
1: En dan zien we dan vervolgens dat daar ook nog een gele kaart voor gegeven gaat worden.
0: Giuliani.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Het was in ieder geval wel de meeste... Nee, Giuliani staat hier voor met nummer 7. Dus het is een andere speler. Ik zal zo even kijken als hij zijn als hij zich omdraait welke rugnummer dat hij heeft. Nou ja, laten we in ieder geval maar de vrije trappen volgen. Het is met een 4 en een invaller. Dus het is Odries, Mohamed Odries die geel heeft gepakt.
0: Nou, dat duurt weer heel lang. Met die kring weggezet en die muur weggezet. Dat hij helemaal op zijn dode achtertje gaat hij naar de andere kant van de strafschopgebied lopen.
1: Wat een piepo.
0: Ja, ik moet doorpraten, sorry. Ik zat even in het spel te letten. Shimano in de vrije ruimte. Die schiet er. Ja, daar wordt geschoten. En dan gaat die bal via VVV erover de achterlijn. Krijgen we weer een corner. Ja, het kan nog. Als je nu scoort, dan kan het nog. Maar dan moet het wel nu gebeuren. Uit deze corner. Want anders is deze wedstrijd gewoon over en uit voor NAC. Komt die corner weggekopt. Heel te laag. Niet in het gevaarlijke gebied. Niet bij de penalty stip. Die dingen gewoon 5 minuten extra bij. In deze wedstrijd. Dat betekent dat we op de stadionklok een minuut 95 in de gaten moeten houden. En dan wordt de bal nu weer doorgekopt. Is het Van den Berg die, of Jensen die de bal controleert. Bal teruggelegd op Bellet, Ballaar. Dat is net hoe je het uitspreekt. Nu bal gespeeld, breed gelegd. Ja, dat breed voetballen, dat is lekker. Maar nu diepte. Nazi met een steekbal. Die komt niet aan. Ja, de meeste ballen in de 16 komen gewoon niet aan vanuit het middenveld gespeeld. Ook die van Nazi niet. Ook die van Seuntjes niet. Ook die van Bellet niet. Wordt er nu weer gefloten. Ik weet niet waarvoor. Een overtreding op de speler van VVV. Nou, was niet zo heel veel aan de hand wat mij betreft. Maar goed, Hensens vond van wel. En zo ja, wordt het een lastig verhaal. Want we hebben nog 4 minuten op de klok. Ja, en ga dan nog maar eens 2 doelpunten maken. Om in ieder geval gelijk te spelen. Het zou eerder aan de andere kant vallen, denk ik. Maar komt weer iemand. En die kan koppen. En Verrips kan uiteindelijk die bal, omdat hij te weinig snelheid en te weinig kracht heeft, de bal oprapen. Terwijl de speler van NAC ook nog op zijn knieën zit. Geblesseerd is misschien. Een bal is een maag heeft gekregen. Dat wordt nu even geroepen, want het is even dringend. Dus ik denk dat er misschien sprake is van adem aan tekort. Of een tong die in een keel trekt rond. Of een maag die geraakt is. Ja, ik kon het niet helemaal zien. Want dan zit je natuurlijk ook even zonder adem als je...
1: Het is slapen bij NAC weer op de bank. Want de mensen staan hier nog in de dugout. En de verzorger van VVV is er al bij.
0: Ja.
1: Dus ik wil daar ook alleen maar even aangeven. Dat je denkt van, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Het was duidelijk dat daar iets nodig was, dat er iets anders aan de hand was. En daarom... Op dit moment staan de spelers ook gelukkig wel. Maar ja, op het moment dat hij even een tikkie buiten west is, dus, ja, moet daar gewoon snel ingoal ingeworpen worden.
0: NAC mag niet meer wisselen.
1: Nee.
0: Dus Bellet die zit daar op zijn hurken achter de dingen. Die moet natuurlijk nog een minuut wachten. Want hij is geblesseerd uitgevallen. Geen geel of rode kaart. Dus ja, het is Walt Ries. Waarschijnlijk een botsing daar met de speler van VVV. Nou, als NAC nog iets wil, dan moet die goal nu vallen. Maar die voorzet is ook weer uiterst matig van Lucassen. Ja, heeft natuurlijk ook niet zo heel veel voetballend vermogen. Veel techniek. Het is meer kick-and-rush voetbal wat hij altijd doet. Nuttige speler hoor, maar niet in deze wedstrijd waarin je op de aanval moet spelen. En moet zorgen dat er gescoord wordt. Nu komt er weer een ingooi. Nou, dan moet die bal er nu in. Nee, wordt weer weggekopt. Hier en meester zijn ze, die mannen van VVV Venlo. NAC wint geen enkel kopduel in de 16. En wat er dan gewonnen werd voor rust van Reulen, dat ging er dan weer niet in. Kortom, het is Kommerenk wel hier in Breda vanavond. En 30-jarige randverleg, daar gaat weer een VVV'er met veel schoen. En krijgt Aalto nog een corner uit. Nee, de bal blijft zelfs nog binnen. Die van NAC denken dat hij al over de achterlijn is. Staan gewoon weer te slapen. Nou, uiteindelijk loopt het dan goed af omdat Van den Berg ook kan ingrijpen. En is het nu Nazi die goede actie heeft. Maar wordt meteen weer druk gezet door VVV. Dat doen ze prima. En nu is het de Hille.
1: Hille geeft hem mee aan Suntjes aan de zijlijn. Bal in de breedte op Bellert. Die kan de bal aannemen op de borst en meenemen. Maakt meters aan de rechterkant van het veld. Is Oldroep Jensen bij hem. Maar prima beweging van Bellert zelf. Die 2-3 mensen uitspeelt. Vervolgens die bal speelt. En nog een corner versiert. En dat gebeurt, even kijken hoor, anderhalve minuut voor tijd. Nemen, ja. Dus dan zal Suntjes hem inderdaad wel gaan nemen. Want van Nassau hebben we nog niet al de beste corners gezien. Nu ook die bal schuit dan door. Komt hij bij een aantal mensen terecht. Dan is de speler van VVV die zelfs zijn hand vasthoudt. Maar die was netjes langs het lichaam. Dus geen overtreding in dat geval. Wordt die bal weer het 16 meter gebied ingebracht. Geraakt door de nummer 31. Dat is Michael Davis. Wederom een corner. En gaan we volgens mij naar corner 8 toe of zo. Ergens in deze wedstrijd. 10 in totaal. Met de twee eerste helft meegenomen. En die wordt nu weer genomen door Nassau.
0: Ja, vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Draait in. Maar wie kan er koppen? Het is weer in de handen van Schoonenwald. Het is onvoorstelbaar. Het is volgens mij al de vijfde keer dat Nassau de bal gewoon in de handen van Schoonenwald schiet. Uit de corner. En er ook geen NAC-speler is die meespringt met Schoonenwald. Bijzonder.
1: Lange bal nu van achteruit opgepakt. Kan door VVV niet weggepakt. Is Jansen, die invaller die daar in duel gaat. Gaat de bal over de zijlijn heen. Mag NAC weliswaar gooien, maar die kan nooit meer resultaat halen. We hebben 95 minuten officieel op de klok staan nu. Maar nog even wat oponthoud gehad met die blessurebehandeling. Vandaar dat er ongetwijfeld nog een minuutje bij zal gaan komen. Sumano, die dan vervolgens de bal tussen 2-3 man in krijgt. Probeert er dan nog wat van te maken. Heeft weinig bal gehad. Nassau nu. Dan naar Bellert. Bellert naar Lucassen. Gaan we de 1-2 krijgen of gaat Lucassen proberen voort te zetten? Nee, ze blijven allemaal hangen op de rand van de 16. En dan is het uiteindelijk Suntjes die met een geplaatst schot bij de paal Schoonenwald nog tot een redding moet dwingen. En dan is het nu Nassau die hem dan inbrengt. Tweede paal is het vervolgens Sumano die nog op de goal kopt van Schoonenwald. Maar uiteindelijk de bal overgekopt. En scheidsrechter Henskens heeft afgefloten voor het einde van de wedstrijd. Een kort striemend fluitconcert gaat zich herhalen hier door het stadion. We gaan zomaar even terugkomen op wat er gaat gebeuren en de rangen en de standen. We gaan eerst maar even naar de reclame. We zijn zo bij u terug.

Goedenavond en welkom voor Hasselt Dender, de opener van dit seizoen in de Challenger Pro League. Seizoen 2026-2027 begint hier in het Stedelijk Sportstadion, waar er na 37 jaar nog eens gevoetbald wordt op het professionele niveau. Het tweede niveau in ons land. De promovendus Sporting Hasselt neemt het op tegen de degradant Dender, vorig seizoen dus nog in de Jupiler Pro League. En intussen grondig veranderd. Lachende gezichten hier met de twee captains. Dat zijn Nicolas Gerrits, de nieuwe captain van Sporting Hasselt. En Malcolm Viltar aan de andere kant bij de bezoekers. De scheidsrechter, dat is Massimiliano Leda. Hij krijgt assistentie van Christophe Battiston en Jordan van den Borre. Lander Bultink is de vierde scheidsrechter en een belangrijke rol voor de vierde scheidsrechter weggelegd dit seizoen in de Challenger Pro League. Want zoals je het weet, pakken we met nieuwigheid uit dit seizoen en komen er challenges. Elke coach krijgt twee challenges. Dat is zo in competities zonder VAR, competities met minder camera's, krijgt elke coach twee challenges. En die kan hij gebruiken als hij het niet eens is met de beslissing van de scheidsrechter in geval van een rode kaart, in geval van een penalty, een identiteitsverwisseling of een doelpunt. Dan mag de coach met de vinger draaien en een kaart geven aan de vierde ref. En dan gaat de scheidsrechter naar de beelden kijken en kan hij de coach al dan niet gelijk geven. Als de beslissing behouden blijft, dan is de challenge kwijt. En dan heeft de coach nog maar één challenge. Maar als de beslissing wordt herzien, dan behoudt de coach zijn challenge. Ja, dat moet dit seizoen meer juiste beslissingen opleveren. Zonder al te lange VAR-interventies dus. Benieuwd wat het geeft hier vanavond in Hasselt. Veel volk in de tribune, zo'n man of 3000. Met zo'n 1000 abonnees dit seizoen belooft het Stedelijk Sportstadion in Hasselt goed gevuld te zijn dit seizoen. Dat was zo het geval vorig seizoen toen Sporting het uitstekend deed in de hoogste amateurklasse. We zijn er aan begonnen. Na 37 jaar Sporting Hasselt opnieuw op het tweede niveau. 37 jaar na een zielloze thuiswedstrijd tegen Tongeren in 1989. En Dender dus na 2 jaar weer op het tweede niveau. Het heeft niet veel gescheeld. En we krijgen meteen een eerste kans in de wedstrijd. Eerste poging en de kopbal van de lijn gehaald door Gomez. Bijna de opener voor Sporting Hasselt. De redding van de vriend. En dan Gomez op de goede plek om die bal van de lijn te halen. Of het stond hier al 1-0 voor de thuisploeg. Wat een kans in de openingsfase van deze wedstrijd. Hier nog eens kijken. De ruimte op links. En dan eerst de vriend. En dan Gomez die de bal van de lijn haalt. Mills. Ja, was het. En die ziet daar dat de vriend voor zijn doel staat. En gaat zijn kans. Wat een begin van Sporting Hasselt. Goed gezien. Want de vriend inderdaad ver voor zijn doel. Bijna de goal voor Sporting met deze Livio Mills. In een hoofdrol in deze openingsfase. Heeft een geweldige traptechniek. Hier uitstekende corner ook. De vuisten van de vriend. Gerrits in één tijd. Ja.
Ja, Mils en daarna van Keimolen in het begin van de wedstrijd. En dan die lop van Livio Mils. Dender komt met de schrik weg. Hij kan nu even op adem komen. Dirks. Meegeven met Marcel. Een van de jongens met ervaring op het tweede niveau. Marcel voor Van Kerkhoven. Dat is mooi gevoetbald. Prima gedaan. Bijna Dirks. Tjam. Hasselt duwt Dender terug. Wat een openingsfase. Hier wat slordig. En zo kan Vitaar recupereren. En de bal in de ploeg proberen te houden. De captain van Dender. Vitaar. Coton. En zo zitten we bij de kerf. Vitaar vraagt opnieuw de bal. Maar dat is goed van Dirks. En Bounou. Even wachten, draaien en dan trappen. Bounou met de poging. Ja, ze blijven komen, de kansen voor Sporting Hasselt in deze openingsfase. Met dit keer Mehdi Bounou. Hier even twijfelen om de bal mee te geven aan Dirks. En dan toch zelf proberen. Nieuwe poging voor de thuisploeg. Furieuze start, maar die levert geen doelpunten op. Voilà, dat is een goede kaats voor Coton. Die kan meegeven. Coton, kijken. En dan ook eens proberen. Nee, het gaat naar de overkant. Maar Dender slaagt er niet in om de bal in de ploeg te houden. Dit is wel een goede tussenkomst. Nog van de Kerf. Kestens. Ja, goede start van de thuisploeg. Die Dender echt terugdrukt in het begin van deze wedstrijd. Korte combinatie, dat is het handelsmerk van Sporting Hasselt onder Jo Christiaans. Gerrits met de lange bal nu. En dat is goed gezien hoor. De goal van Dirks. Nee. Maar dan ging hier wel in. Maar buitenspel gezien door Leda. Eerst Dirks. Niet voorbij de vriend. En dan van Keimolen. Wel, maar de vlag was de hoogte ingegaan. Geen goal. Maar wel Christiaans die zijn challenge bovenhaalt. Het is de eerste keer in de competitie dat dit gebeurt.
de draaiende vinger van Jo Christiaans. En de kaart aan de vierde ref, dat is Lander Bultink. En zo mag de scheidsrechter kijken naar de beelden. Het is Bultink die kijkt of het buitenspel is of niet. En communiceert met Leda, die de uiteindelijke beslissing natuurlijk moet nemen. Eerste keer in de geschiedenis van ons voetbal dat een challenge wordt bovengehaald. De eer gaat naar Jo Christiaans, de coach van Sporting Hasselt. Voor het doelpunt van Siebe van Keimolen. Maar ging er buitenspel aan vooraf of niet? Maar het doet er toch behoorlijk lang over om tot een conclusie te komen. Even wachten nog, zegt hij. Van Keimolen scoorde aan de lopende band de jongste twee seizoenen voor Jong SCV. In totaal 45 goals in twee seizoenen. 21 is hij nog maar, van Keimolen. En ze verwachten bijzonder veel van hem dit seizoen in de Challenger Pro League. Wat wordt het? 1-0? Of blijft het 0-0? En is Christiaan zijn eerste challenge kwijt? Nee. Het is wel degelijk een geldig doelpunt. En van Keimolen kan vieren. Het staat 1-0 voor Sporting Hasselt. De eerste van Siebe van Keimolen is een feit. Hier nog eens kijken. Ja. Uitstekende lange bal op Dieriks. En geen sprake van buitenspel. Hoewel Leda aangaf van wel. Na vlaggen van zijn assistent. Maar geweldige paas was het van Gerrits op Tuur Dieriks. En de goal uiteindelijk van Siebe van Keimolen. Wat is de reactie van Dender? Dali. Terugleggen op Viltaar. Dali. Voor Kestens. En Viltaar gooit de bal de 16 in. Thiam op de goede plek. Daar is Viltaar opnieuw. Erg bedrijvig. Coton neer. Dat is een overtreding, ja. Fout op Christophe Coton. Een van de twee Poolse jongens bij Dender dit seizoen. Was er ook al het afgelopen seizoen. En bij Dender toch wel wat afwezigen. Runchar en Mouta Septaoui en ook Didi Bidi. Die zijn geblesseerd. En ook wat jongens die met transferitis kampen, zoals een Marijnissen, een Berthe en ook Sambu, die op de bank zit wellicht. Die zijn er niet bij. De reactie van Dender met Dali achter de bal. Krijgt hem niet binnen het kader. En dus doeltrap voor Sporting Hasselt. Ja, het is de sfeer van het afgelopen seizoen in Hasselt. Begin er maar eens aan tegen dit Sporting. In eigen huis echt niks tegen te beginnen.
Hier nog eens die geweldige pass van Gerrits. Prima aanname van Dieriks. En dan de rebound van Van Kijmolen binnen. Nog zo eens een lange bal. Marshall ernaartoe. Buiten gewerkt door Dali. Dali. Een bal aan Mugu. Even tegengehouden, aan het shirt getrokken. En dan Cotton, die probeerde maar zijn poging naast het doel van Leonardo Cascio. De poging van Christophe Cotton. Hier aan Bala toch wat tegengehouden, dacht ik. Door Thiam. Thiam. Opent voor Dieriks. Samen met Macho daar op rechts. De aanwijzingen van Labi. En dan nog eens over de linkerkant proberen. Ja, ze houden het veld goed breed daar met Macho. En Thiam mag eens gaan. Ja, dat doet hij prima. De tegenaanval nu met Piotr Kestens. Fout op Rood. Zo had ik het ook gezien. Nathan Rood begint aan zijn vijfde seizoen intussen voor Dender. Een van de jongens die is gebleven. Sporting eist de bal op. Maar dan een misverstandje. Jo Christiaans met de duim omhoog. 38 is hij de coach van Hasselt. En ook voor hem is het een terugkeer naar het tweede niveau. Want was even coach van Lierse in de Challenger Pro League. Coles probeerde door het centrum.